0: is wel goed gevoetbald. Vlot de vrijstaande man gevonden. Eén tijdsvoetbal wanneer het moest. Opletten voor Massire Silla met alle gele kaart achter zijn naam. Heeft geluk dat hij hem niet vol raakt. Souriba Diaoun. Lille op zoek naar de gelijkmaker. Sykes, ja, toch wat in de verlegenheid gebracht. En is dit dan geen strafschop? Nee, zegt Van Driessen. Helemaal kosher was dat niet. Het arme werk van Ross Sykes. Van Driessen was duidelijk in zijn oordeel. Kevin McKellis. Ook bij hem niet zeker of hij zijn vierde seizoen bij Union wil gaan afmaken. Starten, ja, dat lijkt vrij zeker. Volgende week en de week erop zal hij nog niet weg zijn. Hij heeft toch ook al aangegeven dat een volgende stap voor hem zeker kan. Er waren, zo leek het, wat Premier League clubs die longten. Ondanks dus zijn wat kleinere gestalte. En ook bij Lille staat er natuurlijk nog wat te gebeuren. Met de WK-sensatie. Samen met Manzambi misschien. Die Ayoub Bouadi. Marokkaan van nog altijd maar 18 jaar. Die heel veel indruk heeft gemaakt op de wereldbeker. En zijn marktwaarde in één klap zag stijgen van 50 naar 80 miljoen euro. Maar City, Manchester City zou er zelfs 3 cijfers voor over hebben. Voorzitter Olivier Le Tang wil hem graag nog één seizoentje in Noord-Frankrijk houden. Debuteerde al op zijn 16e. Is er dus ook nog niet bij. Vraag is of hij überhaupt nog in actie gaat komen. Deze man wel in elk geval. En dan zullen ze in Zuid-Afrika gretig de app van DAZN openklikken. Want hij brengt wat teweeg. Mofokeng op de sociale media. De volgers en interacties op de profielen van Union. Met een ruk de hoogte ingeschoten. Voor Rele Mofokeng. Rele Bohile is een volledige naam. 21. 3,5 miljoen euro heeft hij gekost van Orlando Pirates. Waar hij 3 volledige seizoenen heeft gespeeld. Opletten, Fouzaini. En ook tot voetballer van het jaar is verkozen. 2 basisplaatsen op het WK met Hugo Broos. Maar eruit gekegeld door het Canada van Promise David. Een echte klap die natuurlijk nadien nog volgde. Met de dood van zijn ploeggenoot. Jaden Adams. Goeie individuele actie intussen van deze man. Noah Ejuma. Dan konden ze bij Union even niet volgen. Met Sykes gedegradeerd tot een kegeltje. Een man die bij Club Brugge had kunnen voetballen. Afgelopen winter ging hij vertrekken bij Toulouse, maar het is dus Lille geworden. Vaste klant ook bij de Franse jeugdelftal. 20 intussen en een grote toekomst voorspeld. Eerste momentje van die Mofokeng. Wat tengere voetballer. Kleine jongen ook. 1,68 meter. Maar dat wil niet zeggen dat je het Union-DNA niet kan eigen maken. Vraag dat maar aan Anwar Aitel Hadj. Die is nog een centimeter kleiner. Goeie actie alweer van die Ejuma. Dan schuiven we toch een beetje op onze stoel. Dadendrang. Nog geen efficiëntie. maar wel twee kansjes op zijn naam. Noah Ejuma. Hetzelfde recept als een minuut geleden. Op snelheid naar binnen trekken en dan zijn linker wapenen en uithaal. 5 miljoen euro betaalde Lille ervoor. Opletten, onzorgvuldigheidje achterin, rechtgezet. Door Camille van der Perre. 1 assist heeft hij al. Nu geeft hij goed mee met Fousseini. Kalaili Mofokeng, de enige unioniste in de 16. Sykes en McAllister. Als McAllister het gaatje ziet, zal hij niet aarzelen. Dat zagen we afgelopen seizoen meer dan ooit. Zijn avontuurtjes. Die menig Belgische ploeg. Kopzorgen hebben bezorgd. Voorzet intussen en dan komt Zeneli. Een fractie van een seconde te laat. Dook je wel heel goed op. De infiltratie van de Zweedse international. U ziet het shirt van Lille. Weer met de wit-blauwe strepen op de borstkas. Dat is een tijdje weg geweest, maar nu zijn ze terug. Het is een knipoog naar het seizoen 2011-2012. Toen Rudy Garcia en zijn troepen daarin speelden. Onder meer toen Eden Hazard. Dat viel wel in de smaak toen de spelers dat nu ontdekten. Een paar die terugdachten aan Eden Hazard. Overigens van die tijd geleden dat Lille nog een officiële wedstrijd heeft gespeeld tegen een Belgische club, 2010. Twee keer tegen AA Gent in de groepsfase van de Europa League. 1-1 werd het in Gent, 3-0 in Lille. Eden Hazard tegen Frankie Dury. Vintage McAllister intussen. Kijk je naar Mofokeng. Die tempert wat. Ja, komend seizoen zouden ze zomaar nog eens een Belgische club kunnen tegenkomen na 16 jaar. Dan zij dus zeker van Belgisch voetbal. Club Brugge is dus een optie. En misschien ook wel Union als zij zich ontdoen van Bodo Glimt en ook de tussenronde winnend kunnen afsluiten. Mofokeng. Sneller op de eerste meters. Het zijn de slotminuten. De 2-1 voorsprong is logisch, is een correcte weergave van de feit. Dat is een goede run van alweer Zeneli. En dan is er, daar had ik het dus al over, Kevin McAllister met het schot. Afgeweken en in de handen van Arno Bodaar. Nog eens 1-op-1 drukken, maar daar weet deze man wel raad mee. Hier leek me niet te veel aan de hand, hoor. En dat Mofokeng de bal stopte en daardoor de man viel. En niet andersom. Ja, misschien toch een beetje mee. SOS, dat is het. Horen we wellicht van op de bank van Union. En het gewonnen luchtduel van McAllister. Mofokeng. Snelle, korte bewegingen. Fluxe voetballer. En hier had Van Driessen misschien wel voordeel kunnen geven. Omdat er voor buitenspel werd gevlacht, maar Lille bleef in balbezit. Maar verder aan een goede wedstrijd bezig. Terecht rood moeten trekken. Eén keer een brandje moeten blussen. Op de klassieke wijze, twee keer geel. Daar kwam Smith misschien nog wel goed weg. Ja, gaan naar Kalaili. Heel veel aansluiting is er niet. Geen grote spits meer om een bal naartoe te trappen. Alleen nog Fouzeini daarvoor in. Scherp verdedigd. Zeneli die voet aan grond probeert te krijgen. Dat was niet helemaal lekker ingespeeld. McAllister, je kent zijn credo. Man of bal. Deze keer was het man. Maar het mocht. Ancelotti met de L op zijn linker elleboog getatoeëerd. Is dat omdat hij het verschil tussen links en rechts wel eens vergeet? Of heeft het een andere betekenis? Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Dan zou ik het toch niet op een elleboog zetten. Alweer messcherp. Kevin McAllister. En dan deze bal die eigenlijk niet voor Zorgan bedoeld was. Mofokeng kapt goed terug. En dan wordt hij half aangelopen. Is het een soort obstructie, maar te weinig. En daar ineens Van Driessen dan consequent. Want ook in deze 16 liet hij het lichte contact gewoon toe. Zorgan loopt er nog altijd tussen. De 90 minuten in zicht, wel een paar wissels gebeurd, maar geen drankpauze. Ook geen vierde scheidsrechter aanwezig dus. Het is een beetje giswerk naar hoeveel minuten er gaan bijkomen. Zullen er weer een 2 à 3 tal zijn. Kalf is een beetje verdronken, die indruk geven de Noord-Fransen de jongste 10 minuten. Echte grinta is eruit. Duels worden vaker gewonnen door die van Union. Het is Union dat dichter bij de 3-1 komt dan Lille bij de 2-2. Het zit erop. Bram van Driessen heeft 30 seconden extra tijd gegeven. En heeft besloten dat het genoeg is. Union wint. Dat is een generale repetitie voor de officiële wedstrijden. Met 2-1, dat maakt een vijfde zege in 7 oefenmatchen. En het werd daarbij natuurlijk gediend door de omstandigheden. Door die rode kaart van Saad Boussadia. Die kunnen we niet negeren. Vroeg in de wedstrijd al. Zo rond de helft van de eerste helft. Dus je speelt 3 kwartier met een man meer. En uiteindelijk komen er... Of kwam er wel nog een gelijkmaker van Lille dat beter begon in de tweede helft. Een verdiende gelijkmaker. Maar nadien leken ze toch een beetje op hun tandvlees te gaan zitten. Fysiek kan dat natuurlijk ook. Lille nog niet zo ver in de voorbereiding. Zij nog in een Vitesse lager aan het voetballen bij momenten. Union toonde goede momenten. Afgewisseld met wel wat slordigheden. En verdedigend rammelde ook het ook wel eens bij Weilen. Maar goed, we zijn nog putje zomer. Volgende week kunnen we al een nieuwe evaluatie maken. Want vrijdagavond is het dus de Supercup. Op het veld van landskampioen Club Brugge. Ook te zien op DAZN uiteraard. We gaan eens luisteren. U ziet het naar Jeroen Roppe die Louis Patrice bij zich heeft. De man van de eerste goal.
1: Louis Patrice, comment ça s'est passé aujourd'hui pour vous? On avait l'impression que c'était assez intense pour un match amical. Hein.
2: On peut y aller? Yeah, ok.
1: Louis Patrice, on avait l'impression que c'était assez intense pour un match amical. Comment vous avez vécu ce match?
2: Ouais, c'était assez intense. Je pense que les 30 premières minutes ont été vraiment intenses des deux côtés. Après, malheureusement, il y a un carton rouge, donc c'est dommage pour le match. Je pense que ça a baissé un peu l'intensité des deux équipes, mais voilà, dans la généralité, je pense que c'était un match intense.
1: Racontez-nous ce but, c'était une très belle action.
2: Ouais, c'était une belle action. Je pars en profondeur, Camille me la met et je pense que Matteo m'aide un peu avec en bloquant le joueur et je shot et c'est goal, donc tant mieux.
1: L'action avant était encore plus belle avec le ballon contre le poteau.
2: Ah ouais, non, c'était bien joué. Raoul qui centre à Adem et puis il me la met. Je pense que je l'enroule bien du pied gauche et malheureusement sur le poteau. Mais bon, j'ai mis le goal après, donc c'était bien.
1: Ça fonctionnait bien sur le flanc droit. Hein.
2: Ouais, je pense qu'on a une bonne connexion avec Raoul. Il aime bien rentrer à l'intérieur et moi aller sur le côté. Donc je pense que ça se passe bien. On a joué quelques matchs ensemble l'année passée. Et voilà, j'espère que ça se passera bien pour la saison.
1: Est-ce que vous aviez eu l'impression que l'Union est quand même un peu plus avancée dans sa préparation que l'adversaire aujourd'hui?
2: Ouais, je pense qu'on a repris avant surtout et qu'on recommence les matchs officiels aussi plus tôt. Donc c'est normal. C'est normal qu'on soit plus avancé qu'eux.
1: Vous vous sentez déjà chez vous ici à Ostende?
2: Ouais, il faut. On va jouer ici. C'est quoi la semaine prochaine? Ouais, dans quelques jours. Donc voilà, on devait prendre nos marques ici et je pense qu'on l'a fait aujourd'hui.
1: Merci.
3: Merci.
1: Merci.
4: Ja, wat is het even zelf niet zo goed wanneer ze nu precies hier zouden spelen tegen Bodeclub? Is het volgende week? Ja, zoiets is het. Binnen 10 dagen om precies te zijn. En zo beginnen ze zich hier thuis te voelen, zegt hij. Het was intens, een intens eerste half uur voor een oefenwedstrijd. Dan was er helaas rood, jammer voor de wedstrijd. Dan lag de intensiteit wat lager. Het was een mooie goal, leuk. Matteo die me daar hield, Matteo Bjondic met het blok. En hij kraakte hem goed, ook bij die bal op de paal. Jammer dat niet lukte, maar nadien ging het wel goed. En de brand met Raoul Florens, dat zat ook best wel goed. Ja, we gaan eens luisteren naar Camille van der Per.
1: Camille van der Per, wat vond je van de wedstrijd vandaag? Het ging er nogal intens aan toe, had ik de indruk.
5: Ja, week voordat we voor de prijzen gaan spelen. Dus de intensiteit lag wel zeer hoog. Langs beide kanten. Ik denk dat het een degelijke partij van ons was. Nog niet top, maar dat is voor volgende week.
1: Hoe zat het met de automatisme op het middenveld met Olaroux als nieuwe man?
5: Ja, met Olly is leuk samenspelen. We hebben in de voorbereiding goed wat connectie gelegd met iedereen op het middenveld. Dus dat loopt wel goed, ja.
1: Welke stappen moet deze groep nog zetten, heb je de indruk, voor de start van het grote werk?
5: Als je 60 minuten met 10 tegen 11 kunt spelen en zelfs tegen een sterke tegenstander als Lille moeten wij meer golen maken en mogen wij er geen tegen krijgen zelfs. Dus dat is nog wel iets waar we aan kunnen werken. Ja.
1: Ben je in die zin wat ontevreden over de tweede helft van vandaag?
5: Ja, ontevreden zou ik nu niet zeggen, maar wel, ik denk dat ik wel duidelijk weet wat er nog beter kan eigenlijk. Ja.
1: Wat vond je eigenlijk van de grasmat, het stadion, de omstandigheden hier in Oostende?
5: Ik heb geen moeilijkheden gehad. Ik vond de bal soepel gaan. Geef dat nog 10 dagen en dat ligt tip-top in orde, denk ik.
1: Oké, dankjewel.
4: Nog 10 dagen en dan zal het hier helemaal in orde zijn, die grasmat. Zo horen we het toch ook met de greenkeepers. Heel wat tijd en werk al hebben ingestoken. Er zijn een paar bruine vlekken. Maar dan krijgen ze wel gefixt over anderhalve week. Het verschil mocht nog groter, dat is het belangrijkste werkpunt volgens Camille van der Perk. Daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Als je nu tegen een ploeg met een man minder voetbal en je staat nog een tijd terug gelijk. We gaan nog eens kijken naar de hoogtepunten van deze 2-1 zege van Union. Het is meteen van de tweede helft, waarin Sila wel probeerde bij Giroud, maar die uiteindelijk een mooie assist vond. Want die paste precies voorbij Vic Sambare, die bal van Gaëtan Perrin. Bijna werd hij uit evenwicht gebracht, uiteindelijk was er dan toch nog het hieltje voor Perrin. En de gelijkmaker voor Lille op dat moment niet onverdiend. En dan was er een grote kans, de eerste voor Union in de tweede helft van Raoul Florut. Een zekere connectie met Patrice was er wel, maar verder toch iets te veel balverlies voor de Oostenrijker. En dan was er de inbreng van Kalaili, die het een en ander veranderde. Op snelheid er voorbij en een goede voorzet in de voeten. Heel veel moest Zeneli niet meer doen, 2-1 voor Union.
0: En dat is toch iets wat ze zullen missen. Die actie, die voorzet, die inhoud ook van Kalaili. Dat was er nog mistasten achterin bij Lille. Maar Fouzaini ternauwernood van kon profiteren. En er was Bodaar nog. En dan aan de overkant een best wel bedrijvig ingevallen Noah Ejuma. Twee keer dit soort actie. Vertrekkend van op de rechterflank. Hier tussen twee unionisten in. Klaarkijkend. En dan weet je wat hij gaat doen. Maar het kon Sambare niet echt verontrusten. Nog een beetje uitlopen voor de mannen die nog niet aan voldoende speelminuten zijn gekomen. En dan wachten we op een reactie van David Hubert. Benieuwd naar zijn analyse van deze wedstrijd. Een week voor de start wil je toch wel een bepaald niveau kunnen aantikken. Benieuwd of dat volgens hem het geval is. Het is natuurlijk zeer moeilijk om hier echt een waardemeter van te maken, omdat je een uur tegen een man minder speelt. Hij heeft toch wat jongens aan het werk kunnen zien. Olaru na twee tikken wel eraf gehaald. Het werd een beetje te veel van het goede, zal hij misschien gedacht hebben. Zeneli, dat is een zekerheid als je het mij vraagt, als je die nog kan inbrengen. Zorgan was best op niveau. Alleen zou het voorin geen overbodige luxe zijn om Promise David en of Kevin Rodriguez toch nog achter de hand te kunnen houden. Zeker gezien het eivolle schema dat er zit aan te komen. Het uitzicht zag u een glimp van de zee tussen de gebouwen door. En dit is natuurlijk wat de thuis zal worden van Union. Maar dus, zo hebben we vandaag geleerd van Jeroen ter plaatse. Niet per se voor het vervolg. Ze hebben alleen een akkoord met Oostende voor die thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt. En verder moet ze dus nog afspreken. Is het nog afwachten. Ook de gevaarlijkste man in de tweede helft bij Lille mag nog wat intensieve meters in de spieren krijgen. KV Diksmuiden-Oostende speelt hier dus zijn thuiswedstrijd in het Albert Park, zoals het in de volksmond nog steeds heet. Een oefenwedstrijd of niet, de was die moet opgehangen worden. Lille, een 3-0 zege tegen La Louvière. 2 nederlaag nu tegen Union. En nu mogen ze dus naar de Dreef. 3 Belgische tegenstanders. De link is natuurlijk sterk. Maar 1 speler die ooit voor een Belgische club en voor Lille heeft gespeeld. En dat is Sofiane Boufal. Ex-Union natuurlijk. En dus ook ex-Lille. Die is afgelopen winter alweer verdwenen. Richting een andere club in de Liga. Het ontgaat me nu even de welke. Er kan nog wel gelachen worden. En de verzamelde pers wacht ook op reacties. Net als wij. David Hubert durft al eens lange analyses te maken na zijn wedstrijd. Ook Sykes nog zijn meters. Hij heeft toch een hele wedstrijd gespeeld. Naast hem Anouar Aitelhadj, die hebben we niet in actie gezien vandaag. gedaan bij Rytel Hartz. Vraag bij hem natuurlijk, gaat hij eindelijk statistieken koppelen aan zijn voetbal? Aan zijn mooie voetbal, waar hij ook wel een werklust aan koppelt, zeer zeker. Daarom ook belangrijk in dit Union. Maar ook hij dus een van de velen die een vertrek niet uitsluit. En dat is wel voor een paar jongens het geval. Want je zou in principe denken, op dit moment is de kern wel zeer stevig gestoffeerd. Met enkel Burgess als noemenswaardige vertrekker. En toch twee nieuwe centrale verdedigers. Op het middenveld ook Chris Falusi, Olaru en Mofokeng erbij. Terwijl daar eigenlijk niemand vertrekt. En voorin Hurtevant. Nou, dit moeten dan de verzamelde Noord-Franse media zijn. En een Davide Ancelotti die zijn analyse geeft. We gaan de reactie van David de Weijer helaas niet meer kunnen meepikken. Want hij zit daar blijkbaar nog steeds in een vergadering in een analyse. Maar bedankt voor het kijken in elk geval. U weet dat u vanavond nog terecht kan voor de oefenwedstrijd van Standaard tegen Juventus op de kanalen van DAZN. En volgende week zijn we natuurlijk bij met de Supercup en zijn we weer begonnen. We sluiten af hier in Oostende met een 2-1 zege tegen Van Union tegen Lille. Tot de volgende.

goedenavond nog even voor ons in Nederland. Maar in Colombia, daar is de avond nog aanstaande. En is er dus nog volop tijd om te voetballen. Dat gaan we ook doen. Het WK zit erop. En dus gaan continentale toernooien ook alweer doorgang vinden. En we hebben het deze avond voor ons nacht over de Copa Sudamericana in Zuid-Amerika. Het equivalent van onze Europa League. En in dit lege stadion gaat gespeeld worden. In Medellín, Independiente gaat een thuiswedstrijd spelen zonder publiek tegen het Braziliaanse Vasco da Gama. En waarom is dat stadion dan leeg? Ik zie het u denken. Het heeft alles te maken met een straf die Independiente Medellín heeft gekregen. De vorige thuiswedstrijd in dit toernooi, of eigenlijk beter gezegd, in de CONMEBOL Libertadores, het equivalent van de Champions League, ging het mis. Die wedstrijd werd door de fans geboycott. Om allerlei redenen binnen de club speelt er een hoop. Maar op afstand, buiten het stadion, kwam er allemaal vuurwerk naar binnen. Probeerden ze op enige wijze dat duel niet alleen te boycotten, maar ook te saboteren. En daar was de CONMEBOL niet zo blij mee. Vandaar zien wij hier lege tribunes. En wordt het een beetje een troosteloos geheel als het gaat om sfeer. Maar hopelijk gaat het voetbal veel vergoeden bij twee ploegen die wel een opsteker kunnen gebruiken. Ze hebben natuurlijk ook even een WK-break gehad. Het gaat nu meteen weer van start in deze playoff-ronde. Inzet is in een tweeluik. Volgende week is de return in Brazilië, in Rio. Een plek bij de laatste 16 van dit toernooi.

Het volkslied van Colombia werd daar afgespeeld en door alle Colombianen die er waren. En het zijn er ook een paar in een Vasco da Gama shirt. Kon dat even uit volle borst worden meegezongen. Zoals we dat ook hebben meegemaakt op het WK voetbal, waar Colombia natuurlijk actief was. 1 WK-ganger van Colombia zien wij vandaag ook in actie. En gek genoeg speelt hij bij de tegenstander en niet bij dit Independiente Medellín. Dat zijn overigens vrijwel allemaal Colombianen, van jong tot oud. En voor ons vrij veel onbekenden. Met Martegani staat er als aanvallende middenvelder ook nog een Argentijn op het veld die vers gehuurd is van Boca Juniors uit zijn thuisland. En zo zijn er wel meer spelers die hun debuut maken vandaag. Gamena is nieuw linksback. Joaquin Varela, een Uruguayaan, centrale verdediger, is er ook voor de eerste keer bij. Omdat dus voor de Colombianen nu pas het voetbal weer gaat beginnen. Na het eerste gedeelte van de competitie, de Apertura, was er natuurlijk een WK-break. Piero Maza, Chileense scheidsrechter, wordt er allemaal landgenoten geassisteerd. Ook vanuit het VAR-epicentrum. Daar zit namelijk José Cabero. Het is tijd voor de TOS. Rechts DJ Moreno van Independiente Medellín, dat in het rood gaat spelen. Vasco da Gama natuurlijk in het zwart en wit. En zij hebben aanvoerder Thiago Mendes, ervaren Braziliaan, controleur op het middenveld met een verleden in Frankrijk bij Lille en Lyon. Hij staat natuurlijk in de basis. Lyon betaalde voor de aanvoerder van Vasco da Gama in 2019 zelfs 22 miljoen. Doelman Leo Jardim. Achterin 3 huurlingen maar liefst, met Cuesta, een Colombiaan, Renan en Cuyabano, de linksback. En verder zien we met Andres Gomez nog een tweede Colombiaan bij de Brazilianen op het veld. En dat is die WK-ganger. Marktwaarde is 11 miljoen. Daarmee het meeste van alle spelers in deze selectie. Al zegt dat niet altijd veel. Hij viel in het eerste WK-duel van Colombia in de groepsfase tegen Oezbekistan. Alle andere duels bleef hij op de bank. En over de bank gesproken, die is nog vrij rijk belegd. Met veel Brazilianen die nog hopen op speelminuten. Brenner is overigens de spits van Vasco da Gama. Die kunt u nog kennen van zijn tijd bij Cincinnati in de MLS, Major League Soccer, maar ook bij Udinese. Was ooit een Braziliaans wonderkind, maar heeft die status niet echt altijd even waargemaakt.

opening statement waar wij niet echt iets van meekregen in het stadion. Maar niemand, want er zit ook niemand. Maar het is wel goed om er aandacht aan te besteden, natuurlijk. Zeker met in het achterhoofd nog de WK-finale, waar de Argentijnen er wel moeite mee hadden af en toe het juiste respect te tonen voor de tegenstander, voor het spel. Laten we hopen dat dit een mooie wedstrijd gaat worden in dus de play-off ronde van de Copa Sudamericana. Independiente Medellín is afgezakt, zoals dat nog kan in Zuid-Amerika, van het hoogste toernooi naar het 1-na hoogste toernooi als nummer 3 in de groepsfase.

0: Vasco da Gama werd in de Copa Sudamericana groepsfase tweede in de groep achter het Paraguayaanse Olimpia. Deed dat wel met 10 punten maar liefst uit 6 wedstrijden. Maar dat was dus niet genoeg voor groepswinst. Daardoor moeten zij ook in deze tussenronde spelen. Voor een plek bij de laatste 16. Vandaag in Medellin. Volgende week in Rio. Cuiabano is de dieptepaas mislukt in de richting van Andres Gomez. Is het Eder Chao, Colombiaanse keeper. Voor het eerst de bal aan de voeten heeft. Andres Gomez. Houdt hij de bal binnen? Dat doet hij net. Er zit niets voor hem in. Dat is hier de keuze van de speler van Independiente. Laat de bal dan gewoon gaan voor een ingooi. Nu leek hij de bal nog even te toucheren. Wordt het een ingooi voor de tegenstander. Dit is zijn coach. Luis Amaranto Perea. Hij is met tranen in zijn ogen aangesteld als coach van dit team. Het is zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van dit team. Hij was de assistent van Néstor Lorenzo bij het WK voor Colombia. Maar het dus uiteindelijk toch vrij teleurstellend afliep. Na een goede groepsfase werd het in de knock-out fase toch te snel uitgeschakeld. Waar velen nog Colombia als een dark horse zagen in het toernooi. Perea nu dus clubcoach en hij coacht vandaag tegen een van zijn pupillen van Colombia. Dat is Andres Gomez dus. Rodriguez komt daar niet uit. Renan. Zoeken. Het vinden ook bij Andres Gomez die er voorbij komt en een voorzet kan geven. Die voorzet is niet goed genoeg. En dit is Hens. Dus is deze aanval van Vasco da Gama voorbij. Aanvoerder Mendes teruggefloten. Inderdaad, kets die bal tegen de arm. Cuiabano niet door. Dit is ook een nieuwe coach. Maar dan van Vasco da Gama, de Portugees Pedro Emanuel. Won de Champions League als speler met FC Porto onder José Mourinho. Verloor afgelopen week zijn eerste duel als trainer. En verloor in de competitie van Vitória. En dus voor zowel Perea aan de Colombiaanse zijde als voor Emanuel bij de Brazilianen. Een goed en fijn moment om zo snel als mogelijk je eerste overwinning als trainer te behalen. Twee clubs die niet bepaald in rustig vaarwater zitten. Nationaal gezien, Independiente stelde teleur. In de apertura van de Colombiaanse competitie werd 11e, haalde de kampioensplay-offs niet eens. Vanaf komende week start de clausura en krijgen ze een nieuwe kans. Vasco da Gama staat er ook niet heel erg geweldig voor in de Braziliaanse Serie A. 17e plaats. Eerste aanval van de thuisploeg. Er zit altijd nog wat in. Dan is het blok goed. Van Barros. Martegani. draaien leek toch aardig. Maar het mag niet verder van de scheidsrechter. En dus doet het schot van Johnny González er niet meer toe. Was hij daar zichtbaar niet tevreden over het besluit van de scheidsrechter. Nou, zet zijn lichaam er even in. Niet heel veel contact. Probeert de weg die de bal aflegt vrij te maken zodat hij kan uithalen. Meteen een herkansing. Nou, balverlies van Robert Renan. Cordoba komt er niet voorbij. Het wordt wel een hoekschop. Voor deze nieuweling. Debutant, gehuurd van Dynamo Zagreb. Terwijl we nog eens kijken naar die kans die officieel geen kans is geworden door het fluitsignaal. Misschien dat het nu wel gaat volgen voor Independiente. Cordoba. Mena, rechtsback. Een corner variant. Maar het had net zo goed een doeltrap voor Independiente kunnen zijn. En dus heel matig uitgevoerd. Nog helemaal als Mena de bal inlevert. Jammer, je hoort al het gecoacht. Dat is misschien voor de fans van beide teams wel leuk om die nieuwe trainer meteen hoorbaar in actie te zien. Maar het doet voor de sfeer niets goed. Maar goed, het is wel een terechte straf als je je bedenkt dat fans die een wedstrijd boycotten vervolgens aan stadioninvasies en vuurwerk gaan denken. Vasco da Gama probeert een eerste echte serieuze kans te creëren. Dat lukt hier niet via Andres Gomes. Het is wel behendig. Dan komt zijn tegenstander niet voor het eerst. Makkelijk voorbij in de openingsfase. Maar is te gehaast met zijn schot. De lijn van Vasco da Gama nu aan de bal geweest. Het zijn dus drie huurlingen naast elkaar. Cuiabano gehuurd met een optie van Nottingham hier aan de bal. Daarvoor Robert Renan gehuurd van Zenit. En Carlos Cuesta is gehuurd van Galatasaray met een optie tot koop. Mislukte voorzet. Geen kans voor de ploeg van Pedro Emanuel. Dat is wel leuk. Beide coaches hebben gelijkenissen. Ze hebben allebei een Europese clubprijs gewonnen. Perea twee keer de Europa League als speler van Atletico, waar hij heel lang voor speelde. Emanuel dus de Champions League met Porto. En ze hebben ook allebei het WK voor clubs gewonnen. Met dat team.
1: Hey!
0: Andrés Gómez. Gaat er maar weer eens voorbij. Hij is niet definitief van zijn tegenstanders af. En dus prima verdedigd door Hallam Lopoa. Cuesta. Renan. Independiente plooit terug. Zo heeft Vasco da Gama wel het meeste bal in de eerste 10 minuten. Maar is doelman Eder Tchau nog niet aan het werk gezet. Cordoba doet zijn beklag bij de assistentscheidsrechter die daar wat dichter bovenop stond. Maar die het niet genoeg vindt voor een overtreding. Dus een vrije trap. Dat Cuiabano daar zeker niet slecht uitverdedigt, haalt hij daar het maximale uit, namelijk een doeltrap. Maar er zat zeker wel een arm bij. Naar een klein kwartiertje. Het is zo'n 25 graden in Medellin, Colombia. Luchtvochtigheid. Het is boven de 50%. Het is natuurlijk bergachtig gebied. Hopelijk zien we nog een keer een overshot van het hele stadion. Dan zie je ook de bewoonde bergen om het stadion heen. Het Estadio Atanasio Girardot. Ook Nacional speelt hier de wedstrijden. Andere ploeg uit Medellín. Kunnen 45.000 mensen in dit stadion. Ze zijn er dus niet. Prima aanval van Vasco da Gama. Nu nog een goede voorzet. Daar ontbreekt het nog aan. Mena kopt de bal over de eigen achterlijn. Vaste waarde. De rechtervleugelverdediger. Daar niet gecoacht. Hoewel, zijn keeper gaf al aan, je hebt tijd. Hij durft het niet aan. En dus een hoekschop voor Moreira. Portugees trapt.

teruggezakt. Zoekt nu weer positie in de punt van de aanval. Het is Vasco da Gama, maar weer in zijn poging waagt om aan te vallen. En nu de voorzet wel goed is, maar de afwerking niet. Dook daar de aanvoerder even op. Thiago Mendes. Maar echt lekker schieten kon hij niet. Wel veel applaus vanaf de bank. Je zou het een eerste kans kunnen noemen. Maar dan ben je een echte optimist. Scoren in de eigen Serie A in Brazilië is ook geen sinecure voor deze ploeg gebleken. Na 19 wedstrijden net iets meer dan 1 doelpunt per wedstrijd gemiddeld. En een 17e plaats zou op dit moment degradatie betekenen. Maar goed, de Braziliaanse competitie die duurt nog wel even. Niets aan de hand geeft de scheidsrechter aan. Bovendien, Vasco da Gama blijft in balbezit. Ruimtes zijn wel beperkt. Bal binnengehouden. Goed gedaan door Martegani. En ook weer door hem zelf ingeleverd. Gomez. Te slap. De paas. Controle via Cuesta. Rodriguez geeft voor. Daar is de keeper weer. Hij laat wel los. En dan met de buitenkant geschoten. Op zich niet zo gek bedacht. Met de keeper Chao wat verder uit zijn doel. Barros. Op Cuesta. De controle alweer bij Vasco da Gama. Renner. Dan was de keeper even verrast. Zette een stapje naar de voor hem rechterkant terwijl de bal wat meer voor hem links kwam, maar hij heeft hem wel. Geen counter voor Independiente. Hoewel, als er zo slecht wordt gepaast, dan krijgen de Colombianen alsnog een kans. Loopt de scheidsrechter nog even in de weg voor Mena. Rustig uitverdedigd door Cuiabano. Gomez. Temporiseert. Mendes. Rodriguez. Renan. Renan, goede paas. Gaat het toch weer via Andres Gomez. Cuiabano. Mendes. Te lastig. En dus geen aanname bij Adson. Geen kans voor Vasco da Gama. Dat die kans wel dacht te kunnen gaan creëren. Omdat de keeper daar wel goed bij zit. Maar volgens ook uit zijn eigen 5 meter gebied blijft komen. Daarvoor met dat zwabberschot al even op het verkeerde been. Maar hij houdt zijn doel nog vrij eenvoudig schoon. Eder Tchau.

0: Mena. Renan. Barros. Moreira met een paard aan de zijkant. Er is wel genoeg beweging, maar geen tijd. Dan maar weer Gomez aan het werk zetten. Dat kan altijd wat verrassing opleveren. Totale controle voor het team uit Brazilië. En dan begint er hier al een klein beetje. Frustratie is misschien te veel gezegd. Maar irritatie te ontstaan. Want de bal hebben ze bijna niet. De spelers van Independiente. En dan is dit wel een manier om, zoals ze dat zo mooi noemen, in het voetbal een signaal af te geven. En dat signaal mag ook gegeven worden. Want de scheidsrechter laat het bij een fluitsignaal. En geen kaart. Gaan we naar de hydration break. Ook in de Copa Sudamericana. Hebben we dus nog even geen ontwenningsverschijnselen na het WK. Dat zal bij ons in Nederland anders zijn, want daar staan die hydration breaks niet op de rol. Maar goed, dat zal bij ons ook wel heel erg speciaal zijn om te doen. Zeker in de maanden oktober en verder.
1: ¿Qué habíamos hablado? Que tenemos que defender por dentro. Ustedes dos en el medio campo están demasiado abiertos. Por dentro. Después, ¿de dónde está? Hay que ir más para esa pelota disputarla arriba. Está muy hundido. Y cuando nos pasan la mitad del campo, los interiores la tienen que empezar a presionar. Olvidémonos de las espaldas. Las espaldas son de la línea defensiva, muchachos. ¿Dónde está la monta?
2: Permitirmos o Barros atrás, tens de estar no meio, a nos dar a possibilidade de saída. Quando recebes ali no meio e sentes que podes levar a bola na frente, tenta ligar no Brenner, tenta ligar no Nuno, tenta ligar fora, tenta meter uma picada. Sim, paciência. Com paciência, malta. E vamos continuar, vamos embora. Perdemos a bola.
0: Zo doorgaan geeft Pedro Emmanuel aan. Geduld hebben. En vooral Brenner en Nuno Moreira. Benoemde die nog even, want die komen veel minder in het spel voor als aanvallers dan Andrés Gomez. Dus die afwisseling wil de nieuwe coach van Vasco da Gama wel zien. Maar verder is hij terecht tevreden over de eerste ruim 20 minuten. Dit was zo'n opvlieging van Brenner. Brazilianen die hadden de bal. Dus na een slokje water. Kan die vrije trap genomen gaan worden. Meteen met de voorzet. Het idee niet slecht. Uitvoering laat alleen nog wat te wensen over. Maar het is niet het geduld waar Pedro Emmanuel nou juist wel om vroeg.
3: Gordo.
0: helemaal geen hands. Dit was de schouder van Cuiabano, maar hij haalt er niets uit. Moreno. Mattia. Córdoba. Er is ook bijzonder weinig beweging bij de Colombianen. Als die beweging er niet is, is dit heel eenvoudig te verdedigen door Vasco da Gama. Zal voor de bezoekers zijn. Ondanks het protest. José Luis Rodríguez. De Uruguayaanse rechtsback. Die gaat gooien. Iets aan de hand. Zo geeft Maza aan. In de kleine ruimte ook Vasco da Gama zichtbaar, meer comfortabel. Dan heeft ook hier Independiente, de persoon van aanvoerder Moreno, een overtreding nodig. Geen goede timing, raakt de bal niet. En Brenner wel. Eén doelpunt maakte de spits tot nu toe in 4 duels in de Copa Sudamericana. En de Copa Libertadores, waar Independiente dus derde werd in de groepsfase, waardoor ze afzakten naar dit niveau, hadden ze een topscorer met maar liefst 4 goals in die groepsfase. Fridrizewski, maar die is vertrokken deze zomerse transferperiode. Die gaat de goals dus niet meer maken. Alleen Johnny González scoorde op het hoogste niveau van Zuid-Amerika in dit seizoen. Van de huidige basiself dan wel te verstaan. Zelfs voor Medellin. En dus ook een redding van Jardim, de keeper. Mag niet echt naam hebben. Maar het is na een half uur voor Independiente in ieder geval wat. Barros. Mendes. Cuiabano. Kan die bal niet binnenhouden. Dit leek inderdaad op buitenspel. Ook al heeft het met dat beeld nog steeds wel alle schijn van. Dat het op of misschien zelfs wel over het randje was. Het fluitsignaal niet gehoord. Het vlagsignaal niet gezien. Dus stellen we dit als een poging op doel. De eerste voor Independiente. Wordt de bal daar weggetrapt door Mantilla. Niet echt reden voor. Rodriguez, Cuesta. Renan. Cuiabano. Al zelfs zo hard dat Rodriguez er aan de andere kant van het veld niet bij kan. Hydration break heeft niet echt geholpen als het gaat om hoe secuur Vasco da Gama is. Hoe geduldig ze blijven in de opbouw. Levert in. Córdoba. Waarom vanaf daar schiet? Er was geen ruimte voor. Het was de positie eigenlijk ook niet. Maar ach, zijn ploeg blijft in balbezit. Dus waarom ook niet? En gewerkt op Barros. Zo wordt Independiente wel iets sterker. Lijkt de hydration break voor die ploeg nog het beste hebben uitgewerkt tot nu toe. In balbezit hebben ze nog steeds veel moeite. Maar ze komen in ieder geval iets vaker op de helft van de tegenstander. Overigens is deze wedstrijd niet geloot zoals we dat klassiek in Europa kennen met balletjes of met een computersysteem. Er is van tevoren gewoon al bepaald dat het op ranking gaat. Dus Vasco da Gama als de op twee na beste nummer 2 uit de groepsfase van de Copa Sudamericana speelt. Tegen de op twee na slechtste tussen aanhalingstekens die afdaalt uit de Copa Libertadores. Het is een aardige poging, zeker niet slecht. En het scheelt ook niet gek veel. Nuno Moreira. Zorgt ervoor dat Vasco da Gama nog maar eens een kantje bij kan schrijven. Op de iets langere lijst dan die van Independiente. Ciao, kijkt hem naast. Betekent overigens terugkomend op die ranking dat ook de tegenstander in de achtste finale voor de winnaar van dit tweeluik al vaststaat. Dat is Olympia. Ook dat ging allemaal op ranking. Dat is dan voor Vasco da Gama wel een beetje jammer, want die hebben al gespeeld in de groepsfase tegen die Paraguayaan. En eindigde dus achter ze in die groep. Dat is het nadeel van dit systeem. Dat je dezelfde tegenstander weer heel snel in het toernooi tegen kan komen. Je gaat het goed zien hoeveel dat uiteindelijk scheelde. En dat zal een klein metertje geweest zijn. Zeker niet slecht. Hoogte, die klopte. Eerder al een overtreding gemaakt. De tweede tackle was wel op de bal. Daar raakte Mendes de bal ook kwijt. Moreira pijn, want daarna werd er nog een tackle ingezet. Daarvoor gaat nu ook een gele kaart komen. Is er wat discussie? Ja, we hebben natuurlijk drie slidings in één gezien. Hier had hij een stuk bal erbij, maar daarna gaat hij bovenop de teen van Nuno Moreira staan. En is er dus een gele kaart voor Halam Loboa. Eerste gele kaart in deze wedstrijd. Voor de 20-jarige. Een van de jonkies op het veld. Is wel in staat Moreira om zelf de vrije trap op zich te nemen. In de jeugd van Sporting Club gezeten, nooit het eerste daar gehaald. En zijn vrije trap bereikt niemand ook, Andres Gomez niet. Vanwege een overtreding op hem. Dus is de bal voor Independiente. Balverlies via Yoni González. Die in een ver verleden ook nog voor Benfica heeft gespeeld. Dat is 32. Volgende overtreding. Zo moet de Chileense scheidsrechter wat affluiten deze eerste helft. Adson vastgepakt, ja, duidelijker krijg je ze niet. Terechte vrije trap voor de rechter aanvallen. Gomez. Cuesta.
3: Sale, sale, sale, sale, sale. Rápido.
0: Vamos. Rodriguez probeerde met de kopbal Adson te bereiken. Het is allemaal te moeilijk. Afstanden te groot. Weinig aansluiting voorin bij Independiente. Dat belangrijker vindt om in alle rust de bal naar achteren te kunnen spelen. Daar zijn mensen genoeg. Maar dan worden ze wel opgevangen. Als Vasco da Gama ook terugpoort tot op eigen helft. En de ruimte is wel iets groter probeert te maken. Nu zou de ploeg uit Brazilië moeten kunnen profiteren. Maar lukt dat niet. Wat er wat spelers van Independiente op de vijandelijke helft te vinden waren. Claim. Wens, maar scheidsrechter gaat er niet in mee. Ook assistent scheidsrechter niet. Komt in deze statistiek Independiente dus ook in het tweede gedeelte van de eerste helft. Iets dichterbij Vasco da Gama. Dan mogen we toch zeker niet spreken van een spektakelstuk tot nu toe. Scheidsrechter. Terwijl Renan ervan overtuigd is dat hij die bal nog tegen Cordoba aantikt. DJ Moreno. Mantilla. Een doeltrap voor Leo Jardim. Zijn ploeg komt niet makkelijk tot een gestroomlijnde aanval. Topscorer in de Copa Libertadores. Vriend Trzeski is vertrokken. Die heeft de nieuwe coach Perea niet eens de hand kunnen schudden. In de competitie is Francisco Chavera de topscorer met slechts 3 goals. Maar u raadt het al, ook die is vertrokken. Wie moet het dan wel gaan doen? Dat is een beetje de vraag. Maar deze zomer bij Vasco da Gama. Alleen Matheus Franca weer terug naar Engeland ging na een huurperiode. Dat is toch ook wel vreemd. Dat Europese teams huurcontracten afspreken. En die lopen dan meestal tot en met juni, juli. Dan ben je in Brazilië gewoon halverwege je seizoen een speler kwijt. Die op huurbasis dan een jaar is geweest. Maar dan van 2 seizoenen een helft heeft meegedaan. Bleef naar beneden, dus wordt het een hoekschop. Vlak voor het sluiten van de markt. Kan Vasco da Gama wellicht nog een kans gaan creëren. Bruno Moreira. Goed voor 2 assists. De groepsfase van dit toernooi. Als er 3 minuten extra tijd bij zijn geteld. Leek mij niet heel veel aan de hand, dus spelen we gewoon door. Nogmaals het wegkoppen. Nu van Martegani. En lopen ze het gevaar weg. Brenner komt er niet aan, maar krijgt hier de bal weer terug. Goed gedaan door aanvoerder Mendes. Brenner legt af. Rodriguez, Moreira. En weggewerkt door DJ Moreno voor nog maar eens een hoekschop. Vasco da Gama zit toch nog een beetje aan. Hoekschop van Moreira. Veel geschreeuw, maar ook hier zegt de scheidsrechter: speel maar lekker door. En gelijk heeft hij. Kan deze wedstrijd ook wel gebruiken. Minder geschreeuw en meer tempo. En een doelpuntje, dat zou natuurlijk ook wel helpen. Maar hier is het Chao die in kan grijpen. En de rebound voor Mendes. Die gaat huishoog over. Is ook knap lastig om vanuit een halve omhaal die bal nog tussen de palen te krijgen. Met de armen omhoog. Barros, die dacht wat Maradona kan of kon in 86, dat kan ik ook wel, maar dat was niemand ontgaan geweest als dat zo zou zijn gelukt. Ach, er zit nog wat in die blessuretijd van deze eerste helft, in een verder niet spectaculair eerste bedrijf. Knispert het wat bij u thuis? Gaat er bij het ingaan van de vierde blessureminuut misschien nog een kans komen voor Independiente? Nou, daar komt zelfs een goal uit. Heel simpel, maar ook heel effectief en goed uitgespeeld. Staat het 1-0 voor Independiente Medellín. De ploeg die minder de bal had. De ploeg die zeker niet de bovenliggende partij was. Wel iets meer groeide in deze eerste helft en via Montaño op voorsprong komt. De jongste van het stel op het hele veld. 19 jaar is hij. Gehuurd van Lommel. Dat hem vorig jaar al kocht voor 3 miljoen van deze ploeg uit Colombia. En nu gehuurd, zoals is afgesproken, van de ploeg die hem heeft gekocht, is hij trefzeker voor Independiente Medellín. De beste aanval, de snelste aanval ook van de Colombianen deze eerste helft. Terwijl de blessuretijd er net op zat. Het perfecte moment voor debuterend coach Perea. De oud-bondscoach, assistent van Colombia de afgelopen maand. Hij gaat met een heel goed gevoel de kleedkamer in. Door dat doelpunt van Montaño. 1-0. Het is licht tegen de verhouding in, maar Vasco da Gama moet zelf ook even in de kleedkamer achter de oren gaan krabben. Want je kan wel meer balbezit hebben. Optisch de bovenliggende partij zijn, maar de Brazilianen hebben toch ook niet al te veel gevaar weten te stichten. Het doelpunt zorgt hopelijk straks voor meer spektakel in de tweede helft. Daar zijn we natuurlijk dan ook weer live bij. Dus graag tot dan. U ziet weer live beelden uit Medellín, Colombia, waar Independiente in de dying seconds van de eerste helft op voorsprong is gekomen tegen het Braziliaanse Vasco da Gama door het doelpunt van John Montaño. Verrassende goal voor de ploeg die minder tempo in de wedstrijd had, maar het meeste tempo bewaarde voor het allerlaatst. Prima uitgespeelde aanval achterin bij Vasco da Gama stond het niet goed, waren ze licht verrast. kregen ze dus gelijk een doelpunt om de oren, waar ze zelf wel iets meer kansen hadden gecreëerd in die eerste helft. Maar doelman Eder Tjao toch ook niet de allermoeilijkste ballen om de oren kreeg. En zodoende dus werk aan de winkel voor Vasco da Gama. Lastig van tevoren te zeggen wie er de favoriet zou zijn op basis van het spel de eerste helft. Ben je geneigd te zeggen Vasco da Gama, maar gezien de stand zijn die rollen nu wel omgedraaid. Want met deze stand, Independiente natuurlijk, de favoriet om door te gaan naar de laatste 16. Met in het achterhoofd natuurlijk de return van volgende week in Rio. Vasco da Gama meteen, nou, een eigen doelpunt. Brenner juicht. Het is de allereerste mogelijkheid na de aftrap. Brenner juicht, maar scoort natuurlijk niet. Staat er wel het dichtst bij. Zo snel als dat Independiente scoorde aan het einde van de eerste helft in de blessuretijd, die eigenlijk al voorbij was, zo snel is het ook weer gelijk. Aanval. En het binnenglijden. Joaquin Varela, de Slemiel. Die probeert uit te verdedigen, omdat Brenner bij hem in de buurt staat. Vervolgens werkt hij hem zeer vakkundig achter zijn eigen doelman. Eigen doelpunt. Joaquin Varela, de Uruguayaan. Bij zijn debuut. Zorgt voor 1-1. Overgekomen van Rio Negro. Maar het is niet een al te beste beurt in dit ene moment. Zit. De eigen doelpunt te maken. Snel orde op zaken gesteld, maar Vasco da Gama zal het gevoel hebben dat het gewoon met een overwinning naar die thuiswedstrijd wil toewerken. Hele matige bal naar voren van Martegani. Die ook zijn debuut maakt. De Argentijn van het opzicht nog niet echt in het spel voorgekomen. De huurling van Boca Juniors overigens. Argentijnse team dat morgen in de nacht van donderdag op vrijdag in actie komt. Dit toernooi. Ook live te zien op ESPN vanaf iets voor 2:30. Voor de echte nachtbrakers onder ons. Juan Córdoba gaat trappen. Met wat hulp naar die kopbal van Cuesta. Komt de bal er weg. Nee, Vasco da Gama een kans om aan te vallen. Goeie bal. Geven. Linkerkant bij Andres Gomez. Gaat het dan wat minder. Al binnengehouden. Geen kans voor Gomez. Wel weer een beeld dat we vaker zagen in de eerste helft. controle, balbezit. In zwart en wit. De reuzen van de heuvel. Geen gekke bijnaam voor een ploeg uit Rio de Janeiro. Maar goed, dat geldt ook voor de almachtigen van de berg uit Medellín. Het is nou eenmaal een heuvelachtig gebied. Bij ons in Nederland zijn dat soort bijnamen ondenkbaar. Wissels aan het begin van de tweede helft gezien. Bleek ook niet nodig met dat snelle doelpunt. Voor Vasco da Gama, hier zien we wel een aantal spelers warm lopen. Zijde. Jan en Esneider, maar ik ken geen familie van elkaar. Jacques. Scheidsrechter kwam nog even kijken. Maar nog niet goed genoeg voor een perfecte corner. De eerste helft. Mantilla. Montaño, man van het doelpunt in de eerste helft, nog niet. De man van het doelpunt in helft 2. Maar dit was wel dreigend. Cuesta zet het been ervoor, is niet tevreden. ondanks het feit dat hij wel een mogelijk schot op doel eruit heeft weten te halen met deze ingreep. De ene huurling schiet, dat was deze, Montaño van Lommel. De ander, huurt van Galatasaray, Cuesta houdt tegen. Dan is het een andere huurling weer om de hoekschop te nemen. Córdoba van Dinamo Zagreb. Makkelijke vangbal, Jardim. Handkeeper van Liel. Rolt die bal uit. Op meer goals. Daarvoor zal het toch echt een stuk zuiverder moeten. De wetenschap dat het enige doelpunt van Vasco da Gama viel. Via een verdediger van Independiente Medellín. Goeie tackle op de bal. Overtreding op de aanvoerder Mendes. Wrijf helpt. Grootmoeders recept. Risicovolle tackle, maar vol op de bal. Dus terecht dat Renan daar niet werd teruggefloten. Twee wissels aanstaande bij Vasco da Gama. We zagen daar onder andere Juan Rojas klaarstaan. Komt er weer een Colombiaan bij de Braziliaan. Een hele rush. Die wordt aangevangen, maar die ook abrupt wordt gestopt. En er gaat ook geel nog voor komen. Scheidsrechter Maza heeft de kaart in zijn hand. Córdoba daar de arm over de schouder heen legt en de overtreding maakt. Dus degene is die op de bond gaat. Barros, excuus. Met de overtreding op Córdoba. Schouder wordt aangegeven. Het is wel bewust het opzoeken van de tegenstander. Geel zou wel wat zwaar zijn geweest. Martegani kan zich dus nog wat veroorloven. Dan die dubbele wissel. Nuno Moreira er vanaf. En voor hem Colombiaan Juan Rojas, gehuurd van Monterrey. En ook Adson verlaat het veld en voor hem komt Hinestroza in het veld. En ook dat is een Colombiaan. Dus als ze zo doorgaan, eindigen de Brazilianen nog met meer Colombianen op het veld dan de Colombianen zelf. Thank you. Juiste bal, juiste plaats. Dat is nu het geval. Ingooi Rodriguez. Het duurt allemaal weer heel lang. Het duurt zelfs te lang. Ingooi gaat over naar de thuisploeg. Hij is er klaar mee. Piero Maza. En dus de ingooi voor de zesvoudig kampioen van Colombia. Voor het laatst wel 10 jaar geleden. Vasco da Gama is 8 keer kampioen van Brazilië geweest. Maar nog veel langer wachten dan Independiente. De laatste Braziliaanse landstitel werd gevierd in 2004. Staat er wel tegenover dat Vasco da Gama een continentale grote prijs heeft gewonnen. Namelijk de Copa Libertadores in 1998. Independiente nog niet gelukt. Ze zijn ooit derde geworden in die Copa Libertadores. Begin deze eeuw. De Copa Sudamericana is de kwartfinale van 2016 het beste resultaat. Het zou dus voor beide ploegen wel een unicum zijn als ze dit toernooi weten te winnen. Gani met de voorzet. Die uiteindelijk Peniente nog een inworp oplevert. Rojas. Zo in de voeten bij Mantilla. Temporiseren bij Martegani. En zo iedereen weer op de afgesproken plaats. Dat is nou doorgaans niet het succesrecept geweest in deze wedstrijd. Dat was toch in beide gevallen een snelle aanval. Wat verrassing erin. Het welbekende ijsbeentje, al is het natuurlijk totaal onbewust wat Renan daar deed. Joni González snel weer bij de pinken. Martegani. Hij trapt. Natuurlijk genoegdoening zou dat voor Varela zijn geweest. Die stond daar om eventueel te kunnen koppen naar zijn eigen goal. Rodriguez met de slinger naar voren. Onderschept Martegani. Slordig. Doelpunt te maken Montaño. Maakt de bal zodoende kwijt. Net zo snel heeft Independiente de bal ook weer terugveroverd. Dan gaan we richting een nieuwe hydration break. Drukken. Nog zwart-wit. Nog te vinden. Dit is is natuurlijk een vrije trap. Dat die aanval eruit wordt gehaald. Geen kans om eruit te komen voor Brenner. En Loboa moet daar natuurlijk wel oppassen met geel op zak. Dit soort overtredingen. Je zou ze kunnen bestempelen als het eruit halen van een mogelijke tegenstoot. Het is onhandig wat hij doet. Maar hij moet dat niet te vaak gaan doen. Daarmee riskeert hij mogelijk een tweede gele kaart. Wie weet is het voor coach Perea ook een reden om wissels klaar te gaan maken. Tony González. Juan Córdoba. González niet voorbij Cuyabano. En die heeft deze paas naar voren in huis. Andrés Gómez. Doet het zelf. En moet genoegen nemen met een corner. Via Varela. Hij begon zo goed aan deze wedstrijd. Was dreigend. Had een paar leuke acties. Maar het werd toch vrij stil. Daarna nu weer glimp mee te op te vangen van de Colombiaan. Dat is ook Vasco da Gama straks weer een wissel gaat toepassen. Rojas. Houdt hem binnen. Rojas. Renan. Cuesta. Gemist door Rodriguez. Moment te gaan drinken. Het moment straks ook natuurlijk op te gaan wisselen. Een doelpunt vroeg in de tweede helft. In het eigen doel van Varela. Zorgt ervoor dat de ploeg van deze Perea niet meer op voorsprong staat. Nu een plan bedenken om in het laatste kwart die overwinning wel over de streep te gaan trekken. Want je bent geneigd te zeggen, dit Vasco da Gama in een gevuld stadion in Rio de Janeiro volgende week is bij een 1-1 hier de grote favoriet om dat af te gaan maken.
1: Siempre por dentro. Ahí tú decides si vas con el delantero o si desciendes un poco más. En este caso, Juan, necesitamos que esté por dentro. Porque después quien tiene que ganar altura, en este caso es vos. Meta pase, meta pase, meta pase. ¿Está claro?
4: Sí, no.
1: Perfecto. La siguiente. Vas a salir, vas a salir, Johnny. Los dos. La tarjeta ha ido condicionando un poco. Eso que lo están hundiendo.
4: Sí.
1: Y después cuando entra con
4: está junto.
5: Tranquilo, con eso lo comentamos.
2: Exacto, da tiempo para mexer. Barros, Thiago. Dois a balançar rápido. Um lado da bola, o outro preenche o meio e chama o seu extremo, que é para quê? Protegemos a área. Porque nem sempre vai dar para nós saltarmos a pressionar.
5: Está muito aberto quando a gente sair. O meio está aberto, o Barros.
2: Não vai tanto, o Barros. Vai ao zero, fica no meio. Não quero que encoste muito, só quando a bola vai na linha que se
6: protege. Olha, está morando fácil.
2: Sim.
0: Vem coaches de

En ook Yoni González zien we niet meer terug. Dat heeft de coach dus wel begrepen, dat Loboa op scherp stond de rest van dit duel. Het zijn vrij directe wisselingen. Yoni González, zonder dat er echt een echte spits gespeeld werd, en nu vanaf komt er wel een echte spits voor terug. En over spitsen gesproken, Claudio Spinelli, Argentijn, in de ploeg gekomen bij Vasco da Gama. Daar zien we dan Brenner niet meer voor terugkomen. Hij heeft zijn weg naar de bank gevonden. Even lekker binnen te komen, dan afleggen en dan, ja, het doelpunt. Het is weer Montaño die scoort, al zou dit ook nog een eigen doelpunt kunnen worden. Omdat er natuurlijk iemand van Vasco da Gama in een uiterste poging die bal weg te krijgen uit de eigen 16 hem nog verlengt, de goal in. Of dat het beslissende zetje is geweest, moeten we even afwachten. Cuesta baalt sowieso wel, want weer komt Independiente Medellín op voorsprong. Een eerste moment voor de net ingevallen Medina, die hier de bal krijgt, schiet, hem terugkrijgt en dan heel rustig kan blijven door hem terug te leggen. En zodoende een assist voor hem. En dat is wel lekker als je net nieuw bent bij zo'n ploeg en je meteen belangrijk kan zijn. Met het hoofd een snelle reactie naar dat schot. Daarna de rust bewaren. En hier gaan we het zien. Montaño met het schot. Die zou misschien wel de verre hoek in zijn gegaan, maar nu verdwijnt hij tegen de touwen bovenin het doel via Cuesta. 2-1. Gelijkmaker van Vasco da Gama kwam in seconden, echt luttele speelseconden na de openingsgoal van Independiente. Al zat er natuurlijk wel 15 minuten rust tussen. Zo snel lukt het de Brazilianen nu niet om terug te keren. Ze hebben er nu nog een minuut of 20 voor. Officieel gegeven aan Montaño, die dus zijn tweede maakt. Mooi voor de jongste op het veld. Twee doelpunten in deze wedstrijd. Geen eigen goal dus voor Cuesta. Het is een pleister op de wond. Rodriguez er ook uitgehaald. Vasco da Gama, Henrique in de ploeg gekomen. Allemaal buiten het oog van de camera gebeurd, maar een rechtsback voor een rechtsback.

Tegani. Independiente altijd balbezit. Via Moreno. Het tranquilo klinkt al vanaf de zijkant. Met deze stand hoeft het voor de Colombianen niet meer zo. Jardim jaagt hem lege tribunes op. Voorleggen. Dat was ook zeker de bedoeling, maar daar staat helemaal niemand. Veel en veel te hard voorgegeven. Met Cataño stond er eigenlijk iemand best goed voor daar in die 16. Montaño. Niet alles veranderd in goud, maar Independiente zorgt er wel voor, met de voorsprong op zak, dat het zekerder begint te voetballen en de bal ook best lang in de ploeg kan houden. Geen echt offensief dus. Vasco da Gama. Barros. Henrique. Geen slechte voorzet, maar keeper Chan nog best wat moeite mee heeft. Twijfelde of die uit moest komen of niet. Maakt uiteindelijk wel het juiste besluit. Invaller Paulo Henrique. Tweevoudig Braziliaans international. Met zijn eerste wapenfeit. Scoorde trouwens ook als international. In twee interlands. Was allemaal vorig jaar. Maar geen WK voor hem. Bal laten lopen door de ingevallen spits. Claudio Spinelli. Maar er stond niemand anders meer. Schot van afstand wordt nog gepakt. Goede redding van Chao. En dus een hoekschop. Een venijnige poging van afstand. Hij zal er waarschijnlijk niet in zijn gegaan. Een hoekschop is dan voor Andres Gomez nog wel een soort van resultaat. Rojas met de hoekschop. Makkelijke catch. Ciao. Met veel ambitie. Eigenlijk iets te veel ambitie. Zorgt voor een Braziliaanse inworp. Maar niet voordat er weer is gewisseld. Ramon Rique komt erin. Een speler uit de onder 20 van Vasco da Gama. 18 jaar. Daarmee wordt hij nu de jongste op het veld. Hij vervangt WK-ganger Andres Gomez. Daarmee is Pedro Emanuel uitgewisseld. Gaat Jan Mena naar de kant voor Independiente Medellín. En is het Escocia die erin komt in de slotfase.
opvallend dat coach Emmanuel kiest voor een hele jonge speler met heel weinig ervaring in het eerste. Dat bijvoorbeeld boven een speler als David, die een echte linksbuiten is. Dit is Paulo Henrique. En die vindt daar bijna de invaller. Een schot van afstand dat niet meer van richting wordt veranderd. Daar gelooft Thiago Mendes helemaal niets van. Het gaat niets aan de zaak veranderen. Een doeltrap voor Tchau. Henrique brengt wel wat dreiging. Die rechterkant als opstomende bek. Mendes had nog gehoopt op medewerking in de vorm van een vrije trap. Maar toen had hij het schot toch echt al gelost. Dat deed hij helemaal zelf. Op weg naar een droomdebuut op deze manier. Luis Amaranto Perea. Een toch iets wat teleurstellende WK voor Colombia na zijn goede groepsfase. Afgesloten met tranen in zijn ogen gezegd dat dit een absolute droomkans is. Hoofdtrainer zijn van Independiente Medellín. En nu debuteren met een mogelijke overwinning in de Copa Sudamericana. Het zit er echt in. Maakt het even niet uit hoe terecht het is of met welk spel het gaat. Want goed mag je het zeker niet noemen. Het probleem voor de tegenstander is, zij verdienen misschien wel op basis van het overwicht, maar je moet het ook af kunnen dwingen. En dat is Vasco da Gama eigenlijk de hele wedstrijd niet echt gelukt. Mislukt. En dus neemt Tchau zijn tijd voor de doeltrap. Mede ook door de dubbele wissel die op de rol staat. Juan Córdoba verlaat het veld. En ook Argentijnse nieuwkomer Agustín Martegani wordt vervangen. En zo zijn ook wissels 4 en 5 nu gebruikt. Door Independiente Medellín. De komst van Hayan Palacios. Gehuurd van het Braziliaanse Atletico Paranaense. Rechte vleugelverdediger. Erin gekomen. Hetzelfde geldt voor Moreno. Een controleur op het middenveld. En zo wordt er dus wel heel verdedigend gewisseld. Door de Colombianen, door coach Perea. Op het WK hebben we gezien. Dus het proberen vast te houden van een resultaat. Eigenlijk altijd afgestraft. Perea blijft erin geloven. Dat het ook tot succes kan leiden. Weggewerkt en daarna helemaal. Ploeggenoot schiet de hulp. Als dit wel het beeld gaat zijn natuurlijk voor die laatste paar minuten. Independiente zakt nu helemaal in. Vasco da Gama moet. Inestrosa, net ingevallen. Spinelli. Nog maar weinig gezien, maar het valt niet uit te sluiten dat het nog vaker gaat gebeuren. Als de tegenstander zo ontzettend inzakt.
dat deden ze al best veel. Maar je vraagt je toch af, en de voorsprong op zak, waarom zou je het nog meer gaan doen? Je nodigt Vasco da Gama uit. Om het slotoffensief eruit te persen. En kijk eens aan, daar is hij al. Het doelpunt voor Claudio Spinelli. Zijn tweede in dit toernooi, een hele belangrijke voor Vasco da Gama. En Pedro Emanuel, de coach, applaudisseert. Want deze 2-2 zou natuurlijk een prima uitgangspositie zijn richting de return van volgende week. Wat doet Independiente dit toch opzichtig matig? Want je weet sinds het WK nog verdedigender gaan spelen. Het werkt vaak niet. En een assistent bondscoach die op dat WK actief was in Luis Perea zou het toch al helemaal moeten weten. Hij kiest er toch voor om twee nog meer verdedigend ingestelde spelers in te brengen. En een paar minuten later ligt hij het netje. Blijdschap bij Spinelli. Het staat weer gelijk. En dan hebben we op het WK ook wel eens gezien. En een ploeg die dan verdedigend wisselt. En een duidelijke opdracht van de coach meekrijgt. Daarna ook niet meer echt tot aanvallen komt. Maar goed, dat kan ook wel eens gelogenstraft worden. Want hier komt Independiente. Met Montaño. Cataño. Balbezit wordt even gekoesterd. Over de achterlijn geweest? Nee, blijkbaar niet. Dan lijkt de scheidsrechter daar de assistent te overrulen. Of kwam het vlagsignaal gewoon iets wat laat? Hij kan het natuurlijk ook nooit gezien hebben, die assistent. Die was nog helemaal niet bij de achterlijn. Maar deze bal was echt eroverheen. En dus op een heel andere positie die nog minder zicht geeft, maakt de Chileense scheidsrechter hier wel het juiste besluit. Daar is natuurlijk ook de hoofdscheidsrechter voor. Cuesta. Vasco da Gama. Cuiabano. Eerst al uit balans gebracht. Tweede keer nog even licht geraakt op het hoofd. Het is nog niet de eerste overwinning in zijn tweede wedstrijd als coach, maar Emanuel heeft in ieder geval al iets te pakken met deze 2-2. Volgende week dan in eigen huis afmaken. En langzaamaan de weg naar boven proberen te vinden in de competitie. Want degraderen, dat wil een club met zo'n geschiedenis, opgericht in 1898, toch ook niet meemaken. Voetballen in de Serie B. Blijft deze Copa Sudamericana toch een bijzaak. Zeker in deze fase van het toernooi zal dat voor Independiente niet anders zijn. Zij gaan namelijk beginnen aan de clausura en willen nu wel de kampioensplay-offs gaan halen. Slotminuut van de officiële speeltijd loopt. Cataño achter de bal. Enrique komt er niet voorbij.
Cattaneo. 5 minuten extra tijd. Komt er nog een winnaar in Medellin. Niet als het aan aanvoerder Moreno ligt. Marino staat er op zijn shirt. Ginestrosa, zijn achternaam. Spinelli voor de goal, die wordt nog even niet gezocht. Barros. Enrique. Met zijn slechte been. Weinig kracht achter de paas. Probeert er een vrije trap uit te slepen. Lukt allemaal niet. Binnengehouden door Cuiabano. Nu wordt voor Snijder Mena. Geen echte haast meer. En Cuiabano. De eerste echte tekenen dat een 2-2 ook wel prima is. En met een veel meer verdedigend ingesteld team is het toch ook lastig voor Independiente om nu nog vol voor de overwinning te gaan. Ook een gevolg van het wisselbeleid. Allemaal fouten in de opbouw. Ogas. Dat is een enorme fout, maar op die plek zou het nog moeten kunnen. Want hier is Montaño alleen. Moreno loopt diep. Mena. Moreno. Hersteld door de aanvoerder. Blijft het balbezit met nog 2 minuutjes te gaan voor de thuisploeg. Montaño wil Moreno al wat verder naar voren hebben. Mantilla. De bal lijkt nog goed te vallen ook. Eén buitenspel. Montaño. Zou zo nog voor zijn hat-trick kunnen gaan. Krijgt hij de bal ook terug. Het is een lastige bal. De laatste minuut loopt. Wanhoopspoging van afstand van invaller Palacios. Het was Escorcia, ook een invaller. Het was hoe dan ook geen goede poging. Met het niet bepaald maken van tempo bij doelman Leo Jardim lijkt het uit te gaan draaien op een 2-2 gelijkspel. Die late goal van Spinelli. Of zit het venijn hem net als in de eerste helft in het uiterste puntje van de staart?
aankondigingsfluitsignaal voor het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Piero Maza, die overigens prima gefloten heeft, de Chileen. Zo eindigt dit duel in het lege stadion in Medellín vanwege die straf voor de supporters van Independiente in 2-2. Vasco da Gama zal het gevoel hebben dat het deze wedstrijd had moeten winnen op basis van kwaliteit in het elftal. Op basis van het spelbeeld ook, maar ze hebben te weinig gecreëerd. Wat dan wel een pluspunt is voor het team van Pedro Emanuel, is dat ze twee keer weten terug te komen van een achterstand. En zo dus met nog best een goed gevoel en zeker ook een prima uitgangspositie terugreizen naar Rio de Janeiro, waar volgende week de return zal plaatsvinden en de echte strijd dan los gaat barsten om een plek bij de laatste 16 in de Copa Sudamericana. Het was een leuke, vermakelijke start van de nacht voor ons met 4 doelpunten. Een eigen doelpunt hoorde daar ook bij. Bijna nog een eigen doelpunt. Maar dat kwam uiteindelijk toch op naam van de man van deze wedstrijd. De 19-jarige Juan Montaño. Die twee keer weet te scoren voor Independiente. Maar genoeg voor een overwinning is het dus niet. Morgen nacht, 2:30. Dan zijn we er weer met een wedstrijd uit dit toernooi. Dan O'Higgins uit Chili tegen Boca Juniors. Een team uit Argentinië natuurlijk. Volgende week zal van deze wedstrijd ook de return weer worden uitgezonden. Bedankt voor het kijken. Een fijne nacht. En graag tot de volgende.

0: Een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij De Zone en welkom ook op Sclessin. We gaan er bijna aan beginnen aan dat nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League. Maar eerst nog wat voorbereiden, nog wat oefenwedstrijden. En het is geen gewone oefenwedstrijd vandaag voor Standaar. Het is het grote, machtige Juventus dat op bezoek komt hier op Sclessin. En daarvoor zijn wel wat mensen afgezakt naar het Stade Maurice Dufran. Want 16.000 mensen hier aanwezig. Op en bij hebben ze me verteld. Dus heel veel fans van Standaar uiteraard. Maar ook heel wat van Juventus. Want een hele grote Italiaanse community natuurlijk in België. En ook in Luik. En zij willen de grote sterren aan het werk zien zo meteen. Dan gaan we ze toch deels een beetje moeten teleurstellen. Want de echte absolute toppers die zijn er niet bij. Bij Juventus dat heeft veel en quasi ook alles met dat WK te maken natuurlijk. Velen zijn nog niet lang terug of zijn nog op vakantie. En zo zijn er geen grote namen bij. Geen Bremer, geen Yildiz, geen Conceição. Geen McKennie, geen Koopmeinders, geen David, geen Nico González, geen Thuram, geen Zegrova en ook geen Milik. Maar wel Luciano Spalletti, 67 is hij ondertussen. En ja, vooral bekend natuurlijk van zijn succesperiode bij Napoli. En ja, jongstleden, als bondscoach van Italië, dat is ondertussen ook al een tijdje geleden. Daarvoor, voor die positie, wordt nu de naam Andrea Pirlo genoemd. We gaan eens kijken naar de laatste 5 wedstrijden van Juve. En daar vinden we slechts 1 oefenpartij in terug. En dat is een 0-0 tegen Basel. Het seizoen in Italië start dus wat later, zoals u hier kan zien. Ze openen op 11 augustus, wat zeg ik, op 23 augustus tegen Frosinone. Dat is de eerste competitiewedstrijd. En daartussen spelen ze nog een pak oefenmatchje. En dat zullen ze gaan doen in Azië. Want 1 augustus vertrekken ze daar op pre-season tour, zoals dat dan heet. Ik heb daarnet gezegd, niet heel veel sterren vandaag of de absolute sterren bij Juventus. Maar er zijn toch ook wel wat klinkende namen. Zeker voor de mensen die het Italiaanse voetbal een beetje gevolgd hebben de laatste seizoenen. En dan gaan we die opstelling zo meteen ook in beeld krijgen. Maar bijvoorbeeld een Kalulu, die is erbij. Voilà, daar is hij. Rechts in de verdediging naast Gatti en Kelly. Een 3-mans-defensie of een 5-mans-defensie. Kwestie van perceptie met Cambiaso op de linkerkant en Jeremy Boga. Op rechts in het middenveld Douglas Luiz. Locatelli, de aanvoerder. En dan in de pocket Atic. Dat is al meer bekend dan die andere twee die ik nu ga citeren. Licina, een jonge 19-jarige Duitser. En ook nog Dormisi in de spits. Dat is een 18-jarige Albanese Sloveen. Deze Locatelli aanvoerder natuurlijk. En dan Cambiaso, de wervelwind op de linkerflank. Een uitstekende loper die Cambiaso. En ook goede voetjes. Zal zeker een opdracht zijn geweest van Vincent Evrard voor de wedstrijd. Om zijn runs zoveel mogelijk af te stoppen. En dan deze Kalulu wordt geciteerd bij Manchester United. 50 miljoen zouden ze veil hebben voor hem. Maar dat is helemaal nog niet in kannen en kruiken. Want Luciano Spalletti wil graag versterken. Zeker na het afgelopen seizoen. Waarin Juventus eindigde op een 6e plek. Maar gelukkig voor Juve betekent dat wel nog Europa League. Na wat watervalletjes gaan ze dus toch deelnemen aan de Europa League race. En dan ondertussen zien we Mark Hummels in het stadion van Standaar. Hij is al zeer bedrijvig geweest de voorbije Mercato. Kijkt u maar eens mee. Al 7 inkomende transfers. Niet de eerste, de beste. Met Bruno en Simba gratis gedaan. Dat vind ik persoonlijk een hele goede. Goede transfer. Ex-speler ook van Vincent Evrard bij Dender natuurlijk. En daar ook vooruit de beste spits. En die Dramé, daar mogen we toch ook een ten en ander van verwachten. Op de linkerkant, hij moet Said vervangen. Said die voor 9 miljoen euro is vertrokken. En met hem nog heel wat andere spelers. En waarvan een heel groot pak gratis. Ook wat jongens die toch al een tijdje een beetje verroest, vastgeroest waren. In Standaar schipperden tussen SL Seize en het eerste elftal. En nu dus definitief van de hand gedaan door Mark Wilmots en de zijne. Om zo ook toch wat budget vrij te maken om er nog wat spelers bij te halen. Er wordt ook een Marokkaan geciteerd, een centraal verdediger van om en bij de 2 miljoen euro die ze nog zouden binnenhalen. Dus dat is allemaal nog af te wachten. Maar eentje die ze wel hebben, dat is Bruni Simba, de spits van Dender. Die ik daarnet even aanhaalde. Hier ziet u wat doelpunten van hem. Het is een stevige jongen, maar heeft technisch goede voeten. Loopt slim, werkt hard. Haalt zijn neus niet op voor de vuile meter, zoals ze dat dan zeggen. En hij weet de goal staan om een hele ris en clichés achter elkaar aan te gooien. Maar ze kloppen dus ook wel bij hem, Bruni Simba. Het lijkt me echt wel een spits voor Standaard. Maar dat valt allemaal nog af te wachten. Dus die Song zei ooit, je kan nooit spreken van een geslaagde transfer. Tot als hij een hele tijd bij de club heeft gespeeld. Op voorhand kan je dat niet zeggen, dus we gaan dat dan ook niet doen. Maar het ziet er toch naar uit dat ze hun huiswerk netjes hebben gedaan. Hij heeft vorig seizoen aan het einde van het seizoen dan niet al te veel meer gespeeld. Hij zat met de blessure. Maar hij heeft toch zijn doelpuntjes gemaakt voor Dender. In 33 matchen, 10 goals, 4 assists. Bij, met alle respect, een ploeg die toch het hele seizoen lang onderaan het klassement heeft gebengeld. Maar dat zijn toch zeker geen slechte cijfers voor Bruni en Simba. Is er vandaag wel niet bij in de selectie, is twijfelachtig. Maar het zou niet al te ernstig zijn. Dus in principe mogen we wel verwachten, denk ik dan, voor die eerste competitiewedstrijd. En dat is er eentje thuis tegen Cercle Brugge. Voor Standaard. Voilà. Daar zien we het programma van de voorbije wedstrijden. Zij nu toe aan hun vijfde oefenwedstrijd, Standaard. Na het verlies op die laatste speeldag van play-off 2. Tegen Charleroi, de grote rivaal. En dus het mislopen van de eerste plaats. En mogelijk dus ook Europees voetbal aan Racing Genk. Dan hebben ze toch wat goede wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Bijna allemaal gewonnen. Enkel de laatste tegen Dunkerque uit het Franse Ligue 2. Dan hebben ze verloren met 0-2. Morgen spelen ze ook nog een derby tegen Serijn oefenpartij. Standaard. En dan mogen ze zich stilletjes aan opmaken voor die competitiestart. Met daartussen nog ook de Supercup uiteraard. Alles bij ons live te volgen. Dit zijn de namen die Evraar tussen de lijnen gaat sturen. Heeft ook al aangekondigd dat hij zijn volledige elftal zal wisselen in minuut 70. Dus dat wordt straks flink noteren. Maar ik kan eigenlijk wel zien dat het een vrij sterke ploeg is die hij heeft neergepoot. Met dus ook twee nieuwe namen erin. Met Trouillet op het middenveld. Een Fransman. Overgekomen van Rodé. En dan Dramé. De man die Saïd moet vervangen. Salieu Dramé. Komt uit Gambia. Is 23. En zijn laatste club was Lillestrøm. Uit Noorwegen. Daar heeft hij vorig seizoen niet al te veel potten gebroken. Natuurlijk, die seizoenen die lopen wat anders dan de Europese. Maar het seizoen daarvoor was hij toch goed voor een tiental doelpunten en 11 assists. Dus het potentieel is er zeker. Hij is rechtsvoetig. En dan gaan we zien of het er ook zal uitkomen dit seizoen voor Standaard. En om te beginnen al vandaag deze Trouillet op het middenveld dus. Terwijl er in de catacombe nog geknuffeld wordt tussen Jean-François Gillet en Paul-José Bocou. Gillet in de staf van Evraar Bocou, analist tegenwoordig. En natuurlijk heel veel mooie momenten meegemaakt op Sclessin. Op handen gedragen geweest door het publiek. En ik denk eigenlijk nog wel altijd een Bocou. Deze Fossi gaat vanaan de aftrap starten. Zoals hij dat talloze keren al heeft gedaan voor Standaard. En wie er nog allemaal speelt, heeft u daarnet gezien. Maar waarom ze spelen, dat horen we van François Cirido.
1: Deux semaines maintenant de la reprise du championnat, une seule défaite en match de préparation. Comment ça se passe du côté du Standard ?
2: Bah, plus important que les matchs, c'est le contenu et le travail qu'on fait à l'entraînement, aussi bien sur le plan physique comme sur le plan tactique. Je dois dire qu'on a eu un bon prépa jusqu'à présent, donc on doit continuer encore ce travail-là pendant 2 semaines. Mais bon, les adversaires, ils deviennent de plus en plus forts et on est content de retrouver un peu le stade aujourd'hui avec beaucoup de supporters, en répétition un peu générale dans le stade, on va dire, dans 2 semaines.
1: Vous êtes satisfait de ce que vous voyez de vos joueurs avec les nouvelles arrivées aussi notamment?
2: Pour le moment, oui. Maintenant, on est un peu dans différents délais de temps avec les arrivées de Trouillet, qui est un peu plus loin que Tousgar, par exemple. On a quelques gars qui retournent de blessures, comme Lavallée, comme Momo El Ankouri, qui va prendre ses premières minutes de jeu. On a Mathieu, justement, et Denis Ayensa qui reviennent de la Coupe du Monde ou qui sont revenus début de semaine. Donc tout ça doit se mettre ensemble, mais dans les circonstances données, je suis très satisfait. Ouais.
1: Bon, pour certains, on parle d'un match de gala aujourd'hui avec la réception de la Juve. Mais vous, sportivement, qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs?
2: Bah bon, qu'on montre qu'on est une semaine plus loin que la semaine passée, où on venait quand même d'un lourd semaine en termes de travail physique, d'un stage aussi. Je pense qu'on devrait être déjà un peu plus frais, tout en sachant que ça reste une préparation. On va construire de 60 à 75 minutes pour la majorité des joueurs. Donc voilà, j'espère voir déjà un peu plus de qualité par moment, aussi bien défensivement qu'offensivement que la semaine passée.
1: Bon, si votre équipe titulaire joue 70 minutes, c'est qu'elle se rapproche de celle qui sera titulaire contre le Cercle dans 2 semaines?
2: Ouais, quelque part oui et quelque part non. Elle peut encore changer sur différents postes quand même. Il y a des gars qui jouent 60 minutes, mais demain on a encore un match contre Serein aussi de 2x30. Donc ceux qui jouent 20 minutes aujourd'hui, ils reçoivent encore 60 minutes demain. Donc tout le monde aura 70 à 80 minutes pour se montrer. La semaine prochaine, on a encore 2 matchs de 90 minutes, un match pour chacun. Et puis je vais prendre ma décision par rapport au Cercle. Donc allez, dans la majorité, ça pourrait l'être, mais pas tout à fait définitivement.
0: Ja, het kan de type ploeg zijn die ik ga zetten tegen Cercle, maar toch nog niet helemaal, want er is nog wel het een en ander om rekening mee te houden, zoals die oefenwedstrijd tegen Serein van morgen bijvoorbeeld, waar spelers die vandaag niet zullen spelen ook wel hun kans gaan krijgen. Iedereen zal zo'n 70 à 80 minuten krijgen om zich te bewijzen, vooraleer ik echt definitief de knoop doorhak. Al dus Vincent Huvrard over Juventus. Vandaag willen we gewoon zien dat ze een week verder staan in hun voorbereiding en dat ze misschien wat frisser zullen zijn omdat ze een week verder weg zijn van die stage en meer kwaliteit brengen dan op de vorige oefenwedstrijd tegen Duinkerke. Hij is over de nieuwkomers in het algemeen wel tevreden. Daar bleef hij voor de rest redelijk vaag over omdat er nog heel wat blessures zijn. Mensen die nog niet helemaal terug zijn en daarom kan hij niets anders dan echt tevreden zijn. En het is over de voorbereiding gesproken. Een goede voorbereiding geweest op fysiek vlak, op tactisch vlak ook. En de tegenstanders worden wel sterker. En dan is het goed om vandaag veel supporters terug te vinden hier in het stadion. Om de ploeg eventueel naar een mooie partij en overwinning te stuwen. Dus Vincent Huvrard. We zien ook Sebastian Pocognoli in de tribunes. Hij komt ook even polshoogte nemen. De jonge mannen die zijn helemaal klaar voor de match tegen Juventus. Die willen de sterren zien schitteren. En waarschijnlijk die van Standaard toch nog net iets feller. Nou, om zo te hopen die overwinning te pakken te krijgen. En de goede flow weer verder te zetten na de voorbije oefenwedstrijden. Wij gaan eruit voor een zeer korte boodschap en dan zijn we bij u terug. Tot zo.
3: Les scores et les statistiques de tous les matchs. Et même une fun zone où tu peux gagner des prix. Télécharge l'application et ne manque plus jamais rien. Circus Daily.
0: Voilà. Ik heb beloofd dat het kort was. Het was ook zeer kort. We zijn terug op Sclessin. De groet met Luciano Spalletti. Van de heer François. moet voor hem toch ook speciaal zijn om hier die grootheid in zijn catacombe te krijgen. En die wedstrijd die zou geregeld zijn op een speciale manier. Terwijl we hier kijken naar Loïs Openda. Hij er niet bij in de selectie vandaag van Spalletti. Wel afgezakt, maar toch nog altijd zijn luik. Maar hij vertrekt dus naar Olympique Lyon. Op huurbasis met een aankoopoptie. Die optie heeft Juventus nooit gekregen. Die was verplicht, die aankoop van Leipzig. 46 miljoen hebben ze voor hem betaald. En ja, in de Italiaanse kranten, met alle respect voor Loïs Openda, wordt er gesproken van een flop. Met slechts 2 doelpunten kunnen we dat ook niet echt tegenspreken natuurlijk. Hij is niet echt tot zijn recht gekomen in Turijn. Zich niet kunnen aarden, maar wie weet kan dat wel in Lyon. De kwaliteiten heeft hij absoluut, daarover bestaat geen twijfel. En in Frankrijk weten ze dat maar al te goed. Zijn ontploffingsseizoen zeg maar, bij Lens enkele seizoenen terug. Dus hopelijk voor hem kan hij daar goed aarden en weer vertrokken zijn. En zijn plaats bij de nationale ploeg terug proberen te veroveren. Want dat zal toch geen deugd gedaan hebben om dat WK vanuit de zetel te moeten kijken voor Loïs Openda. Ik was aan het zeggen hoe deze wedstrijd tot stand is gekomen. Dat is blijkbaar een bonusje geweest van de transfer van Douda Peters in der tijd. In 2022 schrijven we dan. Die van Juventus naar Standard trok. En zo onderhandeld dat er ook oefenpartij moest gespeeld worden. En dat contact is warm gebleven. En aangezien Juventus dus, zoals daarnet gezegd, binnenkort naar Azië trekt op 1 augustus voor de pre-season tour, hadden ze nog een gaatje in de kalender om een wedstrijd te spelen. En dat is dan hier op Sclessin geworden tegen Standard. Maar wel ook wat voorwaarden aan verbonden. Dat ze de best mogelijke ploeg opstelden. En dus niet met hun B-elftal kwamen. Daar hebben ze zich deels aan gehouden. Natuurlijk ook omdat dat WK er tussen is gekomen. En er nog heel wat spelers op vakantie zijn. En ook wel blessures. Met een Thuram bijvoorbeeld. De Fransman. Die geblesseerd is. En dus krijgen we daardoor hier Standaard tegen Juventus. Waarin het bestuur een teen en tander is gewijzigd bij Juve. Gianluca Ferrero, de voorzitter, die is er al een paar jaar ondertussen. De boekhouder, ironisch genoeg. De fraude, gepleegd door Agnelli en de zijne. Hebben ze iemand genomen die daar echt wel mee weg kan. Dat is ook al een tijd geleden, maar dit seizoen dus Carnevali, de nieuwe CEO. Overgekomen van Sassuolo, is 65. En de sportief directeur is Frederik Massara. Hij zat bij AS Roma. Spelers komen naar buiten. Ondertussen onder begeleiding van de scheidsrechter van vanavond. Dat is wel bekend, Jasper Vergoten. Hij zal ongetwijfeld weer een hele reeks wedstrijden voor zijn rekening nemen binnenkort in de Jupiler Pro League. Douglas Luiz terug na een uitleenbeurt aan Aston Villa. En hier Manuel Locatelli. En dan is de muziek even stilgevallen. Van enorm luid naar helemaal niks. Het is speciaal, maar dat geeft ons de gelegenheid om te kijken naar de kopjes. En bij Standaard toch, zoals daarnet al aangegeven, heel veel bekende gezichten. Een sterke ploeg opgesteld. Met dus een Kada in de spits. Gina Jensa, die zit op de bank. Maar zal dus, zoals daarnet gezegd door Evraar, wel invallen. Hier krijgen we die ploeg nog een keer. Met dus nieuwkomer Troyer op het middenveld. Voorstander en Drame op de linkerkant. Bij Juventus zijn de minder bekende namen Dormici en Licina. Het jeugdig talent. grote applaus van het publiek. Eentje om te koesteren. En als ze hier dan ook nog eens een overwinning aan kunnen koppelen, dan wordt dat des te mooier. En voor alle Luikse Italianen of Italiaanse Luikenaren is dit zeker een speciale wedstrijd. Bij Juventus zien we daar ook nog Di Gregorio lopen in doel. Daar is ook heel wat om te doen geweest bij Juve de voorbije tijd. Ze zitten met de keeperskwestie erin. En Di Gregorio voldoet niet aan de verwachtingen. En dan zijn ze al een tijdje op zoek naar een vervanger. En dan werd de naam van Emi Martinez, of Dibu Martinez voor de vrienden, al genoemd, de Argentijn. Maar ook Alisson werd al geciteerd. En ook Suzuki, ex-STV, die tegenwoordig bij Parma voetbalt. Maar die is duur, 30 miljoen. En Juventus en de financiën, dat loopt toch nog niet helemaal zoals het zou moeten. Maar later meer over. Fassi spreekt zijn troepen nog eens toe. En dan zijn we benieuwd wat voor start we gaan krijgen. Want het is en blijft een oefenwedstrijd. Het is dus zeer moeilijk in te schatten. Daar is hij, Di Gregorio. Hier Adzic. Jasper Vergoten is er klaar voor Locatelli. Hij heeft de bal aan zijn voeten. Hij mag de wedstrijd op gang trappen. En slechts twee mensen voor de neus van Di Gregorio. Al de rest staat op de middenlijn. Dan gaan ze dus meteen ervoor. Een slechte inspeelpas, Dramé. Zijn eerste toetsen op Schlesen. Nielsen naar de buitenkant. Abid, dit begint goed. Kan er meteen een kans komen. Abid moet de actie maken. Haalt even in. Ilay Maritra. Mkada lijkt terug te keren uit buitenspel. Maar we voetballen verder. Het goeie. Daar is Mortensen. Dramé. Beetje ruimte. Mooi van Nielsen. Dramé afleggen. Kada. Stel daar. Houdt de druk bij Juventus. Meteen bij de keel grijpen. Deze te ver voor Fossi. Dus dan kan de storm even gaan liggen. Een storm van 40 seconden. Maar het was er wel eentje. En dat is goed voor de sfeer hier. Dat was een fausse-queue, tweede keer bij Juventus. En ze spelen degelijk met z'n vieren achterin bij Juventus. Met Kalulu op rechts, Cambiasso echt op de linksachter. Een centraal duo met Kelly en Gatti. Vossen. Nielsen neemt het niet goed mee. Recuperatie weer snel bij Standaard. Ilay Maritra. Voorzet van Nielsen is niet slecht. Kada net niet. Mortensen kort op de huid. Van de jonge Licina. Het goeie. Dramé straalt zelfvertrouwen uit. Dat kan je toch al zeggen. Of het gegrond is, daarvoor hebben we nog heel wat tijd. Hij straalt het weer uit. Houten kiet. Dat was wat fit. Komen we er met moeite bij Lichina. Overstapjes op rechts is Adzic. Voorzet van Adzic is goed. Maar Repolo. Niet ongevaarlijke bal. Misschien iets te dicht bij de doelman. Maar een eerste keer dat Juventus eruit kan komen. Nou, goed stoorwerk van Durmisi. En een mindere bal vooral bij Stodar achterin. Dan is er via Lichina Adzic. Fassi. Abid. Is gevaarlijk. Lichina. Controle valt mee. Adzic plaatsen. Dat is een vangbal voor Repolo. Abid. Hij was aan het zwerven. Misschien iets te lang getand. Deed hij vorig seizoen enorm vaak, Abid. Veel van zijn flank wegblijven. En met iemand als Fossi achter je. Kan dat best. Want hij maakt die runs natuurlijk. Fossi haalt vaak de achterlijn. In de periode dat hij geblesseerd was, werkte dat toch net iets minder goed. Omdat Lawrence niet zo vaak die overlap maakte. Lawrence trouwens ook op de bank vandaag. Secure voetballer. Zelden echt topwedstrijden, maar valt nooit door de mand. En de duif schrok. Voor die beestjes zal het aanpassen zijn. Er zal weer vaker en vaker gevoetbald worden. Het veld ligt er gezien de omstandigheden, want dat moet er toch zeker bijgezegd worden. Door de hitte van de afgelopen weken best oké bij. Er zijn inderdaad wel wat bruine plekken, maar hoe kan het ook anders? Echt klaar zijn binnen 2 weken. Di Gregorio. Moeilijk voor Adzic. Houten kiet. In normale omstandigheden zou je zeggen, het ligt er echt niet goed bij. Maar aan die hitte, daar moet echt wel een nodige kanttekening bij geplaatst worden natuurlijk. Drame. Ulay Maritra. Een wijzende Kara. Abid. Nou, goed van Trouillet. Was nodig. En dan de lange bal van Nielsen. Is te lang. Gregorio. Nou, deed het uitschijnen alsof het de bedoeling was. Het zou best kunnen. Die even lossen die bal. Locatelli. Schuift in balbezit tussen de twee centrale verdedigers. Van daar te verdelen. Kalulu. Even versnellen. En kijk, goed werk van Houtekiet. Mortensen, Trier. Geen goede controle. Balbezit Juve. Riccati. Dat is goed rondtikken van Juventus. Even de bal in de ploeg houden, controleren. En vooral geduldig zijn. En toch een zeer slordige start vanwege de oude dame. Lamarita, in de druk gezet door Boga. Antic die even gaat doorjagen bij Polo. Het levert balbezit op. Dat was even schrikken. Een knal. Daar weet hij niet van waar. Kada. Abid, een lopende Nielsen.

Goed gespeeld dit van Dramen voor Mortensen. Afleggen Kada. Hij mist zijn schot. Dit was een kans hoor voor Stoddaar. Nou, een goede aanval over de linkerkant. Douglas Luiz staat er alleen voor. Hij heeft dan even de fout uit te lokken, maar besefte ik kan het ook verder zetten het spel. Dit is prima gedaan van Licina. Hij is er niet volledig langs, want er is steun van Houtekiet. Het wordt wel een corner, zegt Vergoten. Handig kattenpootje, voorbij Dramé. Maar goed werk, goed gesloten van Houtekiet. En hier Dramé, buitenkant rechts, paasje voor Mortensen. En dan Kada. Ja, dit is knap. Dat was dat zelfvertrouwen waar ik het er net over had. Hoekschop Juve met Cambiaso. Karamoko niet. Het wordt gewoon een doeltrap. Stond er wel dichtbij.

Stoddaar is gretig. En zeker niet slecht, hoor. Zelfs goed begonnen aan deze oefenpartij. Net op dat moment laat Nielsen een bal van zijn voet springen. Het is de vloek. Geen slecht idee, maar die bal moet dan echt perfect zijn. En dat was hij niet. Goed stoorwerk van Lichina. Ingooi is wel voor Stoddaar. Hij straalt vertrouwen uit. Karamoko. Abit probeert daar de bal van Kelly af te snoepen. Explosief is hij enorm op Nanabit. Dat weten ze bij Juventus waarschijnlijk niet. En ze dus ook wel een analyse gemaakt hebben van Stoddaar natuurlijk. Maar hoe precies, dat moeten ze nog ondervinden. Nkana. Catelli ertussen.

0: Wijma Haritra.
1: Mortensen. En dan is foutief afgestopt door Douglas Luiz. Goed ineens gespeeld door Mortensen. En dan had hij te veel shirt vast. Douglas Luiz bij Kasper Nielsen. Drame. Haalt de achterlijn. En dan probeert hij even de komma. Daar is dat zelfvertrouwen weer. Voorzet van Nielsen. De knie van Kalulu. Abid. Nielsen. Locatelli weer. Tackle zuiver op de bal. Goed gespeeld dit van Troyer. Wijma Haritra. Nielsen. Meegeven met Abid. Ik kan hem misschien nog net binnenhouden. Nou, prima gedaan. In de tackle tot bij Dramé. Weer wat showboten. Het publiek verwennen. Ja, ze gaan hem hier wel graag hebben. Natuurlijk als dat ook efficiënt is. Dat is die trucendoos. Wat een goede makelij is. Kijk, ook het publiek even bespelen buiten uw beeld. Handjes naar omhoog. Passie. Ik weet wel niet of Evraar daarvan houdt.

0: te quitte.
1: Trouillé.
0: Allez, c'est là, il m'a arrêté. Goed gelopen van Trouillet. Meegeven met Tabit. Kata in de 16 ook. Dramé en Nielsen daar. Raakt Tabit er langs. Langs Cambiasso. Nee, hij heeft zelfs een vertraining nodig. Klein tikje. Is er wel degelijk. Althans, dat is wat ik gezien heb. Bij Cambiasso. Daar, vast. Spalletti. Wat geluk krijgen we misschien straks wel voor de camera. En voor een reactie na de wedstrijd. Ik zal in ieder geval tijd hebben, want het duurt wel even voor alweer 200 mensen. Dat hoort er goed, 200 mensen van Juventus hier aanwezig. Dat is gigantisch. Speelt er ze bij natuurlijk. Wel genodigden, bestuur, heel de Reutemeteut. Dat is toch een indrukwekkende delegatie. Trouillet naar de buitenkant. Nielsen heeft de ruimte. Komt er ook een goede voorzet. Kasper Nielsen pakt zijn tijd. En dan is dit een anticlimax. De bal zegt Boga. Vergoot laat begaan. Het was Douglas Luiz. Excuseer, hier is Boga. Luiz naar de buitenkant. Licina. Voorzetje. Gekopt door Karamoko. Handig gedaan dit. Kalulu. Brengt hem prima voor, Douglas Luiz met de kopkans. En een eerste echte mogelijkheid voor Juventus. De kopbal van deze Douglas Luiz. Die het ook wel wat Fossi mee had bij die recuperatie. Bal van Kalulu. Goed gebracht nog. En de duif is terug. Geen trauma's opgelopen van die lange bal daarnet. Locatelli stuurt hem diep. Mandzić. Dat zeg ik door Misje. Jonge kerel dus. ...18 jaar. Hollandees en Sloveen. Fossi. Even versnellen. Abid. Nou, is handig gedaan. Maar dan is de tweede aanname niet perfect. Recupereert wel goed. Afleggen voor Mortensen met zijn rechter. Afgeblokt nog door Locatelli. En dan via een kolspelletje. En een heerlijke beweging van Alzic. Zitten bij Cambiasso. Dit is slordig. Trouillet gaat trappen. Schuiver afgeweken. Corner Stodaar. Ging naar zijn rechter. Daar was het gat het kleinst, laat het ons zo zeggen. Maar toch een poging. Hier weer een foutje achterin. Onzuiverheden zijn toch de rode draad doorheen de passing bij Juventus voornamelijk. En dat verraadt toch een beetje dat ze nog erg vroeg zitten in hun voorbereiding. Dan zal de heer Spalletti dat geen excuus voelen. Lijkt me. Nielsen. Dan zitten we bij Fossi. Buitenom. Makkelijke bal voor Di Gregorio. Ook Vicario zal genoemd worden trouwens in het doelmannendossier. Doelman van de Italiaanse nationale ploeg en ook voorlopig van Tottenham. Die moeten herbronnen en flink aan het uitgeven zijn in de Premier League. Na zeg maar bijna degradatie vorig seizoen. Het is daar toch erg heet geworden. Abid. De heup van Ilamar Ritra. Maar net op tijd nog een Lachine. Ik had die erbij. Maar ze komt er niet helemaal uit. En dan maakt hij kennis met het stevige karuur van de Italiaan. Ik had die gaat mee. Hij maakt die verschrikkelijke blunder tegen Bosnië voor Italië. Wat hen het WK kostte. Onrechtstreeks. Cambiaso. Geen goede bal. Een slechte zelfs. Kana nog maar weinig in het stuk voorgekomen. Maar hetzelfde kan gezegd worden van zijn Congo-lega. Door missie. Locatelli. Goed verlengd van Antic tot bij Lichine. Krijgt hem terug. Antic. Cambiaso, Lichine. Bal gaat van voet tot voet. Bijna elke bal passeert via Locatelli. Locatelli. Paasje is dat voor Kalulu. Dat leek op Hens van Dramé. Maar dan tegen het lichaam oordeel vergroten. Voor Juventus. Misschien dat hij wat leven in de brouwerij kan brengen. En dat hoeft niet per se voor Juve te zijn. Stel je eens voor, een snelle counter voor Standaard. Douglas Luiz. Tweede zone. Fossi kan koppen. Locatelli. Dat is geen goed schot van hem. Kan er best overkomen. Niels zet terug bij Di Gregorio. Dat werpt zijn vrucht af. Of net niet, want Douglas Luiz heeft nu een zee van ruimte. Na missen van Ilay Maritra. Boca. Gaat op Fossi af, krijgt steun van Ilay Maritra. De voorzet eruit gehaald en nu heeft Abid alle tijd en ruimte. Alle plekken om er iets goeds mee te doen. Kada kan, dan gaat het naartoe. Kalulu snel terug. Even vasthouden ook. Mortensen. Maritra staat daar en haalt de bal even langzaam in de ploeg. Temporiseren, Trouillet. We spelen nog een kwartier voorzet. Fossi, weggewerkt door Kelly. Ja, een dik kwartier. Pasje Karamoko voor Kada. Een doeltrap. Die bal is nog als laatst. Het aftellen zag u bij Jasper Vergoten. Dat is een duwtocht van Locatelli. Inderdaad. Missie moet achteruit van Vergoten. We krijgen de vrije trap voor daar. Half uur aan het spelen. En Kasper Nielsen mag hem in de 16 droppen. Doet dat niet. Krijgt hem terug van Mortensen. En dan weer wel. Dan is iedereen eruit natuurlijk. Dat zagen ze hier niet graag. Kalulu voor Licina. Houtekiet. Solide wedstrijd voorlopig van Ibe Houtekiet. Nog niet geweldig veldbedreigd geweest, maar doortastend in zijn tussenkomsten. Hier prima werk van Abid. En als keerde daar de slechte paas van Karamoko. Om goed te recupereren. Op de bal van Licina. Er was ook wel een heupje bij, maar nou, eerst voet, langs achter. Goed gezien van Vergoten. Epolo ontbreekt dus nog aan matchritme. Krijgt dus de kans om dat vandaag op te doen. Het is goed gevoetbald van Kada en Nielsen. Abid. Ze moeten maken dat ze in de 16 zijn. Voorzet van Abid. Te dicht bij Di Gregorio. Boutekiet. Een foutje. Dan volgt zijn man dus. Hier nog eens de opening op Abid. Was het geen slecht idee om zo eraan mee aan te spelen, maar de ruimte was zeer klein. Boga. Hij heeft hem mee met Douglas Luiz. Hansic kiest positie, het ging richting Durmisi. Maar in de handen van Epolo. Locatelli ertussen. Juventus dus zesde geworden in de Serie A. Nochtans zag het er niet heel erg laat in de competitie. Bijzonder goed uit. Ze stonden op plek 3. Speeldag 36, dus op 2 speeldagen van het einde. Stond er allemaal wel op een zakdoek. Uiteindelijk hebben ze het nog uit handen gegeven. Een nederlaag tegen Fiorentina thuis. De laatste speeldag in de Derby della Mole, waar ook nog rellen aan vooraf zijn gegaan. Gaven ze 0-2 voorsprong. Ook nog eens uit handen. En dan was het kalf verdronken. Of de zebra in dit geval. Want het voelt ook wel redelijk vertrouwd aan eigenlijk om Juventus hier te zien spelen. Dat heeft alles te maken met de gelijkenis qua outfit dan met Charleroi. Ja, voorlopig is er nog niet echt een bovenhand te zien in dit duel. Het is te zeggen, toch zeker niet van Juventus. Als er één ploeg beter is, dan is het standaard. Dit was een duwfout van Durmisi. Even zijn kwaliteit geëtaleerd. Dat is niet een bal wegkoppen, maar gewoon koppen te koer. Enorme detente, sprongkracht. Spalletti wil graag 5 versterkingen nog deze Mercato, waarvan 2 spitsen. Ze hebben er wel al eentje gehaald, maar die is geblesseerd. En daar gaan we straks mee verder. Eerst kijken naar de aanval van Abid. Trekfout, zeker wel. Van Kelly, vergoot laat spelen. Een bizarre beslissing, want hij hing er wel degelijk aan. Terug naar de spitsen van Juve dan. Jeff Ekator van Genoa hebben ze gekocht. Een jonge gast van 19. voor een kleine 17 miljoen. Mooi van Fossi die. En dan een bal kwijt. En Vlahovic, die hebben ze laten gaan. Bij Juventus. En veel fans zullen zeggen eindelijk. Dat Vlahovic geen goede spits is. Want het kan niet echt wel zijn. Maar blijkbaar iemand die vooral met de financiën bezig is geweest. De voorbije 4,5 jaar dat hij daar heeft gezeten. Met een zeer dik contract van 12 miljoen euro per jaar. Er waren dus onderhandelingen om wat te verlengen. Maar Juventus wou zoveel niet meer betalen. Hier Kalulu met veel ruimte. En dan levert hij een dramatische voorzet af. Het wordt wel nog een corner voor Juventus. Maar hij had echt nog wel wat meters kunnen maken. Kalulu met misschien zelfs een kans wagen. Of achteruit trekken. In ieder geval beter dan wat hij ermee heeft aangevangen. En Dramay is daar slecht neergekomen. Laten we hopen dat dat meevalt. Staat alweer overeind. En dit is toch gewoon een trek van. Misschien eerder Duvout aan het trekfout, omdat die beweging recht is naar beneden. Enfin, we kijken naar de corner. Epolo tegen Houtekiet, maar ook wel de bal. Kalulu, dat is te kort. Trouillet had dat prima gelezen. En dan overtreding van Douglas Luiz. En dan zou dat in principe een gele kaart moeten zijn. Waar het niet dat we aan het oefenen zijn. Dit is... zuiver spelbederf. Standaard aan het counteren. Daar zou je toch geel voor kunnen trekken. Maar dus Vlahovic 12 miljoen euro per jaar. Wou hij. Dat kreeg hij. En uiteindelijk is hij nog gezakt tot 7 miljoen. En een tekenbonus van 10 miljoen euro. Juventus wou naar verluid 6 bieden en een tekenbonus van 5 miljoen euro. Dan ziet je toch nog een eind uit elkaar. Dus is hij einde contract vertrokken bij Juve. En dan denk je ook einde verhaal voor Vlahovic bij Juventus. Maar als we de kranten mogen geloven, zijn ze toch terug aan het spreken. Dat wil niet zeggen onderhandelen, maar ze praten weer met elkaar. Alsof het een puberrelatie is. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Kan hem. Goed van Houtekiet alweer. Dan mee. Nou, dat is aardig. En het dan nog eens langs. Kom wel onmogelijk nog met die bal door. Samen dan bedoel ik. Want de bal was er door. Ook een tikje weer. En van Kalulu. Dramé. Fossi voor Abid. Zuiver. Gregorio. Kalulu. Lucina probeert het op een fraaie manier en heeft dan geluk. Kalulu. Amerikaanse flank afdwijnen nu. Hier mist die eerste zone. Het gaat richting de tweede. Maar dat is geen goede bal weer van Kalou. Nou, voorlopig geeft hij niet thuis. Hij heeft veel meer in zijn mars. Een tweetal minuten tot aan de rust. Stond daar een aardige partij aan het spelen. In die zin, ze liggen zeker niet onder. Ze zijn zelfs de betere ploeg. Bij momenten van Juventus geven ook niks weg. Eén kans, Douglas Luiz. Enkel zelf nog wat meer dreigen. Mag wel. Ricino. Heel veel ruimte voor Licina. Kenny. Boca. Versnelling. Van Antic even wegdraaien. En dan blijft hij nog in balbezit. Vindt Cambiaso. Voorzet richting Licina is te ver. Maar te weinig kwaliteit in die laatste bal bij Juventus. En niet alleen in die laatste. Vaak ook in die eerste. Al zijn ze wel wat beter gaan voetballen. Naarmate de wedstrijd vorderde. Ze wilt meer de bal in bezit genomen. Maar sprankelen en spetteren. Dat doen ze echt niet. De 45 minuten zitten erop. En dus denkt Vergoot, ik heb genoeg gezien. We gaan er een einde aan maken. De ruststand tussen Stonnaar en Juventus. Die is voorlopig een brilscore en 0-0. Maar een goede start van Stonnaar. Dat initiatief heeft getoond in deze oefenpartij. Iets te weinig heeft kunnen verzilveren. En omzetten tot echte kansen. En Juventus echt niet op de afspraak. Kunnen we wel stellen. Ook heel wat afwezigen natuurlijk. Dat pleit wel in hun voordeel. Maar het mag toch allemaal net iets meer zijn van een ploeg met die naam en faam. Beste kans was dan wel weer voor Juve. Een kopbal van Douglas Luiz. Fossi. Die is aan het overleggen met Jasper Vergoten. En de spelers die gaan rustig aan naar binnen. En dan wachten wij op een reactie, denk ik. Bij François Cirillo. Terwijl we hier Daniele Rugani even zagen. Centrale verdediger. Deze Perrin, doelman. Dit is Gil Pucci, denk ik. Een jonge twintiger, centrale verdediger. We kunnen naar beneden bij François Cirillo. Bij de aanvoerder van Stola. En daar even geen geluid, maar dat doen we nu gewoon opnieuw.
2: Fossey, what were the walking points of the day and you are doing tonight?
3: I'm happy with the intensity. I think we're doing well in the duels. We're just very sloppy on the ball, me included. So yeah, we've had some transitions. The pass is a little bit too heavy. The touch is a little bit heavy. So if we make that a little bit cleaner, I think we have a chance of winning this game.
2: What can we expect in the second half? A bit the same, or do you test something else maybe?
3: Yeah, I mean, there'll be a new team that come on 25 minutes in. So, you know, the last 25 minutes will be fresh. But yeah, we hope to get some goals and to start getting in a repetition of scoring goals before the season starts in 2 weeks.
2: Thank you, Marlon.
0: Nou, dus wat goals en graag herhalingen ook van die goals. Dus meer goals voor de start van het seizoen wil Fossey graag zien. De laatste 25 minuten komt er een nieuw elftal in. Dus dan gaan we toch die frisheid hebben. En voor de rest is hij redelijk blij met de intensiteit en de duels die ze hebben gevoerd. En daar kan ik hem wel in volgen. Maar Fossey en ook in het vervolg. Slordig aan de bal bij momenten. Hij in kluis gaf hij eerlijk toe. En dat is ook wel waar. De kwaliteit aan de bal mag zeker de hoogte in. En dan hebben ze, zoals Fossey ook nog zei, misschien wel een kans om deze partij te winnen. Deze Tobias Moor is nog wat balletjes aan het trappen met zijn rechter. Hij is linksvoetig, dus dat is allemaal goed. Wij gaan eens kijken naar de beste momenten van de eerste helft. Voorzet van Lichina, die na veel vijven en zessen terug bij hem terechtkomt. Hij geeft hem aan Kalulu. En daar de kopbalkans voor Douglas Luiz, die bewaakt nog wel werd door Fossey, maar toch kon koppen. Genoeg gehinderd dus. Dan staat daar met Abid, nummertje in de 16. Afleggen voor Mortensen. Schot sterft ergens in de 16. En dan nog deze knappe beweging van Azic. Cambiasso, die hem nog eens cadeau doet aan Trouillet. Die dan nog eens kan uithalen. Zijn schot werd ergens aangeraakt onderweg. Dus geen echte save nodig van Di Gregorio. Corner Juventus dan. Douglas Luiz. Fossey die kan koppen. Een trap van Locatelli. Zoals u kan zien, het is bijzonder mager geweest qua kansen deze eerste helft. Nou, bevestigen deze highlights nog eens. Zal ook deze Euvraar wel gezien hebben. En ik vermoed dat dat ook wordt bevestigd. Nog eens onderstreept wordt in deze statistieken. Kijk, één poging tegenover drie. Eentje tussen de palen vanwege Juventus. Een viertal corners. Weinig fouten, dat is vaak zo in een oefenwedstrijd. En wat nog vaker zo is, weinig kaarten. Om niet te zeggen, geen voorlopig dus. Tussen Stolar en Juventus. Dit is ook entertainment. Voor tijdens de rug. Rust Peter, dames die dansen. Wij hebben straks ook entertainment voor u. Er zijn wat nieuwigheden komend seizoen in de Jupiler Pro League. En die hebben we allemaal eens op een rijtje gezet bij scheidsrechtersbaas Jonathan Lardo. Daar kan u straks naar kijken. En met straks bedoel ik binnen een seconde of vijf. Dus doe dat maar. Haal iets op te drinken, kijken naar. En dan zien we elkaar straks terug voor helft nummer 2. Welkom terug, dames en heren, hier op Sclessin. Met deze Fabio Miretti, speler van Juventus. Hij zou normaal gezien naar Besiktas trekken. Het is te zeggen, het was allemaal een gerucht natuurlijk. Maar zal dat toch nog even moeten uitstellen. Want lijkt hier met een blessure te kampen aan de knie. De middenvelder van Juve. En dus gaan we hem waarschijnlijk niet meer zien. Zometeen. Er wordt wel flink wat gewisseld natuurlijk. Langs beide kanten. Bij Juventus krijgen we Perin erin. Dat is wat ons is aangegeven. Niet deze Pinsolio. Komt dan voor Di Gregorio uiteraard. Ook Celik, de nieuwe man van AS Roma overgekomen. Rechtsachter zou in de ploeg komen. Hij komt voor Regatti. Douglas Luiz gaat naar de kant voor Arthur. Terwijl Nasser Chadli hier nog wat foto's neemt met de allerkleinste onder ons. Dus Miretti was gepland om in te vallen. Hij zal dus voor Antic komen. Maar ik weet niet of dat nog gaat doorgaan. We gaan het straks wel zien. Als we aan de wedstrijd terug gaan beginnen. Maar u zag dus even de reportage met dus wat nieuwigheden komend seizoen in de Jupiler Pro League. Met de meest drastische veranderingen, om het zo te zeggen. De communicatie naar het stadion. Die we ook al gezien hebben op het afgelopen WK. Dat zal toch een hele mooie verandering zijn, denk ik. Als alles goed en vlot verloopt. Miretti, die knie even verdraaien. Het is live. We zijn echt nog aan het preppen. Om te zien of hij verder kan zo meteen. Kind van de club natuurlijk, Fabio Miretti. En ik ben geen dokter of kinesist, dus ik kan niet opmaken uit deze beelden of dit goed of slecht is. Dat laat ik aan de specialisten over. We gaan het straks wel zien. Gaan ze bij Juventus uit een ander vaatje tappen in die tweede helft? En dan bedoel ik niet alleen met het personeel op het veld, maar ook met of qua intensiteit, duelkracht, goesting om er iets van te maken. Terwijl bij Standaar Luca Pirar zich aan het opwarmen klaarmaken is om in te vallen. Epolo dus 45 minuten gekregen. En nu krijgt ook Pirar 45. Scheidsrechters die zijn stiltjes aan klaar om terug op het veld te komen. Nog niet alle spelers van Standaar zijn er. Die van Juventus sijpelen wel zachtjes aan het veld op. João Mario zou er ook nog in komen. Voor Lichina. En ook de spits door Michi gaat eruit. Wordt vervangen door een andere spits met een zeer lastige naam. Op papier dan. Maar om uit te spreken valt het best goed mee. Obadouo. Dat is een jonge kerel. Met Nigeriaanse roots.

houd ik het, Niels, nog even in overleg voor de start van helft nummer 2. En hier Piraar. Nog wat consignes van Euveraar. Na de bevestiging ook dat Celik erin komt. Dan zal Kalulu een rijtje naar binnen schuiven. João Mario wordt ook bevestigd. Arthur ook. Voor Douglas Luiz dus, de Braziliaan. Spalletti heeft dus al wat wissels doorgevoerd. Of dat op voorhand de bedoeling was, die kans is groot. Maar het zal ook wel wat te maken hebben met wat hij al te zien heeft gekregen. Daar gaan we. Met Mortensen en Troeje. Het was weer een fameuze boekhouding om bij te houden. Dat is vaak zo. Met zo'n van die oefenwedstrijden. Het zal er straks niet op vergemakkelijken. Wanneer Vraar zijn volledige elftal zal wisselen. Maar we ontdekken het geleidelijk aan. Kana. Abid. Eerste openen op Dramé. Celik met zijn eerste baltoetsen. Nou, goed van Abid. En de ruimte is er bij Dramé. Ze zijn 3 tegen 2. Als het snel gaat, de paas is goed bekeken. Nielsen waar terugkeer is uitstekend. Van João Mario. Goeie stiel van Abid. Druk gezet op Kalulu. Meegeven met Dramé. Buitenkant rechts. Het is een goed balletje hoor. Kada was misschien niet doortastend genoeg. Ja, nee, kwam sowieso goed of beter voor Nielsen. Deze João Mario. Nog een goede tackle. Kada. Maar is Troeje. Probeert binnendoor. Snelheid van Dramé. Even testen. Celik verdedigt slim. Ja, zo. Op rechts nu. Bogat diep in de spits. En Boadou op de linkerkant. Kada, in de wel met Kalulu, Boga. Goeie actie van João Mario. Fiorentina is stevig aan zijn mouw aan het trekken. Daar aan uitgeleend. Een deel van vorig seizoen. Dus die kan ook nog vertrekken. Arthur. Bij Kelly. Locatelli.
opening van Locatelli op de rechterkant bij Celik. Miretti, toch fit genoeg dus, met die knie. En goed gevoetbald dit. Cambiaso, meegeven. Eens goed bekeken met Kalulu. En hier op rechts vinden we Boga. Krijgen we van Celik. Miretti. Ciao Mario. En Guadou, de voorzet via de borst van Fossi. Hoekschop Juventus. Een randje buitenspel. Een keer er net niet. Hoekschop. Miretti. Daar is Locatelli. Arthur. Nou, goede actie van João Mario. De voorzet op het hoofd van Kelly. Maar ook nog iemand van standaard. Ik denk houdt de kiet erbij. En dan weggetrapt door Trouillet. Perrin. Ja, zo ruimte op de rechterkant bij Celik. Moet er een beetje op wachten. Fossi hier naartoe. Door de benen geprobeerd. Maar goed, naar de bal blijven kijken door Marlon Fossi. Dramé. Mooi. Toch nog uitgeraakt. Dan is het balbezit wel even voor Juventus geweest. Dit is Peter van Standaard. Dramé. Levert in. En dat is ook niet makkelijk om daaruit te geraken. Ciao Mario. Miretti. Voetje Dramé. De Maritra. Perfect uitgevoerd. Krijgt wel de overtreding terecht mee van Jasper Vergoten. Het papiertje van Spalletti. Lijkt een simpele teamsheet te zijn. Natuurlijk weten we niet wat hij er allemaal heeft opgeschreven. Fossi. Nou, biedt achteruit voor Pirar. Karamoko met de lange voor Fossi. Trekt tot daar nog eens richting 16. Dat gaan ze althans proberen. Het is onzuiver van Fossi. Miretti draait eruit. Goed, de ruimte gevonden. Zee van ruimte bij Fabio Miretti door Cambiaso. Miretti opnieuw naar Cambiaso. Boga is mee, Cambiaso naar binnen. Celik niet bereikt. Mortensen trapt maar half op de bal. En dan de fout van Abid. Miretti zeker wel. Ook al heeft hij zichzelf bezeerd. Het was een overtreding.
Die voet was niet te hoog voor Amiretti. En daar komen ze al. Ze gaan het opwarmen. Nee, je zou zeggen, het is eigenlijk niet zo moeilijk, want er komen er 10 ineens op. Dat is waar. Maar er zijn 11 mogelijke verdachten. Dus de vraag is, wie blijft op de bank vandaag? Of misschien mag hij straks nog wel invallen voor iemand die er zo meteen in komt. We gaan het zien. Bij trap Juve met Miretti. Schitterende goal van Fabio Miretti. Wat een pegel. Snoeihard in de winkelhaak. 0-1 Juventus. Ik denk dat die knie oké is van Miretti. Alsjeblieft. Een klassieker. Iets dat je niet al te vaak meer ziet. Zo dicht bij de 16. Balletje opzij en gewoon rammen. Nou, dat heeft hij wel met verve gedaan. Fabio Miretti. Het afleggertje van Cambiaso. Maar het is niet in de winkelhaak. Het is gewoon rechtdoor. Even gezichtsbedroeg. Maar het is wel echt een patat. Muur die open gaat richting de bal. En dus ruimte geeft aan Miretti om te trappen. Mooi doelpunt van een mooie speler. En ai nee, hier is de 0-2. Nee, de misser van Miretti. Hij bracht hem nog voor, denk ik. Toch dat dat de bedoeling was. Hij had hem even goed gewoon zelf kunnen binnenleggen. Stond daar even met vuur aan het spelen. Een strenge blik vanwege Vijshuivraar buiten uw beeld. Dat zie je niet, ja, natuurlijk. Als coach, ook niet als supporter, maar dit wel. Abid. En de redding is er van Perin. Goede actie van Abid. Mocht heel ver komen. En dan plaatsen richting de verste hoek. Hier komt hij in balbezit. Krijgt tijd en ruimte. Versnelling is zeker prima. En dan te centraal om Perin te verrassen. En dat zorgt voor passie in het stadion. Nielsen. Weggehaald door Locatelli. Mortensen als eerste bij die bal. Voorzet. Gestopt door Cambiaso. Arthur. Ja, Miretti. Goed ingevallen. Ondanks die knie. En Wadouo. Meegeven met Boga. Miretti is er ook bij. Ruimte is makkelijker gevonden door Juventus. En dan overhaast van João Mario. Met een hele mooie krul in gedachten. Nou, dat pakt het toch even anders uit. Hier Pirar. Het was geen ziekenhuisbal. Was het de beste bal op de trappen? Nee. De controle was ook gewoon niet goed van Troje. Locatelli probeert Boga te bereiken en slaagt daar ook in. En voor Juventus. Goed voor Nilema Ritra. Nielsen. Kada aangespeeld. Die kan versnellen. En Kada kan die ook trappen.
Dat kan niet, maar Kalulu mag met de tackle. Dat zie je wel natuurlijk bij Juventus. Oké, ze lijden balverlies, maar ze zijn er als de kippen bij. En toch nog in extremis die poging eruit te halen.

meteen van Boga. Dat is niet voldoende om die bal te controleren. Duval. Van een kaal. We hebben de pechvogel gevonden bij Standaard. Het is Mitongo die op de bank zal blijven zitten. En de anderen komen er allemaal in. Het is Moor onder andere aan Jensa. Dat lijstje gaan we straks wel aframmelen. Nu kijken we naar een aanval met João Mario. Aan zich geen slechte voorzet. Dan is er wel minder communicatie achterin bij Standaard. Want als moeten ze hier alleen, deze Mortensen. Is de corner. Piraar komt en Piraar heeft hem. Wat er al mee had gekund. En die was niet naar de bal aan het kijken. Balbezit Juventus met Celik en Kalulu. Yes. Goed gevoetbald van Truje. Dramé maskeerde dat paasje net niet genoeg. En dan buitenspel. Van Truje. Kwam nog van ver, zei Euvraar. Voorafgaand de partij. Fysiek bedoelt hij dan. Truje. En het lijkt alsof Uvraar ons een beetje gaat sparen. En hij gaat het geleidelijk aan doen, de wissels. Truje eruit dus. En die andere nieuwkomer, Rayan Tuzgar, erin. En Kada eruit. En Engede, een zeer sterk seizoenseinde gespeeld. In die Europlayoffs. Ook in de voorbereiding al een paar keer trefzeker. Want hij vooral pracht, herinner ik mij. Uit die wedstrijden is drive echt zeer energiek. Dat was ook belangrijk in die Europlayoffs. Ja, zo laat hem voor Boga. Die geeft hem aan Boadouo. Die brengt hem voor. Een harde voorzet, maar niet gemeten genoeg. Bij Juventus staan er wat spelers klaar. Destiny Elimogale. Groot talent. Aanvaller ook.

0: Muzyka. Drummy. Now he's in Guinea. En Tuzga. 1 miljoen euro hebben ze voor hem betaald. Bol uit de Franse Ligue 2. Maar beschreven als een controlerende middenvelder. Hij heeft toch wel wat offensieve kwaliteiten te beschikken. Nielsen, een schot. Geen goed schot. De bal zit wel nog altijd voor de Roesjes met Karamoko en Fosse. Dat was het laten zien. Tuzgar opent prima voor Fosse. De voorzet, dan zelf trappen met links. Niet twijfelen, bal ging wel naast, maar waarom niet? Laat zich zien. Miretti. En Tuzga ertussen. Paas was ook niet helemaal zuiver. Lekker fietje daar. Dus Cambiaso en Mortensen. Meteen in de kiem gesmoord door Jasper Vergot. De wissels dan bij Juventus. Rugani en Limogale. Dan zien we daar, Boca gaat eruit. En voor Limogale. Ook Locatelli naar de kant. En Kalulu. Ook nog Owusu erin. Dat is een centrale middenvelder. Het is toch Kalulu die er is ingebleven. En ze hebben gewisseld voor Kelly. Cambiaso er ook uit. Als we dan even gaan speuren, dan is Kalulu denk ik de enige die nog overblijft van de basisploeg bij Juventus. Daar lijkt het op. Zet door Ilay Maritra. Goede actie. Abid kan versnellen. Miretti solliciteert. En ontvangt ook de gele kaart voor deze overtreding. Terecht. Even verlopen dus bij Juventus. Celik rechtsachter Rugani. Kabal de centrale verdedigers links. Kalulu. Op het middenveld met Miretti en Arthur. Ook nog Owusu erbij gekomen. Op links vinden we Elimogale. Nee, Elimogale in de spits. Op links Guaduo. En rechts João Mario. Lawrence. Drame. Abid. Daar is Lawrence. iets goed meegegeven. Dramin met de voorzet. Daar is Houtekiet, die kan koppen. En gaat hij dan binnen? Nee, want via twee Juve-hoofden. Met als laatste Celik gaat die bal over de achterlijn. En niet de doellijn. Maar een goede kans. Of een goede actie beter. Voor Standaard. Hoekschop nu. Met de linker van Tuzga. Weggehaald door Cabal. Hier is Elhan Kouri. Abid voor Elayma Aritra. Een foutje. Hier nog eens die mogelijkheid te voorzet. Van Dramin, kopbal, Houtekiet. Dan Cabal en Celik die wegwerken. Lange van Pering. Ouzou. 21. En hier Mo Elhan Kouri, zoals Vincent Evrard noemt. Slecht ingespeeld, maar het valt mee. Wordt dus bij Dramin. Een slordig. Ouzou. Komt er een tegenprik vanwege Juventus? Paas is optimistisch. Maar kon ook Wadou op niet aan. Miri Mogale die zijn positie overneemt op de linkerkant. Tuzgar, Dramin. Goeie 1-2. Kapbeweging mag er ook zijn. Nog eens Tuzgar, de nieuwkomers even in een onderrondje. En dat smaakt wel naar meer. Als die verstandhouding nu al goed zit, dan belooft dat voor wat nog komt. Maar we gaan niet op de feiten vooruitlopen. Hier zijn ze nog eens samen. Tuzgar. Ja, Ouzou. Een corner voor Stollaar. Kort genomen. Elhan Kouri. Goeie bal. Weggehaald door Rougani. En Elie Mogali gaat even zijn snelheid etaleren. Dat was niet de bedoeling om die bal zo ver voor zich uit te koppen. Heeft lange halen. We hebben het geluk gehad op het WK voor nummer 17. Om het werk te zien met Italië. En het stond op de redactie, om het zo te zeggen. Hij maakte toen een fantastische goal. Maar het bleek wel een van de weinige wapenfeiten te zijn. Nog een jonge carrière voor de Italiaanse nationale ploeg. Dus het was een momentopname, maar toch. En een ploeg als Juventus kom je niet zomaar. Ondertussen moeten we ons opwarmen aan de geur van oliebollen. Dat is wat er hier nu echt wel opvalt. Op het veld is het iets minder. Middenveldspel, afval. We willen kansen zien. En dat hoort u aan het geroezemoes. Te hard van Cabal.
1: komt de volgende tros wissels.
0: Het zijn er 5 deze keer. Drame eruit. Abid, Ilay Maritra, Houtekiet, Mortensen en Karamoko. En Jens staat erin, net als Dirks. Noah Si, dat is een jonge centrale verdediger. We krijgen ook nog Shardy Spodin. Een talent zeg maar van Stolaar op het middenveld. En nog een jonge snaak achterin. Ange Kokora. Si gaat dus op de linkerkant postvatten. Kokora is de man die nu de bal tot bij Piraar speelt. Dirks rechts naast hem. En dit is Podden. Wordt hem een mooie toekomst voorspeld. Shani Spodem. Al wat minuten gemaakt. Mist als de achterin. En de Boadou kan profiteren naar de redding van Piraar. Dat was even kennis maken met de grote jongens. Bij Kokora. Maar het valt al bij al wel mee. Gered door Piraar. Even onder de indruk. Kwestie van dat nu van zich af te zetten. Helemaal makkelijk gezegd natuurlijk van hieruit. Voorlopig de enige speler die 90 minuten kan volmaken. Al de rest is gewisseld. Tien minuten nog. Voorsprong dus voor Juventus na een goal van de man die deze pas verstuurde. Joao Mario naar de buitenkant. Celik moet hem voorbrengen. De tackle van Si. Redelijk grote jongen ook. In principe, als mijn informatie klopt. Van opleiding een centrale verdediger. Hier even mistasten van Kokora. Zich laten vangen. Hoekschop Juventus. Dirks die wegkomt. Spodin. Daar is niemand. Ouzo. Het balletje van Miretti was gemeten, met gevoel getrapt. Het wordt een corner. Komt de voorzet. Rugani. Klom hoog. Bal zakte niet. Deze is er over geweest. Meneer Ouzou. Augusto. Voor de vrienden. Een echte voetbalnaam ook. Ouzou. Kan wel. Ze willen dus nog wat spelers erbij. Met name Spalletti. Ze moeten ook 6 miljoen ophoesten. Dat is een boete. Omdat ze niet hebben voldaan aan de financiële regelgeving. Omtrent verlies maken. Over 3 seizoenen mocht het verlies niet groter zijn dan 60 miljoen. Daar is de voorzet van Moor. Dat is een tuffout. Maar het was buitenspel. Anders sowieso penalty toe. Dat is jammer voor Stoddaar. Dat klopt ook wel. Nou, buitenspel. De schouder sowieso van Moor. Dat is goed gevlacht. Maar dus omdat ze niet aan dat criterium hebben voldaan, Juve, moeten ze een boete van 6 miljoen betalen. En dan hangt hun een soort van zwaard van Damocles boven het hoofd voor het komende seizoen. En als dat zo blijft, dan wordt die boete nog verhoogd tot een maximum van 14 miljoen euro. Dat is toch liever iets waar je vanaf bent. 6 miljoen is bakken vol geld, maar voor een topclub als Juventus valt dat nog relatief mee, denk ik dan. Owusu, dat lijkt op buitenspel en dat is het ook, bevestigt de grensrechter. Anders was deze Limogale er langs. De afwerking was niet gefocust. En Spalletti met de Spalletti move. Het was wel degelijk of zo. Dirks. Dan was even de energie in Guinea. Lawrence. Geleiden tot bij zijn doelman. Na de 0-0 tegen Basel lijkt dit een droge zege te worden voor Juventus. Dat alles behalve groots was vandaag. Dat was wel een prima invalbeurt van Miretti. En het heeft ook wel de wedstrijd meer naar zich toegetrokken in de tweede helft. Maar echt veel kansen hebben we daar toch niet bij kunnen noteren. Wel buiten spel nu. We gaan op Wadouw. En ook dit klopt weer. Spodin kan er niet bij. Arthur onderschept. Celik. Goed van Spodem, maar Arthur zette zich door. Nog een wissel. Giel komt erin.
2: Javier Gil Puche.
0: En hij komt de Bouadouo vervangen. Is een centraal verdediger. Een jongen van 20. Genin nu. Daar was de deur dicht. Kijk, hij probeert de bal te heroveren. En zet terug bij Arthur. Het leven het balbezit op. En dan Corrie op de borst van Cabal. Dat de vrije trap krijgt op 3,5 minuut van het einde. Veel wissels natuurlijk, maar voor de rest heeft het spel amper stilgelegen. Tuzgar. Nou, ineens geprobeerd, zeer optimistisch. Ik denk niet dat het de bedoeling is. Maar strak trappen. En sowieso richting de goal tussen de palen is dan altijd het advies. Je weet maar nooit wie hem aanraakt, maar niemand raakte hem aan. Even pikkelen om de bal. En u hoort de supporters die aan Pierre Kaloulou zijn truitje vragen. Cabal, dat is goed ingespeeld. Miretti in de 16 graag er niet langs. Goed stand gehouden door Cocora. Zie. Dat was het best mogelijke dat hij daar kon uithalen. Cocora. Tuzgar. Lawrence. Ze spelen een brood achterin bij, stel daar. Komt er nog een slotoffensief? Het publiek wil dat zeker en vast. Miretti. Ja, dat is goed gelezen door Moore. Tuzgar. Lawrence probeert zich aan speelbaar te maken. Het gaat centraal. Moore kon daar onmogelijk bij. Goed fantastisch. Het wel even pijn blijkbaar bij João Mario. Nielsen. Wat zeg ik, Nielsen? Ayensa natuurlijk. Dus is er al 2 jaar af. Lawrence. 1-16. Weggehaald achterin door Michiel Poetsche. Prima werk dit van Dirks. Wordt ingespeeld op Toesgaard. Daar was bijna Ayensa. De bal caprioleert nog tot bij Moor. En dan wordt dat nog een hoekschop. 3 minuten komen er minstens bij. Daarvan gaan we toch zeker eentje spenderen. Met te kijken naar een bal die in de 16 wordt gedropt. Van Juventus. Tuzgar, eerste zonebal, glijdt door. Ayensa aangeraakt. En Guinée, de redding van Perrin. Maar is toch nog dat lontje. Dat venijn in die staart. Dat klein beetje vuur. Hier de trap van Ayensa tegen Cocora. En dan komt hij voor de voeten van Guinée, die niet twijfelt en trapt. Naar te centraal om Perrin te verrassen. Hoekschop opnieuw met Toesgaard. Deze keer verder getrapt. Maar klom Guinée zeer hoog. Maar geen doelpoging. Moor. Sie had hem gewild. Moor kiest voor de rechtervoet. En de flankverandering die prima is. Toesgaard ineens. Dat is te moeilijk voor Elhan Kouri. Wel applaus vanwege Euvraar. Hier nog eens die poging aan Jensa. Cocora en dan Guinée. Celik. João Mario. Als goed in balbezit gebleven. Miretti, wat mij betreft, los van zijn doelpunt. Speler van de wedstrijd. Uitstekend ingevallen. En die goal maakte hem toch wel nog meer man van de match. Oezo. Rugani voor Gil. Kaatsen van de Limogale niet tot bij Ouzou. Toesgaard is een duw van Cabal. En dan zitten de 93 minuten erop. Vergote wil toch nog even laten spelen. Maar even, dat mag u zeer letterlijk nemen. Dat is kort. Hij maakt een einde aan de partij. Er is applaus vanwege Sclessin voor de inzet. Die standaard getoond heeft. Zeker in die eerste helft. En op het einde van die tweede helft ook wel. Qua kansen kon het nog wel beter. Maar niet vergeten, het blijft wel Juventus. Maar tegen je speelt ook al was het niet de A-ploeg. Maar ze hebben zich flink verweerd. En de supporters, ja, die kunnen zich niet meer houden. De allerkleinste komen het veld op om shirts vragen. Kalulu is de gebeten hond. Het zijn selfies. En dat neemt hij met een kleine glimlach toch in opvangst. De stewards proberen er iets aan te doen. Ik denk niet dat het af te stoppen is. Ja, het zijn natuurlijk. Het is natuurlijk niet elke dag dat de sterren van Turijn naar haar luik komen. Bon, wij gaan er even uit voor alweer een zeer korte boodschap. En dan zijn we straks bij u terug met nog wat reacties bij François Cyril. Tot zo.
2: Circus Daily App. duik in de grootste competitie met de laatste nieuws, live statistieken en exclusief content. En nog beter, je kunt prijzen winnen. Download de Circus Daily app.
3: Circus Daily.
1: Voilà, kort zoals beloofd. U zag er ook even Jonathan Lejar. Hij heeft zich ook tot bij de staf gevoegd van Vincent Evrard dit seizoen. Dus weer een wat bekender gezicht nog op de bank van de Roosters. Die zich verweerd hebben vandaag. Maar aan kwaliteit ontbraken in het laatste derde van het veld. Om echt een vuist te maken tegen Juventus. In die zin om echt heel gevaarlijk te zijn. De beste kans was nog helemaal aan het einde voor Nguyen. Nou, misschien van Abid ook nog die actie vlak na die knal van Miretti. Dat was ook nog een goeie. Dus gescoord hadden ze wel kunnen doen. Maar ze moesten zeer efficiënt zijn. Daar tegenover staat wel dat Juventus ook niet geweldig veel gecreëerd heeft. Om niet te zeggen weinig. Dus daar kunnen ze zich toch ook wel aan optrekken bij Stodar. Met opgeheven hoofd dit veld verlaten. Dat gaan de spelers van Juve ook proberen. Het is even zottekop. De spelers groeten de fans in het stadion. Dan gaan wij even kijken naar de beste momenten van deze match tussen Stolar en Juventus. Beginnen doen we met een actie van Dramé, buitenkant rechts, die bal voor Nielsen en dan net op tijd nog João Mario. Een mooie paas, buitenkant rechts heeft hij nog eens gedaan in het begin van de eerste helft op Mortensen. Dus dat lijkt hij wel goed onder de knie te hebben. En dan de goal. Een paasje van Cambiasso en dan genadeloos hard binnengetrapt door Fabio Miretti. Hij die heel even niet zou spelen, maar leek het toch op. Het last aan zijn knie tijdens de opwarming bij rusten. Maar toch alles oké in die knie, want het was de rechte knie. En daarmee knalt hij toch redelijk hard die bal tegen de touw. En dan kort daarna was er nog een grote kans voor Miretti. Door eigen toedoen van Stolar, Pirard en het goeie. Al die laatste, geen goede controle. Ook al was hij wel echt, of werd hij wel echt onder druk gezet. Dus misschien niet de beste keuze om hem daar aan te spelen. Maar schot. En dan de kans van Abid. Helemaal zelf afgedwongen. In elkaar geknutseld. Te centraal om Perrin te verrassen. Maar die had wel een goede redding nodig. Snel plat aan. Dan opnieuw Abid. Een balherovering van Ilay Maritra. Kada aangespeeld. En net op tijd Kalulu. Dat soort momentjes hebben ze wel gehad bij Stodar. Maar dan werd er gewoon nog goed verdedigd achterin bij Juventus. Door de enige speler op het veld vandaag die 90 minuten en meer heeft afgewerkt. Pierre Kalulu. Trap nog van Tuzgar. Die goed inviel. Zich toonde. En dan was er nog deze mistaste van Kokora. En uiteindelijk Wadouo. Die niet voorbij Pirard geraakt. Corner standaard dan. Bal die uiteindelijk voor de voeten van Nguyen zal belanden. Die twijfelt niet, trapt rechtdoor. En hoog genoeg, maar te centraal. Te dicht in de buurt van de grijpgrage armen van Mattia Perrin. Ja, dat was het. Wat de wedstrijd betreft, handjes geklapt op de bank van de Roosters. Maar zeker over heel veel aspecten van de wedstrijd tevreden zijn. Dit zijn de statistieken. 4 tegen 6 pogingen. 3 tegen 4 wat schoten tussen de palen betreft. Zelfs meer fouten bij Juve. En qua hoekschoppen en offsides quasi en volledig gelijk. 1 gele kaart was voor een duidelijke overtreding van de doelpuntenmaker Fabio Miretti. Morgen wacht er voor Standaard een nieuwe oefenwedstrijd. Er wordt een derbytje tegen Serra. Dus de nacht zal kort zijn. Want het is ondertussen 10 uur natuurlijk. Zullen niet alle spelers 70 minuten voetballen. Zoals Evrare heeft aangekondigd die dat vandaag hebben gespeeld. Er zijn er nog anderen die daar hun ding gaan moeten doen. Met name de invallers, de vermoedingen. We kunnen naar beneden voor een reactie bij François. Hij heeft nieuwkomer Trouillet voor de microfoon.
4: Alexis Trouillet, vous en avez pensé quoi de cette première à Sclessin? C'est quand même la première rencontre avec le public. Ok, il y avait beaucoup de supporters de la Juve. Il devrait y avoir plus d'ambiance pendant la saison, mais c'était quand même assez sympa, non?
5: Ouais, bien sûr, c'est un plaisir de les rencontrer. Franchement, j'en avais beaucoup entendu parler. J'étais déjà venu une fois, mais il n'y avait pas de supporters. Là, c'est sûr que c'est différent. C'est une très belle chose. Je les ai rencontrés. C'était un bon match amical, un match de gala, comme on peut dire. Donc franchement, ça fait plaisir.
4: Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre prestation à vous, personnellement?
5: Franchement, ça fait du bien de reprendre le rythme. J'avais fait 30 minutes contre Dunkerque la semaine passée. Là, 60 minutes, je monte en puissance. Voilà, ça reste un match de prépa. Il y a des bonnes choses, il y a des choses à corriger, comme toujours, mais c'est de bon augure pour la suite.
4: Pour vous présenter un peu au public belge, qui est Alexis Trouillet? Qu'est-ce qu'il amène au Standard? Qu'est-ce qu'il va amener aussi sur le terrain en Belgique?
5: Oula, écoutez, je vais essayer d'amener ma petite touche. J'aime beaucoup jouer vers l'avant, faire des différences par la passe, aider mon équipe. Tactiquement aussi, j'aime le duel, j'aime me battre pour mon équipe. Et voilà, essayer toujours de jouer vers l'avant pour qu'il puisse se ressentir dans un joueur comme moi et puis pour gagner des matchs, forcément.
4: Et dans le vestiaire, vous avez déjà trouvé votre place? C'est quoi un peu votre personnalité? Quel est votre rôle déjà au Standard?
5: Voilà, ce qui est dans le vestiaire, ça va rester dans le vestiaire. Non, écoute, j'ai déjà trouvé ma place, forcément. J'étais bien accueilli. J'ai Timothée qui était déjà là, que je connais déjà très très bien. Il m'a hyper bien accueilli. Donc franchement, c'est bien. Je suis joyeux, je suis un bon vivant, tranquille.
4: Et merci Alexis et bonne saison.
5: Merci à vous aussi.
1: Nou, aangenaam kennis maken met de heer Trouillet. Ik kende al wat volk in de kleedkamer. Het is wat in de kleedkamer gebeurt, blijft in de kleedkamer. Daarmee sloot hij eigenlijk af. Wie is hij? Ja, het is iemand die wel houdt van het paasje. Laat petit touche beter, zei hij. En die passing wil hij ook brengen in het aftal van Standaar. Ook wel de duels, daar houdt hij wel van. Vechten voor de ploeg. En altijd naar voren om de supporters ook een plezier te doen. Het ritme gaat beter en beter. Hij heeft 30 minuten tegen Duinkerke gespeeld. En nu dus wat meer. En hij voelt dat hij sterker wordt. Omdat hij aan kracht wint. En dat is alleen maar goed voor de toekomst. En het was leuk kennismaken ook met Sclessin. Ik was al eens komen kijken, maar toen was er geen publiek. Het was een mooie gala-wedstrijd vandaag. Dus een plein. Dat is wat Trouillet in een notendop te vertellen had. Hij heeft wel zeker in die eerste helft een goede indruk nagelaten. Zijn conculega of misschien wel collega. Kunnen waarschijnlijk ook wel samen in de ploeg komen. Die heeft toch iets meer zijn stempel gedrukt vandaag, als je het mij vraagt. Toesgaar. Kijk, het is een momentopname. En zoals de vraag ook aangaf, komt nog van ver. Dus we hebben zeker nog niet het beste van hem gezien. Vermoeden we dan. Knuffels bij Fossi. Neemt zijn tijd. Om ook even de fans een moment te geven. En ik even te vragen van wie is deze jongen? Wie is de papa? Marlon Fossi. Of is het zijn eigen zoon? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een mooi moment om even mee te geven. Daar nog even wat handtekeningen uitdelen. Ondertussen kijken we naar François Cyriot die beneden staat. En die staat daar voorlopig. Moederziel alleen, dus we gaan nog even moeten wachten, denk ik, op reacties. Of misschien komen er zelfs geen meer. Dat gaan we wel zo meteen ontdekken. Gaan we een ster van Juve krijgen? Dat is de vraag. misschien de coach. In ieder geval, François spreekt Italiaans, dus dat kan geen probleem zijn. Nielsen neemt even nog alles op. Een rondje met de cross op Sclessa. Fossi, ja, geniet ervan van dit soort momenten. Doorheen het seizoen is daar wat minder tijd voor natuurlijk. Wij wachten nog voorlopig op de reactie, ook al van Vincent Evraar, maar die is binnen nog het een en ander aan het vertellen. We weten niet of hij nog voor de microfoon zal passeren. Als dat niet het geval is, dan gaan we hier gewoon stilletjes aan afronden. Kan geen kwaad, we gaan Vincent Evraar nog heel erg vaak horen dit seizoen. Ongetwijfeld. Te beginnen op die eerste speeldag thuis tegen Cercle Brugge. De voorstandaar. Waar wel wat van verwacht wordt. Altijd hier natuurlijk in Luik. Maar zeker na die Europlay-offs die ze toch zeer goed waren gestart. Minder waren geëindigd. Er zit wel iets in dat elftal van Evraar. Nou, dat kan alleen maar beter worden als ze de kern bij elkaar kunnen houden. En ik weet niet of het nog de bedoeling is om hier en daar te versterken. Ze hebben in ieder geval al flink wat huiswerk gemaakt. Mark Wilmots dan. En zijn collega's. Nou, kijk. Bevestiging. We krijgen Vincent Evraar nog voor de microfoon. Maar François zegt dat ik wat rustiger aan moet doen. We moeten nog even wachten. We waren hier al half recht gesprongen. Maar hij komt eraan. En Fossi, die is ondertussen met de volledige spionkop, denk ik, op de foto gegaan. Mensen proberen nog een glimp op te vangen van de sterren van Juve. Maar ik veronderstel dat die via een andere weg het veld zullen verlaten. We krijgen een duim omhoog. En we zien Vincent Evraar richting camera en microfoon wandelen. Dus dat gaan we zo meteen te horen krijgen bij François Cirillo. En hij zal ongetwijfeld, nou, denk ik, toch wel tevreden zijn over zijn wedstrijd vandaag. Doe maar, François.
4: Bon, Vincent Evraar, défaite 1-0, mais est-ce que vous êtes satisfait de la prestation aujourd'hui?
6: Bon, je pense qu'il y avait des bonnes choses comme il y avait des moins bonnes choses. Je pense que dans l'énergie, on était bien dedans. Je pense qu'on s'est créé quelques belles occasions. Je pense qu'on doit être plus réaliste d'ailleurs et marquer plus vite et marquer plus que ce qu'on fait dans ce match. Donc au moins un but. Donc allez, dans l'ensemble, on a joué avec de l'audace, je pense, avec de l'énergie. Il y avait des moments de bonne qualité au ballon, des moments où on s'est créé des occasions, beaucoup de moments de contre-pression et de pression haute, parfois aussi une fois ou deux éliminés parce que tu joues contre la qualité et quand c'est pas parfait la pression, tu peux être éliminé, mais dans l'ensemble on a eu un bon match à un bon niveau, un bon tempo et je pense que ça va nous aider à progresser vers la compétition.
4: Il reste 15 jours avant le début de la Pro League. Est-ce qu'il y a des points où vous dites oui, là il va falloir encore travailler beaucoup?
6: Bah pas oui, c'est juste une évolution normale. Encore une fois, on a un groupe qui est dans différentes périodes, différents rythmes. T'as Yensa et Mathieu qui jouent leur premier match, qui reviennent depuis le début de la semaine de la Coupe du Monde. t'as El Ankouri et encore quelques autres qui reviennent de blessures, comme Dimi Lavallée qui jouera demain. Et puis t'as des gars qui ont été malades comme Marlon et Casper qui ont raté quelques jours la semaine passée, et puis t'as les gars qui sont dans une évolution normale. Donc je pense qu'on va jouer encore un match la semaine prochaine, et bon, on sera aussi près que tu peux être, et toujours c'est difficile à dire avant le championnat qui est bien prêt, qui n'est pas. Moi je suis content de l'énergie du groupe, de l'éthique de travail du groupe, de la manière dans laquelle ils prennent les choses, ils exécutent les choses sur le terrain. Et ça c'est la base, le travail c'est la base, et puis on va progresser naturellement.
4: Et notre manière aussi de progresser, c'est d'amener des nouveaux joueurs, évidemment, sur le mercato, qui se passe toujours en deux parties. Il y a celui avant la prépa, et puis on vient remplir un peu les trous. Qu'est-ce qu'on attend encore chez Vincent Evrard?
6: Ah bon, ce qu'on attend, ça on a discuté à l'intérieur. C'est toujours attendre aussi, est-ce qu'on va avoir encore des joueurs sortants. Bon, ça dépend aussi un peu. Je pense qu'on peut attendre encore certainement deux renforts, et s'il y a des sorties, peut-être un peu plus. À l'intérieur du club, c'est très très clair qu'est-ce qu'on veut. Les projets, ils sont là, les dossiers, ils sont là. Après, voilà, on va voir comment le mercato, il évolue.
4: Pas de position à nous donner, un attaquant, peut-être mettre quelqu'un en 6 aussi?
6: Non, vous pouvez essayer, mais je vais pas rentrer dans les détails. Ça c'est pour des questions pour Marc. Nous on va continuer avec les joueurs qui sont là au jour d'aujourd'hui, et avec ceux qui arrivent, on va progresser dans le futur.
4: Merci Vincent, bonne soirée.
6: Merci beaucoup. Ciao. Ciao les gars.
1: Hij liet het achterste van zijn tong niet zien, Vincent Evrard. Hij wilde ons niet zeggen welke positie daar al begrip voor, natuurlijk. Maar er komen dus waarschijnlijk nog 2 versterkingen bij Standaard. En misschien zelfs meer als er nog vertrekkers zijn. Wat had hij nog allemaal te vertellen? Er waren positieve en negatieve punten. De positieve waren vooral de energie. Het lef waarmee ze gevoetbald hebben, een goede kwaliteit bij momenten ook aan de bal. Goede counterpressing bij momenten en hoge pressing waar hij ook tevreden over was. Dus al bij al een goede match. De negatieve waren dan weer dat ze wat realistischer moeten zijn. En wat meer doelpunten hadden moeten maken. Op zijn minst eentje toch hadden moeten scoren vandaag tegen Juventus. Voor de rest zijn er geen oeis die hij gespot heeft vandaag bij Vincent Evrard, bij Standaar. Het is een normale evolutie van een voorbereiding. Ayensa en Epolo die komen nog maar pas terug van het WK. De Lancouri en Lavallée die komen terug uit blessure. Lavallée zal morgen spelen tegen Serain. En Fossi en Nielsen die waren ziek. Die zijn dus ook nog maar net terug. Dus alles binnen de verwachtingen. En ze gaan zo klaar zijn als het maar kan zijn voor het seizoen. Als om nog eens te herhalen, blij met de energie en de werkethiek ook van zijn elftal. En dus kijkt hij wel uit naar wat er komt, vermoed ik dan, Vincent Evrard bij Standaard. Zo, dat was het wat ons betreft hier van op Sclessin. Ik bedank u thuis voor uw aandacht en voor het kijken. Geniet nog van uw zomeravond en graag tot een volgende keer. Bye bye.
7: Later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.
8: Goedemiddag, Ajax-Hieden. Namens Ajax heet ik u van harte welkom in de Johan Cruijff Arena bij de oefenwedstrijd tegen Burnley FC. De scheidsrechter van vandaag is de heer Nachtegaal en hij wordt ondersteund door de heren De Groot en de heer Balder. U krijgt van mij de opstelling van Burnley. We beginnen met de basisspelers. Met nummer 1 Max Wijs, nummer 2 Kyle Walker, de captain nummer 7 Jacob Bruun-Larsen, nummer 10 Marcus Edwards, nummer 11 Jaden Banel, nummer 12, Bashir Humphries. Nummer 14, Connor Roberts. Nummer 21, Aaron Ramsey. Nummer 23, Lucas Pires. Nummer 28, Hannibal Mabry. En tenslotte met nummer 29, Josh Laurent. Dan nu de wisselspelers van Burnley. Te beginnen met nummer 20, Connor Edwards. Nummer 3, Ollie Pimlott. Nummer 4, Joel Worrell. Nummer 5, Murray Campbell. Nummer 8, George Brearley. Nummer 9, Andreas Houtonji. Nummer 15, Luc Castet. Nummer 16, Sherandy Sambo. Nummer 17, Alice Clark. Nummer 22, Oliver Sonne. Nummer 25, Kian McMahon Brown. Nummer 30, Luca Coleosho. En tenslotte met nummer 31, Mike Tresor. Dan nu de wisselspelers van Ajax. Te beginnen met nummer 12, Paul Reversson. Nummer 15, Marvin Muzungu. Nummer 16, Kian Fitzjim. Nummer 17, Daley Blind. Nummer 18, Davy Klaassen. Nummer 19, Don Angelo Conadou. Nummer 20, Oscar Gloch. Nummer 21, Mika Gods. Nummer 22, Lucas Rosa. Nummer 23, Steven Berghuis. Nummer 24, Mohamed Abdallah. En tenslotte met nummer 25, Pharrell Nash. De basisspelers krijgen jullie vlak voor de wedstrijd.
9: Een hele goede middag. Welkom bij Ajax Radio. De Johan Cruijff Arena is bijna helemaal gevuld. En dat voor een vriendschappelijke wedstrijd. Dat betekent dat de zin groot is. De zin in een nieuw seizoen. De hoop is ook aanwezig. En dat allemaal onder het gesloten dak van dit stadion in Amsterdam Zuidoost. Waar we Burnley FC verwelkomen. En ook hun supporters. Wij zitten weer op onze vertrouwde stek boven in de perstribune. Daar is het op dit moment niet zo druk. We zitten ook aan de enige kant van het stadion waar de stoelen niet gevuld zijn op de tweede ring. Maar verder, waar wij op uitkijken, schitterend. Rood en wit, nieuwe shirtjes, oude shirtjes. Maar toch vooral wel nieuwe shirtjes. En naast mij Bas Redeker, goedemiddag.
10: Goedemiddag, ja, ik zie inderdaad de nieuwe shirts. Ik denk vooral nieuwe thuisshirts. Ik mis hier en daar nog wat de zwart met hazy orange gekleurde uitshirts. Die zijn natuurlijk maar net uit ook. Al was het druk bij de fanshop vooraf, zag ik op onze live blog al voorbij komen. Het was sowieso lekker druk op het Arenaplein. Zo, ik moest echt door de mensenmassa heen om bij de hoofdingang te kunnen komen. Nou, dat is voor een vriendschappelijke wedstrijd lang niet altijd de regel. Maar ja, het is ook een affiche wat al een beetje binnen het seizoen valt. Want er is afgelopen donderdag natuurlijk al gespeeld. Ajax won met 4-1 in Servië van Vojvodina. Een mooie start van het seizoen. En ja, dan is het lekker om daar op zondag meteen een vervolg aan te kunnen geven. Tegen Burnley, vorig seizoen gedegradeerd uit de Premier League. Dat kun je een beetje zien aan de selectie die ze hebben. Dat is een selectie met heel erg veel, nou toch dure krachten nog steeds wel. Die zijn er bijna allemaal niet bij. Een deel was op het WK. Een deel wil verkocht worden. Een deel is misschien nog niet fit. En dus gaan we vanmiddag aan de kant van Burnley veel van die klassieke Engelse voetballers zien, verwacht ik toch. Ja, je hebt ze volgens mij vaker aan het werk gezien de afgelopen jaren.
9: Nee, ik heb ze ook voor mijn neus. Dus
10: ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker.
9: Ik vind het namelijk nog wel meevallen hoor. Het staat op doel een talentvolle Duitse keeper. Interessant om naar te kijken. Wijs heet de man. Hij is opgeleid bij Karlsruhe en lijkt de eerste keuze te worden. Dan achterin, van rechts naar links. Dan hebben we rechtsback Kyle Walker. Ik bedoel,
10: ja,
9: inderdaad.
10: Dat is wel een grote naam natuurlijk.
9: Het is een Engelsman, maar het is wel eentje die alles in zijn leven heeft gewonnen. In het centrum zijn Roberts en Humphries, de wat mindere goden. Linksback is Pires. En dan het middenveld, daar speelt Laurent en daar speelt Hannibal. Hannibal, een naam die je misschien deze zomer al gehoord hebt. Want hij was de tegenstander van Nederland met Tunesië. Verloren in die derde groepsfase wedstrijd in Amerika. Hij is de middenvelder die ook met ze mee lijkt te degraderen dus. Terwijl de spelers en de scheidsrechter, dat is vandaag Mark Nachtegaal, het veld op komen lopen, maak ik het rijtje nog even af. Rechtsbuiten is Edwards, die heeft nog bij Excelsior gespeeld. In het midden, achter de spits, daar speelt Aaron Ramsey. Aston Villa, jeugdspeler ooit. Heel veelbelovend, maar nu toch gedegradeerd met de Claret and Blue van Burnley. In de spits speelt Bruun Larsen. En dan heb ik nog één naam niet genoemd. Dat is de linksbuiten. En die kennen we, want die is opgeleid hier op de toekomst. Hij was verhuurd aan Derby County, maar hij is weer terug. Wil zich laten zien bij zijn werkgever Burnley FC. En dan heb ik het over Banel. Jaden Banel.
10: Jaden Banel, die bij Ajax nog wel eens linksback kwam te spelen onder andere.

0: Yuri Heerkens. Nummer 2, Anton Guy. Nummer 3, Aaron Bouwman. Nummer 4, de captain, Yuri Baas. Met nummer 5, Kayo Enrique. Nummer 6, Ginairo Johnson. Nummer 7, Maher Carrizo. Nummer 8, Jordi Mocchio. Nummer 9, Marcos Leonardo. Nummer 10, Adela Ouazan. En met nummer 11, Oliver Edwardson.
1: Dat zijn de 11 dus van de nieuwe trainer van Ajax, Michel Sanchez. Zij staan klaar in het rood met witte thuisshirt. Bas noemde het al. Het is veel gezien hier. Ja, je dacht even, je twijfelde.
2: Dat heeft ermee te maken. De van de week inderdaad. Ja, of tenminste, de vlaggedragers. Die liepen in het thuisshirt.
1: Ja, en bovendien het shirt van Burnley. Dat is een beetje het omgekeurde thuisshirt van Burnley. Dat lijkt ook wel weer een beetje op het uitshirt van het derde shirt van Ajax dit seizoen. Het is lichtblauw met paars. De rugnummers daarop, paars en blauw, dat zijn ook hun kleuren. Net als bijvoorbeeld West Ham en Aston Villa. Normaal gesproken Burnley in dat claret en blue. Dat zien we ook in het uitsupportersvak 417 en 416. Dat zit goed vol. Die hebben een leuke middag, denk ik. En misschien wel een heel weekend hier in Amsterdam. Ook op het minder valide platform. Daar zie ik al veel fans zitten. En iedereen natuurlijk met die korte mouwen. Lekker gewoon prima voetbal weer onder het gesloten dak van de Johan Cruijff Arena. Waar Ajax in dat rood met wit met de rug naar de zuidzijde richting de noordzijde gaat voetballen. De noordzijde, daar wordt de bal nu aangenomen door die keeper Wijs. En dat is een ander gezicht als bijvoorbeeld The Weeknd, Bruno Mars of Harry Styles. Die stonden ook allemaal aan die kant.
2: Ja, nou, de bal van Wijs is meteen naar voren geramd en onderschept door Ajax. Ouazane, die als eerste aan de rechterkant er vandoor gaat nu. En meteen een paar man kwijt is. Dan richting tweede paal slingert, waar Edvardsen staat. Die dus vanaf de linkerkant gestart is. Even terug op Kayo Enrique. Kayo Enrique naar Edvardsen terug. Aan de linkerkant gaat het balletje een beetje rond. Terug op Mocchio. Mocchio nu met een actie tegenover twee spelers van Burnley. Uiteindelijk een inworp voor Ajax. Via de voet van Ramsey, die hem kan onderscheppen als Mocchio de bal slim er tussendoor denkt te kunnen spelen. Maar dat mislukt. Ajax in balbezit op eigen helft nu gegooid op je Baas. Baas naar Bouwman. Bouwman wordt niet echt onder druk gezet, dus kan hem rustig door gaan spelen naar Guy. Guy terug op Bouwman. Balletje meteen achter in rond. En dan komt er wat druk van Burnley. Met Banel, die flink aan het doorjagen is. Maar Ajax denkt eruit te kunnen komen. Wordt alleen dan vervolgens een voetje tussen gezet door Roberts. Waarvan wij dachten dat hij rechtsback zou spelen. Blijkt toch waarvan wij dachten dat hij centraal achterin zou spelen. Blijkt rechtsback te staan. Kyle Walker. De fans van de afgelopen jaren die veel voetbal en veel internationaal voetbal kijken zullen hem kennen. Die zat centraal achterin. Terwijl het in mijn beleving nog niet de langste man ter wereld is. Goed, hij moet het in ieder geval gaan doen centraal achterin voor Burnley. Burnley dat nu door Ajax aangevallen wordt. Door de as Kayo Enrique wordt gelanceerd. Maar de bal kan net onderschept worden. Dat lukt uiteindelijk toch. Burnley houdt balbezit. Nu met Ramsey. Ramsey aan de rechterkant heeft Mocchio bij zich. Mocchio houdt hem een beetje vast. Ramsey moet terug naar Roberts. Roberts naar de as van het veld. Daar staat Humphries. En Humphries heeft wat tijd. Want Leonardo en Ouazane jagen niet meteen door. Dus kan Burnley de bal even in de ploeg houden met Walker. Walker naar Humphries. Humphries vindt aan de linkerkant Pires, de linksback. De Braziliaan die nu op mag gaan komen. En dan uiteindelijk de bal langs Johnson weet te krijgen. En met een 1-2'tje de Banel lanceert. Uiteindelijk aan de linkerkant nu Bruun Larsen er langs. Bruun Larsen in het midden heeft Bouwman tegenover zich. Balletje terug op Heerkens. Die neemt hem heel rustig aan. Erg rustig zelfs. Ik schrok er een beetje van. Maar uiteindelijk komt Ajax eruit nu met Mocchio. Linkerkant Henrique gevonden. Henrique terug naar Mocchio. Mocchio net niet lekker aangespeeld. Maar Henrique is er nog bij. Balletje dan tussen Leonardo en Henrique in. Komt in de voeten van Burnley. En die kunnen nu gaan counteren met Edwards. Edwards naar Honeyball. Honeyball terug op Roberts. Nou, Roberts dan weer naar de as van het veld naar Walker. Het is eventjes veel balbezit voor Burnley die ook aan het zoeken zijn. Ik zit ook een beetje te zoeken naar wat hun formatie is. Want er wordt veel bewogen door de Engelsen. En Ajax kan er iedere keer makkelijk tussenkomen. Nu met Johnson. Johnson vecht zich langs drie man. Vindt aan de rechterkant dan wat ruimte bij Carrizo. Carrizo krijgt hem er niet langs bij Pires. Dan wordt Hannibal vastgehouden. Of Hannibal wordt vastgehouden. Ouazane scheidsrechter Nachtegaal fluit voor de eerste keer deze middag. Na de aftrap voor een vrije bal van Burnley. En Hannibal heeft hem neergelegd. En gaat hem ook zelf nemen.
1: Lekker, Bas, dat er weer gevoetbald wordt. Ah, heerlijk. Nou. Het was de vroegste start voor Ajax ooit afgelopen donderdag. En dan toch een paar dagen later gewoon weer in de eigen Johan Cruijff Arena. Het is een vriendschappelijke wedstrijd.

0: Maar wat leuk is om te benoemen is dat de zuidzijde, de F-side, gewoon springt en host alsof het de eerste competitiewedstrijd is. Ajax is bezig aan een vroeg avontuur in Europa. Het is heel belangrijk dat het 6 wedstrijden op rij in de competitie, die Conference League, er staat. En dan is dit een lekker warm houdertje voor de spelers, maar toch ook zeker voor het publiek die zich dus laten gelden. Aan de linkerkant een aanval nu van de bezoekers. Die gaat over de buitenkant richting Pires, lage voorzet. Die komt dan bijna tot Banel. Nou, die kwam tot Banel, maar de Ajax-ziet kon de bal niet controleren. Nu probeert Edwardsen zich aan de linkerkant vrij te spelen. Lukt niet, bal overgenomen. En dan is daar Roberts, die als rechtsback dus speelt. Bas zei het net al, wordt de bal achter het standbeen bij Bruun Larsen gehaald. Maar de spits van Burnley komt er niet aan. Ajax verdedigt uit en dat ging via Baas. Baas schiet de bal naar voren en dan is het niet Leonardo. Het was de bedoeling om Leonardo aan te spelen, maar via Walker die voor hem kwam. Maar ging die bal dan erbuiten? Het is wel lekker, lijkt me, Bas, als je dan Leonardo bent. Dat je dan meteen een tegenstander als Walker krijgt. Of juist niet? Zou je liever...
1: Walker was altijd heel erg snel. Ik weet niet of hij nog al die snelheid heeft van vroeger. Ik denk het niet, anders sta je niet bij Burnley centraal achterin. Maar dat is geen makkelijke tegenstander. Je moet aan de bak. En dat is inderdaad voor Leonardo in een officieus debuut best een mooi affiche dan. Hij heeft nog weinig ballen gehad, Marcos Leonardo. Nu de bal in de handen bij Caio Henrique. Even terug op Baas. Baas kan hem ook terugspelen op Heerkens. En die krijgt meteen Banel bij zich. Banel die veel druk aan het zetten is vanuit die voorste, vanuit die voorhoede van Burnley. Nu met aan de rechterkant ruimte voor Guy. Guy even terugkappen. Wacht even. Speelt dan de Ouazzane aan. Die veel aanspeelbaar is in de as voor het veld. Houdt zich fysiek daar ook aardig staande. En wordt dan vastgehouden door Laurent. Dan is het een vrije trap voor Ajax. Een metertje of 15 over de middenlijn. Na die overtreding op Ouazzane. Hij werd vastgehouden. Scheidsrechter Nachtegaal wacht even af. En gaf uiteindelijk de vrije bal. En de bal is nu al helemaal aan de linkerkant bij Edvardsen. En die heeft wat ruimte.
0: En daar gaat hij er voorbij, maar probeert hij de voorzet toch nog te vroeg te geven. Waardoor hij er nog niet helemaal voorbij was. Kon iemand tussen zitten bij Burnley, bal over de zijlijn. 5 minuten gespeeld. Scheidsrechter Nachtegaal heeft gefloten en heeft de ingooi dus ook nog eens aan de bezoekers gegeven. En daar is het Roberts die zal moeten gaan gooien. Hij heeft roze met witte schoenen. Kleur die ook tijdens het WK heel veel spelers hadden. En hij gooit hem naar het midden, naar iemand met blauwe witte schoenen. Hetzelfde merk, denk ik, maar dan net even een ander accentje. En bal gaat naar de linkerkant. En daar aan de linkerkant is het de aanname en het Pires. Die het spel bovendien dan op de helft van Ajax verder wil laten spelen. Maar hij controleert de bal niet. Hij gaat alleen maar speelt eigenlijk niet snel door. Hij controleert de bal eerst en temporiseert daardoor. Daarmee is de aanval van Burnley qua snelheid wel verkeken. Hier zit niks meer in, maar even rondtikken dan. En dat is saai om naar te kijken. Nu zien we de tegenstanders die de bal op de helft van Ajax maar een beetje van voet naar voet schuift. Bal gaat naar de linkerkant en dan weer helemaal terug. En dan is in de middencirkel uiteindelijk de achterste man Humphries gevonden. Humphries, tikje terug richting Walker. En die geeft hem dan maar even richting de doelman. En daar staat hij dan in het fel lichtgroen. Met oranje handschoenen van een afstandje doet hij me denken. Ook vanwege de kleur van zijn shirt waarschijnlijk. Aan Tim Krul.
1: Ja.
0: Maar die kiept niet meer. Dit nee. Is toch echt wijs.
1: Ja, daar hebben ze in Engeland wel hele goede herinneringen aan Tim Krul. Maar Ajax heeft hij wat minder minuten gemaakt dan aan de overkant van de Noordzee. Daar heeft hij toch van waarde kunnen zijn. Nu Mokio op de helft van Burnley. Gaat daar net iets te lang door met zijn dribbel. Maar Johnson zorgt voor het slot op de deur. Daarna Edwardsen. Edwardsen hakje naar Caio Henrique. Mooi hakje. Bal voor. Wordt dan weggekopt in eerste instantie. Blijft een beetje hangen in de 16 meter. Burnley krijgt die bal niet echt weg. Tot nu misschien. Want Pires heeft hem onderschept. Heeft Caridzo tegenover zich. Op zijn eigen, of in zijn eigen 16 meter nog bijna, speelt hij de bal er maar even over naar een ploeggenoot die uiteindelijk Hannibal Mesbri vindt. De Tunesiër dus. Zijn WK-vakantie zat erop. Na 3 verloren poolfase wedstrijden heeft hij die 3 weken al mogen hebben. En hij is belangrijk voor Burnley. Dat nu aan de linkerkant met Bruun Larsen de 16 meter in komt. Bruun Larsen is rechtsbenig, maar gaat naar zijn linker. Moet hem dan voorgeven. Bij de tweede paal komt wel een speler van Burnley, maar er zit een vuist tussen, of een hand eigenlijk, van Juri Heerkens. En dus is het een corner voor Burnley, de eerste corner van de wedstrijd. Omdat Heerkens daar die voorzet van Bruun Larsen zag aankomen en er een handje tussen wist te krijgen.
0: En dan gaat de bal neergelegd worden door Hannibal daar aan de linkerkant voor Burnley. Rechterkant dus voor Ajax voor de zuidzijde van de Johan Cruijff Arena. 8 minuten gespeeld. En het zijn toch voornamelijk de Engelsen geweest, de Noord-Engelsen. Want Burnley, dat ligt daar in de buurt van Manchester en Liverpool in Lancashire. Die daar de corner gaan nemen. Hand de lucht in, de rechter van Hannibal, de Tunesiër dus. En hij zal hem lang gaan geven, want niemand biedt zich kort aan. En dan kan Ajax dat mooi ook even testen. Oh, daar is nu eerst even een schermutseling in de 16 meter. Scheidsrechter heeft gefloten. En Hannibal liep dus langs de bal. En dat was juist gek om te zien, want ik zat naar te kijken wat hij ging doen en waar hij naartoe ging. En nieuwe concentratie bij hem, maar ook bij ons, voor de volgende corner.
1: Ja, nou, het is Bouwman en Humphries die een woordje moeten wisselen met scheidsrechter Nachtegaal. Humphries was ervan overtuigd dat hij daar een penalty had moeten hebben. Want Bouwman zou hem toch echt wel met zijn hele hebben nou vastgehouden hebben. Dat is niet waar, maar dat er fysiek contact was, dat was er wel zeker. Nu de corner van Hannibal gaat laag richting eerste paal. Kan makkelijk weggekopt worden door Henrique. En daar gaat Carrizo achteraan. Maar dat is druk voor de vorm, waardoor de bal even terug moet naar Weiss. Edvardsen zet ook nog druk door op die Duitser. Maar die kiest voor een lange bal naar Hannibal. Die staat daar nog. Maar wint uiteindelijk het kopduel niet van Guy. Die kopt hem richting de zijlijn. Ja, het is toch Hannibal die hem als laatste geraakt heeft. Want Guy gooit zijn lichaam ertussen. Hij haalt er een inworp aan over. Guy op de eigen, nou, ter hoogte van de eigen penalty stip, zeg maar, mag Guy gaan gooien. Dus 11 meter vanaf de achterlijn mag hij, nou, zou die kunnen gaan gooien, maar hij treuzelt, smokkelt dan nog wel een paar metertjes. Nou, zegt een Nachtegaal wat van, dus gooit Guy hem maar naar achter. De bal gaat hard naar voren richting Edvardsen, die hem goed controleert. De linksbuiten is even naar het midden gekomen, vindt dan Johnson. Johnson naar links, daar loopt Baas. Baas heeft aan de linkerkant Henrique bij zich, maar wacht even. Temporiseert, kiest dan uiteindelijk voor de bal naar links, naar Henrique. Vlak voor twee druk coachende trainers. Michel Sanchez bij Ajax en Nicky Haaien, een Belg bij Burnley. Beide zijn nog niet bij het uit het coachvak weg te slaan. Zeker niet nu Ajax aankomt met Ouazzane. Ouazzane naar Leonardo. Balletjes net te hard en Leonardo kan hem niet binnenhouden. Er was even een snelle omschakeling van Ajax daar, waar de Ouazzane wat ruimte had. Maar het steekballetje van de jonge Abdallah Ouazzane is net iets te hard. En dus kan Leonardo er niet aankomen. Het is een doeltrap voor Burnley. De eerste grote kans eigenlijk voor Ajax. Al zou je kunnen zeggen dat de bal dusdanig hard was dat het niet echt een kans werd. Ouazzane had er nog wel zelf kunnen schieten misschien. Dat durfde hij niet aan. Nou, het is nu in ieder geval een doeltrap die Kyle Walker gaat nemen voor zijn doelman.
0: Ja, bal gaat terug naar de doelman. Dus die moet het dan zelf doen. In de 11e minuut van deze wedstrijd. Leuk dat je luistert. Ajax Radio is er bij wedstrijden in de arena altijd bij. En als je thuis bent of hier kun je ook altijd even meepraten. Radio@ajax.nl. Radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Of stuur een berichtje op X. Hashtag Ajax Radio. Terwijl Burnley aanvalt in de arena. Bal gaat naar de rechterkant. En daar is de loopactie van Edwards. Combinatie met Barnell. En dan is het buitenspel, lijkt mij. Ja, inderdaad. De terugtrekkende bal wordt dus afgefloten van Roberts. De rechtsback. Die stond daar eigenlijk op de spitspositie in de 16. En zo spelen ze toch, vind ik, verrassend voetbal, Burnley. Een ploeg die het in de Premier League toch vooral ook van dode spelmomenten moet hebben, moest hebben. Altijd met 3 achterop. Ook echt een boomerang club, zoals dat heet. Je weet wat het is toch, Bas?
1: Het is de Engelse versie van de heen en weer.
0: Precies, ja. Ja, een beetje het Volendam, zou je kunnen zeggen, van de Premier League en de Championship de afgelopen 10 jaar. En nu zijn ze dus weer gedegradeerd. Terwijl Ajax de bal heeft met Leonardo. Die geeft hem even terug in de voeten van Johnson. En dan zijn we nu op de achterlijn alweer. Lage voorzet van Guy komt niet aan. En dan is dit jammer, want neemt Burnley weer over. En dan gaat de bal uiteindelijk naar de rechterkant. En die is niet goed. Die gaat iedereen voorbij. De bedoeling was Barnell zeker. Die stond daar. De ingooi is voor Ajax 5 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant. Daar bij die twee coaches, je benoemde ze net al. Die staan daar allebei bij die ingooi te coachen. Alsof ze hem liever zelf zouden gooien. Nicky Haaien, die trouwens, wist je dat, ooit nog in Nederland speelde?
1: Ja, de club is wel even ontschoten.
0: Ja, dat is wel. Okay.
1: MVV of zo?
0: Kleiner dan dit kun je het eigenlijk ook niet krijgen. Oeh. Dus dit ga ik niet als een quizvraag voor onze luisteraars geven. Ik vertel het gewoon. RBC.
1: Nou, kleiner dan dat. Ooit een topclub, hè, in Roosendaal. RBC, het is nu wel weer aan de opmars bezig. Dus wie weet waar Nicky Haaien's toekomst er mooi dan naartoe zal leiden. Nu is hij in ieder geval bij Burnley.
0: Ja, dat was als speler, hè?
1: Ja, dat was als speler. Misschien, ja, dat is mooi als hij als trainer ooit terugkomt als RBC. Denkt weer terug te kunnen komen in betaald voetbal. Haaien is nu in ieder geval te succesvol daarvoor. Want hij is nog. Het is ook niet gek dat hij zoveel staat te coachen. Hij is nog maar 16 dagen in dienst bij Burnley. Bij Genk, de club waar ze hem weggehaald hebben, waren ze nogal pissig. Hij had daar de halve voorbereiding al zo'n beetje gedraaid met de Belgen. En toen kwam het grote geld uit Engeland. En nu een dikke 2 weken in dienst. Nou, zijn hand moet nog doorgevoerd worden op deze selectie. Want het loopt veelal door elkaar. Maar er komt nog niet heel veel uit bij Burnley. Bal nu op eigen helft ook. Haaien wel erg succesvol in België geweest. Met flinke winstpercentages. Dus wat dat betreft. Er is een succesvoller Belg bij Burnley geweest. Dat is Kompany. Maar op papier zou het maar zo een goede match kunnen zijn. Bal van Walker nu naar voren richting Bruun Larsen. Maar die wordt afgevlacht voor buitenspel. Scheidsrechter geeft aan dat we daar niet voor hoeven te stoppen. Want Ajax had de bal al bij Heerkens. En dus kan Ajax nu weer gaan bouwen. Met aan de linkerkant Kaio Henrique door naar Edwardsen. Henrique wordt even vastgehouden. Doet zijn beklag daarvoor. Daarom moet de bal ook terug nu. Baas coacht Bouwman dat hij hem moet willen hebben. Nou, Aaron Bouwman wil hem hebben. Krijgt hem in de voeten. Ajax nu op eigen helft met Johnson. Johnson terug op Bouwman. Weinig druk van Burnley. Halverwege de eigen helft. Aaron Bouwman speelt hem naar links. Naar Juri Baas.
0: Ja, die neemt hem rustig aan. En geeft hem dan laag. En dan wordt hij... Ziet hij dat de man op wie hij hem speelde hard getrapt wordt. En die krijgt ook een vrije trap mee. Maar wie is het? Vraag ik mezelf dan af. Het is de nummer 5.
1: Dat is gewoon Ike.
0: Aan Ajax-zijde. Ja. En dat is inderdaad Kaio Henrique. En daar moeten we natuurlijk nog een beetje aan wennen. Want die staat daar niet alleen als nieuwe naam, maar ook ver naar binnen geknepen. Dat was donderdag ook al zo. De backs hebben andere looplijnen dan we gewend zijn onder Michel. Is het allemaal net even ietsje anders dan vorig jaar natuurlijk onder 3 coaches bij Ajax. 15 minuten van de wedstrijd staat weer. Gelukkig de Braziliaanse aanwinst.
1: Hij schreeuwde vooral
0: Ajax.
1: Hard. Wij konden het hier ook horen. Dat was misschien ook een beetje het schrikmomentje wat eraan vast zat. Maar het lijkt goed te gaan met hem.
0: Inderdaad, dat is vaak even schrikken bij de vriendschappelijke wedstrijden. Ik heb er een aantal rotschoppen voorbij zien komen de afgelopen weken.
1: Bij Groningen vooral, hè?
0: Oei. Dat je denkt, dit noem je vriendschappelijke wedstrijden. Maar misschien is dat toch niet helemaal het juiste woord.
1: Groningen wil ook niet meer tegen Griekse clubs spelen, maken ze dit weekend bekend. Omdat er dus echt een paar doodschoppen zijn uitgedeeld tegen die ploegen.
0: Nou, laten we hopen dat vandaag niet gebeurt. Burnley in de Premier League absoluut wel befaamd en berucht om het harde spel. Dus laten we hopen. Edwardsen is er net niet voorbij trouwens. Ja, was er wel voorbij, maar ook over de achterlijn. En dus is het een doeltrap nu voor Burnley. Maar na precies een kwartier spelen is het vooralsnog ver. Was dit het eerste duel, misschien afgezien van het moment dat ze een penalty probeerden te versieren. Met een al dan niet gemaakte overtreding van Bouwman. Dat het onvriendelijk is hier in de Johan Cruijff Arena. Vriendschappelijk zou ik het ook niet per se willen noemen. De sfeer is een beetje bedompter dan dat hij was aan het begin van deze wedstrijd. En dat komt omdat ze op de zuidzijde, op de F-zijde, een beetje rustiger aan zijn gaan doen. Misschien hebben ze een theetje gehaald. Ik heb inmiddels ook een theetje.
1: Nou, misschien hebben ze gewoon een doelpuntje nodig. Net als wat deze wedstrijd ook wel kan gebruiken. Er wordt wel een beetje gedreigd. Maar tot echt uitgespeelde kansen zijn we nog niet gekomen. En dat is na een kwartiertje altijd wel jammer. Het is vaak zo'n moment dat er voor wat een impulsje, wel even een impulsje in mag komen. Nou, nu Johnson. Goede ingreep. Zet Edwards van de bal. Ajax daardoor weer ten aanval met Henrique. Nou ja, gaat eerst even terug. Kaio Henrique die... veel de drang naar voren heeft. Maar ook wel onbekend dat als er 2 spelers van Burnley op je afkomen gerend, dat je dan beter het balletje even terug kan spelen. Nou, zo geschieden. Guy doet hetzelfde. Terug op Bouwman. Bouwman moet dan met een splijtende paas eigenlijk maar eens iemand gaan vinden. Die splijtende paas gaat achter Juri Baas landen. Dat is jammer. Maar Ajax daardoor wel met heel veel ruimte op eigen helft om eindelijk een keertje op te lopen. Want de spelers van Burnley trekken zich nu terug richting eigen helft. Ajax met Baas wijst een beetje om zich heen. Zoekt een afspeelmogelijkheid. Maakt er een beetje misbaar met zijn handen. Dan maar even terug op Bouwman. Bouwman moet dan het spel gaan maken. Bouwman wacht even. Ziet Guy aan de rechterkant vrijstaan. En Carrizo begint aan een loopactie. Guy zag het. Guy wilde hem eigenlijk Ouezane in het midden aanspelen. En dan zelf doorlopen. Maar dat lukte niet. Dus is de bal helemaal terug. Lange bal van Heerkens dan maar. Richting Leonardo. Leonardo verliest het kopduel van Humphries. Dat is ook niet zijn specialiteit. Maar daardoor kan Burnley er wel weer uit. Burnley nu met Laurent. Laurent met het schot. En dat is een heel aardig schot op de vingertoppen van Heerkens. Die bal blijft nog binnen. Dan kan blijft niet meer binnen, denk ik. Nee, het wordt toch een corner. Kai had hem net achter de achterlijn blijkbaar nog gecontroleerd. Het was een goede redding van Juri Heerkens op het afstandsschot van Josh Laurent. Die eigenlijk richting de bovenhoek leek te zeilen. Maar een knappe duikvlucht van Heerkens houdt die bal uit het doel. Oh, en een corner voor Burnley. En daar gaat Hannibal zich over ontfermen.
0: Ja, weer dan aan die linkerkant voor vak 124. Voor de vaste bezoeker van de Johan Cruijff Arena. Een fanatiek vak over het algemeen. Maar vandaag houden ook zij zich vrij rustig onder het gesloten dak van de Johan Cruijff Arena. Rechterarm de lucht in bij Hannibal. Die een Valorama-achtige bos krullen heeft. En hij geeft hem bij de tweede paal. Daar wordt die bal met geluk nog wel uiteindelijk door Baas weggekopt. Die zag hem volgens mij pas heel laat aankomen, maar hij viel recht op zijn hoofd. De rechterkant nu Tresor, die hem te pakken heeft. Nee, die staat er niet in. Het is Edwards. En die loopt hem over de zijlijn. En Edwards heeft blijkbaar dus toch nog een been van Ajax tussen gezeten, want hij heeft de ingooi gekregen. Combinatie zet Edwards op en dan overnemen bij Laurent. Laurent even terug. En daar zit Ajax dan zomaar tussen met Leonardo. Er was absoluut de gelegenheid om snel te counteren. Maar Leonardo moest wel terug. Zag in ieder geval geen andere oplossing dan de verdedigingslinie op te zoeken. Daardoor is de snelheid er nu wel zo'n beetje uit. Wel een mooi driehoekje bij Ajax. Overtreding gemaakt op Gennaro Johnson, dacht ik. Maar dat vindt Nachtegaal niet. En dus kan Burnley door richting de goal van Heerkens. Maar die wordt niet getest. Want het schot van Brun Larsson wordt goed geblokt door Ajax. Ik denk door Bouwman. En de ingooi is voor Burnley 5 à 6 meter van de cornervlag. Maar geen schot dus. Goed verdedigd van Ajax.
1: Ja, Pires met de inworp snel naar Brun Larsson. Die staat in de 16 meter, maakt zich wat vrij. Geeft hem dan terug op Roberts. Roberts wil een 1-2'tje aangaan. Loopt zelf door, krijgt hem alleen niet terug. Hannibal achter standbeen langs. Brun Larsson dan voor. Dat was eventjes een heel erg goed voetbal van Burnley. Op de vierkante centimeter wordt die bal in de 16 meter rondgetikt. Maar uiteindelijk komt er niks uit en is het een inworp. Wel voor Burnley, die de druk erop kunnen houden. Met Pires aan de linkerkant. Brun Larsson staat buiten spel. Dat ziet de Braziliaan dus even terug op Humphries. Humphries. En dan wacht hij even te lang, waardoor de angel er nu wel even uit is. En dus balbezit het devies voor de Engelsen met Hannibal terug op Kyle Walker. Nee, het is Laurent. Die speelt hem op Kyle Walker. Die moet nu voor een lange bal gaan kiezen, maar kiest daarentegen vooral voor wachten. En dus naar Laurent aan de rechterkant. Die heeft wat ruimte. Edwards zegt geef maar diep. Maar Edwards krijgt hem in de voeten. Dus moet hij in actie gaan maken. Ooit nog speler van Excelsior Rotterdam. Nu duur betaalde kracht in Burnley, van Burnley. Hij laat het vooralsnog vandaag maar mondjesmaat zien. Burnley daarentegen blijft maar combineren. Krijgt de bal nu wel weer achterin pas terug. Omdat er een ISC tussen zat. Maar Burnley begint wel aan kracht te winnen aan de linkerkant. Dacht men nu Pires te vinden, de linksback. Maar die bal gaat hoog over hem heen. Kan Ajax misschien van profiteren met Bouwman. Bouwman terug naar Baas. Nee, Ajax wacht even af en gaat gewoon loeren op die kans om vooruit te komen. En dat loeren, dat begint nu aan de linkerkant bij Edwardsen.
0: Ja, Edwardsen tegenover Edwards. Die geeft hem even terug aan Johnson. Die kwam hem halen. En Gennaro Johnson, het was niet Gennaro Johnson, maar het was de vandaag nummer 8. En dat is ook wel even leuk om te zien. Mokkio, die speelt dus met nummer 8 in dit Ajax. Sowieso wat rugnummers gewisseld. Guy bijvoorbeeld ineens met nummer 2. Dat is toch ook wel even wennen. Terwijl we de afgelopen jaren over het algemeen met 3 zagen lopen. Maar als rechtsback nu met 2. Dit zijn nog niet de vaste nummers voor de duidelijkheid. Dus als je in het stadion bent of misschien online nu aan het luisteren bent en denkt ik ga meteen bestellen. Het is misschien goed om nog even te wachten zodat je wel het goede rugnummer hebt. Ondertussen lijkt het wel alsof we met elkaar aan het kamperen zijn. Want ja. De regen tikt hier lekker op het dak van de Johan Cruijff Arena. Opening naar de linkerkant. Pires met de voorzet zo meteen. Nee, eerst maar terug uit bij Burnley dus. Hannibal. Ja, het zijn toch echt de bezoekers die meer balbezit hebben volgens mij in deze wedstrijd. Bijna de 22e minuut van de wedstrijd. En dan is de slechte bal van Hannibal. Hij probeert hem er overheen te steken richting Ramsey en Brun Larsson. Geen van die beiden bereikt, maar wel over de achterlijn gegaan. Doeltrap dus voor Ajax. De doelman van Ajax is vandaag Heerkens. En die heeft ook een groen shirt aan. Maar iets minder fel dan de man die aan de andere kant staat. En dat is die Wijs, die Duitse doelman. Die heeft nog niet zoveel te doen gehad.
1: Het ontloopt elkaar weinig, dat felle groen. Zaten er heel veel mensen op de tribune bij het geluid van het regen op het dak. Nou, zo'n beetje tegen elkaar zuchten. Goed voor de tuin, dit. Ik kan me toch bijna niet anders.
0: Ja, dit is ook de fase van het seizoen, Bas, waarin we altijd allemaal mailtjes krijgen van mensen die op de mooiste plekken aan het kamperen of aan het, nou in ieder geval aan vakantievieren zijn. Maar ze sturen ons nou nooit een foto als ze weg aan het regenen zijn op de camping. Nee. Dat mag ook gewoon, hoor. Radio@ajax.nl.
1: Ja, nou ja, die uitnodiging staat. Ajax heeft balbezit met Baas, die nu eventjes op kan lopen richting de middenlijn. Vindt aan de linkerkant Edwardsen. Edwardsen heeft Rieke bij zich, die goed vrij loopt aan de linkerkant. Vanuit het midden komt hij naar buiten toe. Moet hem dan voorgeven. Gaat richting Leonardo, maar daar zit Humphries tussen. Makkelijk weggewerkt door Burnley. Voorzet was niet hoog genoeg en niet hard genoeg. Ajax wel meteen onderschept met Johnson, die hem terugspeelt. Nu met Bouwman. Bouwman naar rechts, naar Guy. Guy heeft Johnson bij zich en ook Mokkio meldt zich in de buurt. Het balletje gaat even terug naar Bouwman. Ajax in de middencirkel nu in balbezit met Baas die hem krijgt op de helft van Burnley. Kan hem doorspelen, maar durft het balletje net niet te geven. Edwardsen lag op snelheid, wilde hem in de diepte. Het balletje moest in de voeten gegeven worden van Michel. Nu Ajax met Johnson op de helft van Burnley. Goede actie, maar uiteindelijk zit daar dan Ramsey tussen. Wordt het een inworp voor Ajax. Een meter of 15, 16 vanaf de achterlijn. Henrique kan hij eigenlijk ver gooien. Ik heb hem nog niet zo vaak inzien gooien. We gaan nu even kijken hoe het gaat. Nou, het wordt kort, want het is Edwardsen die hem graag wil hebben. Speelt hij hem ook terug nu op Henrique. Het 1-2'tje is uit het boekje. Edwardsen krijgt hem terug. Heeft wat ruimte. Kan hem dan richting het doel slingeren. Maar kiest voor Carrizo, want die stond buiten de 16 nog vrij. Maar de bal van Edwardsen was te lang onderweg, waardoor Carrizo niet kon onderscheppen. En Burnley nu in de tegenstoot met Hannibal. Hannibal op het middenveld gaat daar langs Mokkio. Krijgt een klein tikje mee. Uiteindelijk vindt Nachtegaal dat genoeg voor een vrije trap. Ik heb het vermoeden dat dat ook wel zo was. Niemand protesteert. Vrije bal voor Burnley op hun eigen helft. Een metertje of 10 voor de middenlijn. Nou, die bal gaat hem zelf snel nemen.
0: Hij geeft hem naar zijn linkerkant. En daar wordt de bal uiteindelijk snel verder het spel ingebracht. Via de, in dit geval, spelverdeler Pires. Gaan we nu terug uit naar Humphries. Humphries loopt zich vast. Moet terug weer richting eigen helft. Ja, dit is niet per se iets waarvoor je een kaartje zou kopen. Als die bal dan helemaal terug gaat richting Walker. En dan is het weer Hannibal. Worden wat voorzichtiger bij Burnley in het aanvalspel. Roberts, diepe bal. Het is Barnell die erachteraan rent. Ziet dat de bal via Bouwman, die zullen elkaar toch ook nog wel kennen van de toekomst, over de achterlijn loopt. En dan aan de rechterkant. Natuurlijk, Bouwman is nog wel weer wat jonger dan Barnell. Maar die hebben echt wel in dezelfde lokalen gezeten. Een corner weggevend dus Ajax aan de rechterkant. 25e minuut van de wedstrijd. En dan is het is niet Hannibal, maar in plaats van Pires, de linksback van Burnley, die hem gaat nemen. Helemaal aan de rechterkant dus voor hen. En tja, het was vorig jaar een zwak punt van Ajax. Het verdedigen van dode spelmomenten en corners. Dus op zich is het lekker om bij een vriendschappelijke wedstrijd er een hoop tegen te krijgen. Zeker tegen een kopsterke ploeg als Burnley.
1: Nou, en Burnley wint dit kopduel wel, maar koppen hem niet over de achterlijn. Want Carrizo houdt hem nog binnen. Had denk ik niet gehoeven, want hij levert hem daardoor gewoon weer in bij Burnley. Mooi, ja, dat je veel corners tegenkrijgt, dat is inderdaad voor het oefenen mooi. Maar
0: ik denk niet dat Michel van tevoren gezegd heeft. Ik werk hem even een paar keer over de achterlijn.
1: Ik vind het wel een heel mooie manier van omdenken. Ajax nu in de avond met Wazane, maar die bal is niet goed genoeg naar Leonardo, die wel op snelheid lag. En hem misschien wat scherper had willen hebben, maar Wazane gaf hem eigenlijk in de voeten gewoon van Kyle Walker, die hem makkelijk kon onderscheppen. Burnley daardoor in balbezit nu met Hannibal op zijn eigen helft. Komt veel die bal daar halen. Echt een spelverdeler. Dat hebben we bij Tunesië tijdens het WK eigenlijk wat minder zien doen. Dat viel me toen al een beetje tegen van zo'n speler die al jaren te boek staat als een groot talent. Hij is nog steeds niet heel oud. Als een speler die maar zo in de top zou kunnen slagen. Maar uiteindelijk nu in de top van de championship moet gaan spelen. Tot dusver niet de slechtste man aan Burnley zijde. En Burnley in balbezit met Kyle Walker, die hem niet lekker aangespeeld krijgt van Laurent. De middenvelder die veelal naar achter zakt om ook een soort centrumverdediger te worden als Burnley balbezit heeft. Daardoor vaak de opbouw snel van achteruit. Bruun Larsen doet een overstapje, verspeelt de bal daardoor. Ajax kan overnemen met Heerkens. Heerkens aan de linkerkant van de ruimte bij Baas en bij Henrique. Maar Baas wacht even en tikt hem terug op Heerkens. Ja, het is balbezit op dit moment voor Ajax. Is voor de statistieken lekker, maar is voor het creëren van kansen nog niet zo denderend. En nu is het Heerkens die hem ook zomaar inlevert bij Edwards. Een te makkelijke bal van de doelman van Ajax. Met Edwards die de 16 gaat. Edwards naar zijn linker. Edwards verder nog naar zijn linker. Legt hem klaar voor Hannibal. Hannibal met het schot. Nou, en die gaat een meter of twee over. Het was een dreigende situatie vanaf rechts. Ingeleid door dat foutje van Juri Heerkens. Hij gaf de bal eigenlijk tussen Henrique en Baas in. Ja, het is moois in gedachten, kwam er niet uit. Edwards had hetzelfde, die had ook wat moois in gedachten. Dat kwam er niet uit. En dus is het na 26 minuten spelen nog 0-0 in de Johan Cruijff Arena. En heeft Ajax de bal in eigen 16 met Juri Baas.
0: Ja, die geeft hem naar de linkerkant. En daar aan de zijlijn wordt die bal aangenomen en teruggespeeld door Henrique. En dan uiteindelijk via Leonardo, die dus ook meedoet met het opbouwende spel, teruggespeeld naar de Ajax-doelman Heerkens. Zijn we nu weer bij Bouwman. Bouwman, zo net bij het halve maandje op de rand van de 16, speelt hij hem even terug. In de 5 meter is de aanname bij Heerkens. Legt hem naar zijn linker. Lange hoge bal van Juri Heerkens. Die wordt door Walker gekopt. Komt niet lekker neer, Kyle Walker. Maar hij lijkt nog wel fit. De inmiddels 37-jarige, zeg ik uit het hoofd. Hij heeft bijna meer prijzen dan jaren, deze man. Gewonnen in zijn leven. 3 daarvan als aanvoerder trouwens bij Manchester City. 3 grote prijzen. Maar ongelooflijk. Hij heeft 6 keer de Premier League gewonnen. En 1 keer de Champions League.
1: Ja, nou, wie weet de championship dit seizoen. Want als Burnley deze selectie een beetje bij elkaar houdt. Nou ja, er moet nog wat bij. Gaf de coach Haaien al aan. Maar ze hebben best wel aardig wat kwaliteit nu nog niet bij zich. Wat ik noem er even een paar. Broja, spits, oud Vitesse. Heeft er weliswaar niet zo heel veel van gebakken in de Premier League. Maar is in principe wel een goede spits. Fysiek sterk, doelgericht. Amdouni, Ekdal, Foster speelden allemaal op het WK. Hebben nu nog vakantie. Amdouni bij Zwitserland was gewoon in meerdere wedstrijden basisspeler. En Ekdal vaste waarde centraal achterin bij Zweden. Ja, lukt het om die jongens erbij te houden? Dan geef je heel veel geld uit. Maar zou je maar zo best hoog kunnen eindigen als Burnley. En dan begint die heen en weer van Burnley weer. Nu de bal naar Leonardo die een tikkie meekrijgt van Walker. Zijn beklacht erover doet, maar geen vrije trap krijgt. Daardoor kan Burnley overnemen met Laurent. Laurent naar Edwards. Dan neemt Ajax over met Mokkio. Mokkio naar Edwards. En het gaat even wat harder dan toen nu op het veld. Dat is hard nodig. Edwards een steekbal op Leonardo is wat te scherp. En ik zat een luchtje van buitenspel aan. Maar dat was de eerste loopactie van Leonardo. Waarbij die 1-1 met de keeper had kunnen komen. Het balletje van Edwards was ietsje te hard. Maar goed gezien. En een snelle aanval van Ajax. Burnley wel weer met de bal bezit. Midden in het veld bij Kyle Walker.
0: Ja, tussen alle zonnige foto's die natuurlijk ook weer binnenkomen via radio.nl. Heeft er iemand gereageerd die top. Niet in lekker weer zit? Deze persoon, zonder te kijken, Bas, die bevindt zich in Batumi.
1: Georgië.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, dat heb jij toch. Ik hoop dat ze jou ooit nog eens met slimste mensen mee laten doen. Want ik ken niemand die hoger zou scoren dan jij. Maar inderdaad, Batumi, Georgië. Ja. Daar zit Maarten. Ja, Maarten. En daar regent het al de hele dag. Nou, leuk dat je luistert. Hij is maar naar de sportschool gegaan en luistert dus naar Ajax Radio. Voor deze wedstrijd 0-0, bijna een half uur gespeeld. Mooie actie was dit van Pires, denk ik. Die dat deed aan de linkerkant. Loste dat goed op. Het kan ook die Humphries geweest zijn. In ieder geval voetballen ze eronder uit. Met Ramsey die hem naar Hannibal geeft. Net buiten de middencirkel. Lage bal dan is het Barnel. Speelt echt net achter de spits de hele tijd. En dan naar de rechterkant is daar de aanname bij Roberts voorzet. En die wordt er nog uitgehaald. Een beetje
1: onorthodox.
0: Onorthodox, ja, zo mag je het noemen. Van Anton Guy. Nam enig risico, maar maakte er een corner van.
1: Oh, mooi. Duikende kopbal was het van Anton Guy. Dat vind ik vind het sowieso mooi. Hij doet af en toe van die dingen in wedstrijden. Gelukkig op momenten dat het niet zo gevaarlijk is. Die je op de training een keertje doet. Om te kijken of het je lukt. Nou, een bal met een duikvlucht uit de 16 wegkoppen. Dat doe je niet zo snel. Maar Anton Guy dacht op dit moment van ja, doe maar dan, ik ga het gewoon doen. En hij maakt er een corner van. Die corner die gaat er komen met Pires. Die een aantal spelers voor Heerkens heeft geposteerd. En hem ook slim aansnijdt nu. Bij de tweede paal komt hij op het hoofd van Laurent. En Laurent kopt eigenlijk tegen, volgens mij, Kyle Walker's achterhoofd aan. Beiden hebben een beetje last. De bal gaat gewoon achter voor een doeltrap. Werd goed aangesneden daar door Pires. Scherp voor het doel. Stonden twee mannen bij de tweede paal om Heerkens het leven zuur te maken. Maar uiteindelijk levert het geen doelpunt op. Na een half uur spelen in de arena staat het 0-0. Balletje van Heerkens is wat te kort. Ja, die opbouw van Ajax moet kort en moet laag en moet snel van achteruit komen. Maar we hebben nu al een paar momentjes gehad waarbij het, nou, omdat het wat langer duurde, toch gevaarlijk werd. Dit was zo'n moment. En daar werd ook, nou ja, er kreeg nog iemand van Burnley een tik. Iemand met oranje schoenen aan. Volgens mij is het Brun Larsen, als ik zo even snel kijk wie ik mis.
0: Ja. Nee, nummer 4 is het.
1: Nummer 4. Goed. Het is in ieder geval, er is in ieder geval iemand met wat pijntjes daar.
0: Maar die staat er niet in. Het was wel nummer 7. Brun Larsen.
1: Brun Larsen. Nou, kijk. Hij heeft in ieder geval last. Hij staat wel weer. Oranje schoenen. Voor de mensen die meeschrijven met alle schoenkleuren. Daar hebben we er een aantal van. In het geval van Brun Larsen is het, ga ik twijfelen. Misschien zijn ze ook wel een beetje roze. Ik ben enigszins kleurenblind, lijkt het wel. In ieder geval vallen ze op. En hij staat ook weer, want de schoenen bewegen over het veld. Nu Ajax in balbezit met Baas aan de linkerkant. Misschien wat tempo erin nu, want hij gaat aan een dribbel beginnen. Baas loopt meteen door. Goeie 1-2 met Edwards aan de linkerkant. Juri Baas stoomt op. Tweede paal, Carrizo. Kan hij er aankomen? Bal is net wat te scherp, maar Carrizo kan hem nog controleren. Helemaal achterin. Komen nu wat spelers bij. Guy onder andere. Carrizo naar zijn linker. Wacht even. Geeft hem dan laag op Ouazzane. Ouazzane de 16 in, richting achterlijn. Ouazzane kan hij hem voorkrijgen? Ja. Zit Weiss tussen. Valt voor Baas. Baas kopt hem in. En Baas kopt hem een half metertje naast. Had hem anders ook al gehad, want die stond heel snel weer, die Duitse doelman. En gleed richting de paal, maar zag dat de bal achter zou gaan uit die, nou, geplaatste kopbal van Juri Baas, die dus helemaal opgekomen was van achter om deze kans te forceren voor Ajax. Het levert net niet iets op, maar het was een goede aanval.
0: En dan wordt hij weer neergelegd door Kyle Walker, de bal voor de doeltrap op de hoek van de 5 meter.
1: Hij legt hem te ver in het midden. Dat is de feedback van achtergehaald. Dat
0: mag,
1: vind ik dan toch
0: wel overal liggen.
1: Ja, blijkbaar niet. Of het waren de warmlopers.
0: Nee, daar lag hij er te ver vanaf. Ja, er was iets inderdaad. Maar volgens mij mag je hem overal op dat lijntje liggen. Jij bent ook wel een spelregelman. Dus ik dacht dat je dit ook wel wist. Volgens mij mag dat wel. Linkerkant, Henrique namens Ajax richting de achterlijn. Voorzitter Henrique wordt eruit gehaald. En dan is het een corner. Want die bal wordt als laatste geraakt door het been van Humphries. Nee, Roberts. Ja, corner aan de linkerkant voor Ajax. Voor de neus van de stadionspief, voor de neus van de DJ. Althans, de DJ die staat normaal altijd daar in het hoekje. Maar net zat hij ineens naast ons hier op de perstribune. En nu zie ik hem daar toch wel weer staan. Dus in de rust zal het dan toch daar vandaan komen. Ik begrijp niet helemaal wat hier de logica van is. Maar in ieder geval de corner nu in die hoek aan de linkerkant voor Ajax. Het is de Edwardsen die er overheen loopt. Dan komt er een corner van Henrique. Die gaat over iedereen heen. Carrizo neemt hem op de hoek van de 16 meter aan. Carrizo gaat er in de 16 dan vandoor. En dan komt die bal voor. Is er een tikker? Jazeker. Aaron Bouwman maakt hier het doelpunt uit de rebound. En dat is wel lekker gedaan door Carrizo. Mooie actie. Is niet bang om in de 16 zelf de actie aan te gaan. En dan valt die bal zomaar voor de voeten van Aaron Bouwman. Die heeft nog best wat tijd nodig.
2: In de 34e minuut komt Ajax op een 1.
0: En dus is het 1-0 voor Ajax tegen Burnley.
1: Ja, goede aanval vanuit die corner die door Henrique voorgeslingerd wordt. Krijgt Carrizo hem voor zijn voeten. Eigenlijk een beetje op dezelfde manier als Berghuis eerder deze week tegen Vojvodina aankreeg. Achter in de 16 meter. Maar Berghuis ging naar zijn linker en schoot. En in dit geval koos Carrizo ervoor om een actie aan te gaan. Die actie was geslaagd. En met zijn rechter stuit hij in eerste instantie nog op de handen van Weiss. Die laat hem los. En dus kan Bouwman hem makkelijk intikken. Nu heeft de scheidsrechter in achterhaal een klein beetje ruzie met Mocchio. Die ging snel wat instructies bij Michel en wat drinken halen. Dat mocht niet van scheidsrechter in achterhaal, dus moet hij meteen terug. Ja, het is een vriendschappelijke wedstrijd, maar onze scheidsrechter met KNVB-badge zit er bovenop. De bal rolt weer. Burnley heeft hem aan het rollen gebracht. Maar het belangrijkste is dat na 34 minuten spelen, bijna 35, Aaron Bouwman de 1-0 op het scorebord heeft gezet. En dat kon de wedstrijd wel gebruiken, want er werd veel gedreigd, maar nog weinig doorgebeten. En nu heeft Ajax dat toch gedaan. Aaron Bouwman dus. Burnley nu in de aanval met Laurent aan de rechterkant. Door even terug op Walker. Walker naar Humphries. Humphries heeft aan de linkerkant ruimte gezien bij Bruun Larsen. Die kan hem controleren, maar staat geen buitenspel. Bruun Larsen tegenover Guy. Bruun Larsen naar zijn rechter. Ja, dat doet hij. Kan hij ook tot een schot komen? Ja, dat kan hij. En hij stuurt hem richting de verre hoek. Maar legt hem net een metertje boven de lat. Een goede actie van Bruun Larsen, de linksbuiten van Burnley. Die daar de Guy toch een paar keer dreigde met het schot. Je zag het aankomen. Guy hapte niet steeds. Het past op dat ene momentje dat Guy dacht, nou, nu zal hij toch echt niet gaan schieten. Deed hij het toch. Dus een kans voor Burnley. Ajax nu wel met de doeltrap. Heerkens lokt Barnell op zich af. En geeft hem dan uiteindelijk aan Jordi Baas. En die speelt hem de diepte in. In de voeten van iemand van Burnley.
0: Ja, die bal wordt aangenomen daar. Dat was namelijk geen goede bal. En die wordt rustig aangenomen door Humphries, de centrale verdediger. Combineert even met Walker. Walker, balletje naar de rechterkant. Ik vind het toch nog steeds wel wendbaar en snel, hoor, moet ik zeggen. Kyle Walker.
1: Ja.
0: Die is absoluut niet aan het aftaaien. Of aan het rentenieren, of hoe je het ook noemen wil. Die blijft gewoon absoluut een topsporter. Zoveel is wel duidelijk. Ja, wat wil je ook. Hij heeft net nog een seizoen in de Premier League gespeeld.
1: We gaan er dit seizoen wel achterkomen of hij het ook kan op een regenachtige avond in Stoke. Hè? Dat is dan weer...
0: Ja, is Stoke nog steeds championship? Ja, dat is,
1: can he do it on a rainy night in Stoke?
0: Ja, ik denk als iemand er is die dat op zich al wel bewezen heeft, dan is het Kyle Walker wel. Maar of hij het nog steeds kan, dat gaan we merken. Daar is Bruun Larsen met een balletje naar de linkerkant. Pires komt er overheen, bal weer eruit gehaald. Op de achterlijn door Bouwman. Is een hoofdrolspeler in deze wedstrijd. Niet alleen als doelpunt te maken. Ook vanwege de duels die hij daar achterin uitvecht. Met de twee spitsen. Want dat zijn er toch zo'n beetje. Bruun Larsen en Jaden Barnell. De schaduwspits die we kennen hier in Amsterdam natuurlijk. Corner aan de linkerkant. Hannibal heeft hem weer neergelegd. Hij wijft zijn krullen nog maar eens achter zijn oren. Hij droogt ook zijn gezicht. Blijkbaar toch erg bezweet. Daar komt de corner aan met de rechter van Hannibal.
1: Ja, arm omhoog. Nu inlopende spelers richting Heerkens. Die kan hem wegboksen. De 16 meter opgevangen door Burnley. Nu door Roberts. Roberts buitenkantje voet naar Hannibal toe. Nou, dat is voor een rechtback uit Groot-Brittannië een staaltje vrije techniek van die back. Want het balletje komt zo in de voeten bij Hannibal. Nu Bruun Larsen. Dat voorzet. Nee, het is een schot in de handen van Heerkens. Ja, het hield uiteindelijk denk ik voor Bruun Larsen ook een beetje het midden tussen een schot en een voorzet. Want wat hij precies in gedachten had, was fraaier dan dit, denk ik. Het is voor Heerkens niet de moeilijkste prooi van de middag. Hij vangt hem makkelijk. Met de bal ook alweer in het spel gebracht. Met Bouwman nu. Bouwman naar Johnson. Johnson op de zespositie van Ajax. Dus vandaag veel bij Jong Ajax daar al gespeeld. En nu de ruimte om het ook eens een keertje hier te laten zien. Betekent dus wel dat het middenveld van Ajax vanmiddag bestaat uit louter tieners. En dan zitten er op de bank ook nog een paar die hopen op speelminuten. Ja, we zagen het tegen Vojvodina ook al. Ajax kiest dit seizoen op gezette momenten echt weer voor de toekomst. En met Abdallah die nu nog op de bank zit. En dus met Ouazzane en met Johnson hebben we weer een aantal padeltjes die we dit seizoen waarschijnlijk vaker gaan zien. Ajax nu met Bouwman. Een van die andere padeltjes. Ook nog een hartstikke jonge centrumverdediger. Goeie bal op Edvardsen. Strak in de voeten aan de linkerkant. Naar Routinier gespeeld. Henrique. Henrique diep op Ouazzane. Goeie controle. Ouazzane tegenover Walker. Ouazzane. Het is Walker die maar uiteindelijk met meer geluk dan wijsheid nog weet te onderscheppen. Zijn voetje hing nog. Daar tikte Ouazzane de bal tegenaan. Het is een corner voor Ajax.
0: Ja, aan de linkerkant de bal daar neergelegd door een reservespeler. Ja, het is Dolberg. Klaassen die hem klaarlegt. Dolberg zit op de tribune, zag ik net. Die is er niet bij op de bank. Klaassen legt hem keurig klaar voor Henrique om te nemen. Komt nu ook een ballenmeisje aan om daar weer de bal op het pionnetje te leggen. En dan twee handen de lucht in. Bij Edvardsen, die hem dan lang zou nemen met rechts. Kort kan dus richting Henrique. Het wordt Edvardsen, die hem klaarlegt voor Henrique. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Henrique dan weer terug naar Edvardsen. Nee, dat moet nog even beter worden afgestemd. Dit is geen goede corner. Hij scoorde net uit zo'n situatie. Nu moet Carrizo alles aan doen om die bal überhaupt binnen te houden. Hannibal heeft hem aan de linkerkant. Hannibal draait even terug. En dan heeft hij dat prima opgelost. De bal even terug richting Humphries. Nou, Burnley heeft eigenlijk deze wedstrijd behoorlijk onder controle. Het is gek dat ze met 1-0 achter staan. Dat komt door een slordig moment. En ook wel een opleving van Carrizo. Dat moeten we erbij zeggen. Was een goede actie van Carrizo. En prima afgemaakt door Bouwman. Allemaal in de 34e minuut. We zijn nu in de 40e. Het is 1-0 bij Ajax tegen Burnley. Leuk dat je luistert. Meepraten kan nog altijd. Stuur even een mailtje. Hoe luister je naar deze wedstrijd? Radio@ajax.nl. Wij zitten hier nog steeds. Ja, in het gezellige grote kampeerstadion.
1: Het is nog weer even droog, hè? Het is weer even droog.
0: Het is nu weer even droog, ja.
1: De regen tikt niet meer, maar net een paar minuten geleden wel weer. Ja, ik denk meestal, ik vind toch in de zomer, eigenlijk moet het dak dan open. Maar aan de andere kant met dit weer, met het grillige weer, waarom ook niet. Komt voetbal vast ten goede, nu aan de rechterkant namelijk. Ajax met Ouazzane er even uit. Of toch met Leonardo trouwens die eruit was. Carrizo laag voor richting Ouazzane. Bal valt er nog uit. Hannibal, Hannibal naar Brun Larsen. Counter nu voor Burnley. Misschien met aan de rechterkant Edwards, die heeft veel ruimte voor zich. Edwards gaat aan een dribbel beginnen. Heeft nog niet meteen gezelschap. Johnson staat wel in de buurt. Die kan hem misschien nu wat dichter op hem gaan staan. Nee, dat duurt even. En dus kan Edwards tot een schot komen. Maar de speler van Burnley die daar nog in de hoek staat, weet dat hij buiten spel staat. En dus laat hij hem maar rollen. Waardoor Johnson hem kan pakken en door kan spelen naar Baas. Ja, nee, naar Henrique. Ajax weer in balbezit. Jij wilde iets...
0: Nou, ik wil zeggen dat Mika die stuurt een foto. Ja. Want die zit namelijk gewoon daar. Ik denk op 114 aan de noordzijde van de Johan Cruijff Arena. Zegt helaas niet meer op vakantie, maar toch een mooie foto vanuit de arena.
1: Kijk.
0: Dat kan natuurlijk ook altijd. Zonder vertraging luister je mee via ajax.nl/audio. Bal gaat over de achterlijn. Was een bal richting Carrizo. Die was te hard. En dan is hij zo'n beetje aan de kant waar Mika zit over de achterlijn gegaan. Maar mocht je dat dus ook een keer willen, dan kan dat ook. Je kunt je nu ook registreren voor clubcards. Als je een visuele handicap hebt. Als je visueel beperkt bent. En als je dat hebt, dan kun je op een speciale manier kaarten kopen. En als je dat wil, kun je ofwel op het minder valide platform zitten. Of bijvoorbeeld op plaatsen met minder zicht. Daar is wat meer beschikbaarheid. Maar ook op normale plekken. Gewoon met je mede-Ajaxide uit je omgeving mee. Dus ja, check dat allemaal even. Toegankelijkheid. Ajax.nl/toegankelijkheid. Daar staat al die informatie. 42e minuut van deze wedstrijd. 1-0 voor Ajax. En Burnley levert hem zomaar in bij Henrique. En dan is het die andere Braziliaan. Leonardo geeft hem door aan Carrizo. Carrizo naar binnen. En die bal die wordt nog even, blijft nog even hangen. Leonardo frommelen naar de linkerkant. En dan Edwardsen met het schot. En dan is het uiteindelijk een corner. Maar daar zagen we voor het eerst, denk ik, waarvan we gehoord hebben dat Leonardo er zo goed in is. Namelijk een beetje frommelen. En die bal er misschien in een ander geval wel in frommelen, dat lukt nu niet.
1: Nee, er wordt nu, er kreeg iemand de bal vrij hard in zijn kruis gefrommeld, zojuist door Edwardsen. En je ziet, ja, je leeft mee met Conor Roberts, de rechtsback van Burnley. Want hij wilde die bal met alles wat hij in zich had onderscheppen. En Edwardsen wilde hem met alles wat hij in zich had in de verre hoek leggen. Roberts staat nog niet. Het doet flink wat pijn bij de back van Burnley. En het is in eigen tempo even bijkomen, denk ik, voor hem. Hij wordt overeind geholpen door scheidsrechter Nachtegaal. Blijf nog heel eventjes leunen en blijf nog heel even kijken hoe het met hem gaat. Maar uiteindelijk heeft Ajax wel een corner. Want daar zorgde het kruis van Robertson ook voor dat hij over de achterlijn ging. Het zijn weer Henrique en Edwardsen. Welke variant hebben ze dit keer bedacht? Edwardsen laat hem nu liggen met een overstapje. En dan mag Henrique hem voorslingeren richting de rand van de 5 meter. Maar daar wordt uiteindelijk door Burnley verdedigd. Ajax kan hem wel weer overnemen, want het wegwerken is niet best. Uiteindelijk de bal helemaal terug naar Juri Heerkens, de doelman van Ajax vanmiddag. Die nog niet superveel te doen heeft gehad. Maar de paar reddingen die hij moest verrichten waren best aardig. Vooral op het schot van Laurent ergens halverwege deze eerste helft van afstand. Daar wist hij hem toch uit de kruising te tikken. Edvardsen nu, lange bal door de as van het veld naar Henrique. Wordt onderschept door door diezelfde Laurent was het trouwens. Die nu de bal naar Weiss heeft gespeeld. Naar Humphries, de centrale verdediger van Burnley. Mag wat opkomen met aan de linkerkant de ruimte bij de Braziliaanse back van Burnley. Pires, die moet terug. Want uiteindelijk wil niemand hem hebben voorin. Wel een applausje van Bruun Larsen voor het werk wat hij verzet heeft. Die Pires, ja, daar schiet hij weinig mee op. Burnley heeft nog wel balbezit met Hannibal.
0: In de 44e minuut van de wedstrijd en in de middencirkel is het de opening van Aaron Ramsey naar de rechterkant. Aanname nu weer bij de centrumverdediger Kyle Walker. Geeft hem door. Hannibal in de middencirkel. Hannibal kijkt om zich heen. Draait naar zijn linkerkant. En daar de aanname uiteindelijk aan de buitenkant bij Pires. Pires heeft hem nu. En er komt ook iemand overheen lopen. Dat was Humphries. Maar de bal gaat naar het centrum. Hannibal weer. Hannibal, teamveldspelers nu ruim op de helft van Ajax. Van de lichtblauwe van vandaag, van Burnley. En daar is Bruun Larsen. Bruun Larsen richting de plek om te schieten. Nee, gaat eerst naar binnen en dan duurt het allemaal wat lang. Voor Humphries, die wilde wel schieten. Maar die is ook weer niet zo vaardig met de bal, de centrale verdediger. En uiteindelijk wordt er een vrije trap weggegeven door slordig spel aan de zijde van Burnley. En Ramsey probeerde dat recht te zetten. En hij deed dat ten koste van een vrije trap. En zo sukkelen we wel, denk ik, een beetje richting de rust, Bas.
1: Ja, er zal niet extreem veel tijd bij komen, vermoed ik. En dat is bij een vriendschappelijke wedstrijd natuurlijk ook eerder de regel dan uitzondering dat er niet heel erg lang wordt doorgevoetbald. Tenzij expliciet van tevoren afgesproken. PSV speelde laatst 2 keer 60 minuten bijvoorbeeld. Nou, dat zal Ajax tegen Burnley vandaag niet doen. Ajax wel nu in balbezit met Bouwman. Die wacht even tot er ondersteuning komt. Dat is Enrique. Enrique met een dippertje naar Johnson. Die vindt Ouazzane. Ouazzane aan de rechterkant ruimte bij Carrizo. Carrizo op de helft van Burnley. Ouazzane komt er overheen en die kan nu opstomen richting de 16 meter. Ouazzane krijgt Hannibal bij zich. Ouazzane, overstapje terugleggen. Ja, goed gedaan. Schot. En via uiteindelijk een voet van Bashir Humphries wordt daar het schot van Guy gekraakt. Het is een corner. Oh ja. En een corner voor Ajax. Maar het schot van Anton Guy was niet onaardig. Het is Humphries die uiteindelijk volgens mij zijn scheen er nog voor weet te krijgen. Waardoor de bal over het doel gaat. En dat vierde hij alsof hij een doelpunt voorkwam. Ik denk dat dat misschien ook wel zo is. Nou, corner nog voor Ajax in 1 minuut blessuretijd. Die er net is aangegeven. Is dat misschien nog net het moment voor een tweede?
0: Ja, eerst dacht Ajax volgens mij al aan rust. Want er liepen verschillende spelers ook al richting de middenlijn. Scheidsrechter keek ook naar de middenlijn. En nu gebaart hij juist Mark Nachtegaal van schiet een beetje op Ajax. Nou, dat gebeurt dan. Edwardsen geeft hem in 2 nu lang voor. Komt de kopbal. Leonardo is de toepoging, denk ik, van hem. Kopt hem naast. En behoorlijk ook. Maar was ook een moeilijke plek. Viel er bovendien ook nog een beetje achter hem. Je zou kunnen zeggen, knap dat hij hem nog richting het doel krijgt.
1: Ja, hij kan koppen.
0: Nou, dat weten we dat ook. Weten we dat ook weer. Ja, het is onze kennismaking natuurlijk.
1: Ja.
0: Met Leonardo in een Ajax-shirt. 45 minuten, 46 zelfs, heeft hij in ieder geval meegedaan. Ik ben benieuwd hoe dat in de tweede helft zal zijn. Wordt nu gefloten. 46 minuten hebben we kunnen genieten van Ajax-Burnley. 1 doelpunt in de 36e van Ajax. Het was Bouwman uit de goede actie van Carrizo die hem binnenwerkte. En zo leidt Ajax in deze oefenwedstrijd tegen Burnley. En zijn wij er over de kwartier weer. En kun je ook bijvoorbeeld luisteren in Den Bosch, zoals Eiden. Of in Portugal, zoals Mariam. Of in... Waar ligt hij nou weer? Ook Portugal, Daan. Leuk dat je luistert, Daan.
1: Met de klassieke knakworstfoto.
0: Ja, een foto vanaf het zwembad. Met zijn benen als
1: twee
0: knakworst.
1: Bruine benen.
0: Ja, ja, heerlijk. Nou, mag allemaal. Radio@ajax.nl is onze mailbox. Dan ga je nu luisteren naar wat er in het stadion zoal te horen is. En zijn wij er over een kwartier weer. Tot zo. Welkom terug in de Johan Cruijff Arena voor de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en Burnley. interessant natuurlijk om tijdens de rust bij zo'n wedstrijd eens goed naar het veld te kijken. Er waren Ajax Kids Games, dus er waren ook jongeren van de Ajax Kids Club op het veld. Konden ze er wat van, Bas?
1: Zeker. Er zaten weer een paar mooie talentjes tussen. Wat dat betreft, ik zag een paar leuke doelpunten en een paar hele goede reddingen. Dus dat is altijd de moeite waard. Wat ik ook zag, was een hele serieuze warming-up van Paul Reversson. En ik zie dat hij inmiddels zijn trainingstenue uit heeft. Dat hij al een mooie omhelzing had met Jaden Barnell, die nog wel in het veld staat bij Burnley. Die twee kennen elkaar natuurlijk ook al vrij lang. Nou, Reversson wordt een goede tweede helft toegewenst door Barnell. Want hij gaat Heerkens vervangen na de rust. Ook de doelman, de reservedoelman van Burnley, Connor Edwards. Een tiener uit eigen jeugd, want alle andere doelmannen zijn transfervrij vertrokken. Die werd ook flink getest en opgewarmd. Al heb ik niet het idee dat hij in gaat vallen. Want hij staat nu nog aan de andere kant van het veld dan waar Wai staat. Nog wat ballen uit de kruising te tikken. De wissels van Burnley maken alle gebruik van het feit dat Ajax nog niet op het veld staat. Die kunnen nu even lekker afwerken op een geheel lege helft. Voor het platform staat nu eigenlijk alleen Paul Reversson een balletje rond te tikken met een paar wissels. Met Nash en met Abdallah zo te zien. Ik zag ook nog een aantal andere Ajax-zieden wel serieus opwarmen. Dus het vermoeden bestaat dat er rond de minuut 60, 61, 62, zoiets nog wel eens een wisselfesteintje kan gaan plaatsvinden. Want ook aan Burnley-zijde werd daar serieus warm gelopen. Nou, dit is het teken dat de mannen weer het veld op gaan komen van Michel. En ik zie Daley Blind daar in ieder geval tussen lopen als invaller. Ik zie Klaassen, dus er wordt lekker gewisseld toch wel. Ondanks dat ik echt moet bekennen dat het aantal stevig opwarmende spelers meteen geviel. Nou, dat gaan we zomaar eens even allemaal beschouwen, want er lopen wat mensen tussen. Ik zie Abdallah, ik zie Klaassen, ik zie Blind. Konadou loopt ertussen. En volgens mij heb ik ze dan naast Reversson allemaal genoemd. De wissels van Ajax. Dus dat zal Konadou voor Leonardo zijn. Dat is zo te zien. Klaassen voor Ouazzane. Abdallah voor Johnson. Ja, Johnson is er af. Blind is erbij. En Baas staat er nog wel in. Dus ook Bouwman is eruit. Nou, we zullen zo even zien hoe het allemaal exact staat. Ik denk dat Klaassen wat controlerend naast Mokio. Dat zal Abdallah op 10 zijn. Rechtsvoor staat nu Edvardsen. Linksvoor staat Ouazzane. Ja, Edvardsen is er dus af. Carrizo is er af. En Konadou. Nou, nog even voor de goede orde. We hebben Reversson. We hebben Guy. We hebben Blind. We hebben Baas. We hebben Henrique Klaassen Mokio. Voorin Ouazzane. Met op de rechterkant Edvardsen. Abdallah op 10. En Konadou in de spits. Dat is de samenvatting van wissels aan Ajax-zijde. Rob van Rossum gaat zo nog even noemen. En aan de kant van Burnley. Oh, als hij die toch allemaal meegeschreven heeft, dan doet hij mij daar een heel groot plezier mee. Ajax in ieder geval in balbezit nu. Met Henrique op de helft van Burnley. Aan de linkerkant ruimte bij Ouazzane. Ouazzane kapt even terug. Terug op Mokio. Mokio, Abdallah wil hem in de voet hebben. Krijgt hem niet. Terug op Henrique. Henrique naar Abdallah in de 16. 1-2'tje met Ouazzane. Ouazzane heeft wat ruimte. Terug naar Abdallah die aan de linkerkant de bal wil hebben. Abdallah dreigt, gaat naar zijn rechter, geeft hem toch niet voor. Terug op Mokio. Mokio verder terug naar Baas. Ajax in balbezit nu al een tijdje in die tweede helft. Volgens mij heeft Burnley nog niet eens de bal aangeraakt. Blind en Baas combineren nu eventjes. En zo houdt Ajax de bal verder in de ploeg. Terug op Blind in de middencirkel. Staat op eigen helft. Blind terug naar Baas. Baas op de helft van Burnley. Gaat aan een dribbel beginnen. Aan de linkerkant is ruimte bij Ouazzane. Ouazzane krijgt hem in de voeten. Ouazzane tegenover Roberts. Ouazzane naar binnen toe. Geeft hem voor richting Abdallah. Wordt weggewerkt. Dan heeft Burnley de bal met Hannibal, maar niet lang. Hij levert hem in bij Kyle Henrique.
0: Ja, ik ben aan het meeschrijven.
1: Oh, je bent nog aan het meeschrijven. Nou, dan ga ik wil nog wel even verder gaan, hoor.
0: Ik heb ze voor je, hoor. Nee. Even kijken, ik heb ze allebei. Ja, zeker. Het zijn Mike Trezor, die kennen we natuurlijk wel. Ja. Die heeft hier onder andere voor NEC gespeeld in Nederland. Die erin is gekomen. En ook de man die nu aan de bal is, volgens mij, dat is Colesio. Luca Colesio. Die kan voor veel landen uitkomen. Waaronder voor Italië, als ik me niet vergis. Kwam als sensatie naar de Premier League bij Burnley. Maar dat is er niet echt uitgekomen. Nu dus als wissel erin bij Burnley. Hij staat daar ook zo'n wilde haardos. Net als die Hannibal. En voor hen naar de kant zijn gegaan Edwards en Brun Larsen. Die twee staan er dus niet meer op aan de zijde van Burnley. Nou, 2 minuten op gang, Bas. En we hebben ze allemaal genoemd. Ik vind dat we dat netjes hebben gedaan, die administratie.
1: Ja, dat hoort er dan toch altijd even bij. En in dit geval heeft Burnley ons ook gematst met maar 2 wissels. Want er zitten ook een heleboel spelers op de bank die we niet zomaar zullen herkennen. Maar in ieder geval, Mike Trezor is toch een jongen met een lang cv in het Nederlandse voetbal. Gaat vanaf de linkerkant spelen, waardoor Barnell nu de spits is. Nou, het zou mooi zijn als Nicky Haaien Barnel 90 minuten gunt. Om deze speciale terugkeer in de arena voor hem wat extra glans te geven. Hij mag in ieder geval deze tweede helft starten. Nu de opbouw van achteruit bij Burnley met Humphries. Humphries met een lange bal naar Barnel op het hoofd uiteindelijk van Guy. Guy controleert hem dan met de borst naar Edwardsen. Goed gedaan. In het midden wil Abdallah of wil Mokyo de bal hebben. Mokyo draait terug. En moet hem dan ook even terugspelen naar Daley Blind. Die rechtscentraal is gaan spelen. Terwijl Gaia even met wat pijn is gaan zitten op de grond. Rekt wat. Nou ja, er zitten nog meer wissels op de bank. Dus wat dat betreft kan het altijd opgelost worden. Maar hij loopt weer. Zij het niet van harte. Gaat in de gaten houden. Ajax in balbezit met Douazane terug op Blind. Blind naar Guy. Nou, die staat er. Is op de helft van Burnley aanspeelbaar. Kiest voor de optie terug op Blind. Ajax met Daley Blind nu centraal achterin. Als een soort spelverdeler tussen de andere verdedigers in. Dat is een beeld wat we alle jaren hiervoor iedere keer als Blind bij Ajax speelde hebben gezien. Alleen dit keer doet hij het als linker of als rechtercentrale. En niet als verdedigende middenvelder. Dat is het enige accentverschil voor nu. Maar dat hij weer terug is, mag duidelijk zijn.
0: Ja, daar is hij weer. Blind. Nu in de middencirkel. In de 49ste minuut. Bij die 1-0 stand tussen Ajax en Burnley. De bal gaat naar zijn linkerkant. En daar is het baas. Tikje door het centrum. Wordt weer achteruit gewerkt door Ouazane. Ouazane naar de linkerkant. En daar weer de bal terug van baas op Blind. En dan Blind weer in de middencirkel. Blind. 10 veldspelers van Ajax nu op de helft van Burnley. Baas met de bal door het centrum. Prima bal. Henrique geeft hem weer aan Ouazane. En Ouazane weer even terug. En dan zijn we via Baas weer bij Daley Blind. Daley Blind, lage bal. Goed, Konadou. Mooie combinatie. Konadou krijgt hem opnieuw. En dan het schot. Het was Guy die de 1-2 met Konadou opzette. Schot van de nummer 19 van Ajax. Dat miste kracht. En Vernijn. En daardoor kon de keeper hem makkelijk pakken. En blijft het nu 1-0.
1: Burnley balbezit aan de linkerkant met Pires. Pires door richting Trezor. Trezor legt hem kort klaar voor Humphries. Burnley probeert door te voetballen. Maar dan neemt Ajax over met Mokyo. Mokyo, wippertje naar Edwardsen. Laat hem over zichzelf heen. Stuiteren een beetje. En kan hem dan controleren aan de rechterkant. Nu even de tempo eruit. Want de bal terug op Abdallah. Abdallah die een beetje rechts achterin staat nu. Omdat Guy helemaal naar voren is. Kiest voor de rust op links bij Yuri Baas. Yuri Baas heeft Henrique bij zich. Kan hem ook terugspelen op Blind. Maar kiest dan weer Ouazane die hem komt halen. 1-2'tje en weer terug op de helft van Ajax met Blind. Ajax kiest in deze tweede helft zo te zien voor een speelwijze. Waarbij er wat meer controle wordt gezocht. Door de bal veel in de ploeg te houden. En dan op de juiste momenten de bal naar voren te spelen. Nu is het Edwardsen die daar een flinke tik heeft gekregen. Aan de zijlijn. Vlak voor de dugout van Burnley. Hij staat wel weer, maar heeft wat last. Nachtegaal zegt even wachten met gooien. Dat we zien of het goed met hem gaat. Nou, het lijkt redelijk te gaan. Hij loopt in ieder geval weg. Dan zei het ook bij hem niet echt van harte. Ajax in balbezit met Baas door naar de linkerkant. Daar staat Ouazane vrij. Caio Henrique komt van het centrum naar de buitenkant toe. Maar Ouazane kiest voor Blind die in het midden vrij staat. Blind kan opkomen door de as van het veld. Blind veel ruimte voor zich. Waarom niet? Goed gedaan. Actie naar Konadou. Konadou kan hier nog aankomen. Nee, Kyle Walker gooit de deur dicht. Blind kwam opgestoomd door de as van het veld. Speelde Konadou aan die zich dacht vrij te spelen. Maar dan komt de routine van Kyle Walker om de hoek kijken. Want hij gooide zijn lichaam ertussen en smeet daarmee de deur naar het doel echt resoluut dicht.
0: Ja, Humphries trok hem ook een beetje aan zijn shirt. Dus die hielp ook al een handje, moet ik zeggen. Dat neigde wel naar een overtreding, zag ik in de herhaling. Dat is Koliashu die hem naar het centrum geeft. En daar proberen ze naar de linker te gaan. En ze in dit geval is Ramsey en die proberen daar te schieten. Ramsey wordt onderuit gehaald en Ramsey en krijgt een vrije trap op de rand van het halve maandje voor de 16 meter. Lekker plekje om aan te leggen voor Burnley. En de routiniers aan Ajax zeiden, dat zijn in dit geval Klaassen en ook Baas. Nou ja, die is nog wel wat jonger, maar die melden zich meteen bij Mark Nachtegaal, de scheidsrechter van vanmiddag. Om zich te beklagen voor het geven van die vrije trap. Maar hij zal toch echt wel blijven staan, die vrije trap. De bal wordt neergelegd door nummer.
1: Nou, door Kyle Walker onder andere. Maar ook door Koliosho volgens mij. Die wil hem ook wel hebben. Ja. Het is Trezor die er uiteindelijk achter gaat staan. En Walker die heel veel instructies aan het uitdelen is. Want blijkbaar moet er een dubbel muurtje komen. Hannibal is ook spelers op hun plek aan het zetten. Het wordt heel druk voor de ogen van Paul Reversom. Mike Trezor staat, voor zover ik me kan herinneren, wel bekend om het hebben van een goede trap. Dus hij heeft ook weinig tegenspraak nu bij Burnley. Hij mag hem neerleggen in zijn eentje. Niemand om hem heen die hem probeert af te snoepen. Hij ligt voor de rechter van Trezor. Krijgt dan nog even wat aanmoediging van Humphries. Of gaat hij hem kort geven? Dat zegt Humphries niet tegen hem. Niemand wil hem wel hebben, want er staat een speler van Burnley naast. Die staat te loeren, maar Trezor meet zijn passen uit. Dubbel muurtje. Drie spelers van Burnley voor de muur van Ajax. Er ligt een muur liggen erachter. Gaat over het muurtje heen en gaat ook over het doel heen. Hoop gedoe om niets. Deze vrije bal van Mike Trezor, want het dreigde eigenlijk totaal niet. Eigenlijk was het meest dreigend nog de hele situatie rondom de muur. Waarbij ongeveer iedereen ergens op de centimeter nauwkeurig werd neergezet. Het levert niks op. Ajax heeft het balbezit weer met Reversson.
0: Dat is een goede oefening, Bas.
1: Ja, het is een oefening. Het ging mij weer om de Burnley. Hè? Burnley meer, die alles aan het uitmeten waren. Ajax had, de muurligger vind ik altijd wel weer mooi als het zo druk is. Maar als dat de oefening is. Ja. Ja. Ach. Ja.
0: Ik krijg een mailtje van Mark. Die zat denk ik nog niet te luisteren voordat er werd afgetrapt. Want die vraagt wie die Hannibal is waar we toch telkens over hebben. Nou, dat is niet een of andere historische held voor de duidelijkheid. Het is een Tunesiër. En het zou misschien ook wel een van de weinige bekende namen aan de zijde van Burnley voor je kunnen zijn. Want hij speelde met Tunesië tegen Nederland op het middenveld. Ajax nu weg met Ouazzane. Voorzet naar de rechterkant. En die bal gaat overgekopt worden. Ja, ik wou zeggen, hij gaat binnengekopt worden natuurlijk. Maar hij kopt hem over. Het is Don Angelo Konadu. Heerlijk wippertje van de man met wie hij vorig jaar bij Jong Ajax de wedstrijden speelde. En dat is Abdelha Ouazzane natuurlijk. Had zomaar een assist kunnen zijn. Hij had al een assist afgelopen donderdag bij zijn invalbeurt in Servië. En nu gaf hij hem toch prima klaar voor.

0: eigenlijk alle spelers met een salaris onder de paar miljoen bij Chelsea overkomt. Want daar wordt niet zo heel vaak meer een jeugdtalent veel gegund. En, meestal worden ze voor heel veel geld verkocht. Ajax neemt over met aan de rechterkant Guy. Die ziet de ruimte aan de linkerkant. Daar is Ouazzane. Kan hij hem controleren? Doet hij op de borst. Goed gedaan door Abdallah Ouazzane. Speelt hem door op Caio Henrique. Randje buiten spel. Maar stond het niet. Dus mag door. En die keer terug op Baas. Ouazzane wil hem wel. Maar Baas wacht even. En speelt hem dan terug op Blind. Die nu als de quarterback op de helft van Burnley aan het spelen is. Een paar meter opgeschoven. Ancelo Konadu krijgt de bal in de voeten van Guy. Wordt vastgehouden. En krijgt uiteindelijk dan ook de vrije trap. Meter of 35, 40 van de goal af. Zal geen schot worden, maar zal een variant worden. Want er lopen al wat spelers van Ajax naar plekken toe om in te lopen zo op deze bal. Het is even kijken. Ja, je gaat hem naar pakken. Is het Henrique? Ja, Henrique die bij de aankondiging van deze transfer al veelvuldig werd aangekondigd. Zien we met een mooie trap uit dode spelmomenten. Nou, dat mag hij met zijn linker nu weer gaan laten zien. Want hij gaat hem vermoedelijk richting tweede paal slingeren.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel. Het kan ook de rechter van Gods worden. Nee, die staat er nog niet in. Het wordt de linker van Henrique. Henrique, ja, geeft hem. Hij wordt weggekopt. Wie was dat nou die er nog bij stond? Dus even kijken.
0: Dat was Guy.
1: Guy. Oh, die heeft ook wat langer haar gekregen.
0: Ja.
1: Ja, zo is er in de zomer toch van alles gebeurd. Hè? Hier in de arena, maar toch ook met de spelers. En het zijn Gods en Guy die qua kapsel het meest veranderd zijn.
0: Maar die gaan vast voor de eerste seizoen, voor de eerste wedstrijd van het seizoen. De eerste
1: Eredivisiewedstrijd.
0: Daar komt een kappertje langs.
1: Gods is wel.
0: Gods misschien niet.
1: Gods is wel langer bezig.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, nee. En Guy die heeft hem inderdaad normaal gesproken een beetje commando-stijl. Ja. Lekker standje 2 geschoren.
0: Of Vojvodina of Peck.
1: We gaan het in de gaten houden. De bal gaat door de as richting Baas. En niet terug naar Blind. Nou ja, daar is het op het hoofdje steeds. Vaker standje 2, maar dan is er weinig te scheren. Bal gaat voor vanaf de linkerkant. Daar was die mooie linker van Henrique. Helaas verdedigd door Burnley, maar was een prima voorzet. Nu richting Barnel gespeeld voorin. Nee, het is Trezor, ook snel. Maar gelukkig ertussen gezeten door Ajax, door Anton Guy dus. Anton Guy met het, ja, het studentenkapsel in plaats van het militaire kapsel. Dat is eigenlijk denk ik de beste omschrijving.
0: Ja, nou ja, en Daley Blind inderdaad met het kapsel van zijn vader tegenwoordig. Dat vind ik toch mooi om te zien.
1: Ja, dat is van zijn vader in de tijd dat hij aanvoerder was, zeg maar. Gewoon echt het einde van zijn carrière.
0: Zijn vader zo zijn. Het is Ajax nu met Baas die even aan de rechterkant is opgedoken. Gaat een dribbel beginnen en steekt dan Konadu goed weg. Geen buitenspel voor Donangelo Konadu. Gaat de 16 meter in. Is wat ver van het doel af of wat te breed. En het schot is daardoor ook uit een krappe hoek op de vuisten van Weiss. En dus wordt het, sterker nog, het wordt een doeltrap voor Burnley. Vond ik apart, maar de grensrechter stond er beter voor dan ik. Ik dacht echt dat Weiss er nog aan zat. Maar die had blijkbaar al door dat hij in het zijnet zou landen. Ja, Konadu kwam wat te breed uit. Daar moest de 16 meter in, maar wel echt aan de rand ervan aan de buitenkant. En stond er alleen voor, want zowel Ouazzane als Abdallah was nog te ver weg om echt gevaar te stichten daar in die 16 meter. Snel genomen deze uittrap van Weiss naar Hannibal. Die Tunesiër die ook echt wel de spelmaker is van dit Burnley. Misschien ook al de bekendste speler, maar ook wel een van de beste. Al was deze bal niet bepaald goed, want hij zeilt over de zijlijn. De lange bal van Hannibal. En dus is het een weer balbezit voor Ajax met Blind. In de as van het veld. Kort op Abdallah. 1-2'tje waardoor Blind hem weer terugkrijgt. Het wachten is op beweging. Blind speelt hem daardoor maar even terug op Abdallah. Die draait zich open. Ziet dat er geen weg vooruit is. Dus terug naar Daley Blind. Ja, het is een rustpunt en een vaste waarde centraal achterin. En dat zal hij dit seizoen veel zijn bij Ajax. Daley Blind. Aan de linkerkant heeft hij nu Baas gevonden. Baas door naar Henrique. Henrique wacht even tot hij hem diep geeft. Gaat dat nu wel doen, want de loopactie van Ouazzane komt eraan. Goed gedaan, Ouazzane. Goed gecontroleerd weer. Die jongen heeft toch echt wel techniek. Raakt dan de bal wel kwijt. Krijgt er een tikkie mee, maar houdt er geen vrije trap aan over. Ajax er meteen bovenop om de bal te heroveren. Terwijl Ouazzane buiten het veld nog wat last heeft. Is Burnley nu bijna eruit, maar dan is het Baas en Blind die het samen oplossen. En Blind vindt in de as nu Mokio.
1: Mokio met de opening naar de linkerkant. Althans, opening. Hij valt in de voeten van Ouazzane. Die kan dan eigenlijk niet echt vooruit. En bovendien speelt hij de bal terug en lijkt hij wat gehavend. Hij grijpt naar de benen. Bal gaat naar Guy. Die neemt hem niet lekker aan de rechterkant. Was op zich een mooie opening van Henrique weer. Maar niet gecontroleerd. En dan nu Edwardsen die er goed tussen zit bij Trezor. Moet eigenlijk daar die hoge druk benutten nu. Bal overnemen. Dat lukt misschien alsnog met Konadu in het centrum. Konadu. Maar uiteindelijk toch er onderuit gevoetbald door Hannibal. Heeft de bal nu 5 meter buiten de 16 meter in het bezit. De Tunesiër geeft hem naar de linkerkant. En dan helemaal door richting Trezor. Trezor aan de linkerkant op de middenlijn voor de twee trainers daar. haaien.

0: En naast hem dus Michel. En die Michel heeft witte gimpen aan vandaag. Een zwarte trui en hij heeft zijn armen over elkaar. Maar terwijl hij daar even staat te relaxen met zijn armen over elkaar, komt er iemand hem bij zich melden om eventjes te praten over hoe hij precies moet gaan spelen. En dat zal dan toch wel God zijn.
1: Ja, dat is God.
0: 21, ja, ook dat is even een gek idee. Maar hij speelt bij de 21. Daar komt hij aan. En dan gaat Jordi Mokio eraf. En dan krijgen we een Congolees voor een Belg. En dan kun je in de war zijn. Maar Mokio heeft gekozen om voor Congo te gaan spelen. Mika Gods werd niet geselecteerd voor het toch tamelijk succesvolle WK van België. België dat het tot de kwartfinale haalde. Misschien nog wel verder had kunnen komen. Nu staat hij erin. Dan moet je je voorstellen, als ze Gods hadden meegenomen, waar ze dan waren uitgekomen.
1: Nou, die discussie is gevoerd in België. Nu meteen de aanval van Ajax. Oeh, er is een handje tussen. Nee, Nachtegaal vindt het geen hand. Nou, het ging via het lichaam van een Burnley-speler. Dus misschien dat hij daarom het niet opzettelijk vindt. Maar de voorzet van Caio Henrique richting Konadu landt meteen op de hand van een Burnley-speler. Nou ja, het is vriendschappelijk. Er is geen VAR. Dus kortom, daar gaan we niks meer over horen. Maar het valt toch op dat de Nachtegaal hier niet bij fluit. Nu de counter van Burnley met aan de rechterkant ruimte bij. Dat is Coleosho. Coleosho speelt hem de 16 in. Goede bal richting Ramsey. Ramsey laag voor, weggewerkt door Baas. Weer opgevangen door Coleosho. Coleosho met zijn linker wordt dan nog aangeraakt door Banel. En dan gaat erin, maar dat lijkt me buitenspel.
0: Hij telt.
1: Nee, hij telt. Dat is apart. Ik dacht dat daar toch zeker één speler van Burnley buitenspel staat. Dat denkt heel Ajax ook. Maar de grensrechter vlagt niet. En het hakje van, ik meen Jaden Banel, achter het standbeen langs, is de gelijkmaker hier in de Johan Cruijff Arena. Onverwacht moment. Gek moment ook. We hebben vast een herhaling. Maar ja, er gaat niks mee gebeuren. Want er is geen VAR. Dus wordt hier 1-1.
0: Ja, dat is ook een goede oefening. Want in de eerste rondes van de Conference League, in die voorbereiding, is er ook geen VAR. Krijgen wij eerst het duel met die handsbal te zien. Nou, dat is in principe gewoon een penalty.
1: Nou, gaat via het lichaam. Dat is het probleem.
0: Nou ja, die had ik eerlijk gezegd ook wel met VAR gezien geworden. En nu daarna dat schot. Dat zie ik in herhaling. En dan is dat volgens mij geen buitenspel.
1: Nee, dus maar die andere speler staat er nog wel een beetje hinderlijk.
0: Ja, daarna wel.
1: Die raakt hem toch? Ja,
0: ja, als hij hem raakt is het buitenspel. Maar ik twijfel of hij hem raakt, nummer 14.
1: Ja, dat had dus Roberts. Roberts krijgt hem ook niet. Het is Banel die de goal krijgt. Nou, even een verwarrend moment. Maar goed, ook dit hoort er op een dag als vandaag een klein beetje bij. We laten het de oefening noemen. Ajax op dus 1-1 hier tegen Burnley na 62 minuten spelen. En Ajax meteen in de aanval. Met ook een aanvallende opstelling. Want het zijn Abdella en Ouazzane die nu het aanvallende deel van het middenveld vormen. En Klaas is de controleur. Dus wat dat betreft staat er genoeg op het veld om hier weer een voorsprong te forceren. Nu met Daley Blind die naast zich Baas heeft. Baas door naar Henrique. Abdella die schuift wat naar voren. Henrique wacht even. We willen dan laag spelen naar Konadu. Maar daar zit nog een voetje tussen waar de Walker het op kan lossen. Walker naar Roberts. Roberts over de hele. Beetje een hoge bal wordt onderschept door Edwardsen. Dan Klaas in één keer. Ja, waarom ook niet? Balletje van op het hoofd van Edwardsen geland. En Edwardsen legt hem klaar voor Davy Klaassen. Die twijfelt niet en volliet hem op doel. Uiteindelijk 2 meter naast. Maar ja, goed. Davy Klaassen heeft gekkere doelpunten gemaakt in zijn carrière op instinct. En dit was misschien weer zo'n moment geweest. Jammer dat het niet de 2-1 was.
0: 1-1 is het nu bij Ajax tegen Burnley. En Hannibal neemt een risico in de opbouw. Die loopt hem zelf helemaal naar de middenlijn tussen 4 Ajax hier erdoor. 2 van de 4 hadden hem bijna te pakken. Uiteindelijk niemand helemaal. En dus kan Burnley er alsnog uit nu. Ja, zeker. Daar is er eentje weg op 7-mijlsrazen. Aaron Ramsey is naar binnen getrokken. Schiet en schiet hem over. Uitstekend schot, maar hij schiet hem over het platform heen. Eerst over de lat, daarna over de platform. Zo richting de eerste rij van de eerste ring, vak 114. En Ajax heeft de doeltrap snel genomen. En dan, over 7-mijlsrazen gesproken, is er aan de linkerkant wel heel veel snelheid. Aan de buitenkant bij nummer 24 bij Ajax. Inderdaad. En dan is het balbezit bij Ajax wel. Maar is er bij Gods temporiseren. Die gaat temporiseren. En dan is de snelheid en het venijn er wel uit.
1: Ja, Abdallah nu wel de 16 in. Wordt daar neergelegd. Maar uiteindelijk via een Burnley been een corner eraan overgehouden. Abdallah die ook nu in een rol speelt. Waarbij hij van achter naar voor moet gaan rennen. Hij heeft de plek van Mokio ingenomen op het middenveld. En hij, ook door de komst van Blind, wordt hij echt geacht heel erg veel meters te maken. Nou ja, dat doet deze 16-jarige met bijzonder veel plezier zo te zien. Nu staat hij op de rand van de 16 meter. Henrique en Edwardsen Nee, en Gods staan bij de corner klaar. Gods lijkt hem wel zelf te willen gaan nemen. Zijn arm gaat in ieder geval omhoog. En hij gaat ook een beetje zo half hoog voor. Edvardsen kan hem koppen. Maar kopte met weinig kracht in de handen van Weiss, de doelman van Burnley. Die bij Burnley ook inmiddels de nodige wissels hebben klaarstaan. Daar zal zo meteen ook een kleine verandering van personeel gaan plaatsvinden. Een mannetje of vier. Maar eerst kan Burnley nog aanvallen met Pires. Pires heeft aan de rechterkant de ruimte gespot bij Colaiocio. Maar het hoofd van Elieke kan ertussen zitten. Niet verder dan Roberts. Roberts vangt hem op via Gods. Dan een inworp. En dat zal dan het moment zijn voor Burnley, denk ik, om te wisselen. Of wordt er nog even gewacht? Nee, er worden nog wat instructies gegeven. Dus mag Burnley nog één keer aanvallen in deze formatie. Met nu Roberts die hem komt halen. Geeft hem aan Hannibal. Hannibal in de middencirkel. Draait om zijn as. Ziet aan de linkerkant Trezor vrijstaan. Maar geeft hem aan Pires die ook aan de linkerkant staat. De linksback laag naar Trezor. Trezor met wat ruimte. Trezor kapt. Had misschien beter in één keer kunnen schieten. Want hij kapt hem via een Ayacid de drukte in. Ajax nu met Ouazzane. Ouazzane speelt zich tussen vier man vrij. Kan hij ook nog afspelen? Nou nee, hij gaat nog iemand voorbij. Dat is Hannibal. Nu met veel ruimte Ouazzane. En dan nog een hele goede bal op Abdallah. Abdallah aan de linkerkant. Gods. Nu een beetje tempo erin. Het kan maar zo die 2-1 worden. Gods richting de 16. Gods dreigt. Gaat naar zijn rechter. Nu met het schot. Nee, kapt. Oh, dat is net één actie te veel. Had nou geschoten, jongen. Want hij staat op de bal. En daarmee kan nu Burnley weer counteren met Hannibal die hem nu speelt.
0: Ja, met veel ruimte. Colaiocio aan de rechterkant trekt naar binnen. Geeft een lage bal. En dan aan de buitenkant is er Trezor, de twee invallers. Die dus combineren nu namens Burnley. 16 meter in Trezor. Schot geblokt. Goed gedaan. Klaassen. En die bal die schiet van de voet van Klaassen. Zomaar naar Konadu. Die kan hem aan de linkerkant geven aan Gods. En die heeft heel veel ruimte voor zich. Maar hij moet ook nog heel ver hoor. Dan gaat Walker niet voorbij. Speelt hem door naar Konadu. Konadu bij de eerste paal. Lage voorzet. Goede voorzet. Bal moet binnengewerkt worden. En dat wordt hij ook. Het is Ouazzane die het doet. Ajax leidt met 2-1. Dankzij een mes scherpe counter. Die eindigt bij de nu geblesseerde Abdellah Ouazzane.
1: Oh, knap. Die arme jongen. Hij maakt hem af. Hij maakt hem geweldig af, Ouazzane. En het eerste wat je vervolgens ziet vanuit die viering. Een van pijn vertrokken gezicht. Want ja, zo jong, dan kan je op een gegeven moment wel een keertje kramp krijgen. Maar dit is wel het soort kramp waarvoor je hard hebt moeten werken. 2-1 voor Ajax. Bij de tweede paal geeft hij... Ja, bekroont hij een actie van Abdallah met een simpele intikker. En is het uiteindelijk hier weer Ajax dat op voorsprong komt. Dik verdiend. En dat was na die schok van net. Na dat momentje dat Burnley op gelijkspel maakte. Was dit wel eventjes wat Ajax nodig heeft. Blije gezichten. En een wisselfestijn in aantocht ondertussen. Want er staan 5 spelers van Burnley klaar. En 2 van Ajax. Nou, dit betekent veel voor Ouazzane. Maar betekent denk ik ook einde wedstrijd. Want hij loopt echt niet van harte meer. Zo.
0: Ja, wel
1: schoot hier beide benen in. Die arme jongen.
0: Ja, toch. Ik zit me gewoon terug te denken wanneer ik voor het laatst een counter van Ajax gewoon helemaal zo goed uitgevoerd heb zien worden. En dit was perfect eigenlijk. Ik dacht, Gods moet Walker voorbij. Dat is lastig. Maar ja. Gods besluit dan niet zelf te gaan. Konadu aan te spelen. Konadu handelt snel. Geeft die bal goed voor. Ja, je zou kunnen zeggen, en ik denk dat eerlijk gezegd dat de analisten dat zeggen... Burnley is nog niet zo ver in de voorbereiding. Die hebben nog eventjes, en die zijn hier misschien niet helemaal scherp.
1: Burnley moet nog maar 2 vriendschappelijke wedstrijden. Die moeten ook gewoon, het moeten net als Ajax over 2 weken aan de officiële competitie beginnen. Of in ieder geval aan een bekertoernooi dan.
0: Ja, jij had de nummers van Burnley, hè? Want nummer 22 komt er hier sowieso in, zie ik. Ja,
1: Joe Worrell komt erin, nummer 4. Die
0: is oud Nottingham Forest.
1: Ja, die zal Humphries denk ik vervangen. Nummer... Ja. Laten we eerst op voor ons om even luisteren. Ja?
2: Voor hem is in de plaats gekomen nummer 16, Kian Fitzjim. En nog een wissel aan de zijde van Ajax. Het veld is verlaten door nummer 11, Oliver Edvardsen. En voor hem is in de plaats gekomen met nummer 23, Steven Berghuis.
0: En dan neem ik aan dat hij ook de Engelse administratie nog even voor ons gaat doen.
1: Anders
0: kom op, Rob, je kunt het.
1: Ga ik het zoveel mogelijk doen. Het is Kyle Walker die vervangen is door Joe Worrell. Dat kan ik je wel verklappen. Dus Worrell erin gekomen. Centrumverdediger inderdaad van Nottingham Forest vroeger. Roberts staat er zo te zien nog in. Banel is er volgens mij af voor Houtonji. Banel stond nog in het veld, maar had zelf niet door dat hij gewisseld was. Dat is ook altijd een mooi moment. Dus die loopt nu naar de zijlijn. Die moet eruit. Banel dus eraf. Dan zie ik even kijken. Nummer 15. Dat is Casté. Dat is een kleine Spanjaard die erbij is gekomen. Die heeft
2: 5 wissels aan de zijde van
1: Ramsey vervangen.
2: Het veld is verlaten door nummer...
0: Rob moet er een beetje van lachen.
1: Ja, dat snap ik. Nou ja, ze zijn gelukkig nu even aan het vertragen aan de kant van Burnley door de bal wat rond te spelen.
2: Veld verlaten door nummer 14, Conor Roberts. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 9, Andreas Hontonji. Dan nog een wissel. Het veld is verlaten door nummer 2, Kyle Walker. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 15, Liuk Kastei.
1: Ja, Rob. Nou, goed. Er wordt doorgevoerd Worrell nu met de lange bal. Want aan de rechterkant is ruimte.
2: Nummer 11, Jaden Banel. Voor hem is in gekomen met nummer 4, Joe Worrell.
1: Colioscio speelt hem door. Is dit buitenspel?
2: Het veld is verlaten
1: nee,
2: door
1: mag doorgevoerd worden.
2: Lucas Pires. Voor
1: uiteindelijk
2: hem is
1: had Ajax hem weg met Fitz Jim. En het wordt een doeltrap.
2: En de nummer 21 heeft het veld verlaten. Dat is Aaron Ramsey. Voor hem is in de plaats gekomen met nummer 22, Oliver Son.
0: Nou, ja, Sambo is erin gekomen. Die kennen we nog wel.
1: Ja.
0: Die heeft ooit voor PSV gespeeld, dacht ik.
1: Zeker. En vorig seizoen Sparta nog veel op de bank gezeten. Nu toch gewoon weer bij Burnley teruggekomen. Sparta had hem over mogen nemen, maar het gebeurde niet. Nu weer nu op de voor hem toch vrij onbekende linksback-positie, volgens mij, dat hij erin is gekomen. Of hij staat zelfs op het middenveld. Het is in ieder geval even weer anders. Nu Ajax in de aanval met Henrique. Die staat er nog wel in als een van de weinigen. Nu naar Berghuis. Berghuis legt hem klaar voor Abdallah. Abdallah door naar Guy. Die andere speler die nog in staat. Dan het schot van Mika Gods. Oeh, daar had misschien wel wat meer in gezeten. Gods komt niet helemaal lekker uit met zijn passen. Het was een goede voorzet van Guy. Laag over de grond op de rechter van Gods. Maar hij ramt hem 2 meter. Erover. Veel kracht achter dat schot. Weinig richting. Anders was hier de 3-1 geweest. Want het was een mooie actie, hoor.
0: Mooie aanval, man. Echt mooi van Berghuis. Mooi van Henrique ook dat hij hem geeft. De bal dan bij Berghuis. Die op de 16 meter staat. Om te ver om eigenlijk te schieten. Of die ene paas te geven. En dan besluit hij met buitenkantje links. Die bal zo 1 keer te raken. Uit de lucht klaar te leggen. Waardoor die aanval verder kan. Echt een lekkere actie van Berghuis. Leuk. Dit zijn toch ook wel letterlijk de momenten waarvoor je naar het stadion komt voor zo'n vriendschappelijke wedstrijd. Even sexy voetbal van Steven Berghuis. Kritiek in onze mailbox, Bas.
1: Oh.
0: Ja, we hebben het te veel over de tegenstander. Radio@ajax.nl. Ja, dat komt natuurlijk door al die wissels. En we volgen de Premier League uit liefhebberij natuurlijk ook nog wel. En dan zie je al die namen. Dan denk je, oh ja, die ook nog. Die heeft dan weer bij Nottingham Forest gespeeld. En
1: ze spelen niet slecht. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Ajax staat wel voor. Maar we hebben echt fases gehad. Zeker in de eerste helft. Dat Burnley de controle had.
0: Nee, het zijn echt geen hotsknotse begonia spelers. Zoals vroeger in de eerste divisie in Engeland. Hier zit echt wel wat kwaliteit bij. En dat zien ze ook wel. Maar Ajax daar tegenover. Die leren we natuurlijk ook weer een beetje opnieuw kennen. Met veel nieuwe namen in de basis ook. En nu nog wat extra wissels erbij. Dan is natuurlijk de vraag. En dat snap ik wel. Daarom tune je in naar Ajax Radio. Van hoe doen ze het? Ja, ze staan met 2-1 voor. Mooi doelpunt van Uwazana net gezien. Die is wel met kramp naar de kant. Nu een harde overtreding en daar is voor gefloten. Op de voor ons belangrijke voeten en benen van Mika Gods. Hij is naar de grond gegaan, maar hij staat weer. Nam de bal aan de rechterkant aan, want hij speelt nu even aan de rechterkant. Vrije trap voor Ajax. Ver van de goal, beetje aan de rechterkant. 5 meter van de zijlijn. Bal is teruggespeeld en Blind heeft hem. Geeft hem aan Fitz Jim. Zojuist ingevallen voor Ouazzane. En die speelt hem door naar Berghuis. Berghuis in de buurt van de middenlijn. Berghuis door aan de zijkant naar Entongai. Entongai heeft veel ruimte, maar staat nog de hoogte van de 16. Geeft hem kort op Berghuis. Lage bal van Berghuis. Fitz Jim moet hem voorgeven, maar daar zit een verdediger voor. En die lost dat op. Schiet hem hard en hoog weg. Moet Blind het duel aangaan en dan wint hij ook. Stond op de juiste plek. En dan hoef je niet hard te kunnen lopen. Dat heeft hij goed gedaan. Klaassen met de combinatie. En dan even terug. Lastige bal is dit voor Abdallah. Ja, die laat hem zich afsnoepen. En dan kunnen ze er vandoor bij Burnley. Abdallah probeert zijn fout nu recht te zetten. Zet zijn lichaam erin. Maar die nummer 9 is wel weg. Loopt op de achterlijn. Overtreding gemaakt, denk ik, door Abdallah. Ja, de 16-jarige Abdallah tegenover. De nummer 9, wie is dat?
1: Hontonji. Oh, ja. Afrikaanse spits. Die bij Burnley niet heel veel minuten heeft gemaakt tot dusver. Maar het nu even mag laten zien van Nicky Haaien. En hier in de hoek van het veld Abdallah er toch een klein beetje inluist. Want hij had de bal al ingeleverd eigenlijk. Maar omdat Abdallah net zijn handen naar voren had, liet hij zich met enige dramatiek vallen. En dus is het een vrije bal voor Burnley. Daar gaat Hannibal zich over ontfermen. Ja, het is eigenlijk een soort corner, maar dan 2 meter binnen het veld. En dus mag Hannibal daar zo meteen wat van proberen te maken. Dat gaat hij in zijn eentje doen. Geen korte optie vooralsnog erbij. Al staat Sambo best wel vrij. En heeft hij nog niet een speler bij zich om hem te beschermen. Nou, daar komt Gods nu langzaam maar zeker aangelopen. Maar de organisatie bij Ajax is wat veel aan het overleggen momenteel. Hannibal, 1 arm omhoog. Gaat hem richting tweede paal slingeren, vermoed ik. Het is Trezor die dichtbij staat om hem te krijgen. Maar de bal gaat inderdaad voor dat doel komen. Wordt dan doorgekopt door Abdallah. En zo is het door Konadu. Zo is het een inworp voor Burnley aan de andere kant van het veld. Konadu die ook helemaal mee was in de 16 meter om deze vrije bal te gaan verdedigen. Inworp voor Burnley of wordt het een corner? Nee, volgens mij een inworp. Maar Hannibal gaat er wel naartoe alsof het een corner is. Ik weet het niet zo goed. Ja, als hij hem neerlegt voor een corner mag het blijkbaar. Ja, nee, het is een corner. Dus ik dacht dat hij aan de andere kant van de vlag viel. Goed, corner voor Burnley. Hannibal erachter. Korte optie is Colaiosho. Maar één arm weer omhoog. Dan vermoed ik dat een van die inlopende mannen het gaat doen. Worrell veel aan het drukken en aan het doen bij Abdallah. Bal komt voor. Daar komt Worrell ook. Maar wordt weggekopt door Blind. Blind op het hoofd van Castel. Castel legt hem klaar op Abdallah's hoofd. Abdallah nu op snelheid. Maar daar zit uiteindelijk nog een verdediger van Burnley achter. Die hem naar voren schiet. Bal blijft lang in de lucht. En uiteindelijk is het Berghuis die hem onderschept. En eventjes de controle herstelt. Met een korte paas op Baas.
0: Ja, Gods wilde hem wel hebben. Berghuis zag dat ook wel hoor. Wij kunnen dat vanuit onze hoge positie op de perstribune dan ook altijd goed zien. Maar Berghuis heeft de paas wel, maar dit was een te risicovolle bal. En dus temporiseert hij ook eerst. Klein kwartiertje nog te spelen. Ajax leidt ook met 2-1. Speelt ook toch echt wel aardig, vind ik, tegen Burnley. Dat in de eerste helft, vond ik, meteen liet zien ook goed te kunnen voetballen. Daar schrok ik zelfs een beetje van. Ik denk, dit kan misschien wel eens een vervelende middag worden voor Ajax. Maar gelukkig kwam het op voorsprong. En ondanks dat Burnley wel gelijk maakte uit een curieus doelpunt. Heeft Ajax dat toch weer glad getrokken. En staat het voor het eigen publiek hier gewoon met 2-1 voor. Overtreding gemaakt ondertussen op Juri Baas. Ligt op de grond, liep tegen Colaiosho op. En die Colaiosho met de lange staart en de afgetapte oorbellen. Althans, ik denk dat hij er oorbellen onder heeft. Anders slaat het er ergens op dat hij daar die tape op zijn oren heeft. Is weer opgeklommen. En dan mag daar uiteindelijk een doeltrap genomen worden voor Paul Reversson. Want die staat nog steeds op doel van Ajax in de tweede helft. Hand de lucht in van Paul Reversson. Hard en hoog richting Berghuis. Op het hoofd van Berghuis naar de linkerkant van het centrum. En dan is daar een overtreding gemaakt. Nee, net voor de beide trainers in de buurt van de middenlijn is de ingooi voor Burnley aan de linkerkant.
1: Sambo gooit hem op Humphries. Humphries heeft kort Hannibal eigenlijk altijd aanspeelbaar bij zich. Ajax heeft ook wel door dat ze hem vooral vast moeten zetten op de momenten dat hij echt gevaarlijk wordt. En dat is hij 30 meter op de helft van Burnley zelden. Al kan Burnley nu wel opbouwen met Kasté. Die levert hem in bij Konadu. Konadu neemt over zonder overtreding. Kan nu aan een sprint beginnen. Konadu heeft aan de linkerkant Henrique bij zich. Henrique komt mee. Henrique nu met een voorzet richting het centrum. Daar gaat Berghuis onder de bal door. Bal blijft in de lucht. Konadu kan hij hem controleren. Nee, wel nog in de 16 meter. Burnley krijgt hem niet lekker weg. Nu wel richting Houtonji. Die neemt hem aan. Speelt hem terug op Hannibal. En zo is Burnley in de counter. Nu met aan de rechterkant Colaiosho. Maar daar staat Baas. Die kopt hem naar voren. Wel opgevangen door Houtonji. Die vervolgens de bal verspeelt aan Fitzjim. Fitzjim kan naar voren. Is aan een dribbel begonnen. Wordt vastgehouden. Mag door. Zo. Wordt niet een klein beetje vastgehouden. Nou, scheidsrechter Nachtegaal. Dit was wel een beetje overdreven inderdaad. Het is Castel, de kleine Spanjaard. Die daar geel pakt. Omdat hij ongeveer het shirt van Fitzjims rug af wilde trekken. Ja, hij is net verkast naar Burnley. Maar had dus misschien stiekem gehoopt op een transfer naar Ajax. Als je dit zo zag. Dat shirt van Fitzjim was voor hem iets te aantrekkelijk. Vrije bal voor Ajax. En die is nu al genomen.
0: Ja, en de bal is bij Daley Blind. Daley Blind, lage bal richting Klaassen. En dan is het Fitzjim. Die hem liet, Klaassen liet hem lopen voor Fitzjim. Maar die had hem niet helemaal verwacht. Blind loopt weer slim en goed. Hoeft eigenlijk weer niet hard te lopen. Neemt hem rustig over. Van die wilde invallende spits. En dan kan Ajax weer door met aan de linkerkant Mika Gods. Mika Gods trekt naar binnen. Mika Gods gevaarlijk hoor. Eén schaar gemaakt. Schot in de korte hoek. Gaat er net in de verkeerde kant van de paal langs. En belandt in het zijnet. En dan is er wel een corner. Want blijkbaar is die bal nog wel aangeraakt. Gods wil die corner dan meteen kort nemen. Doet dat ook samen met Steven Berghuis. Steven Berghuis weer naar Gods. En dan moet hij de bal dan voor gaan geven. Maar staat Hannibal voor zijn neus. Goeie lage bal richting Fitzjim op de achterlijn. Fitzjim voorzet wordt eruit gehaald door Worrell. Ja, die Worrell, het is een blonde tank. Het is ongelooflijk. Van zo hoog kunnen we zien hoe groot die man eigenlijk is. Dus die kan daar makkelijk even zijn lijf tussen zetten. En in dit geval ook zijn voet. 79e minuut van de wedstrijd. 2-1 de stand.
1: Ja, en een vrije bal voor Burnley. Hannibal die nu een beetje aan het klagen is. Over dat hij misschien ook een gele kaart had willen zien. Ik weet het niet zo goed. In ieder geval begint het voor alle spelers op het veld na een kleine 80 minuten spelen niet meer te voelen als een vriendschappelijke wedstrijd. Maar als een veldslag die ze willen winnen. En daar is Hannibal bekend mee. De middenvelder van Burnley. Nu via hem de bal naar de linkerkant gekregen. Naar Humphries. Humphries, de linkercentrale van Burnley. Even doorgespeeld nu. Via Laurent weer terug bij Humphries. Humphries naar Worrell. Konadu gaat druk zetten. Ook Abdallah gaat druk zetten. Naar de linkerkant nu. Sambo wil hem wel hebben. Maar daar staat Berghuis tussen. Dus een bal door de linies heen naar Trezor. Draait zich knap vrij. Trezor tegenover Klaassen. Trezor dreigt. Heeft rechts wat ruimte gezien. Naar Castel. Castel legt hem verder naar rechts. Naar Colioscio. Die legt hem met zijn linker voor het doel. Daar is Houtonzi. Die ligt al bijna op de grond. Voordat hij kopt. Hij krijgt hem uiteindelijk alsnog op zijn schouder. Toch bijzonder. Die bal van Colioscio dus niet tot doelpunt gepromoveerd. En vervolgens een vrij onfortuinlijke, ja, ik weet niet zo goed, gewoon slechte terugspeelbal eigenlijk van de rechtsback. Sonne van Burnley, die schiet hem eigenlijk langs iedereen. Beetje zo halverwege zijn eigen helft. Daar gaat doelman Weiss dan maar even achteraan. Zo heeft Burnley nog wel balbezit, want Ajax zakt wat verder in na al die wissels. En is vooral een beetje de klappen van Burnley aan het incasseren om te counteren op de juiste momenten. En dit is misschien zo'n moment met Konadu. Met een schot van Konadu die over het doel gaat. Omdat Weiss er nog net met de vingers aan zit. Konadu, het leek niet hard genoeg dat schot. Hij wipt hem van een meter of 40 wil hij hem over de keeper heen wippen. Bal zeilt heel langzaam naar het doel toe. En Weiss moet er zijn vingers nog tegenaan zetten. Corner voor Ajax.
0: Ja, zeker. Nu kon ik hem van dichtbij zien, Weiss. En zag ik dat hij hem misschien wel op de lat had kunnen laten gaan. Maar hij neemt geen risico. Zei ik eerder dat hij op Krul leek. Ik heb hem van dichtbij nu iets beter gezien. Hij lijkt eigenlijk op Sommer. Op die Zwitserse doelman. Daar heeft hij nog meer van weg. Deze Duitse doelman. Korte bal uit die corner. Wel gaat de bal op de achterlijn uiteindelijk worden voorgezet door Guy. Nee, is het antwoord. Het ging kort via Berghuis en Gods. Nieuwe corner voor Gods aan de rechterkant. Gods heeft hem neergelegd. Berghuis kan weer kort. 82e minuut van de wedstrijd. Ajax heeft nog wel stoermoendrang in deze fase van de wedstrijd. Het is wel leuk om te zien. Vriendschappelijke wedstrijd. Maar het gaat erop. Met Gods op de achterlijn. Gods kapt terug. Gods geeft een voorzet. Tweede paal. Gaat over. Wordt uitverdedigd. Maar de afslaande bal is voor Fitz Jim. En die schiet hard. Moet je ook doen daar. Maar helaas draait die bal eruit. En is uiteindelijk een ingooi aan de linkerkant voor Burnley. Dat is lulliger dan het lijkt. Want het was best wel een aardige poging van Fitz Jim.
1: Ja, het was meer voorzet dan schot uiteindelijk. En Klaassen stond er wel, maar had er net niet op gerekend. Dat is on-Davy Klaassens. Maar goed, we zitten nog in de voorbereiding. In de competitie had hij waarschijnlijk gestaan. Ajax neemt nu over. Met Gods. Nee, Ajax neemt niet over. Want Laurent zit ertussen. De middenvelder van Burnley. Die zeker nu in deze tweede helft ongeveer overal te vinden is. Als er een losse bal is. En dat laat hij zien dat hij een betrouwbare 6 is voor de Engelsen. Want Burnley nu weer in balbezit. Humphries naar Hannibal. Die op zijn Daily Blinds eigenlijk steeds tussen de verdedigers inzakt. Als spelmaker. Doorgespeeld naar Trezor. Trezor heeft Sambo bij zich. Trezor moet terugdraaien. Helemaal terug. Speelt hem dan weer naar Humphries. Veel spelers bij Burnley hebben een arm ingetaped en wel. Ik weet niet of dat dan sieraden zijn of dat het meetapparatuur is. Het is natuurlijk voorbereiding, maar het valt me wel op dat eigenlijk alle wissels die erin zijn gekomen dat hebben. Nu aan de rechterkant, een van die spelers, Sonne, of zijn zweetbandjes bij hem. Dan lijkt het ietsje korter. Sonne speelt hem terug op Humphries, nee, op Laurent. Laurent ziet aan de linkerkant veel ruimte bij Sambo. Goede aanname van de linksback. Die toch weinig ritme zal hebben. Mag nu doorkomen, Sambo. Sambo in de as van het veld. Begint te twijfelen, maar wordt niet onder druk gezet. Speelt hem dan maar terug naar Humphries. Humphries naar Worrell. Worrell door de as naar Castel. En dan zit de Ajax ertussen met Fitz Jim. Ajax in de tegenstoot aan de linkerkant. Veel ruimte nu voor Gods. Gods tegenover Worrell. Heeft Konadu bij zich, heeft Abdallah bij zich. Gods gaat naar het schot, gaat naar zijn rechter. En schiet op de handen van Weiss. Goeie actie van Mika Gods. Het schot is hard genoeg. Maar Weiss kan hem pakken. En Burnley kan meteen weer tegenstoten met Houtonzi die de diepte in wordt gestuurd. Maar daar loopt Baas bij en er loopt Reversson bij. En die laat de bal heel slim gaan. En pakt hem dan op. En dan zo is het gevaar weg.
0: Ja, ik ken toch wel wat Eredivisie keepers die bal niet hadden gepakt, denk ik. Het was een aardige redding. Een goede actie van Gods. Die vorig jaar natuurlijk ook ruim in de dubbele cijfers kwam. Qua doelpunten. Terwijl het buiten de arena de zon is gaan schijnen. En het dus nu weer een heel ander licht schijnt op dit veld hier in de Johan Cruijff Arena. Het veld waar zeven dagen geleden nog de weekend optrad. Zaterdagavond voor de laatste van de reeks van 20 concerten die hier plaatsvonden in de Johan Cruijff Arena. Nou, dan ligt hier toch weer een lekker matje. Want het is volgens mij echt een prima grasmat. Een stevige slijding van Anton Guy die geel krijgt voor een overtreding op Hannibal. Die verder gaat met wat jij net al benoemde, Bas. Namelijk het spel verdelen op toch een fraaie wijze.
1: En zo noem je dat. En zo wordt hij gewisseld.
0: Ja. En eerlijk gezegd mag Anton Guy hier met geel nog redelijk tevreden zijn.
1: Ja, Hannibal gaat eraf voor de centerverdediger Campbell. En Humphries gaat er af voor de Briar Lee. Met rug nummer 8. Zal ongetwijfeld de middenvelder zijn. Komt uit eigen jeugd. De andere speler die erin komt is Alice Clark. Dus er worden wat jeugdspelers ingebracht aan de zijde van Burnley. Dat zal een slok op een borrel gaan schelen voor de bezoekers hier. Want dit waren toch wel drie spelers die weliswaar al vanaf het begin meededen. Maar die ook wel echt de boel het spel vormgaven voor de bezoekers uit Engeland. Ja, zo gaat het wisselfestijn. Dus aan Burnley's zijde ook door is eigenlijk... volgens mij is iedereen op de keeper na nu gewisseld. En aan Ajax zijde nog drie man die de 90 vol kunnen gaan maken. Namelijk Baas, Kayo Erike en Guy. Guy die wel net geel pakte. Maar zo wordt er dus optimaal flink gewisseld. Optimaal geprofiteerd van alle mogelijkheden. Met nog een minuut of vijf te gaan heeft Ajax balbezit. Met Henrique die aan de linkerkant gods aan speelt.
0: Ja, en die neemt hem rustig aan. En houdt daarmee in ieder geval de man die voor hem staat even bezig. Speelt hem dan af richting Henrique weer. En dan is de tempo er wel zo'n beetje uit. Heen en weer spelen tussen die twee. Ajax leidt natuurlijk ook met 2-1 in de 86ste minuut. En gods speelt hem dan maar even terug richting de middencirkel. En dan staat daar toch wel heel vertrouwd. En ik vind het ook heel prettig om zijn naam te noemen, merk ik. Daley Blind, die hem aanneemt, komt echt heel soeverein over in zijn eerste wedstrijden. Bij zijn tweede terugkeer als zoon van de club hier in de Johan Cruijff Arena. Bal aan de linkerkant nu doorgespeeld door Henrique. En dan Gods die hem weer teruggeeft aan Henrique. Henrique en Gods, ja, ze moeten ook lekker op elkaar ingespeeld raken. Fitz Jim op een rand van de 16. Lage bal van hem richting Konadu. Dreigt met een schot, maar nam hem maar goed aan. En houdt er al in ieder geval 2-3 bezig. En dan via Klaassen gaan we naar Blind. Blind, goede actie van Berghuis met Guy. Konadu kan hem niet controleren. Was ook een harde bal van Guy. Had meer in gezeten daar. En dan is het nu de 87ste minuut. En is de zon buiten zo fel gaan schijnen dat ik bijna mijn zonnebril zou pakken.
1: Nou ja, het is dat licht wat je tijdens het WK ook wel eens zag. Van een dak wat dicht is, maar waar toch een beetje zonlicht doorheen komt. Nu Ajax met Gods aan de zijkant. Gaat de 16 in. Gods vanaf links wil hem klaarleggen richting Berghuis. Maar daar zit dan Worrell tussen. De klassiekste Engelse verdediger die dit Burnley heeft. Een grote, sterke, lange centrumverdediger die bal maar gewoon hard over de achterlijn speelt. Nu wel snel die corner genomen door Gods en Berghuis, die elkaar veel vinden sinds ze erin zijn gekomen. Terwijl ze toch echt aan de andere kanten van het veld staan. Fitz Jim in de as, aangespeeld door Abdallah, door naar Blind. Blind, die aan de rechterkant een beetje speelt, maar wel altijd naar zijn linker terugkapt. Zo ook nu via Henrique en Fitz Jim. De bal in de as van het veld laag nu bij Berghuis. Berghuis ziet aan de linkerkant Gods. Randje buitenspel, nog niet gevraagd, nu wel. Buitenspel van Mika Gods. Bal van Berghuis was niet onaardig. Berghuis zegt zelf dat het absoluut geen buitenspel was. Maar ja, bij gebrek aan een VAR en bij toch ook het zijn van een vriendschappelijke wedstrijd is dat misschien niet helemaal nodig om je beklag te doen tegen de grensrechter die geen risico neemt en dus maar vlacht. Vrij bal voor Burnley op eigen helft. Worrell heeft hem genomen.
0: Ja, tikje naar zijn linkerkant en dan de opbouw verder door naar buiten. Nummer 16 heeft de bal. En die geeft hem uiteindelijk even achteruit. En zo zijn we weer terug bij de doelman, bij Wijs. Wijs naar Worrell. Worrell en aan de linkerkant. Kastel, denk ik.
1: Campbell.
0: Lage bal. Hoge bal richting de invalspits. En die kan hem ook niet controleren. Die komt trouwens uit het fantastische land Benin. Hè?
1: Ja, hoe toen
0: 15 interlands voor Benin. Zou jij het weten als je... We hebben het net over slimste mens gehad. Mm-hmm. Als we een kaart zouden geven, Benin, waar die lag in Afrika. Dat is moeilijk hoor.
1: Ergens aan de kust volgens mij, maar daar had het goed. Goed, Ajax.
0: Gods,
1: ja,
0: Gods,
1: dat is wat makkelijker. België, die weet ik wel aan te wijzen. Gods levert hem alleen wel in na een actie waarbij hij net iets te veel wil. Drie man voorbij. Colosio, die ook meerdere landen op de kaart aan kan wijzen. Als een land waarvoor hij kan spelen, je hint er wel even op. Canada, Italië, Nigeria en dan mis ik er nog eentje. Het is Spanje volgens mij. Het is de buitenspeler van Burnley Wel gegeven dat hij volgens mij voor Italië uiteindelijk gekozen heeft. Colioso nu naar binnen toe. Geeft hem lage. Boutonzi, goede bal. Boutonzi controleert hem. Terug naar Trezor, die linksvoor staat. Trezor terug op Sambo. Die op wandeltempo richting de 16 gaat. En dan laag voorgeeft op Castel. Die bal die landt precies voor de voeten van de kleine Spanjaard. Die hem met zijn linker volliet. Maar Paul Reverson had er rekening mee gehouden. En die kan hem nog pakken. Dus heeft Reverson in de tweede helft, voor mijn gevoel althans, meer reddingen moeten verrichten dan Heerkens in de eerste helft. Terwijl Burnley toch in die eerste helft ietsje beter was.
0: Hij heeft wel één keer moeten vissen. En dat heeft Heerkens in de eerste helft niet. Heerkens moest volgens mij nog iets meer meevoetballen. Dat is ook wel waarom Heerkens geroemd wordt natuurlijk. Gaat niet altijd goed. Dat hebben we vorig jaar ook gezien bij Jong Ajax. Dat dan vaak ook heel erg ver terug de druk liet opvoeren door de tegenstander. Maar goed, Heerkens vandaag foutloos. En nou, nu kan ik ook niet zeggen dat Reverson hier echt een fout heeft gemaakt. Maar hij heeft wel een doelpunt tegengekregen. Ja. Twee jonge doelmannen dus uiteindelijk bij Ajax. Paas is er vandaag niet bij. Diepe bal vanaf de rechterkant bij Ajax komt niet aan. Bij Abdallah, die was doorgelopen. Moet er nu weer achteraan, die 16-jarige speler van Ajax. En aan de linkerkant is het wel Burnley dat verder probeert te voetballen. En dat uiteindelijk in het centrum doet met nu die grote Worrell in balbezit. Hij heeft hem aan de rechterkant naar Colioscu gespeeld. Ja, twee interlands voor Italië inderdaad. Dan ga je sowieso niet naar het WK, maar hij had nog slim kunnen switchen. Had het misschien nog gelukt bij Canada of zo. Opening naar de linkerkant, bal over de zijlijn. Ingooien is dus voor Ajax. We hebben 2 minuten erbij, althans die krijgen we. En die zijn inmiddels ingegaan. 20 seconden gespeeld. In die blessuretijd. En vraag ik aan jou, Bas Redeker. En ook wel aan onze luisteraar. Die mogen ook altijd even mailen. Radio@ajax.nl. Wie is jouw Ajax-iets van de wedstrijd?
1: Ik denk Oezane. Die vond ik dreigend. Belangrijk doelpunt gemaakt. Heeft op iets van 3 verschillende plekken gespeeld. En was eigenlijk gewoon altijd aanspeelbaar. Dus nee, daar ga ik voor. Heb jij nog een voorkeur?
0: Misschien toch maar weer gewoon Daley Blind.
1: Ja, 45 minuten, dat kan makkelijk, ja.
0: Hij was het afgelopen donderdag ook al wel. Maar ik weet niet, hij verbaast mij tot nu toe. Berghuis, ja, hoe kan hij je verbazen eigenlijk? Hè? Nou, hoe kan iemand die je zo goed kent je toch nog verbazen? Balbezit is bij Burnley. Wie is die roodharige speler die jullie nu in balbezit?
1: Dat is Clark, centrale middenvelder. Alice Clark heet hij, een jaar of 20 volgens mij. Hij is een van de paar jeugdspelers die mee mochten op dit kamp naar de Benelux voor Burnley. Nu Houtonji legt hem klaar op Clark. Clark mag schieten. En Clark schiet hem in de handen van Reverson. Die hem makkelijk kan pakken. Ja, een roodharige centrale middenvelder. Er zijn clichés over het Engels voetbal, zeker in de lagere divisies. En daar is toch een strijdbare roodharige middenvelder er ook wel eentje van. Nou, Clark is iets technischer, laat hij tot dusver zien dan zo'n sloper die je misschien erbij verwacht. Maar ja, hij zal waarschijnlijk na vandaag niet heel veel minuten maken in Burnley 1. Want Burnley heeft de nodige spelers er ook vandaag niet bij. Lange bal van Reverson naar Konadu. Konadu wint het kopduel, legt hem klaar voor Guy. Guy moet even wachten, want Berghuis staat buiten spel. Geeft Berghuis ook aan. Nu de combinatie wel. Berghuis gaat naar zijn linker. Berghuis gaat hij dreigen. Hij kan gaan schieten. Waarom ook niet? Goed schot. En een metertje naast Steven Berghuis. En dat is meteen ook de laatste actie van deze wedstrijd. Scheidsrechter Mark Nachtegaal fluit voor de overwinning van Ajax. Het is 2-1 geworden door doelpunten van Bouwman en Ouazzane. Iedereen aan Ajax-zijde nu handjes aan het geven aan elkaar en aan Burnley. En natuurlijk aan de scheidsrechter. De één na laatste vriendschappelijke wedstrijd voor Ajax. Dus gewonnen volgende week nog uit naar Volendam. Maar daartussenin misschien wel een belangrijkere wedstrijd. Donderdagavond, ondanks die 1-4 winst, altijd nog spannend. De thuiswedstrijd tegen Vojvodina.
0: Ja, dan zijn wij er weer met Ajax Radio om 8 uur. Dan kun je meeluisteren naar Ajax Radio. Als je in het stadion bent, kan dat dus ook via ajax.nl/audio. Bedankt voor het luisteren. Voor nu Ajax wint met 2-1. Dankzij 3 doelpunten van Ajax-Siede. Want dat is Banel toch
1: altijd
0: wel een
1: klein beetje. Laten we Banel hem ook maar geven. Zeker.
0: Toch leuk dat hij ook hier dat doelpunt nog maakt.
1: Het is hem gegund.
0: Bedankt voor nu. Als je hier bent, wel thuis. En anders tot donderdag.
3: Dit is het weerbericht. Het wordt vandaag zonnig, droog en op veel plaatsen zomers warm. In het noorden begint de ochtend nog met wat bewolking, maar daarna krijgt de zon volop ruimte. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het vrijwel helder en komende nacht koelt het af tot ongeveer 17 graden. Morgen wordt het nog warmer, van 29 graden in het noordwesten tot mogelijk 35 in het zuidoosten. Donderdag is het in het zuiden en zuidoosten zuidoosten waarschijnlijk nog tropisch warm. Verder is het grotendeels droog. Alleen op vrijdag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op de file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten.
5: Het station met de meeste en beste hits.
6: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn

0: naar het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plaspoortpolder 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij knooppunt IJmuiden een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. De Amerikaanse president Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden, voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel Polder-Rijswijk 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. De vrachtwagen daar is gemaakt tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercover-agent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zou de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Ouddijk, een kwartier vertraging. De Velzertunnel in de A22 Velzen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: in de beeld met Cheerio. Welkom allemaal. Ik heb geen stem meer over. Ik heb zo hard meegezongen. Welkom bij de Oranje Zoom. En goed dat jullie er allemaal zijn. Rutger, Dianta, Job, Leontien en Tom. Sinds kort noem ik iedereen bij de voornaam. Dat is allemaal wat makkelijker. Dat is zo'n verhaal, joh. Dat kan je allemaal struikelen. Dus doen we niet. Hoe is het, Justin?
1: Ja, bij mij gaat het heel goed. De hele zomer die moet nog beginnen. Of ja, die is al begonnen. Maar ja, de aantal drukke maanden die zitten er nou voor mij in. Ja. En die, we gaan er gewoon even door.
0: Ja, je gaat als een speer, want je moet dadelijk ook meteen weg. Waar ga je naartoe?
1: We gaan zometeen gaan we met z'n allen naar Tilburg. De afsluiting van de Tilburgse kermis, die mogen we doen.
0: Dus met Thomas van Groningen ook, of niet?
1: Die is er zeker bij.
0: Ja.
1: Die is er zeker bij.
0: Die hangt al onder de tap, denk ik, inmiddels. Die heeft net een uitzending gedaan, die is meteen doorgereden. En wat ben je van plan de komende tijd nog? Kunnen we nog een plaat van je verwachten?
1: Nou ja, misschien wel een plaat. Misschien eind zomer. Dus ja, september... Eind augustus misschien wel een nieuwe plaat. Maar ja, Cheerio die doet het zo goed dat we daar gewoon nog heel lang op door kunnen
0: tieren. Ja, dan kun je sowieso de rest van je leven opvaren. Maar ga je nog een duet doen bijvoorbeeld?
1: Misschien wel. Ja. Ik durf het nog niet te zeggen, maar ik heb zoveel jongens of zoveel artiesten waar ik mee een duet zou willen doen. Ja, en dat ik moet er gewoon even kijken wie ik als eerste doe.
0: Wie is je favoriet?
1: Mijn favoriet is Django.
0: Django Wagner, ja. Dus ja. Dat wordt hem, maar ik wist het al een beetje. Dus dat gaat wel gebeuren?
1: Dat gaat wel een keer gebeuren, maar wanneer is de vraag?
0: Ja, nou vertel je het toch allemaal. Je zei net tegen mij, ja, daar kan ik niks over zeggen. Ik zeg, nou, dan trek ik er wel even uit.
1: Sorry.
0: Ja, oh, dat zou te gek zijn.
2: Dan ben je dit nummertje nou al langzaamaan een beetje... of kijk je af en toe gewoon naar de bankrekening?
1: Nee, helemaal niet. Ik kijk gewoon naar de mensen en die mensen die lachen... en de mensen die zingen en het gaat mij niet om het geld... Echt niet, hoor. Nee, echt niet. Nee, jongens, ik ben 22 jaar, dus ik kan...
2: Dat weten wij toch.
1: Ik heb je meegemaakt in Curaçao, Ernst.
0: Maar je kan nog geen huis kopen?
1: Jawel, ik heb een appartement gekocht. Voor Cheerio, dames en heren, voor Cheerio.
0: Nou.
1: En nou, op sparen naar een villa.
0: Ja, nou, dat is over een maandje.
2: Twee maandjes, ja.
1: Nee, jongens, ik ga lekker zingen en ik heb heel veel optredens staan. En ik wil gewoon de mensen laten meezingen, laten lachen.
0: Ja, dat doe je.
1: En vermaken.
0: Wij gunnen het jou allemaal.
1: Dank je wel.
0: Nog één keer een groot applaus voor Justin.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk de Mickey Vitter Band. We zijn blij met jullie, jongens. Dank je wel. Zo, dat is even een opening. Dat ben je niet gewend, hè?
3: Ik ben niet gewend, maar ik moet wel zeggen... dit soort muziek staat alleen maar in mijn speellijst.
0: Ja?
3: Ja, de hele tijd. De kinderen worden er gek van in de auto. Ik zat 3 uur met ze in Drenthe naar Den Haag.
0: Ja?
3: Ik vind het prachtig.
0: En had ik helemaal niet bij jou
3: Nee, heel veel mensen niet. Maar ik hou ervan. Ik zing lekker mee.
0: Ja?
3: Moet je ook niet naar luisteren, want ik kan helemaal niet zingen.
0: Maar wat is je favoriete kraker?
3: Nou, ik heb toch nog wel steeds André Hazes de Oude... en Guus Meeuwers, die staan meestal bovenaan.
0: Ja,
3: ja toch
0: echt
3: wel.
0: Een Nederlandstalige. Had jij dat verwacht?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Maar bij mij is hetzelfde. Dat komt er misschien ook als je kinderen hebt. Dat je ze een beetje stilhoudt. Gewoon heel hard dit aanzetten, dan zijn ze wel stil.
3: Ja.
2: Nee, of Lil Kleine, dat helpt ook.
3: Nou, Lil Kleine die staat niet in mijn lijst, moet ik zeggen.
0: Oh. Nee. Bij jou wel?
2: Jazeker.
0: Ja, dat is wel heftig.
2: Ja, maar dat is ook wel heel goed, vind ik.
0: Ja. Vind jij,
2: Ik ben groot fan van Lil Kleine.
0: Wat vind je zo goed dan?
2: Ik vind dat gewoon een van de allerbeste tekstschrijvers, rappers van Nederland.
0: En wat vind je dan zo goed daaraan?
2: In alles wat hij, dus zijn teksten, zijn humor daarin en zijn rap, alles vind ik goed. Ja.
0: Ben je naar zijn concert geweest in het Olympisch Stadion?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, nee, dat ging dan net te ver.
2: Maar het is wel altijd een beetje nat dan om dat te zeggen. Hè? Want Lil Kleine, daar kleeft altijd iets aan. En ik vind dat op een gegeven moment ook wel weer voorbij. Ik heb de laatste documentaire reeks van hem gezien.
0: Mm-hmm.
2: Het is natuurlijk wel aparte gozer. Dat moet ik wel zeggen, ja. Dat blijft het ook wel. Maar ik vind ook wel dat we aparte mensen nodig hebben in het leven.
0: Met een beetje fanboy, merk ik wel.
2: Ja. Dus als je kunnen we die ook niet een keer uitnodigen? Of durf je dat niet?
0: Ja, ik durf alles. Ja, doe maar volgende week.
2: Ik wil Lil Kleine hier graag een keer
0: doe
2: hebben
0: maar volgende
2: staan.
0: Week. Ja. Dan staat Johnny hier. Ja. Ja. Hij moest even landen, hè, bij je.
2: Ja.
0: Gek niks. Wat heb jij gedaan, Dianta, vandaag?
4: Ik ben naar de parade geweest in Amsterdam.
0: Ja?
4: Ken je dat?
0: Nee.
4: Een theatergezelschap wat door het land heen reist. En voor kinderen echt heel erg leuk. Zweefmolen, poffertjes maken.
3: Nou, ook voor vrijgezellen, hoor.
4: S'avonds inderdaad.
3: S'avonds. Mijn vrijgezelle tijd was de parade vaste prik.
4: En dan ging je daar een beetje iedereen hosselen?
3: Op Scheveningen? Nou, dat was veel te doen, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe lang is dat precies geleden?
3: Ja, dat weet ik nooit. Ja. Nee, dat weet ik nooit. Als ik data genoemd word, mevrouw dat boos. Ja, dat is voor mijn vrouw, zullen we maar zeggen.
0: Ja, vrouwen.
2: Zullen we maar zeggen. Dat...
0: Ik leer wel van alles hier. Jij bent fan van Lil Kleine. Jij hebt een leuke, vrijgezelle periode om te praten.
3: Ja.
0: Dus kortom, dit wordt wel een mooie avond. Kan niet anders zeggen. Ja. Zeg, Leontien, de tour is voorbij. We gaan het daar natuurlijk uitgebreid zo meteen over hebben. Maar jij was gisteren...
5: Ik wil eerst even over jouw pakkie beginnen.
0: Mooi, hè?
5: Ja,
0: mooi pakkie. Ik weet al waar jij naartoe wil.
5: Maar ja.
0: Ja. Jij had die vrijdag aan, dat klopt. Inderdaad. En die vond ik zo leuk, dus ik dacht, ik pik hem even. Kijk eens. Hij staat jou wel beter, dat moet ik eerlijk toegeven.
5: Nee, hij staat jou net zo mooi.
3: Ja, zuster.
0: Ja, vind je niks? Nee. Moet ik een knoopje verder open, of niet?
5: Ik had hem verder open. Maar dit is ook goed. Dit is helemaal oké.
0: Ja, dit is top. Je zat bij Andere Tijden Sport. Vond ik hartstikke mooi. Ging natuurlijk over jouw grote concurrenten. Destijds. Had jij die ook echt nodig om een betere wielrenster te worden?
5: Ja, ik ben haar wel dankbaar. Zij heeft mij wel, als jong meisje, heeft zij mij echt geïnspireerd.
0: Gianni Longo,
5: om anders te gaan leven voor de sport. Toen ik de eerste Tour reed, toen werd ik 31ste en zij won die Tour de France. Ja, en toen nam ik het allemaal nog niet zo serieus. En toen dacht ik van ja... Weet je, als ik er meer voor ga doen en ik ga er meer voor laten... voel ik gewoon dat ik dit ook in me heb. En dat ben ik gaan doen. En 3 jaar later versloeg ik haar in de Tour van 1992. Dus zij heeft mij zeker geïnspireerd.
2: Niet aardig, hè, was ze?
5: Nee, ze was niet. Nee. Maar ik ben... anderhalve maand geleden ben ik bij haar op de koffie geweest.
4: Ja, maar niet aardig is echt een understatement. Toen jij won, toen wilde zij niet opstaan.
5: Nee, dat klopt. Ik kan me nog wel een moment herinneren... tijdens het wereldkampioenschappen in Oslo, in 93, toen werd ik wereldkampioen. En zij kon heel slecht tegen haar verliezen. En tijdens het Wilhelmus wilde zij gaan zitten op het podium. Toen was ze er echt klaar.
0: De meid was moe.
5: Misschien was ze gewoon moe, dat kan ook. Dat
0: maar
5: kan
0: je bent koffie met haar
5: drinken. Ik ben koffie gaan drinken. Ze heeft me thuis uitgenodigd. En dat stond er ook mooi. Weet je, dat je dan... Nou, nu is het gewoon rond. Het is goed. Ze heeft me geïnspireerd. En we waren gewoon concurrenten van elkaar.
0: Ja. Dus dat heb je eigenlijk wel nodig. Andere tijden sport vind ik echt hartstikke leuk. Ik heb heel veel plezier naar gekeken. Dat gaat dus weg, bezuinigingen. Tom, je bent ook een enorme sportliefhebber. Is dat iets wat jij ook leuk vindt? Vind je het jammer dat het weggaat? Andere tijdsport?
6: Nee, ik vind überhaupt zoveel mogelijk sport op televisie. Dit inspireert iedereen. Exact wat jij zegt. Weet je. Op het moment dat je iets ziet, dan wil je het. Ik heb het gezien met het hele Verstappen verhaal natuurlijk.
5: In één keer, heb je niet naar mij gekeken?
6: De kartbaan. Schat, ik was toen denk ik nog iets anders in het leven met dingen bezig.
5: Nee, dat is gisteravond uitgezonden.
6: Oh nee, Ik kijk echt gewoon live sport. Dat vind ik het mooie van.
0: Het grappige is, ik heb eventjes gekeken wat nou de best bekeken Andere Tijden Sport ooit is geweest. Dat was een uitzending 2008 met Foekje Dillema. Dat zegt jullie misschien niet allemaal iets.
6: Nee.
0: Dat was een atlete uit Friesland. En destijds was Fanny Blankerskoen natuurlijk ook heel erg goed. Er waren enorme concurrenten van elkaar. 200 meter, dat is natuurlijk een geweldig nummer op de atletiek. Alleen, zij wilde destijds geen gendertest doen. Dat was een gynaecologisch onderzoek. En daardoor is zij voor het leven geschorst. Nou, uiteindelijk bleek dat ze inderdaad wel vrouwelijke en mannelijke geslachtskenmerken had. Maar dat komt bij mij dan meteen over. Ik vertaal dat naar de huidige maatschappij. Bij de Atletiek Unie, dus internationaal, moeten vrouwen een test doen. Om te bewijzen dat zij het Y-chromosoom hebben. In ieder geval dat zij vrouw zijn. Maar is dat in de wielersport ook eigenlijk?
5: Nee, volgens mij is dat in de wielersport niet zo. En ik vind eigenlijk wel dat ze dat gelijk moeten trekken. Waarom wel in die sport? En volgens mij in de tennisbond is het ook zo.
0: Ja.
5: En waarom in de wielersport niet? Trek dat gewoon gelijk.
0: Wat vind jij, Dianta?
4: Nou, ik vraag me heel erg af of het goed is dat ze het doen. Ik kan me herinneren dat het volgens mij een jaar of 2 jaar geleden had je die bokser. Dat meisje waarvan heel veel mensen zeiden van zij is als man geboren.
0: Op de Spelen.
4: Klopt. Voor haar heel erg, want achteraf bleek dat zij als vrouw geboren is. En bleek dat allemaal niet waar. Maar ik denk dat het wel fijn is als het een soort van gelijk getrokken wordt. Dat iedereen die test krijgt en dat het dan maar duidelijk is.
6: Ja. Dan krijg je dat misverstand inderdaad niet.
4: Ja.
2: Ja, het gaat om eerlijkheid ook. Dus ik begrijp wel dat ze die test doen.
0: Maar eigenlijk is het wel een beetje raar. Hè? Het is heel privé. Je moet een test gaan doen.
2: Ja, het voelt niet lekker misschien, maar die sport wil je eerlijk houden. En ik denk dat dat daarvoor wel nodig is.
0: Ja, Job?
3: Nee, het is saai, maar daar ben ik het mee eens. Als je moet het gewoon zwart-wit maken, dan heb je geen discussie.
5: Ja. Duidelijk, ja. Duidelijk. Zeg, ik reed hier naartoe over de A27 en ik zag ze staan, hoor. De boeren langs de weg. Stil protest noemen ze dat dan, langs de A27, maar natuurlijk verderop in het land ook. Kan jij daar sympathie voor opbrengen, Job?
3: Ja, ik ben er ook langs gereden en ik vind dit goed. Want ze laten je denken, je vraagt waarom staan ze daar. Nou, daar ga je toch over nadenken. En op deze manier krijg ik sympathie voor dat verhaal, als je dat niet al had. Maar de vorige keren, dat ze echt de wegen gingen afsluiten, op Malieveld en Den Haag hebben vernield, ja, dan raak je me wel een beetje kwijt. Dan heb ik ook niet meer zo'n zin om naar je te luisteren. Dit is goed en hier moeten ze mee doorgaan, denk ik ook. Ik wil niet zeggen dat ze alleen maar gelijk hebben, maar ik heb wel sympathie voor ja, hun denkwereld. Zij hebben een bedrijf, hun leven opgebouwd en voor sommigen zal dat gaan verdwijnen.
5: Ja.
3: En dat is pijnlijk. Dus ik snap heel goed dat ze op deze manier de aandacht voor vragen.
2: Ja. Nou, het grootste probleem is natuurlijk Noord-Brabant, waar gewoon 5 boerenbedrijven is gezegd van jullie raak je vergunning kwijt door de rechter. Terwijl dit kabinet heeft gezegd, we gaan niet gedwongen onteigenen. Ja, ik snap wel dat je daar horendol van wordt als je boer bent. Dat je denkt van, en alle andere boerderijen denken ook, van alle boeren denken ook, ja, wat hangt mij boven mijn hoofd?
5: Ja.
2: Dan zegt een kabinet, we gaan het niet doen. En dan zegt het kabinet, ja, de rechter zegt het kan niet, dus we moeten er toch mee door. Je raakt toch je vergunning kwijt. Ja, ik snap wel dat je daar boos bent.
4: Maar dus duidelijk dat zij vandaag in protest komen op een hele vriendelijke manier. Maar wij hadden het erover vandaag en ik zei van, nou, dit is nou de manier waarop je sympathie werkt. Maar jij had zoiets van, dit gaat nog wel heftiger worden.
2: Nou, dat Farmers Defence Force doet mee, hè. Dus het is nog maar de vraag of het stil blijft.
4: Ja, wat verwacht je dan?
2: Nou ja, ik bedoel, de vorige keer ging het natuurlijk mis met brandende hooibalen op de weg. En ja, ik sluit niet uit dat het alsnog wel verkeerd gaat, ja.
3: Ja, maar ik vind wel, daar moet je niet voor zwichten uiteindelijk. Uiteindelijk mag dat niet het verhaal zijn waar naar geluisterd moet gaan worden. Hier, als je dit ziet, de vriendelijke manier van willen laten zien wat de pijn is, dat raakt bij mij meer dan, ja, mij dan ook, die hooibalen.
2: Ja, ja, ja.
5: Maar hoe gaan deze boeren vergoed worden dan?
2: Nee, dat is dus het probleem. Als een rechter zegt, je raakt je vergunning kwijt, dan is er helemaal niks. In principe is er niet iets van een compensatieregeling.
3: Maar ik kan me voorstellen dat de boeren niet alleen maar om het geld gaat. Hè. Ik denk dat het boer zijn, dat is denk ik geen baan. Dat is een way of life. Ja. En als je dat je generatie op generatie hebt opgebouwd, dan begrijp ik heel goed dat het die mensen pijn doet.
2: Ja, het gaat boeren natuurlijk ook echt wel om het geld. Hè. Het zijn natuurlijk ook ondernemers. Dus het zijn wel en die verdienen ook niet slecht.
3: Nee, maar er zijn denk ik nog steeds boeren die zeggen, al geef mij een paar miljoen, ik wil mijn
5: familiebedrijf.
2: Nee, we blijven doen. Nee, eens, dat is waar. Ja. Dat zit zo heel diep. Dat klopt.
5: Ja.
2: Dat klopt.
5: Jij stond vandaag in die file. Je kan er ook wel begrip voor opbrengen.
6: Ja, nou ja, ik begreep in het begin helemaal niet waar die file voor was. En ik reed met Rocco naar Maastricht toe. En hij zegt, wat doen al die tractors hier?
5: Ja, Rocco is jouw zoon.
6: Rocco is mijn zoon. En die heb ik toen uitgelegd, inderdaad, dat hele stikstofbeleid. Maar toen, ja, ik moest hem even uitleggen waarom ze dan echt stonden. Want in Duitsland er staat geen muur en daar mag veel meer. Ja. Ja, dat het een beetje vreemd is als Europa 1 is. En Nederland is weer het beste jongetje van de klas.
2: Ja, ja, maar
6: dat levert problemen.
2: We hebben natuurlijk ook andere samenstellingen als land dan Duitsland. Hè? Dan moet je dat maar aan je zoontje bijvertellen.
6: Nee, eens. Ik heb hem de stikstofkaart liet zien. Zag je dat in Nederland paars was en de rest allemaal een wat minder felle kleur. Dus ik heb het hem uitgelegd.
5: Hoe dan ook, 14 augustus moet je even niet op de A2. Dan moet je hem even mijden. Want 14 augustus vindt dat spoeddebat plaats in het provinciehuis Noord-Brabant. Een extra statenvergadering. Dat gaat natuurlijk over het intrekken van die vergunningen. Ja. Kennen jullie Robert Sandberg? Zegt u niks, hè?
3: Nee.
5: 63 jaar, die heeft een klus te gaan vandaag. Die doet mee aan een ultramarathon. Dat is echt gigantisch, Leontien, je hebt het gezien. Hij komt uit Rijnsburg en hij doet mee aan Bad Water. Dat is een marathon.
7: Nou, dat is op de fiets zover. Iets van 217 kilometer?
5: 217 kilometer in 50 graden.
7: Ja, maar dat is niet oké. Okay.
5: Nee,
7: dat is echt niet oké.
5: Okay. Dat is al niet oké op een fiets. Laat staan dat je... hoe dan? Ja, waar ligt voor jullie de grens als je dit zo bekijkt?
2: Nou,
5: heel ver.
7: Maar sowieso al met 50 graden gewoon een normale marathon rijden of marathon lopen, dat is al niet gezond. Laat staan je 217 kilometer.
5: Maar wie is er dan verantwoordelijk? Want stel dat er iemand bezwijkt bij die marathon. Het is een extreme marathon. Oké, je doet zelf mee. Maar wie is er verantwoordelijk?
7: Maar hoe lang wordt deze marathon al, die ultramarathon al georganiseerd?
2: Ja, dat is lang. En ik heb een vriend die doet dat. En je moet allemaal dingen tekenen.
5: Ja?
2: Dus je bent gewoon helemaal zelf je verantwoordelijk.
6: Ja, doodvonnis.
2: Er gaat gewoon echt geen organisatie zeggen van, hier branden we onze vingers aan. Dus je tekent dat en je gaat.
3: Ja, maar dat is juridisch natuurlijk niet alleszeggend, hè, dat je daarvoor tekent. Ik bedoel, je bent zelf verantwoordelijk voor die keuze, maar als organisatie dat risico willen nemen, dan ben je het ook niet helemaal goed.
4: Maar hier in Nederland zijn we toch al heel streng dat als het heel heet is, dat het wordt afgelast. Als, vorig jaar is volgens mij een meisje van 15 overleden.
7: Dit jaar in Leiden.
4: Die was eigenlijk te jong om mee te rennen, maar die had zich toch stiekem een soort van ingeschreven.
7: En dat was een halve marathon, hè? Dat was geen hele marathon.
4: Dus dat het niet goed is voor je lijf, dat mogen duidelijk zijn, toch?
7: Maar hoeveel van deze ultramarathons heeft jouw vriend al gelopen?
2: Ja, die doet er best... in ieder geval 2 per jaar doet hij er,
7: Maar deze heeft hij nog niet uitgelopen, want er is nog geen Nederlander die hem heeft uitgelopen. Je mag er maximaal 45 uur over doen, dat vind ik best royaal. 45 uur. En jij hebt natuurlijk ook heel vaak je grenzen verlegd en je bent er overheen gegaan. Dus je kan een beetje voorstellen wat deze man gaat doen. Hij heeft ook een heel mooi doel, maar eerst eens eventjes wat hij eigenlijk al meedoet te zien bij TV Omroep West.
8: Ik zag in het artikel in Runners World, en in dat artikel stond bij dat er nog nooit een Nederlander was gefinished. Als je dat denkt, dan heb je altijd een excuus om te stoppen. Dus ik weet het zeker dat ik hem ga uitlopen. Dus dat gaat gebeuren. En hier heb ik mijn petje en er zit dan nog zo'n sjaaltje omheen. Dat gaat in mijn nek. Dit zijn de mouwtjes onder je kleding. En wat ze doen aan de binnenkant is die vullen met ijs. En dan komt het zonnebrilletje erbij. En eigenlijk is dit alles wat je ziet.
7: Ja, dat is goed. Ik vind het wel klasse.
2: Ja, het is klasse. Maar er zijn ook mensen die hebben pijn nodig, hè? Dus zeg maar, SM in de sport is het een beetje. Dus die vriend van mij ook, die heeft een soort van... die wordt helemaal gek als die niet te veel pijn lijdt, zou ik maar zeggen. Ja. Dus die moet de pijn hebben.
4: Maar deze man wil gewoon de boeken in. Hij wil de eerste Nederlander zijn die hem wel vindt.
7: Ja, plus hij heeft een heel mooi doel. En dat wil ik toch even vermelden, want hij wil veel geld ophalen... voor hulpverleners met PTSS. Dat zijn er best wel een aantal in Nederland. Hij zegt, die zijn er altijd voor ons. En nu wil ik op deze manier geld zien te genereren... en aandacht vragen voor deze mensen. Dus Robert, je zal nog aan het lopen zijn. Veel succes, jongen. We kijken overmorgen eventjes waar je zit. Ja. Even iets minder leuk nieuws, want we krijgen natuurlijk de Pride in Amsterdam. We hadden ook de Pride in Duitsland, waar een dader op de menigte inreed. Dat hebben jullie vast allemaal meegekregen en gelezen. Maar wat zo bijzonder is, of eigenlijk misschien wel niet eens bijzonder... want het gebeurt vaker, hij had een veroordeling op zijn naam staan... De laatste veroordeling, Job, was in mei 2026, dat is net geweest. En dat was voor het voorbereiden van een zware staatsgevaarlijke geweldsdaad. Ik snap niet dat die man losloopt.
3: Nou, wat vooral is, het is meer dan dat. Als je de nieuws wat naar buiten komt, is dat hij eerst jeugdcriminaliteit had. En ook echt vervelende delicten. En wat jij nu noemt, maar ertussen zat ook nog dat hij was afgereisd naar Libanon. En dat hij daar is opgepakt, dat hij wilde zich aansluiten bij IS. Ja. Propaganda over IS. En dan dit wat je ook nog zegt. Ja, het is wel veel. En dan... Ja, je wil eigenlijk veel meer van het dossier weten om een oordeel te vellen. En tegelijkertijd met al die dingen die nu naar buiten komen... vraag je je wel af hoe kan dat.
7: Ja.
3: En als ik dat plak op de Nederlandse situatie... dan denk ik eerlijk gezegd dat als je die opeenstapeling ziet... van al die kleinere delicten en dan steeds meer en meer en meer... dan zou ik hebben gedacht... eigenlijk vrij snel al, dat met zo'n opbouw... dat iemand dan misschien wel met jeugd-TBS te maken krijgt. En dan moet je echt een stevige behandeling ondergaan... in een klinische setting, voordat je naar buiten kan. Als het pas dat gaat, pas gebeurt als veilig en verantwoord is. Dit roept wel vragen op,
7: Maar ik herhaal even. Hij heeft 1 jaar en 10 maanden gekregen... voor het voorbereiden van zware, staatsgevaarlijke geweldsdaad. Nou, daar gaan alle alarmbellen af. Hij was destijds 20 toen hij dat... waar hij voor veroordeeld is. Maar die veroordeling vond plaats toen hij al 21 was. Dus volgens het jeugd. Strafrecht.
2: Ja, dat is in Duitsland geloof ik zo. Hè? Ja. Dan doen ze dat tot 20 doen ze dan voor een honderd jeugd.
3: In Duitsland is dat zo. Hij heeft de maximale straf toen gekregen. Ja. In Nederland is dat ietsje anders. Dan kan je tot je 15e maximaal 1 jaar krijgen. En op je 16e, 17e maximaal 2 jaar. Het is wel zo, als je in Nederland 20 jaar bent... dan kan je ook nog voor het jeugdrecht worden berecht. Maar daar kan dus de jeugd-TBS aan worden gekoppeld.
7: Ja.
3: En... Ik weet niet of wat hier gebeurd zou zijn... maar je verwacht het eigenlijk haast wel met al die heftige delicten.
2: Maar dit is toch eigenlijk gewoon gierend fout gegaan? Want we hebben het heel vaak over de onderbuik versus het recht... en wat je de onderbuik ook niet altijd zijn gang moet laten gaan. Maar hier, in dit geval, als je die hele lijst ziet van deze jongen... die had toch echt nooit meer in de maatschappij moeten bewegen.
4: Maar ook het feit dat hij begonnen was aan een traject, verplicht... en dan eigenlijk de eerste 2 keer al geen samenwerking... of eigenlijk al liet zien dat hij daar niet bereid toe was... dan zouden toch alle alarmbellen weer af moeten gaan.
3: Ja, precies. Maar dan hangt het er wel vanaf. Kan je dan nog ingrijpen? In ons systeem zou je dan hebben kunnen ingrijpen als er bijvoorbeeld een voorwaardelijk traject aan heeft gezeten. Of het hier zo is, weet ik niet. En dat het mis is gegaan, ja, daar is geen discussie over.
4: Nee, maar het onderbuikgevoel in Duitsland vooral. En ik kan me voorstellen dat dat hier in Nederland op een gegeven moment ook zo is. Waarom heeft die jongen bijvoorbeeld geen enkelband? Zodat hij continu gemonitord kan worden. Dat is in Nederland ook niet veel. Er zijn 3000 mensen in Nederland jaarlijks die een enkelband dragen. Ja. Maar zou dat niet de oplossing zijn voor veel criminaliteit?
3: Nou, om te beginnen denk ik dat inschatten van risico heel erg ingewikkeld is. Dat is echt geen wiskunde. En de enkelband, ik denk dat in het geval als dit, dat nou net misschien niet de goede oplossing is. Want als iemand echt dit wil doen, dan houdt de enkelband hem niet tegen. Want dan ziet op een gegeven moment iemand wel waar hij zich gaat bewegen. Maar dan ben je te laat. Die enkelband, dat is denk ik een heel goed middel voor met name de andere type delicten. De kleinere delicten. Dus mensen die in plaats van een korte gevangenisstraf een taakstraf kunnen krijgen. Of een enkelband. Dat zou in mijn ogen echt een officiële straf moeten worden in Nederland. Want wat we zien is dat mensen die na een korte gevangenisstraf, denk aan 3 maanden, 5 maanden, 6 maanden, dat gebeurt, er wordt veel opgelegd in Nederland, die vallen veel vaker in herhaling dan mensen die een taakstraf krijgen. Ja. Of misschien een enkelband. He, dus het opleggen van korte gevangenisstraffen geeft ons meer risico's op nieuwe delicten. En daarvoor is het wel een oplossing. Maar ik geloof er niet in dat een enkelband dit had voorkomen.
2: Maar dan had hij in ieder geval iets gehad, Job.
3: Ja, maar dan heeft hij dit gedaan met een enkelband om zijn voet.
2: Ja, maar dan weet je toch meteen dat hij weg is? Of dan ga je er toch achteraan?
3: Nee, zo gaat dat niet. Als iemand in Nederland een enkelband om heeft en hij begeeft zich buiten het gebied waar hij mag zijn, dan gaat er een alarmbel af en dan gaan ze naar het zoeken. Maar als je hem gaat zoeken, ja, je hebt hem niet binnen 5 of 10 minuten te pakken natuurlijk.
4: Nou, het was in ieder geval een radicale islamist. En daar hebben we vaker gevallen mee gehad. Hè. Denk even aan die kerstmarkt. Denk even aan Ariana Grande, dat concert. En dat werd meteen, want ik kijk dan vooral naar de Pride in Amsterdam, die van start gaat, Dianta. Ja. Bij jou in jouw stad. Het is ook nog World Pride, oftewel... Ja.
9: De grote viering.
4: Ja. Precies, komen veel landenboten. Ja. Ga jij er eigenlijk naartoe?
9: Daar twijfel ik over. Ik vind Pride echt eigenlijk Amsterdam op zijn best. Want er komen zoveel mensen inderdaad naar Amsterdam toe. Je bent heel trots op je stad en het kan hier allemaal. Maar ik woon in Amsterdam en ik vraag me al jaren af... moet je nog met oud en nieuw naar een vol museumplein? Moet je met Pride nog met je kinderen de stad in? Ja. Ik vind het heel eng. Er is al eerder zijn er plannen geweest. Volgens mij weliswaar niet vergevorderd, maar een verijdelde aanslag. Ik denk steeds vaker van ja, ik neem het risico maar niet. En eigenlijk vind ik dat heel erg, want we moeten niet in angst leven. En ik hoop al helemaal dat de mensen die wel die botenparade opgaan... dat ze gewoon heel vrij kunnen zijn en heel blij. Maar ik denk dat het voor veel mensen toch wel in je achterhoofd leeft.
4: Ja, want hoe tolerant, hebben jullie het idee, hoe tolerant is Nederland hoor, als het gaat om LHBT... ik moet goed zeggen, want anders krijg ik om sodomieten. LHBTQI+.
9: Ik denk dat het tegenvalt.
3: Ja, minder dan vroeger. Ja. Als je hoort nu veel meer mensen die homoseksueel zijn en wat dan ook... dat ze niet vrij hand in hand over straat kunnen lopen in de grote steden. Mm-hmm. Ik denk dat in de grote steden meer is dan daarbuiten... Maar ik schrik daar wel van dat je dat nog steeds hoort. En is, vaker dan vroeger.
2: Als je de cijfers kijkt, is het in van 2021 naar 2024... met 30% toegenomen, het geweld. Ja. Ja. En 64% van de LHBTQI... A-plussers, ja. Die voelt zich niet meer veilig. Ja. Nee. En dat neemt ook steeds meer toe.
4: Even een vraagje voor jullie. Hoeveel mensen, denken jullie, in Nederland... dus hoeveel mensen telt Nederland in de LHBTQIA-plus personen? Van 15... Ja, tot en met ouder. Hoeveel hebben wij er, denken jullie?
2: 2 miljoen.
4: Dat is een schatting.
2: Zoveel?
4: Ja, jij zit ruim.
3: Minder, maar ik heb geen idee. Ik weet ook niet of wij het weten van iedereen. Omdat
9: volgens
3: heel veel
9: mij
3: mensen...
9: vandaag gelezen dat dat volgens mij 18% van ons...
2: Is dat eigenlijk...
4: Ja,
2: is
4: het CBS, Centraal Bureau voor Statistieken, heeft aangegeven 2,7 miljoen mensen. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, want ik wist niet dat dat zo groot was. Dan moet ik wel even nuance stellen, want het had ook te maken met de vraagstelling. De grootste groep, 11%... was biseksueel. Dus dat je seksueel aangetrokken voelt...
2: Twee balletjes.
4: Voor ja, precies. Beetje zoals jij, denk ik. Schat ik zo in. Dus als je die er afhaalt, dan zit je op ongeveer 7%.
9: Ja. Ja.
2: Maar en hoe weet CBS, is dit, want ik wist niet dat het geregistreerd... dat je je moest registreren als je...
4: Ja, ja niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan.
2: Nee. Moeiloos een loketje dan.
4: Ja, nou ja, had gekund, ja. Ja. Nou goed, dat is wel veel. En dat dan die acceptatie minder is. Dat is
9: ik las vandaag een interview interview in een vrouw met Lekel van Sarenhof. En die had het dan ook over de it-tijd. Daar hoor je iedereen altijd over. En we konden inderdaad zoenend over straat.
7: Was een visagist, hè?
9: Visagist, ja. Ik denk dat veel Nederland kent hem toch wel, Lekel van Sarenhof. Maar dat mensen dat niet meer durven in Amsterdam.
7: Ja. Nou ja, in heel Nederland, denk ik.
3: Nou, ik denk vooral dat het nu wel, als dat zo is, hè, als je cijfers laat zien wat jij net zegt, 30% toename, dan moet je daar ook een vervolg aan geven en namelijk uitzoeken en ook dat onderbouwen waar dat vandaan komt. Is het gewoon samenleving breed? Of veel mensen zeggen, ja, dat heeft met immigratie te maken. Als dat zo is, dan moet je dat ook gaan benoemen. Ja.
2: De oververtegenwoordiging zijn Marokkanen hier. 18%.
3: Dit, waar haal je dit vandaan?
2: Ja, ook cijfers. 18%, ja. 18% is van Marokkaanse afkomst. Terwijl in heel Nederland 2,6% van Marokkaanse afkomst is. Dus dat is een oververtegenwoordiging.
3: Nou, dan denk ik dat je vervolgens moet gaan kijken, waar komt dat dan weer vandaan? Is het omdat het Marokkanen zijn? Of is het omdat ze in bepaalde groepen leven waar bijvoorbeeld daar veel minder op elkaar wordt gelet, waar er minder kansen uitkomen? Speelt dat ook een rol of niet? Maar ik denk dat je echt daar goed naar moet kijken om er wat aan te kunnen doen.
2: Ja, die werelden zijn gewoon heel anders. Ja. Want een ander cijfer is weer, dat komt dan uit 2015, maar dat 80% van Turkse en Marokkanen, die willen niet dat hun kind met een man thuiskomt. Hun ja. jongetje met een man thuiskomt. Dat mag beslist niet. 80%, dat is heel veel.
7: Ja.
2: En als je dat afzet tegen het vrije Nederland, waar wij dat eigenlijk allemaal heel normaal vinden, ja, dan kun je natuurlijk donder op zeggen dat dat botst.
7: Ja. Om een beetje die tolerantie en acceptatie wat verder omhoog te brengen, hebben ze in Amsterdam, ja, blijven even in Amsterdam, daarna gaan we gewoon weer het hele land in, hebben ze iets bedacht, namelijk een of andere woongemeenschap.
9: Ja, het klinkt wel heel gezellig. Inderdaad, de LHBTQI+A gemeenschap, 110 woningen.
7: Ja.
9: En dan echt een gemeenschap die ook een beetje echt samenleeft, dus elkaar in contact houdt. En het is heel apart, want je vraagt je af, het komt op Eiburg, of we weer groepjes moeten gaan maken.
2: Vroeger, ja, het is toch totaal gestoord?
9: Vroeger had je in Zuidoost, nou, daar woonden de Surinamers, ja, en dan had je de Jodenbuurt.
7: Waarom weer gestoord?
2: Nou, om die reden.
7: Je gaat weer terug.
2: Dit is dus nou exact wat ze niet willen, is in hokjes geplaatst worden.
7: Ja, buiten de maatschappij stellen, ja, bedoel je?
2: Dus de stelling is, we willen niet in hokjes geplaatst worden. Mm-hmm. Dan beginnen we al met, we krijgen allemaal een eigen letter.
7: Ja.
2: Dat vind ik al, ben je al in hokjes. Nou ja, dan ben je, dat is hokje L, dat is hokje Q, dat is hokje, oké, okay, dus toch hokjes.
7: Allemaal queers.
2: Maar prima, weet je wel, dat zo wil ik nog in meegaan. Maar dan ga je daarna ook nog eens een keer zeggen, maar we willen wel onze eigen wijk.
3: Nee, maar als die hokjes, ik hou ook niet van hokjes, maar als die mensen zeggen, wij voelen ons niet veilig, dus we gaan elkaar opzoeken, dan is dat wel een logische gedachte.
9: Nou, dat begrijp ik er heel goed aan. Want ik denk ook, laten we alsjeblieft zoveel mogelijk door elkaar heen gaan wonen en gewoon een lekkere samengestelde samenleving.
7: Ja, even ter verdediging, inderdaad, ze sluiten niemand uit. Dus jij kan er ook gaan wonen. Ja.
9: Je hoeft geen test te doen.
7: Nee,
9: je hoeft
7: geen test te doen. Dat is bij Rutger ook niet nodig, hoor.
2: Nee. Ik weet even niet hoe ik deze moet
7: pareren. Dat geeft niks. Dan ga ik gewoon naar Mathieu van der Poel. Hè? Dan red ik jou even uit deze situatie.
2: Nee, maar om op jou nog even door te gaan. Dus dat snap ik, dat je, als je niet veilig bent, maar dan ga je dus terugtrekken. Je wil dan toch het gevecht blijven aangaan en zeggen, wij zijn er gewoon en we gaan niet ons terugtrekken in een hoekje.
3: Maar Rutger, je hebt ook in Den Haag Chinatown.
2: Ja, vind ik ook niet goed.
3: Waarom niet? Hartstikke leuk.
2: Nee, ik vind dat ook een leuke wijk. Alleen ik vind normaler dat het door elkaar. Vind ik leuker als het door elkaar woont.
3: Nou, ik moet je zeggen, ik kom van Scheveningen. En op Scheveningen heb je ook wel een paar slagtypes. Ja, ik hou er wel van. Ja. Waar woon jij?
2: Ja, in die bubbel.
9: De rijke mensenbuurt in Amsterdam, Rutger.
7: Leontien, was jij en hoe stond jij of zat jij erbij toen Mathieu van der Poel, die finish kwam?
5: Maar net zoals heel veel wielerliefhebbers, ik kon niet op de bank blijven zitten. Ik was alleen maar aan het gillen. Ik was hem vooruit aan het... dit is echt niet normaal wat hij doet. Op 10,7 kilometer gaat hij aan op die beklimming. En dan gaat hij er vandoor samen met Pogacar. En dan blijven ze gewoon dat peloton blijven ze voor. Pogacar kan hier niet meer. En dan neemt op zijn laatste adem Mathieu van der Poel het over. En dan ziet hij dadelijk, nog een valpartij ook in de laatste 200 meter. Maar dan ziet hij in zijn ooghoek, dan komt de verzuring, komt al uit zijn oren, uit zijn neus, uit zijn tenen. Dan ziet hij Mats Petersen en Jasper Philipsen ziet hij komen. En dan doet hij een sprint in een sprint en een sprint. Nou, dit is onmenselijk.
7: Gewoon om
5: dit
7: stil van te worden eigenlijk.
5: Nee, dit is echt niet normaal. Ja. Dit is echt, maar Mathieu van der Poel, dit is ook niet gezond. Hij grijpt dadelijk echt naar zijn hart.
7: Hoe voelt dit, Leontien? Want jij bent ook over je grens gegaan. Jij bent ook helemaal stuk gegaan. Hoe voelt dat? Ja, weet je, ik heb dit gedaan voor een gouden plak in Athene tijdens de tijdrit. Ja, ik dacht echt, dit is mijn laatste minuut, dat zie je ook.
0: Ik denk, nou,
7: heb je
0: nou
7: in je broek gepoept? Ja, nee, dit is echt...
0: Dat gebeurt
7: ook. Zou bijna wel, dat is echt gewoon, oh, wat een foto dit. Ik heb ook na die Olympische tijdrit, ik denk, 3 maanden gauw gezien. En ik weet nog dat prins Willem-Alexander zei van... Ja, maar je hebt 16 miljoen mensen blij gemaakt. Ik denk, ja, wat lul jij nou? Ik haal het Wilhelmus niet meer. Jij kan lekker blij zijn, maar dit was het. Dit was
0: jij, zing jij even voor mij.
7: Ja, dit was gewoon het einde. Ja, en dan zeggen ze, ja, topsport is heel mooi... maar als je zo diep gaat, is het echt niet meer gezond.
0: Nee.
7: Je doet het ergens voor. En Mathieu doet het heel vaak voor... ja, ook voor zichzelf, maar ook voor al zijn fans. Maar als je dit ziet, dat is toch niet normaal.
3: Zou je het nog een keer doen? Alles wat je hebt moeten doorstaan, zou je het nog een keer doen?
7: Ja.
3: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
7: Wow. Ja, het enige wat ik niet zou doen is... mezelf slecht verzorgen. Wat zegt u?
0: Oh, ja. Wil je nog een keer herhalen?
3: Nou, ik vind het ook een beetje raar, eerlijk gezegd.
6: Maar het is een verslaving, hè?
3: Ja, nou, precies.
7: Maar wat
6: je gaat steeds dieper.
7: Maar wat vind je raar?
3: Nou ja,
7: jij doet toch ook het uiterste om een zaak te winnen?
3: Ja, dat vind ik wel wat anders. Jij zit hier als een soort mannelijke Jack van Gelder... te beschrijven hoe de man binnenkomt... en dan zeg je uiteindelijk, hij grijpt naar zijn hart. En ik, vind, ja, ik snap wel dat het een heroïsche sport is. Het is mooi om naar te kijken, het is emotie, ik vind alles mooi. Maar ook ongezond.
7: Nee, maar dat zeg ik ook, hè. Die mening deel ik. Weet je, je doet topsport, doe je ook niet een heel leven. Doe je een periode van je leven, geef je heel veel. En ja, af en toe
3: logisch,
7: ga je echt...
3: Je zou het nou niet meer kunnen, natuurlijk.
0: Vlak
6: je bent er nu aan het uitdagen.
7: Ik durf het wel aan, hoor. Ik durf jou wel een rondje te gaan fietsen, hoor, vriend.
0: Nee, maar
7: leg je er zo op. Vertel even.
3: Ik leg je er zo op.
0: Jij bent keihard aan het trainen. Ja, ik vroeg jou vandaag nog... zou je nog in de buurt komen van jouw tijden destijds? Maar volgens mij wel, toch?
7: Nou, ik ben echt wel weer heel serieus aan het trainen. En dan ben je, dat deel ik met jou, Job. Ja, wij ex-topsporters en topsporters zijn een beetje gestoord. Maar om topsporter te zijn, moet je ook een beetje gestoord zijn.
3: Nou, jullie zijn gewoon gestoord, maar ongevaarlijk. Dat is het uiteraard.
0: Dat is een hele mooie omschrijving, Leontien. Ja.
2: Maar zit jij dan de topsport nu eventjes opzij te zeggen? Want daar genieten we toch ook met z'n allen van?
7: Nee, maar dat is
2: maar
7: toch mooi?
2: Hebben ze toch ook nodig, dit soort gestoorden?
3: Ja, dat zeg ik toch ook. Ik vind het hartstikke mooi om naar te kijken. Het is roos, het is emotie, maar ook gek.
0: Ja. Nou, er is gewoon al heel vaak vastgesteld volgens mij, dat topsport niet gezond is per se voor je lijf. Maar het is wel prachtig.
7: Nee, ik denk, gisteren hebben zoveel mensen genoten van ik denk de mooiste overwinning van Mathieu van der Poel.
0: Ja, vind
7: je
0: het de mooiste? Want hij best
7: ik vind het
0: naald.
7: Ik ben er ook bij geweest toen hij in 2019 de Amstel Gold Race won. Ja. Toen lag hij volgens mij in de laatste kilometer nog een halve minuut achter. Toen reed hij echt in de laatste kilometer nog een halve minuut goed. Hij sloot aan en hij ging er gelijk overheen. En ik stond toen op dat moment in de VIP-tent. Nou, die VIP-tent die werd afgebroken. En ik keek naar mijn arm en ik had zo dik het kippenvel op mijn arm staan. Ja, dan is topsport zo mooi.
0: Maar
7: dat
0: die
7: is echt...
0: Glasgow? Ja, volgens mij WK23.
7: Ja, dat was ook een waanzinnige. Toen ging die natuurlijk, lag hij alleen voorop. En toen
2: hij viel ook nog.
7: Ja. En uiteindelijk vallen en dan toch nog wereldkampioen worden is ook een mooie. Ja, ja, deze man heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Parijs-Roubaix gewonnen. Alles. Ja, nog niet het eindklassement in de Tour de France.
2: Nee, maar kan dat eigenlijk, zat ik te denken? Zou hij dat niet, is hij daar niet geschikt voor?
7: Nee, ik denk niet dat hij in het hooggebergte... maar zeg nooit, nee, maar dat denk ik niet.
0: Maar Pogacar heeft hem wel een beetje geholpen, toch, gisteren?
7: Pogacar heeft hem zeker geholpen.
0: Maar boeien.
7: Maar dat is toch mooi, is toch waanzinnig... hoe deze twee gewoon elkaar vinden, kop over kop blijven rijden... die groep vooruit blijven. Ja. En dan Pogacar op een gegeven moment zegt van... ja, jongens, zoek het uit, dit is mijn limiet, je neemt het over. En dat hij dan nog een keer gaat en nog een keer gaat. Ja,
0: te gek. Hey, maar hij heeft zijn zakken wel kunnen vullen, denk ik, met deze Tour.
7: Hij heeft 2 etappes gewonnen. Zijn ploeg heeft 3 etappes gewonnen. Volgens mij heeft Mathieu zelf in totaal €29.000 gewonnen.
0: Maar mag ik heel eerlijk zeggen? Kijk, het is heel veel geld, dat weet ik. Maar voor een etappewinst... Eigenlijk dit bedrag, ik had dat echt hoger ingeschat.
7: Ja, maar weet je, dit bedrag, ik denk dat dit bedrag... dat hij heeft gewoon zijn contract met zijn ploeg... en al zijn individuele dingen. Ik denk dat Mathieu zegt, dit is voor de andere renners... die hebben 3 weken lang in dienst gereden van ons. En ik denk dat Jasper Philipsen, die ook een etappe won... In deze ploeg, dat zij zeggen, de premie geven we aan de anderen. En uiteindelijk worden zij uitgenodigd... om ergens weer een criterium te rijden.
0: De kermiskoersen.
7: De kermiskoersen. kermiskoersen. Ja. Dan krijgen ze startgeld. Het contract wordt weer opengebroken. En ze krijgen weer een beter contract.
0: Ja, hij zit er warmpjes bij. Maar wat win je als je een Grand Prix pakt?
6: Poeh, durf ik niet exact te zeggen. Maar het ligt eraan een beetje wie je bent. Ja. Maar ik denk dat Max... ik heb mensen zeggen dat ze salaris een 60 tot 80 miljoen is.
7: Maar
6: ik,
7: ja, maar
6: ik
7: dat is een salaris. Maar gewoon de Grand Prix.
6: Een Grand Prix, een bonus. Ik denk een 5 miljoen.
2: Tja, ja, hoef je nog niet eens te trappen. Ja.
0: In mijn tweede leven ga ik dit doen, maar jongens. Ik ben eruit. Ik
7: maar Nico geeft mij het medelijden te hebben met Van der Poel. Volgens mij zijn jaarsalaris rond de 4 miljoen euro. Dus ja, maar,
0: maar het is niet met elkaar te vergelijken.
7: Nee. Wielrennen, voetbal, Formule 1 is toch niet met elkaar
6: zo
7: te vergelijken. Die begaan.
6: Zo groot. Ja. Ja.
0: En we hadden het laatste, jij was erbij volgens mij, hadden het hier over PostNL. Dat een rouwkaart €3,25 is per stuk. Dat vind ik gigantisch. Ja. Het bedrijf zit natuurlijk in zwaar weer. Financiële problemen en vraagt financiële steun aan de overheid, dat weten we. Maar ze sponsoren wel een wielerploeg. En dan denken mensen, hoe kan dat nou? Je zit aan de ene kant te bedelen bij de overheid, aan de andere kant ben je een forse investeerder.
2: Ja. Nou, zullen we eerst even de onderbuik doen en dan... Ja, de onderbuik is natuurlijk schandalig, want... Ja. Nee, maar dat komt natuurlijk wel meteen bij je op. En zeker als het gaat om rouwkaarten. He, dus dan dat is niet een dat willen mensen natuurlijk. Zijn ze al in rottijden en dan moeten ze ook nog een keer extra betalen. 3,25 en vaak zijn het er 70 of zo, dus dat gaat best wel in de papieren lopen. En dan zie je dat ze een wielerploeg sponsoren. Ja, ik snap wel dat het heel cru voelt. Ja. De andere kant is natuurlijk wel dat het een bedrijf is. En dat bedrijf heeft langetermijnstrategie. Dus ja, die doen aan sponsoring om er ook weer beter bovenop te komen.
7: Ze zijn geen hoofdsponsor, hè?
3: Nee.
7: Ze zijn de tweede sponsor.
3: Nee, maar je moet geld uitgeven om te verdienen. En sponsor is een methode om
2: een investering.
6: Het is een manier van advertising.
3: Wat zeg je?
6: Het is natuurlijk gewoon een manier van advertising. Want top of mind komen bij de mensen. Ja. Ik bedoel, autosport leeft erop, want anders kunnen we ook de banden...
2: Ik stel me wel altijd de vraag, als ik dan de Tour de France kijk, dan denk ik, PostNL, wacht even, ik moest nog even een...
0: Gaat iemand nou nu een kaartje versturen?
3: PostNL. Ja, maar ik denk dat jij sowieso dat nooit denkt over pakketjes en zo. Maar als je dat zou doen, als je pakketjes zou bestellen... dan de eerste die je pakt is toch wat je meeste ziet dan.
2: Ja.
3: Als je PostNL steeds op je buis ziet komen.
2: Nee, maar pakketjes doe je waar diegene... Dus je bestelt bij een bedrijf en die heeft dan zo'n dienst. Dus
6: je
2: ga
6: kan
2: nooit
6: kiezen tussen verschillende diensten.
2: Dat doe ik nooit.
6: UPS, DHL, noem
0: ze
6: allemaal.
0: Je moet toch opties aanklikken? DHL, PostNL.
2: Goedkoopste?
0: Ben jij er zo heen? Ja. Maar in ieder geval, je hebt dus de briefpost. Dat is natuurlijk een wettelijke taak, hè? De universele postdienst. En je hebt de commerciële tak, inderdaad, die pakketjes. En die financiën zijn strikt gescheiden. Dus dit komt uit het budget. Om het even simpel te maken voor de mensen thuis van de commerciële tak. Dus in die zin is het ook weer niet zo heel raar. Maar ik snap het onderbuikgevoel ook. Ze zijn er al lang bij, hè, de Tour. Echt een hele poos geleden waren ze er ook aan. Toen reden ze Michael Bogert er gewoon af. Hier, maar kijken. Daar gaat hij. Oh, oké. Okay. Ja, is toch mooi.
7: Hij gaat wel harder fietsen.
0: Ja, maar ik denk, ik zal je hebben daar.
3: Is dat een Kouwberg?
0: Dat is heel niet zo moeilijk. Dat zit af te zien ook, hoor.
2: Kijk dit dan, joh.
0: Ze
2: zijn er ook niet meer, hè. Dat trap is weg.
0: Nee, de een met de motor en de ander met doping. Ja, dat is een beetje hetzelfde. Ja, leuk.
7: Hey, waar is Tofik Dibi?
2: Ja,
7: en wie is dat? Voor veel mensen weten het eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, Tofik Dibi is een GroenLinkser. Tegenwoordig is dat tegenwoordig is GroenLinks Partij van de Arbeid Pro. Maar is hij aangesloten bij Bijeen in Amsterdam.
7: Ja.
2: En Tofik Dibi, ik ken hem al een hele lange tijd. Eigenlijk als een best wel bevlogen GroenLinks-politicus. Vanaf een jaar of 2010 of zoiets. En is wel, sinds hij eigenlijk ambtenaar werd bij de gemeente Amsterdam, is hij wel wat geradicaliseerd. En dan kom je dus bij Bijeen terecht, denk ik dan maar.
7: Oh ja?
2: Dat is toch wat meer radicaal dan GroenLinks in ieder geval is. En... sindsdien gaat het eigenlijk volgens mij helemaal niet zo goed met hem. En dat is best wel tragisch. Want los nog van zijn standpunten in de raad en die heeft... en de manier waarop hij dat doet, wat allemaal binnen de regels is... en wat allemaal kan, heeft hij volgens mij ook zware persoonlijke problemen. En dat maakt dat nu deurwaarders naar hem op zoek zijn.
7: Ja.
2: En dan is de vraag, moet je daar dan naar gaan graven? Moet je dan gaan zoeken naar waar die dan is en de juice-kanalen? En... Nou, de een zegt, het is een politicus, dat moeten we wel doen. De ander zegt, nou, het is een privé-aangelegenheid, dus we moeten hem vooral met rust laten.
7: Wat vinden jullie? Is het privé?
9: Ik vind het allereerst onderbuikgevoel heel erg verdrietig dat iemand gewoon moet vluchten omdat hij de rekeningen niet kan betalen. Anderzijds, als je gaat kijken, volgens mij staat in de regelgeving dat hij woonachtig moet zijn in Amsterdam. En denk je ook met zijn functie van, hoe kun je er zo'n potje van maken?
2: Ja.
9: Het is toch best wel iemand die dan een functie heeft, een voorbeeldfunctie, en dan ben je nu op de vlucht voor de deurwaarde. Dus dat strookt ook niet helemaal met wat hij carrière-wise wil.
3: Ja, ik heb helemaal niks op met die partij van hem. En ik vind hem inderdaad geradicaliseerd. Maar tegelijkertijd weet ik niet hoe het komt dat hij...
9: Nee,
2: er is dus privé van alles aan de hand.
3: Ja,
2: en dat is dus heel tragisch. Ik had nog wel een fragmentje meegenomen, want ik sprak hem dus rond, dat is denk ik 2010 geweest. En daar kun je zien dat eigenlijk best wel een bevlogen, leuk ventje het toen was.
10: Hoe staat het ervoor met het afstoten van die gekkies, van die linkse gekkies bij jullie?
11: Nou,
10: dat gaat wel lekker, hè?
11: Best wel goed, moet ik zeggen.
10: René Daanen die eruit.
11: Er moet net nog wat werk verricht worden, maar ik doe mijn best.
10: Ja, want René Daan is nog niet weg, hè, geloof ik.
11: Ik weet het niet. Hij is hardnekkig, maar we doen ons best. Nee, dat mag je niet zeggen. Oh, wat erg.
10: Onkruid verraadt niet, hè?
11: Nee.
7: Nou, jullie zijn allebei niks veranderd.
2: Nee, nou ja. Ik denk je wel, ja. Maar, dus hier, ik mocht hem altijd heel erg graag. Net als in die tijd, had ik dat ook met Femke Halsema. Dat was een beetje you love to hate. En wij hadden dat, haat-liefde-verhouding had ik ook met hem. En dat werkte eigenlijk heel erg goed. En hij was heel erg goed voor reden vatbaar. Dat is gewoon wel een beetje veranderd. En daar hebben waarschijnlijk zijn privéproblemen mee te maken. En ik hoop dat het snel weer goed gaat met hem.
7: Absoluut. Met wie het in ieder geval heel goed gaat, was natuurlijk gisteren Max Verstappen, die andere gigant. Nou, weer een podiumplek. Ja, dat is toch mooi?
6: Ja, maar dat is het vreemde. Hij zegt dat het niet goed gaat, maar pakt een hele mooie P2. En als je dan de laatste paar races bekijkt, van de vier races, pakt hij er gewoon drie. En eentje valt hij uit, terwijl dat die podiumkoers lag. Mm-hmm. Nou, dit is dan een serieuze inhaalmanoeuvre dat je dacht van oké, Max is weer terug. Dat noemen we een beetje in onze wereld de divebom. Echt gewoon van jongens, ik rot hem me gewoon tussen en het is aan jou of je instuurt of niet. Nou ja, 2 jaar geleden dacht hij er anders over. Toen raakten ze elkaar. Daardoor liet hij nu het deurtje open.
7: Ja.
6: Maar dit zijn wel van die races dat ik gewoon de ware sportman weer zie. Weet je, toch boos zijn, terwijl je tweede wordt. Niet tevreden willen zijn met P2.
7: En dat is de echte topsporter uiteraard.
6: Ja, maar het is een beetje de opvoeding die hij heeft. Er kan hem één winnen. En wie was er toen ook alweer tweede? Ja, die kan je niet noemen. Maar tegelijkertijd zie ik wel heel voorzichtig een beetje progressie in de auto. Ook in het team.
7: Waar zie je dat aan dan, die progressie?
6: Nou ja, kijk, het begin van het seizoen was slecht. Was echt bar slecht. Maar het team maakt een eigen motor. Dat is nieuw voor ze. Dus ja, ik had niet eens verwacht dat ze überhaupt podium zouden kunnen scoren. Je hebt het tegen Ferrari, tegen Mercedes, tegen de grote fabrikanten. Ja, dan doen ze het best aardig. Maar zijn probleem is dat hij niet het gevoel heeft met de auto. En dat is iets, weet je, je bestuurt iets en dan denk je, oké, ik krijg een beker op me afgegooid, maar ik heb het gevoel niet. Ik wil meer. Ik wil meer feedback hebben, zodat ik hem kan verbeteren. En dat is waarom hij zo gefrustreerd is.
7: Ja, en dan vind ik het wel bijzonder dat zijn team eigenlijk min of meer ook toegaf dat ze niet precies weten hoe ze moeten oplossen en dat ze niet precies weten waar de fout ligt.
6: Nou ja, kijk, ze zien ook de prestatie. Dus dat is een beetje die we balans moeten overmaken. Ja, maar zo slecht gaat het dus niet. Ja, nee, maar het moet beter. Ja, nee, die begrijpen we wel. Ja, nee, maar ik voel het niet. Hoe komt het dan? Waar komt het vandaan? Dan gaan we in één keer banden onder en in één keer rijdt hij snelle rondes en denkt hij, ik weet eigenlijk niet hoe het gekomen is. En dat is waar hij van baalt. Hij heeft mega zitten mopperen de hele tijd over die auto.
3: Net een huwelijk eigenlijk.
7: Ja.
6: Ja, ik heb dan een ander huwelijk misschien dan jij. Maar...
7: Wij weten nou ook hoe jouw huwelijk is.
6: Ja. Maar het is vreemd dat je zo denkt. Want als ik er naar kijk, dan denk je, jongen, je moet hartstikke tevreden zijn. Vroeger, als hij zesde werd, dan stonden op tafel champagne te spuiten en was het feest in de huiskamer. En nu, hij heeft niet gewonnen.
7: Ja, maar ik
6: wat
7: ben
6: een K-race.
7: Ja, maar ik ben het niet helemaal. Hij is toch gewend de afgelopen jaren om te winnen. Dus ik begrijp wel, als je zo gewend bent om te winnen en je staat dan nu op de tweede plek en hij heeft ook al zesde plek.
6: Ben je dat verwend?
7: Ja, maar
6: dan kan het ook. Er zijn meer winnaars.
7: Het is toch niet
6: willen
7: goed.
6: Nog meer mensen winnen.
7: Ja, dat weet ik. Maar als topsporter wil je toch maar één ding. Ja. En dat
9: maar
7: is gewoon
9: nou
7: winnen.
9: Zeg je nou dat het verwend is?
6: Nee, zeker niet. Maar ik bedoel, is dat dan het verwende gevoel? Omdat je dat altijd gewend bent. Mm-hmm. Weet je, dan accepteer je niet meer dat je tweede wordt.
7: Is hij al bezig met volgend jaar eigenlijk? Dus ik denk, het is een verloren seizoen in dat opzicht. Ik ga door.
6: Nee, hij kijkt echt van race naar race.
3: Maar vind je hem de beste coureur?
6: Wat zeg je?
3: Vind je hem de beste coureur?
6: Nee, by far.
3: Ja, maar dan is het toch logisch dat hij elke keer boos is dat hij niet op de eerste plek staat?
6: Ja, maar dat is het mooie van autosport. Er zijn nog meer hele goede coureurs en die rijden achterin. Weet je moet de kans krijgen. En dat is ook, had hij in zijn jaren dan misschien de betere auto? Dat weet je ook niet. Mercedes heeft de periode gehad, als je die auto niet had, ja, was je veldvulling. Ja. Ja, nu wisselt zich het een beetje af. En ik zie heel voorzichtig vleugjes van dat het goed gaat komen. Maar de consistency is er niet.
0: Pak nog even die blauwe vlag snel mee.
6: Blauwe vlag, ja, die wil niemand zien. Hè. Als je die ziet, dan dat betekent dat er iemand achter zit die sneller is dan jij. Maar in dit geval is het Piastri die op kop reed. Maar zij waren in gevecht, de twee Spanjaarden. Carlos Sainz junior samen met Alonso. Dus je had hem nooit gezien. Je tikt hij bijna de leider eraf. Ik weet niet of dat bij jullie wel eens gebeurd is. Maar dan word je gek.
0: Ja, dan reageer ik ook zo.
6: Ja. Dus ja, dit mag eigenlijk niet gebeuren. En er zijn er excuses. Weet je wel, ik zag het niet op het stuur. Want het zijn allemaal nieuwe systeempjes. Dat dan ook het kleurtje op je stuur komt. Maar die gozer is zo druk om die auto op de baan te houden. Dat hij het niet gezien had. Het is niet goed. Maar je ziet het. Kan wel gebeuren. Happen.
12: Is dit ook zoals jouw huwelijk, joh?
13: Alleen een rode vlag.
0: Zometeen, dan gaan we terug. Dan praten we nog even door over Donald Trump. Wie anders? Hij wil voor zijn vierde termijn. Vierde termijn.
6: Nee.
0: Oké, graag tot zo.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Maar we hadden natuurlijk vorige week Davina Michel optreden. Maar die was helemaal van slag na afloop, hè? Die kon echt niet meer. Die zat helemaal stuk. Moet je kijken, dit gebeurde meteen bij haar volgende optreden. Want ze wist het even niet meer. Oh, daar ging ze. Oh, dat was afgelopen weekend. Dan gaat ze nog een keer.
12: Oh, ja. Ja.
0: Jeetje.
12: Allemaal omdat ik gezegd heb dat ze zo goed is, hè?
0: Ja. En de haartjes gekleurd, maar wat een powervrouw, hè?
9: Ik was zo jaloers dat zij opende bij jullie. Ik zat te kijken en dat klonk zo goed. Ja. Ik hoop echt dat zij naar het Songfestival gaan.
0: Ja, dat hoop ik wel. Maar ik hoop eigenlijk dat ze een keer aan tafel komt. Ze heeft best een mening.
9: Absoluut.
0: Dat zou ik wel leuk vinden. Moet haar een beetje overhalen, denk ik.
12: Ze moet wel in de breedte haar plaatjes verkopen, hè?
0: Ja,
12: zo
0: dat
12: werkt
0: is waar.
12: Dat met artiesten. Ja. Die gaan niet het achterste van hun tong laten zien.
0: En dat snap ik ook wel.
12: Ja, snap ik ook wel.
0: Maar ze is een waanzinnige zangeres en een leuke meid. Zeg, 50PLUS Mobiel is gewoon nog steeds onze vriend. En ook van jou thuis. Want als je deze QR-code scant, dan maak je kans op een 50PLUS mobiel. Dat is al mooi. En een Samsung S25+. Zou Trump er ook eentje willen, denk je? Want die is 50+, tenslotte. Ja. Nee, die had het Correspondents Dinner. Dat was natuurlijk eerder afgezegd, gecanceld vanwege die schietpartij. Dat kan je vast misschien nog wel herinneren. Maar die ging dus wel gisteren door. En toen zei hij het volgende.
16: And this is somewhat of a scoop. My intention to run for a fourth term as president of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. Yeah. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it.
0: Ja, het is een beetje comedy capers, lijkt het wel.
12: Ja, veel niet.
0: Of meent
12: echt.
0: Hij het?
12: Ja. Nou, ik denk dat hij er nog wel iets van meent ook, ja. Ik denk, het is een derde dan, hè. Die wil die denk ik nog wel graag.
0: Ja.
9: Dat was wel verwarrend overigens, dat hij het had over een vierde keer. Dat ik dacht, hè?
12: Ja, dat was
9: maar hij bedoelt die ene keer dat hij dus dat de stemmen...
12: 2020, geloof ik, was dat.
0: Met
12: hè?
0: Biden.
12: Dat
0: hij vond dat hij had gewonnen.
12: Ja.
9: It's rigged.
0: Ja, zeker. Ja. dat dacht hij. Maar dan moet hij wel de wet wijzigen.
3: Hij is er gek genoeg voor om het te willen, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Want ze hebben daar in Amerika voldoende checks en balances. Er moet de grondwet worden gewijzigd. Een hele lange route, dat gaat hem niet meer lukken.
12: Te kort tijd heeft hij dan.
3: Ja, ook dat nog. Ja, als het überhaupt al mogelijk zou zijn. Nee. Dus dat, maar geef hem de kans en doe het. Zo gek is
0: hij. En zou hij dan ook nog zelf zo achter het stuur gaan zitten? Want hij is inmiddels 80+ dan, hè?
12: Ja.
0: Ja? Goed idee? Ja,
12: hij blijft altijd aan het stuur zitten.
0: Hij blijft altijd aan het stuur. Maar zijn jullie voor een rijtest voor 75-plussers?
9: Oeh. Top.
13: Ja, nou ja, mijn vader.
9: Nee, hoor ik naast jou. Je zet er nog geen 75 plus, hallo.
13: Nee. Mijn vader moet afrijden in augustus, 82. Ja, ik ben het er wel mee eens. Binnen 3 maanden reed hij zijn voorbanden op. Dus hij rijdt nog iets te sportief, vind ik zelf. Ja. Ik kreeg een lari, iemand die belde en die zei... joh, ik weet niet, maar hij is iets sportief met inhalen. Ja, toen hebben we wel even met hem gesproken.
9: Maar hij moet afrijden?
13: Hij moet opnieuw afrijden, ja.
7: Maar dat is nu?
13: Als 82.
7: Als je 82
13: Ik weet niet, heeft een brief gekregen en...
3: ik vind het aan de ene kant heel lastig. Want je wil oudere mensen die ook weer niet gaan betuttelen als ze boven de 70 zijn. Sommige mensen zijn helemaal fit. Maar ik heb zaken gedaan. Ik heb een zaak gedraaid. Dat was eigenlijk misschien wel mijn heftigste ooit. Dat een mevrouw die over de 70 was, die was eigenlijk dement. Maar die reed over een moeder heen van in de 30. En die mevrouw dacht dan, wat is dat? Toen reed ze terug nog een keer over de moeder.
13: Oh.
3: Toen moest ze bij de rechter komen. En ze wist zelf niet wat er aan de hand was. Ja, ik denk, dat moeten we ook niet willen. Dus dan ik denk, je moet het wel gaan testen. Je moet ergens wel... is iemand nog fysiek en mentaal fit genoeg? Je moet dat wel willen weten, ja.
12: Je zit toch vaak genoeg in de auto dat je naast je denkt van... nou, je schijnt dood op zijn minst. En dat zit dan nog, mag dan nog rijden. Ja, ik vind het echt, je moet bij het 75... Nou, ja. Je moet het gewoon afpakken, dat rijbewijs. En daarna...
9: Nee, maar
12: je moet gewoon denken aan de verkeersveiligheid.

0: Er zijn ook fitte 70. Ja, er zijn altijd goeie bij. Maar het gaat nou juist net waar het fout gaat.
1: Jij doet echt alsof 70-jarigen echt al met één
2: been...
1: Nee,
2: jij slaat weer door. Nou, iedereen de rijbewijs afpakt. Nou ja,
1: misschien... Het 70 van tegenwoordig, kijk naar die meneer, ziet er hartstikke goed uit. Is niet meer het 70 van 30 jaar geleden.
0: Ik vind trouwens dat jullie ook niet op een elektrische fiets mogen. Dat vind ik ook verontwaardig,
1: Eigenlijk gewoon geen bestaan.
0: Nou, ga gewoon lekker binnen zitten. Je hebt je beste tijd gehad. Ga gewoon lekker binnen zitten.
3: Dus hij lijkt een beetje op Pieter Koblenz, vind je niet? Ja, dat is Pieter Koblenz. Kijkt hij een beetje op? Kijk eens.
0: Oh ja, daar zit hij,
3: Het goede broertje van Pieter. Zeg, we hebben de Tour gehad, maar de Tour de Femme komt er natuurlijk ook aan.
4: Ja, dat vind ik ook al gestart de Tour de France voor vrouwen in Zwitserland. Ja, en we hebben natuurlijk kansen met Nederland. Want Demi Vollering, die woont in Zwitserland. Die werd vorig jaar werd hij tweede. Maar als je ziet hoe goed zij dit jaar... zij is vele malen beter dan vorig jaar. Dus die gaat echt de strijd aan met Ferran Pruvot... die vorig jaar de Tour de France won. Maar niet alleen Demi Vollering. We hebben ook Anne van der Breggen. Die is een tijdje gestopt geweest. Ja. Die heeft het heel goed gedaan in de Ronde van Spanje... en in de Ronde van Italië. En dan hebben we drie vlakke etappes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft daar kansen... Dus het wordt een hele mooie...
5: Hollands feestje.
4: Ja, het wordt echt een Hollands feestje. Ja. Dus de Tour is nog niet over.
3: Nee, heerlijk. Jij hebt daar zin in. En hoe lang duurt die in totaal?
4: Die week erop, op zondag. Ja. Dus 9 augustus. Ja, 1 augustus dus... begint hij tot met 9 augustus.
3: Dan kom jij lekker bij Johnny zitten. Want vanaf volgende week is Johnny de Mol natuurlijk... presentator van de Oranje Zomer 2 weken lang. En daarna komt Thomas nog. Het zit er alweer op. Het gaat allemaal heel erg snel. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Tot snel. En jullie bedankt voor het kijken. En heel graag tot morgen. Dan zijn we er gewoon weer 10 voor half 10 met een nieuwe Oranje Zomer.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

ik zeg 2 uur thuis. Bedoel ik natuurlijk niet 2 uur 's middags. Kale zombie en al die zonnetje weer voor een idioot.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: Dit kan zomaar de beslissing zijn. Dat is de aanloop. Nee, naast! Hoe is het toch mogelijk? En wat ook een drama voor Peter van HR. Want die stond namelijk bovenaan in de Fantasy Football Sub-League op zijn werk. Maar die voorsprong is nu helemaal weg. Hoe kan hij zich morgen nog vertonen op kantoor?
1: ESPN Fantasy Football is terug. Speel het nu tegen collega's, familie of vrienden. Gratis in de ESPN Goal app.
2: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat, de zomereditie van maandag 27 juli. Er is heel veel te bespreken, er gebeurt overal van alles. Tegelijkertijd zijn er nog niet heel veel officiële wedstrijden gespeeld, hier en daar een paar. Maar er is altijd genoeg om over te praten en dat gaan we dan in deze zomereditie volop doen. Met drie zonnetjes in huis, Jeroen Haarsma van het Noord-Hollands Dagblad. En Teun de Boer en Danny Koevermans van onze eigen ESPN. Heren, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Danny, wat vind jij de leukste transfer tot nu toe?
4: De leukste?
2: Ja.
4: Machine.
2: Ja.
4: Maar alleen al door de naam.
2: De nieuwe spits van Heerenveen.
4: Ja, die kwam binnen vandaag. Dat woordje is ooit gebruikt door een maatje van me toen ik bij de amateurs ging spelen. Het woord machine. Tot op de dag van vandaag schitterend. En als je dan hoort dat Heerenveen machine.
2: Longgooi machine.
4: Machine. Aantrekt. Dat vind ik qua naam. De mooiste, maar vandaag kunnen we niet om Tadić heen.
2: Ik hoorde Sjors Blauw in ESPN vandaag al zeggen. Bij zijn vorige club was hij nog geen doelpuntenmachine. Die zullen we nog wel vaker horen. Maar goed, die is leuk. Nou, machine, wie is jou, wat is jou als je nu denkt van dat vind ik nou wel echt een leuke transfer, Jeroen?
5: Een leuke transfer, ja. Nu vraag je me inderdaad wat als je denkt aan ja, hij komt toch ook wel bij Tadić uit. Dat is toch tot nu toe wel de meest verrassende. Ik hoorde zijn uitleg net bij die transfer. En dan denk je toch ook wel, natuurlijk spelen de diepe zakken ongetwijfeld een rol. Maar wat ook zonder meer een rol heeft gespeeld, is wat NEC vorig jaar heeft uitgestraald. De manier waarop ze spelen. Ik geloof Tadić ook echt wel dat hij denkt van, nou, dat is gewoon leuk om daar te gaan voetballen. Dus dat enthousiasme, dat vind ik wel knap. Dat ze dat hebben opgewekt in zo'n seizoen. Dat ze nu ook spelers van dat kaliber, die toch echt nog wel wat te kiezen hebben, ondanks dat ze wat op leeftijd zijn, gewoon naar Nijmegen kunnen halen.
2: Ja.
5: Dus dat vind ik wel echt mooi.
2: Ja, Teun, je hebt lang rondgelopen in Nijmegen. Je hebt ook vandaag nog even wat mensen daar gesproken. Het is wel bijzonder, hè?
6: Het is wel bijzonder. En voor mij persoonlijk was het ook best wel verrassend toen dat kwam. En toen in de Vierdaagse Week Wilco van Schaik op een podium stond en als grap nog daar iets naar voren haalde, had ik daar eigenlijk ook nog niet heel veel bedenkingen bij. Van, meent hij dit nou ergens serieus? Maar dat bleek achteraf dus wel al langer te lopen dan de Vierdaagse Week. Een stuk langer zelfs al. Dus dat nu dan uiteindelijk in een stroomversnelling is gekomen na 3-4 gesprekken met elkaar. Het laatste gesprek natuurlijk met Boekhoorn, die naar Servië gevlogen is. Met de Bosnisch sprekende assistent Medunjanin. En met coach Dick Schreuder, die Tadić al kende en uiteindelijk ook dit balletje heeft opgegooid.
2: Een zware delegatie.
6: Ja, een zware delegatie, maar het heeft wel geholpen. Ze hadden er een shirt bij met nummer 10, wat ook meteen in Nijmegen al het gesprek opende. Gaat hij ook met 10 spelen? Maar dat heb ik nog niet bevestigd gekregen. Maar dat hij dat graag zou willen met 10 spelen, dat mag natuurlijk geen geheim zijn. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, want 10 is op dit moment een nummer van aanvoerder Tjeron Seri.
2: Ja.
6: Die wel overigens al met 9 gespeeld heeft in zijn eerste periode bij NEC. Dus of daar het laatste woord nog niet over gezegd is, nou, ik denk het niet, want er is nog geen bevestiging over. Dus spannend.
2: Ja, je hebt wel met 10 gespeeld ook, hè?
4: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, van wie heb je die toen afgepakt?
4: Ik pakte die van niemand af.
6: Zo is hij niet.
4: Kenneth vindt het altijd leuk om nog even te benoemen, dat ik de nummer 10 bij PSV was. Kom ik altijd binnen, hé, nummer Diaz. Nee, het was zo dat Aruna Kone, die vertrok. En hij had nummer 10. Toen kwam ik daar bij PSV binnen. En toen vroeg ik heel eerlijk wel of ik nummer 22 kon krijgen. Alleen nummer 10 lag al klaar. En toen ben ik toch mijn overstag gegaan. Ja. En heb ik gezegd, nou, kom maar op dan.
2: Ik had ook achter jou niet iemand gezocht die dat wel even had opgeëist.
4: Nee, zeker niet.
2: Maar even to the point, Danny. Want hoe moet je dit als club, als Schreuder, hoe moet je dit aanpakken? Want Tadić is een mannetje. Die wilde bij Ajax al graag met 10 spelen, weet ik nog. Dat was toen met Ziyech, weet je nog?
6: Ja, moest ook een gesprek aan te pas
2: 22,
6: komen.
2: 22 volgens mij.
6: Ja,
2: maar dus Tadić is iemand die zegt, ja, geef mij 10.
4: Ja, want
2: ik ben iemand.
4: Ja, en dat leer je dus niet op de cursus als trainer. Maar dat is ook weer iets waar je mee om moet gaan in een kleedkamer.
2: Ja, en hoe moet je dat nou doen?
4: Ja, hoe moet je dat nou doen? Ja, je wil ook, omdat hij nu komt als grote meneer, anders hij zegt, ik wil nummer 10. Ja, dan ga je toch volgens mij als trainer proberen om te kijken.
5: Ga toch gewoon even aan Sherry vragen van
4: ja, natuurlijk.
5: Vind jij dit oké? Okay? We kunnen hem halen. Een van zijn punten is dit. Helpt ons allemaal enorm als je het nummer.
4: Nou, dat... Ja, maar Sherry is ook geen kleine meneer meer. Hè? Laten we die heeft vorig jaar ook gewoon NEC al bij de. Ja. En de nummer 10 is toch een soort heilig nummer. Hè?
5: Ja, maar het is toch juist een groot. Het is getuigd toch juist van grootheid dat je daar boven staat. Als je zegt, joh, als jij met nummer 10 wil spelen.
6: Maar het is ergens ook wel een ding dat hij natuurlijk de aanvoerdersband daarbij draagt. En als de aanvoerder zijn nummer zou moeten afstaan, omdat dat een van de punten zou zijn, hè, want dat weten we niet zeker, dan is dat wel een ding voor de aanvoerder. En ik vraag me ook af in hoeverre die aanvoerdersband bij Sherry zal blijven. Ik denk dat geen discussie zal zijn, maar Tadic is natuurlijk ook iemand die op het veld gaat staan en een aanvoerder is.
2: Ja.
6: Of hij nou een band draagt of niet.
4: Maar vorig jaar kan je toch ook Sherry die band niet afnemen?
6: Nee, dat vind ik ook.
4: Kan dus, helemaal niet. Misschien hebben we het nu over dat helemaal niet zwist. Nee. Misschien zegt hij wel, ik neem 37. Maar... 3 plus 7, 2 plus 8, misschien doet hij zoiets. Dat weten we niet.
2: Ja, maar aan de andere kant, als je de aanvoerders nummer 10 soort van afpakt, doet dat ook wat met de status van de aanvoerder richting de andere jongens, toch? Of ga ik nu heel.
6: En dat dus die zware delegatie met een shirt met nummer 10 erop. Want ik heb nog gecheckt of dat een afbeelding met AI was.
2: Ja, dat dacht ik ook in eerste instantie.
6: Dat was het volgens mij niet. Nee. Dus dat hij daar dan staat met een 10-shirt, dat is natuurlijk ook wel opvallend.
5: Ja, ik dacht ook dat het nep was, omdat die nummer 10 ook zo schuin staat.
6: Nee, dat zijn de nummers graffiti letters van dit seizoen. Okay. RC. Dus dat wordt interessant. Maar ook waar hij gaat spelen, dat wordt natuurlijk ook heel interessant. En dat vond ik vandaag eigenlijk het meest boeiende om rond te vragen. Van waar gaat hij spelen? De fans vroegen zich ook af, gaat hij ook op de zijkanten kunnen spelen? Je verwacht daar iets toch eigenlijk, ik ben benieuwd hoe Danny dat ook ziet, in de spits of als een van de twee tienen. Ja. Maar bij NEC zijn ze er ook van overtuigd dat Tadic nog steeds in staat is om op de zijkanten te gaan spelen.
4: Zou hij de Wijsjouw rol gaan nemen?
6: Ja, hij is voor 4 posities gehaald.
4: Zou mooi zijn, hè?
6: Spits 10, links of rechts. Ja. En dan denk ik wel dat het ook in die volgorde zal zijn. Maar dat het dus wel mogelijk is een ding dat zeker is.
5: Zou wel bijzonder. Het is een soort Perisic rol. Die kan dat natuurlijk. Die zou dat ook nog kunnen, denk ik, op die leeftijd. Maar er zijn niet heel veel voetballers die dat uithouden. Is ook wel interessant. Natuurlijk ga je met twee verre dertigers allebei achter de spits spelen. NEC speelt natuurlijk op een manier waar er geen rustige aanposities zijn. Nee. Op de manier waarop ze spelen.
4: Geen enkele positie.
5: Dus het is wel, het is wel gedurfd. Maar ja, Sherry heeft laten zien dat het inderdaad wel ook kan. Op de manier van spelen. Zoals NEC dat doet. Om ook in je herfst van je carrière nog een belangrijke rol te vervullen.
4: Maar Tadic is gewoon zeker nog knijtenfit. Ja. Wie heeft altijd goed voor zijn lijf gezorgd? Nou ja, bij Ajax is al een aantal jaren geleden. Nou, als hij dan zijn shirt had, deed een schrokje.
6: Ja.
4: Nou, volgens mij
6: dat is nog steeds zo.
4: Dat is nog steeds zo bij Fenerbahce. Ja. Zal dat ook zo zijn geweest? Nu komt hij dan weer terug. Ja,
6: hij heeft vandaag ook na zijn presentatie heeft hij nog een individuele training afgewerkt met een van de assistenten van NEC op het veld. Dus ze hopen ook dat ze hem echt snel kunnen gaan inzetten. Het enige is dat er nog gekeken moet worden naar de werkvergunning. Hij is nu speler van NEC, dus hij kan voor NEC spelen. Maar je hebt wel die vergunning nog nodig. En ze hopen dat zo snel mogelijk is, dat hij ook tegen Olympiakos minuten zou kunnen maken. Maar...
2: Want dat is over 8 dagen.
6: Ja, dat is over 8 dagen, op dinsdag. Ja. Ja. Dus tegen Sevilla hebben ze ook nog een oefenwedstrijd. Ik denk dat ze hem daar dan nog even in de luwte houden. Maar het zou wel mooi zijn als hij natuurlijk in dat tweeluik meteen van waarde kan zijn. Want dat gaf hij ook in het openingsinterview aan bij NEC TV. Ik ben hier ook om de Europese campagne mee te maken. En dan wil je ook de Champions League natuurlijk in, eventueel.
2: Ja. Danny heeft in de UAE Pro League, oftewel de competitie van de Verenigde Arabische Emiraten, in 25 wedstrijden 1 goal gemaakt en 12 assists. In de Champions League in 8 wedstrijden 2 goals, 2 assists. 3 goals in 1 seizoen. In die 2 competities.
6: Ja, maar wel veel assists.
4: Heel veel assists. Ja, misschien dat hij ergens aan de zijkant stond. Maar ja, dan nog bij de Eredivisie, in de Eredivisie. Met zijn... ook zijn pauw die hij nog heeft. Gewoon hoe hij tegenstanders van zich afhoudt. Hoe hij zijn lichaam gebruikt. En de technische vaardigheden die hij heeft. Gaat hij ze hier gewoon... Gaat hij er meer maken dan 3? In ieder geval.
2: Nee, dat denk ik ook wel.
4: Nee, ja. Maar ja, moeilijk. Ik vind toch dat je dat niet echt moet kunnen vergelijken. Dat is de Arabische Pro League of de UAE.
2: UAE Pro League?
4: Ja, kun je niet vergelijken met...
2: Mag is toch wel van minder niveau dan de Eredivisie?
6: Ja, de Emiraten wel. Maar die AFC Champions League Elite, dat is nog wel, daar zitten ook nog wel een aantal tegenstanders bij die wat grote namen in hun selectie.
2: En jij hebt nog wel wedstrijden gedaan in die Champions League van hem ook?
6: Ja, van Al-Wahda daartegen een aantal Saoedische teams. En in eentje daarvan was hij ook nog dubbeltrefzeker en een assist volgens mij. Dus daar viel hij wel op. op. En het leuke daar is ook, want daar heb ik even gekeken welke posities die daar nog allemaal gespeeld heeft. Daar heeft hij ook alle vier die posities bekleed. Ja, ja. Dus hij is spits geweest, hij is tien geweest en hij heeft op de zijkant gespeeld.
5: Maar ook echt als wingback?
6: Nee, die spelen dan een ander systeem. Nee, okay. Dus ja. Dat is wel iets anders. Maar...
2: Ah, dat wingback lijkt me wel
5: dat
2: een
5: lijkt,
2: uitdaging.
5: Dat lijkt
6: je mag het bij NEC geen wingback noemen.
2: Nee, oké. Okay. Nou goed, maar Eunal en Oase, die hadden zo verschrikkelijk veel power en zo. Dat had Tadić ook in zijn laatste jaar bij Ajax, had hij ook niet meer die explosiviteit natuurlijk. Maar ja, je moet het boek wel nageven. Hij doet het maar gewoon weer, hè?
5: Hij doet het gewoon. En het is voor NEC denk ik ook wel verstandig. Ik heb afgelopen weekend Olympiakos gezien. Dat is natuurlijk dat de ploeg die ze tegenkomen in de voorronde van de Champions League.
2: Uiteindelijk met 3-2 van.
5: Ja, maar je zag wel, dat zijn wel ploegen die hebben ook veel ervaren jongens. Veel spelers op hoog niveau. En dat zijn natuurlijk veel van dat soort teams die je gaat tegenkomen. Of ze nou uiteindelijk Champions League of Europa League. Dan is het wel, dan wapen je jezelf wel door ook dat soort spelers in je selectie op te nemen. Dus het is ook wel gewoon nodig. Het is verstandig. Het is ambitieus, dus mooi move.
2: Ja, ja, Boeker moet op een gegeven moment... Ik heb Boeker een aantal keer meegemaakt de afgelopen jaar. Die moet op een gegeven moment ook hebben gezegd... We doen het gewoon, toch?
6: Ja, dat is...
2: Ik doe er nog wel wat bij.
6: Dat zijn de befaamde prestigeprojecten. Ja. Ja, dat heeft hij natuurlijk met Sherry net zo gedaan. En dat
2: beetje
6: vindt
2: met Sillis ook natuurlijk.
6: Ja, en ook het verhaal wat daar dan omheen hangt, los van de speelwijze. En Tadić is gewoon heel geïnteresseerd om deze speelwijze nog in zijn carrière mee te maken. Ook omdat hij het daarna dan weer... als trainer zelf zou kunnen inzetten. Dus dat toekomstplan dat geschetst is... ook voor een eventuele coachingsrol... dat heeft hem gewoon heel erg aangetrokken... en ervoor gezorgd dat hij niet voor 14 andere clubs... heb ik gehoord gekozen heeft.
3: Het was wel een mooie toch uiteindelijk. Want dat was natuurlijk bij Ajax toen ook het verhaal. Hè? Een beetje dat hij terug zou komen in een trainersrol. En nu lijkt NEC dan net even voor te zijn. Hè?
2: Ja. Ja. Heb je vanuit NEC gehoord of Ajax ook nog concreet was? Of?
6: Heb ik wel naar gevraagd, maar dat is niet iets wat hen heel veel interesseert. Ze zeggen, hij is nu speler van NEC. Dus,
2: was dat geweest als Ajax weer blind en Tadić had gehaald? Ja. 8 jaar later.
3: Klopt, maar over blind trouwens. Die loopt dan bij Ajax alsof hij nooit is weg geweest.
2: Nee.
3: Dat vond ik echt. Hij ligt te kijken, dan staat hij in het veld en denk je, oh ja. Hij is inmiddels geloof ik al drie jaar vertrokken. En nu is hij weer terug.
2: Hij is in 23.
3: Ja, en nu loopt hij er weer gewoon... Ja, heel normaal. Loopt hij er weer tussen, zet hij de lijn weer uit... doet hij de infopasjes weer. Ja, wel bijzonder.
2: Ja, mooi. Ajax pakken we er zo bij. Maar ik wou toch even beginnen met de kampioen van vorig seizoen. En zo gaan we uitgebreid AZ bespreken. Want dat is de tegenstander komende zondag in de Johan Cruijffschaal. Ja, jij hebt het helemaal live gezien. Jij was erbij. Ja. Ik deed het met de samenvatting, want ik heb die wedstrijd niet live gezien. Maar ik had het idee dat PSV niet goed was.
3: De samenvatting was te kort om alle kansen erin te zetten. PSV zat eigenlijk in een soort grote rondo. Na een minuut of 12, 13. Want PSV begon ijzersterk met twee grote kansen. Voor Plea en daarna voor Dennis Mann. Maar daarna nam Villarreal het volledig over. En ja, PSV die stond erbij en keek ernaar. En ja, zoals je eigenlijk wil, hoe je speelt qua technische vaardigheden op middenveld. Spelen doorbewegen. En dan het veld oversteken. Ook in omschakelmomenten. Om op de verdedigers af te lopen. Nou, dat deed Villarreal. En PSV had daar totaal geen antwoord op. En ze hebben in heel de wedstrijd, bijvoorbeeld nagekeken, iets van 16 kansen. Waarvan 11 grote kansen weggegeven. Omdat Villarreal gewoon veel te sterk was. Dus het was wel even. Dat was eigenlijk wel even schrikken. Want ja, het waren toch best wel veel spelers. Die gaan starten waarschijnlijk ook tegen AZ.
2: Ja.
3: En Villarreal is echt wel Europese
2: subtop,
3: laten we zeggen. Niet voor niks derde van Spanje geworden. Maar het was wel even een eye-opener. Dat ze hadden daar niet verwacht dat het zo'n open huis zou zijn. En dat het verschil zo groot zou zijn.
5: Maar wel,
3: PSV werd echt overklast.
5: Wel een goed moment op zich, toch? Want je kunt inderdaad, Bos gaf nu ook, we zien wel dat we nog wat missen. Dat kun je natuurlijk zeggen. Maar als het tijdens zo'n oefenwedstrijd gebeurt, dan zet je in ieder geval richting je directie, zet je dat wel kracht bij. Daar zal dan nu ook wel de realisatie zijn van, er moet iets gebeuren achterin. Dan maar nu toch?
3: Beter dat deze wedstrijd gebeurt dan niet. Maar ik zeg, als het 1-8 of 2-8 was geworden, 2-9, had niet eens raar geweest. Zoveel grote kansen heeft Villarreal echt gemist. En dat ik zeg, die 6 minuten samenvatting, dat deed tekort. Want ze hebben dus inderdaad moeten snijden in de kansen. Ja. Die,
2: maar het is niet lekker toch, als je een week voor de Cruijffschaal zo verschrikkelijk veel kansen weggeeft.
5: Nee, aan de ene kant niet, maar wat ik zei, je kan het beter nu tegenaan lopen. Het is natuurlijk wel frappant dat ze, vorig seizoen was het natuurlijk ook al een ding, met de tegendoelpunten voor een kampioen, echt veel tegendoelpunten gekregen. Dus dat was dan waar dit seizoen de verbetering in moest komen. Ja, er is dus nog flink wat werk aan de winkel. Is natuurlijk wel zo dat PSV Natuurlijk ook met een betere voorhoede ga je ook wel in zijn geheel beter spelen. Ga je ook beter verdedigen. Missen natuurlijk nog heel veel spelers als die straks terug zijn. Ik weet niet in hoeverre sommige van hen komend weekend al inzetbaar zijn. Zou Guus Stil bijvoorbeeld meedoen?
3: Dat is een puzzel die een trainer moet maken nu. Hè?
5: Ja, ja
3: allemaal
2: zal zeker niet allemaal.
5: En dan is de vraag
2: zijn.
5: Natuurlijk ook in hoeverre zie je. Kijk, ziet PSV dit nu als nog een hele luxe oefenduel of echt als een hoofdprijs? Het perspectief op de schaal is natuurlijk ook wel van belang daarbij. Dus ja, ik vraag me af in hoeverre die jongens al terug gaan zijn en direct weer gaan spelen.
2: Aan de andere kant, Teunsen speelde nu met Cedilia, Flaminio, Gajarovski en linksback dan Noah Fernandez. Verdedigde komt Dester nog bij, maar voor de rest...
6: Nee, Saladin is daar natuurlijk weg. Ja. En ze zouden... Misschien is de beste linksback iemand die op 6 speelt.
2: Ja, dat is Mauro.
6: Dat is Mauro.
2: Ja,
6: dat vind ik ook wel interessant wat Bos daarmee gaat doen. Of dat ze nog een linksback willen halen. Ze hebben natuurlijk met Saladin daar het meest gespeeld nog in het laatste gedeelte van de competitie. Ik ben vooral benieuwd naar die wedstrand. Want volgens mij had Villarreal 4, zoveel expected goals. Nou, Danny zegt terecht dat het 8-2 had kunnen zijn. Of dat ook op te lossen is met de aanval is de beste verdediging. Als die mensen terugkomen, waar Jeroen het net over had, een Til die fit is. Gaat dat ook wat doen met het verdedigende als je dezelfde mensen hebt staan? Of is dat gewoon simpelweg niet goed genoeg?
3: Het was niet zo dat ze het niet deden. Ook want Plea, ja, die probeerde het gewoon. En Dennis Mann probeerde het. En Van Bommel ook verdedigend. Maar ze kwamen er gewoon niet aan. Ja,
6: ze zijn volgens mij nog niet
5: die
6: fit.
5: Als je die drie noemt, inderdaad, dan denk je niet. Qua druk zetten, qua fitheid en zo. Dat ze natuurlijk niet te vergelijken met wat er normaal staat. En dat maakt natuurlijk al een wereld van verschil. Ja. Als diegene druk zetten die daar normaal staan. Dus ik denk een beetje van beide.
3: Geloof ik toch, maar ik heb het gezien. Het aanvalspel van Villarreal, echt van voetje tot voetje laten spelen. Nou, ze konden een paar keer ook druk zetten wat ze wilden. Ze kwamen er zo goed doorheen. En ook op middenveld keken ze soms wel eens om zich heen. Van ja, wat gebeurt er nou? Jij moet doorstappen. En achter zeiden ze, ja, hij stond links, hij staat rechts. Villarreal gaf echt, ik wil niet zeggen een masterclass, maar op middenveld was echt geweldig om te zien als voetballiefhebber. Ja, genoten wij als Nederlander. Van de verkeerde team, eigenlijk.
2: Ja,
3: zo is het wel.
2: Nee, ja, zo is het wel.
3: Maar als liefhebber zat je ernaar te kijken. Dat ik dacht, wauw. Ja. Echt zo goed gespeeld van Villarreal.
2: Wel een positieve noot voor de jonge linksbuiten die inviel, hè?
3: Zeker.
2: Amir Bouhamdi.
3: Amir Bouhamdi, absoluut. Ja, die viel in zonder enige angst. En
2: voor Drioes ook nog, hè?
3: Ja, dat viel dus ook op in. Dat viel Drioes. Die viel dan later in. Maar ja, dat was een geweldige invalbeurt. Die had ook geen angst, niks. Die zocht zijn directe tegenstander op. Die omspeelde hem 2-3 keer met een mooie schijnbeweging. Ja, die zorgde voor gevaar. En die had een fantastische invalbeurt. Dat was leuk om te zien. Het is dat hij aan het begin van de tweede helft, toen PSV er één keer echt goed doorheen kwam in een voetballende aanvalactie, toen schoot hij de bal over. Dat was het wapenfeit, de tweede helft, buiten de goede druk zetmoment waarbij de keeper van Villarreal de mist in ging, waardoor PSV scoorde.
2: Ja.
3: Maar Amir Bouhamdi, was echt superleuk om te zien.
2: Positieve vermelding. Ja. Bij PSV is natuurlijk relatief weinig gebeurd ten opzichte van vorig seizoen. Sabari weg en Meinand is gekomen. Dat is eigenlijk de grootste wijziging. Nou, Saladin is dan weg. Ja. Meinand kan natuurlijk niet meteen de schoenen van Sabari vullen. Maar je hebt hem een aantal jaar best op de voet gevolgd.
5: Ja.
2: Zie je daar nog wel veel rek in?
5: In het spel van Meinands. Nou, ik denk wel dat hij komt natuurlijk. Hij is heel slim in het ook voor het doel komen. Dat gaat hij bij PSV nog makkelijker kunnen doen. Ik denk wel dat er nog wel rek in hem zit als hij met nog iets betere voetballers gaat samenspelen. PSV heeft wel met hem toch ook wel een zekerheidje gekocht. Iemand die zich al heeft bewezen op eredivisieniveau. Dus wel een slimme versterking. Had echt zijn beste jaar afgelopen seizoen. Ja. Was natuurlijk veel gedoe in de zomer. Omdat hij al naar PSV wilde. Ja, wilde heel graag. Mocht toen niet. Van Bommel achterna. En ja,
2: hij
5: daarna
2: zei deze week dat hij daar best wel een klap van heeft gehad.
5: Ja, en dat is toch extra knap. Dat hij, en misschien voor hem ook niet eens, toch niet zo heel slecht uitgepakt. Want ik vond hem echt beduidend beter dan het seizoen ervoor. En PSV heeft nu een nog iets betere speler aan hem. Dus ik denk, ja, Saibari opvolgen, dat is natuurlijk wel een heel lastig. Precies, maar hij gaat wel echt wel veel doelpunten maken, veel assist geven. Daar heeft PSV wel een zekerheidje voor gekocht.
2: Ja. Dus dat is wel redelijk op orde. Maar verdedigen moet er echt wat bij natuurlijk. Met name centraal, want Schout is natuurlijk ook gewoon weggevallen. Vergeten we allemaal.
6: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk ook gewoon heel cruciaal.
6: Ja, en gaat Veerman nog? Of blijft hij?
2: Denk je dat Veerman zelf wil? Of niet?
5: Hij houdt het een beetje in het midden.
2: Ja, wat ik ook geweldig
3: valt
2: vind.
3: Valt op de prijs, hè?
2: Nee,
3: vind ik ook.
2: Valt op de prijs, hoor. Ja. En, gelijk heeft hij. En ik snap het ook allemaal. Alleen, Het lijkt me wel lastig mentaal voor hem.
3: Zeker, maar ik denk wel, stel je voor dat het niet lukt, waar ik overigens niet van uitga. Ik denk uiteindelijk wel dat hij verkocht gaat worden. Maar ik kan me hem niet voorstellen dat hij dan, mocht het niet lukken, dat hij dan met de pet naar gaat gooien. Daar geloof ik niks van. Dus die staat dadelijk, mocht het niet lukken, dan neemt hij PSV weer bij de hand op middenveld. Gaat hij weer passen strooien, gaat hij weer goals maken. Dat geloof ik wel. Maar het was heel duidelijk dat, ja, en dat spreekt hij ook uit, die wens. En dat is ook alleen maar, denk ik, dat vind ik prima, die eerlijkheid. En dat hij er nu klaar voor is. En dat hij heel graag wil.
6: En Peter Bos heeft een presentatie gegeven, hè? Een winnaarspresentatie.
2: Ja.
6: Dus iedereen moet die winnaarsmentaliteit weer krijgen, ook al heb je zo'n knauw gekregen. Dus dan moet Veerman dat ook kunnen.
2: Ja, je moet wat, als je 4 jaar op rij, ja. Je moet steeds weer wat verzinnen. Lijkt me wel lastig hoor, als trainer, om elk jaar weer steeds weer wat te verzinnen.
5: Ja, maar daar heb je ook wel weer mensen voor, toch? Ja. Je hoort dat ook een beetje van, ik heb vorig jaar die film laten zien en ik heb dit gedaan. Dan doe ik dat dit jaar. En weet je, dus dat wordt ook een beetje afgekeken allemaal.
2: Ja, dit is ook zo. En de spelers veranderen ook wel weer. Dus in die zin kan je soms ook weer dingen herkouwen.
5: Ja, ik vond het wel mooi, toch nog even over Veerman, de manier waarop hij ook, hoe eerlijk hij ook zegt dat hij baalt dat die clubs maar gewoon niet komen. Ja. Weet je wel, voor hem. Mm-hmm. Het zit ook wel gewoon een bepaalde kwetsbaarheid, eerlijkheid in van, ja, ik snap eigenlijk niet hoe dit nou kan en zo. Je hebt toch, het is gewoon heel erg recht toe, recht aan. Ik vind dat toch wel erg, als journalist kan ik dat toch wel heel erg waarderen.
2: Ja, we moeten dat heel erg koesteren.
5: Ja, we moeten dat koesteren. We moeten daar niet te negatief en dat kan allemaal niet. Nee, die spelers moeten dat gewoon, als ze dat vinden, en het is zo, dat ze denken van, nou, die clubs die komen maar niet en waarom niet, en dat vraag ik me af, dat ze dat ook gewoon hardop zeggen.
2: Ik ben nou benieuwd, maar dit is geen idee hoor, maar of dit in het buitenland belandt bij clubs die eventueel geïnteresseerd zijn in dit soort interviews. Ja, ik denk het niet, eerlijk gezegd.
5: Ja, je kunt inderdaad ook wel afvragen of het hem helpt per se, als je heel lang je huis te koop hebt staan, dan, en je ziet op Funda, het staat al 8 maanden te koop, denk je ook, dat zal misschien toch wel iets mee zijn. Ja, dat effect kan je misschien wel een beetje daarmee creëren.
2: Ja, dan moet je eigenlijk geen interview in de krant geven dat je niet snapt waarom mensen het huis niet willen kopen, zeg maar.
5: Nee,
2: je dan zeggen, ja.
5: Nee, dus dit haalt mijn vorige argument, dat hij vooral moet blijven zeggen.
2: Maar toch
5: dat
2: zou ik dan wel van diegene die het huis verkoopt, zou ik zeggen, nou, wat een leuke vent, dat hij dit gewoon zo in de krant zegt.
5: Ja, zeker.
2: En dan zou je bijna denken van, nou, dan zou ik dat huis toch eigenlijk juist wel gaan kopen.
5: Ja, zeker.
2: Nee, zo is het ook alweer. Ja, nou mooi. Ik had niet gedacht dat we over Funda zouden gaan praten in deze uitzending, maar toch leuk. Maar tot slot, Danny, want dan gaan we straks uitgebreid over AZ praten en andere clubs. Maak je je zorgen over PSV? Of is dat nog iets te vroeg?
3: Veel te vroeg.
2: Okay.
3: Veel te vroeg. Want dat geldt niet alleen voor PSV, maar dat geldt voor elke club. Dadelijk is het 2 september, is volgens mij deadline day.
2: Ja.
3: Volgens mij gaat er nog zoveel gebeuren. En dan als we met z'n allen eind september zitten, begin oktober. En dan zou het nog.
2: Dan pas mogen we
3: Dan ga ik me pas zorgen maken.
6: Mag ik dan verlengen naar Jeroen? Want die heeft AZ natuurlijk heel erg gevolgd. Is AZ dan favoriet voor de kruisschaal met wat we gezien hebben? Want jij hebt AZ natuurlijk het beste gezien in vergelijking met.
2: Ja, mag je nu een kort antwoord op geven? Dan mag je dan zo uitgebreid gaan toelichten.
5: Nee, dan zou ik dat toch niet zeggen dat ze favoriet zijn.
3: Als ze toch in de underdog rollen.
2: Maar toch wel even kijken. Want we horen wel heel veel meer over AZ. Ook over Ajax en Feyenoord. En Gianni Infantino heeft vandaag maar weer eens van zich doen spreken. Ik sluit niet uit dat we dat ook nog even kort behandelen, want dat was wel wat. Heel graag tot zo in deel 2.

0: Welkom terug bij Voetbal Praat. Straks heel veel meer over AZ, Ajax en Feyenoord onder andere. Eerst even de opvallende brief van Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, die gisteravond laat publiceerde. 15 slides op Instagram. Ja, ik kan het niet helemaal citeren, want dan halen we de. Zijn we alweer aan het einde van de uitzending, maar ik zal het een klein beetje samenvatten. Het was gericht aan critici. Wie, weet ik niet precies. Maar jullie werden zo geconsumeerd door haat en kritiek dat jullie alle vreugde hebben gemist. Het was een toernooi zonder geweld en incidenten. Oké. Het was 100% veilig, met louter vreugde en geluk. Terwijl jullie bezig waren met haat verspreiden, werkten wij keihard om twee landen in oorlog samen te brengen. Over Iran en Amerika gaat het natuurlijk. De Iraanse delegatie is verenigd staat probleemloos en zonder conflict binnengekomen. Nou, daar zijn de meningen geloof ik ook nog wel over verdeeld. Even kijken, zijn critici wenst Infantino zelfreflectie, meditatie en gebed toe. Hopelijk vinden jullie vrede. Bij de FIFA is ons dat al gelukt door het allerbeste WK aan de wereld te presenteren.
1: Ja,
2: punt.
0: Al dus Gianni.
1: Het is een megalomaan bericht, inderdaad. Ja, het is flink onder zijn huid gaan zitten, blijkbaar, de kritiek. Hij moest het even kwijt. Ook flink vermoeid, gestrest. Al dat gereis met dat privévliegtuig van stadion naar stadion.
0: Het waren zware weken voor hem, denk ik.
1: Nu is hij het allemaal kwijt, denk ik. Het blijft heel bijzonder. Het is dezelfde manier van communiceren natuurlijk, zoals een president van een bepaald land dat ook wel eens doet. Gewoon, alles was perfect. Er mankeerde niks aan. En wat je hier in ieder geval uit kan halen is dat alle kritiek, ook alle terechte kritiek, die gaat volledig aan hem voorbij. En hij gaat daar niks mee doen.
0: Nee, want hij vergeet voor het gemak even dat de Somalische scheidsrechter überhaupt het land niet is binnengekomen. Ja. Dat Iran zelf heeft aangegeven dat ze eigenlijk niet op een normale manier sport konden bedrijven. Dat er op ongekende wijze is ingegrepen door een rode kaart terug te rijden. Gaat hij trouwens wel op in en zegt hij dat in heel veel bonden die dan kritiek hadden, dat wel gewoon gebeurt. Ja. Nou ja, dat punt snapte ik ook niet helemaal. Nou, vergeet ook nog eens dat het voor mensen met een normaal inkomen gewoon bijna onmogelijk was om een wedstrijd te bezoeken.
1: Ja.
3: Of je moet heel veel mazzel hebben gehad.
0: Ja.
3: Zeg ik.
0: Zoals Teun de Boer.
3: Ja, zeg ik dan zelf.
0: Ja. Nee, ja. En voor de Oranje supportkaarthouders gelden dat voor andere landen waren de tarieven anders. Maar goed.
3: Dan waren er nog wel wat betaalbare kaartjes. Maar hij gaat aan zoveel dingen voorbij. En dan wenst hij ons meditatie toe. En dan vraag ik me af wat hij zichzelf allemaal dan.
0: Zelfreflectie, meditatie en gebed. Want jij ziet het als ons. Je ziet het aan Europa gericht.
3: Hij stuurt het niet gericht naar beste voetballiefhebbers of beste journalisten of beste.
0: Ja, goed. Niet zo duidelijk wie die bedoelt.
3: Nou, ik moet wel één ding zeggen. Het is niet omdat ik een baantje bij de FIFA ambieer, maar hij heeft natuurlijk ergens wel een punt. En dat kan ik als toeschouwer van het WK, al ben ik bij één wedstrijd maar geweest, zeggen. Ja. Het was in de stadions een geweldig feest. Goed georganiseerd. Oh. Fijn voor de mensen die er waren. En dat is allemaal goed gegaan, maar hij gaat aan zoveel dingen totaal voorbij.
1: Dan ben je ook niet meer geloofwaardig, toch? Als je zegt, alles was een succes. Je kunt best claimen, het was een succesvol WK.
0: Het was ook een hartstikke
1: leuk jaar. Dat was het ook. Alleen, deze dingen, oké, dat voor verbetering vatbaar of zo, maar je kunt natuurlijk nooit zeggen, als je zegt, alles was geweldig. Dan
3: dat was niet zo.
0: Ik vond het ook een hartstikke leuk WK om te volgen en te kijken. En volgens mij is ook heel veel goed gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Maar als je dat. We zijn het volgens mij met elkaar eens.
1: Ja.
0: Laten we maar naar de leuke dingen van het voetbal gaan. Namelijk AZ, dat dus zondag tegen PSV geen favoriet is.
1: Je vroeg het me zo. En dan ga je toch een beetje de selecties in je hoofd naast elkaar zetten. En waar PSV de beschikking over heeft. Het zou natuurlijk ook een beetje gek zijn. Ze halen een van de beste spelers van AZ naar Eindhoven toe. En dan zeggen dat AZ favoriet is. Dat zou natuurlijk een beetje vreemd en opportunistisch zijn. Eigenlijk ook op basis van één oefenwedstrijd waar ze worden weggespeeld door een Spaanse ploeg. Nou ja, we kennen de verhoudingen tussen de Nederlandse en de Spaanse ploegen. Na het nederige Europese seizoen dat we achter de rug hebben. Dus wat mij betreft is PSV nog steeds wel favoriet. Maar het is wel zo dat het voor AZ niet onprettig is. Dat ze nu de kans dat ze boven PSV gaan eindigen over een heel seizoen, die acht ik niet zo groot.
0: Nee.
1: Maar de kans is natuurlijk wel groter dat ze zondag over één wedstrijd winnen van PSV. Dat kan natuurlijk zomaar wel.
0: Wat valt het meeste op bij AZ?
1: Dat er toch nog steeds best wel veel spelers rondlopen die er vorig jaar ook waren. Waarvan een aantal het echt een soort van beperkt tot rondlopen. Mees de Wit, Troy Parrott, die krijgen wel speelminuten, maar zijn wel duidelijk op weg naar de uitgang. Parrott krijgt geen basisplaats. Er is een duidelijke keuze gemaakt. Meerdink wordt dit seizoen de eerste spits. Parrott zal zeker vertrekken. Dus die is er nog wel, maar ook weer niet. Maar er zijn ook spelers waarvan natuurlijk een groot vraagteken was van gaan die wel, gaan die niet? Vooralsnog is Peer Koopmeiners er nog. Daar is natuurlijk wel een groot spel gaande rondom hem. Club Brugge wil met hem de Champions League in.
0: Ja.
1: En hij heeft daar zelf oren naar. Wil die kant wel op. Maar aan het begin van het seizoen heeft de nieuwe technische man, Niels van Duin, heel duidelijk gezegd over twee spelers, met naam Wouter Goes, Peer Koopmeiners. Die mogen niet weg. Dus het was duidelijk wie er wel mochten. Mijnans, het Wit Parrott, maar zij niet. En dat is natuurlijk ook, ja, het wordt ook wel vervelend als er heel veel basisspelers vertrekken. Want ook achter Kees Smit stond natuurlijk nog een vraagteken. Naarmate de weken verstrijken is het natuurlijk wel onwaarschijnlijker dat Smit nog gaat vertrekken.
0: De Kees Smit-hype is een beetje gaan liggen.
1: Die is een beetje gaan liggen. Ja, is natuurlijk ook niet zo gek als je kijkt naar afgelopen seizoen. Had natuurlijk geen WK. Dat had hem en AZ natuurlijk wel kunnen helpen als hij daar wel bij was geweest. Ja, dus ik kan me ook niet voorstellen dat er nu zo'n megadeal komt. Ze hebben hem
0: nummer 10 opgeëist.
1: Ze hebben een beetje gefetteerd. Ze hebben hem nummer 10. Hij heeft nog een oefenwedstrijd. Heeft hij de aanvoerdersband even op zijn arm gehad. Dus nou ja, het wordt hem duidelijk gemaakt. Een Mijnans die natuurlijk al heel snel werd verkocht. Wat ook een signaal was van je plek is vrij. We gaan jou echt de kans geven op 10. Dat wil hij heel graag. Dus bij AZ is de hoop. En het lijkt me ook het meest realistische scenario dat hij dit seizoen op 10 gaat voetballen bij AZ. Dat kan hij natuurlijk sensationeel goed zijn. Dat heeft hij op dat jeugd-EK laten zien. Hij heeft zelf ook altijd wel laten weten dat dat de plek is die hij ambieert, waar hij zichzelf het beste vindt. De vorige trainer Maarten Matthes vond hem een verbindingsspeler. Vond hem beter in die rol. Maar ja, dat verdedigende aspect, dat ligt hem toch wel wat minder. Nummer 10 moet je ook verdedigen, maar toch op een andere manier.
0: Het is net anders.
1: Dus ja, eigenlijk ligt de rode loper wel uit voor Kees Smit om er een heel sterk seizoen van te gaan maken. Dus nu is het aan hem.
0: Ja.
2: Is trouwens, Peer Koopmeiners mag niet weg. Heeft dat ook te maken met Klaasie? Dat een reden is dat ze dan hem achter de hand willen houden of zo? Of
1: nou,
2: dat dan? Ik, ja, ik,
1: het, in principe is natuurlijk het ideale,
2: prijs, hè?
1: Het ideale trio is natuurlijk Koopmeiners, Klaasie en Smit. Maar ja, de geschiedenis leert ook wel een beetje dat Klaasie geen 34 wedstrijden gaat spelen. Dus inderdaad, ja, dan wil je in ieder geval wel één ervaren controleur op die positie hebben. Dus in dat opzicht is Koopmeiners, en die is gewoon altijd heel fit. Die speelt heel veel. Die kan heel veel fysieke belasting aan.
2: Knijt fit. Vorig jaar ook heeft hij die rol goed opgepakt. Hoor. Echt, toen Klaasie dan weg was. Ja, echt goed gedaan.
1: Is echt een onderschatte kracht bij AZ. Maar wordt niet onderschat door de leiding. Vandaar dat die er wel stevig in zitten. Nu hebben we het wel te maken met Club Brugge. Dat best wel een paar grote deals. Of in ieder geval één hele grote deal heeft gemaakt. Dus ja, die hebben wel wat geld te besteden. En ja, Koopmeiners, ik sprak hem dit weekend eventjes. Die zei dat ook. Ja, ik wacht af hoe dit allemaal gaat. Maar hij zei zelf ook wat jij zei. Ja, uiteindelijk is alles te koop. En ik snap dat er geen 100 miljoen geboden gaat worden voor Peer Koopmeiners. Maar als er een flink bedrag op tafel komt, ja, dan is het toch afwachten wat
2: hij wil zelf ook wel graag.
1: Hij wil zelf graag. Natuurlijk. Ja, hij heeft natuurlijk
2: wel als ze eruit komen.
1: Ja,
2: komt hem dan wel toe, vind ik hoor, Peer Koopmeiners.
1: Nou, dat ben ik met je eens. Want hij heeft zich altijd wel, ook hoe hij zich nu weer altijd opstelt. Hij zegt nu ook weer, ik ga niet in de weg liggen. Ik ga niet vervelend lopen doen. Dat heeft hij toen ook gedaan toen Porto voor hem kwam. Die hadden toen ook wel een aardig bedrag over. Dat was toen in de winterstop, anderhalf jaar geleden. En ja, daar heeft AZ toen ook gezegd van nee, dat willen we niet zo midden in het seizoen. Dus ja, hij doet het heel netjes. Ja, hij houdt zich heel erg netjes op.
2: Nou, ik ben benieuwd hoe lang hij dat dan volhoudt. Want er komt natuurlijk een keer een moment dat je wel als speler zijnde kunt gaan zeggen, ja, tot hier en niet verder. Dan zie ik hem dat niet zo 1, 2, 3 doen. Maar het kan wel een keer, het kan toch wel een keer zo ver komen dat je dan denkt, ja, nu ben ik echt klaar mee. Want je vertelde het ook met Porto. Dat het dan niet doorgaat. Hij is altijd heel netjes. Nou, nu, dat ze zeggen, je moet blijven. Ja, ik kan me het op een gegeven moment wel voorstellen dan dat hij met zijn entourage ook wel een keer dan gaat zeggen, nou, kom op, Dan heeft hij misschien ook te pijl dat er een nieuwe technisch directeur is gekomen.
1: Ja, ik denk dat hij dat misschien achter de schermen dan wel zou doen op een gegeven moment. Maar ik denk toch dat hij naar buiten toe dat hij geen herrie gaat schoppen. Dat lijkt me echt niet de man ernaar. Nee. Ja.
0: Dus dit moet echt het seizoen van Max Meerdink worden. Die ondertussen gewoon al 23 is, hè?
1: Ja, dat gaan de jaren toch snel. Je denkt nog steeds wel een beetje aan die Youth League-periode, zeg maar. De grote man natuurlijk in dat elftal. Maar inmiddels geen jong talent meer. Maar inderdaad een speler van 23. Ja. Voor hem geldt hetzelfde als voor Smit natuurlijk. Rode lopen ligt uit. Parrott gaat weg. Hij heeft toch wel een concurrentie van een talentvolle spits.
0: Ja, een wonderlijke gast achter zich.
1: Ja, het is een wonderlijke gast. Ja, daar wordt toch ook wel heel veel van verwacht. Ja, hij is echt een bijzonder interessante speler om dit jaar te gaan volgen. Die gaat echt wel aardig wat minuten maken. Komt nu ook steeds tijdens die oefenwedstrijden in het veld. En dan gebeurt er wel wat. Bliksemafleider, maar ook technisch wel goed. Maakt mooie goals. Heeft ook oog voor wat er om hem heen gebeurt. Dus geeft ook assist. Deed hij vorig jaar ook toen hij zijn debuut maakte. Viel in tegen Shakhtar. Die wedstrijd die AZ liet lopen toen.
0: Ja,
1: hij maakte een hele goede indruk. En ik verwacht heel veel van Kovacs.
0: Ja, maar hij maakt ook echt veel mooie goals.
3: De keukenkampioen-divisie kwam er nog eentje.
0: Ja, geweldig.
3: Maar wilde Ajax hem niet weer terughalen? Was dat niet deze zomer ergens ook een bericht, zeg ik even snel?
1: Ja, er zijn wel clubs. Ik weet niet of Ajax erbij, maar in ieder geval uit Italië zijn er clubs geweest die wel hebben die interesse hadden in hem. Maar hij blijft voorlopig zeker in Alkmaar.
0: Ja, VI meldde dat een weekje geleden, dat ze hebben geïnformeerd. Maar dat AZ heeft gezegd de groeten.
1: Nee, hij blijft.
0: Ja,
1: dat
0: lijkt me ook logisch. Ja. Ze hebben natuurlijk een nieuwe keeper gehad. Die haal je niet voor de bank, neem ik aan, de Busser.
1: Nee, dat zou je inderdaad zeggen. En het was een beetje wat de keepers betreft een aparte voorbereiding. Want Owusu Aduro keepte de helft van de minuut ongeveer. Het was echt 50-50 verdeeld. Nou, was afgelopen zaterdag was dan de generale repetitie, zoals ze dat dan zeggen, voor de Cruijffschaal. En daar stond de Busser op doel. Dus dan verwacht je dat die keuze is gemaakt. Maar ik vroeg het na afloop aan Leroy Echtold. Van, nou oké, de Busser, de keeper, ook tegen PSV. Nee, daar moet ik nog over, moet ik nog over nadenken. Moet ik nog, dus die wil niet benoemen. In ieder geval niet publiekelijk. Misschien wel intern, maar niet dat de Busser gewoon zijn eerste doelman is.
2: Hoeveel hebben ze voor? Ze hebben hem gekocht.
1: Ze hebben hem gekocht.
2: En voor hoeveel geld?
1: Ja, voor wel een paar miljoen. Ja. Ja.
2: Zou het heel raar zijn? Als hij eerste keeper wordt.
1: Zeker gezien het seizoen.
2: Hij moet eerste keeper worden.
1: Dat alle logica is inderdaad. Ja. Maar het is natuurlijk wel vreemd dat dat niet dan nu benoemd wordt. Als dat zo is, zeg maar. Dan zou je nu inderdaad wel het moment kunnen zijn. Zeker na zaterdag. Je zegt, ik heb een keus gemaakt.
2: Ja. Ja, maar misschien heeft hij het niet officieel tegen de beide keepers gezegd. Maar voor ons lijkt het dan inderdaad uitgemaakte zaak.
1: Ja.
2: Maar het zou heel vreemd zijn als je een keeper koopt voor zoveel miljoen. En dat je die dan na een voorbereiding zegt van, nou, we gaan toch dan door met de Owusu Aduro die het vorig jaar.
3: Zeker met het keeperseizoen dat ze achter de rug
2: hebben. Dat zou inderdaad
0: best zijn.
2: Dus dat zou een hele vreemde zaak zijn. Maar goed, deze week.
0: Nou, we gaan het zien. Wel leuk trouwens dat Kelvin Stenks terugkeert bij AZ. Want dat is rond, hè?
1: Dat is rond.
0: Oké, dat is rond. Ja. Voor hem een mooie stap.
3: Ja, als hij maar vet blijft. Dat is bij alles. En heeft hij nog bij de keuring? Want hij heeft wat keuringsproblemen gehad natuurlijk toen hij...
2: Charlotte, hè, was dat
3: ging, ja. Maar dat is niet aan de orde geweest.
1: Maar is niet aan de orde geweest. Nee.
0: Mooi. Nou, dat is dan wel mooi voor hem. Want dat is inderdaad vaak een struikelblok. En dan gaat hij dus niet op de plek van Kees Smit. Want hij heeft ook wel eens top 10 gespeeld. Want Kees Smit heeft 10. Dus die gaat
1: Kees Smit heeft nummer 10. Ja, dat is wel de interessante vraag natuurlijk. Ja. Die opwerpt waar dan wel, zeg maar, hangend op rechts zou kunnen. Daar speelt Wesley Patachi.
0: Maar die heb ik alleen maar doelpunten zien maken in de voorbereiding.
1: Ja, dat is zo. Maar je hebt niet alle wedstrijden van hem gezien.
0: Nee,
1: je hebt samenvattingen gezien. Ja. En het is wel echt rennen of stilstaan hoor, met hem. En in het begin van de voorbereiding was het ook heel veel stilstaan.
2: Stilstaan en wandelen en dan...
1: In die zin, maar gewoon qua niveau op en af. En die voorzetten, alle kanten op.
0: Ja, was zover.
1: Ja, het was wel echt weer een beetje zoals vorig seizoen. Maar ik moet wel zeggen, Echtold heeft gewoon wel nu gezegd van... Okay, ik geef hem het vertrouwen, ik laat hem staan. En dat begint toch wel zijn vruchten af te werpen. Maar eigenlijk tegen Olympiakos was hij ook heel lang onzichtbaar, ongelukkig. En in de laatste 20 minuten kreeg hij de geest. En toen ging het hard. Assist, doelpunt en een schitterende zwalbe.
0: Zit ook in het pakket.
1: Ja, die zit er ook in. Echt zomaar een sprongetje en penalty zowaar. Dus ja, nee, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk wel wat het met Stengs is, gezien zijn achtergrond. Die gaat natuurlijk niet elke week wedstrijden spelen. Dus die zal heel rustig ingebracht worden. En
0: dat is verder eigenlijk ook prima.
1: Dat is ook prima. Ja. Een mooi verhaal dat hij weer gaat spelen onder de trainer die als jeugdtrainer ook al had. Dus, ja.
0: Ik zag een mooie foto inderdaad van het debuut van Stengs. Heb je die gezien, Teun?
3: Ja, heb ik gezien,
0: dat, Echtelt.
3: Ik herkende Echtelt daar bijna.
0: Nee, was jong koppie had Echtelt inderdaad. Ik krijg zin in de Kruisschool. Ook eigenlijk wel zin in het nieuwe seizoen, Teun. Want nou ja, AZ en PSV hebben dat nu behandeld. AZ nog niet spectaculair versterkt. Trouwens, De Grand. Komt natuurlijk als linksback. Die moesten we nog even aanstippen. Maar Ajax is bezig. Feyenoord is bezig. NEC is bezig. Nou, Twente is eigenlijk ook al bezig met Weghorst.
3: Ja.
0: Ze gaan wel proberen allemaal een beetje PSV aan te vallen, lijkt het.
3: Dit is wel echt precies. We hadden het er ook voor dat we hier aan tafel gingen zitten al even over. Dat dit is wat de Vriendenloterij Eredivisie nodig had. Omdat je het gevoel had dat de verschillen zijn zo enorm. En daarmee ga je niet meteen zeggen dat AZ, Twente, Ajax, Feyenoord 100% titelkandidaten zijn. Maar dat grote verschil dat we vorig jaar zagen, en waar we natuurlijk voor PSV was dat heel prettig, maart al wisten hoe het zou gaan lopen, dat het toch alweer iets spannender gaat worden. En met dit soort aankopen, en bij Ajax komt nu ook weer een naam voorbij waar
0: want daar moeten we het nog even over hebben. Tolu Arrokodare.
3: Arrokodare.
0: Van Wolves.
3: Ja,
0: dat is me er eentje.
3: Dat is me er eentje. Zo. Nou, die heeft. Het eerste wat ik van hem tegenkwam was dat hij inviel in de play-off voor de WK-plaats. De laatste WK-plaats van Afrika tegen Congo. En dat hij in de 75ste, 77ste minuut inviel. En toen zag ik als statistiek achterstaan dat hij in de 115e minuut er weer afgehaald werd.
0: Voor Nigeria, voor de duidelijkheid.
3: Voor Nigeria, inderdaad. En het bleek te maken te hebben. Want die wedstrijd had ik ook alleen op samenvatting, maar daar kwam hij niet in voor. Dat had ook een reden, want hij heeft alles fout gedaan wat je daar fout kon doen. Die had Danny er allemaal ingeschopt, al de ballen die hij in die wedstrijd kreeg. Dus dat was niet zo heel goed. En hij heeft afgelopen week dus nog een training gesaboteerd van Wolves.
0: Ja, er moest beveiliging worden ingehuurd.
3: Hij ging op het veld te hebben gezeten en gezegd hebben, ik ga hier weg als ik hier weg mag. Dus dat lukte op dat moment niet. En toen is er beveiliging bijgekomen en de dag daarna was hij op de training helemaal niet meer welkom, want ze waren bang dat hij weer de boel zou gaan verzieken. Ja, het is bijzonder, maar ergens moet toch ook gezien worden dat het een goede spits is. Want
2: ik heb een filmpje gekeken waarin hij over goals maakte.
3: Voor Genk dan waarschijnlijk.
2: Voor Genk,
3: dat was wel waanzinnig, dat filmpje.
2: Die gewoon van iedereen spits die veel goals heeft gemaakt mooie filmpjes maken, maar die zagen er goed uit.
0: Ja, de fysiek is in ieder geval op orde.
2: Fysiek is in orde. Nou, in dat filmpje en bij Genk heeft hij veel goals gemaakt. Gewoon als een echte spits in de 16, links, rechts, koppend. Gewoon goed positie kiezen, ziet er goed uit. Alleen, je haalt dus Leonardo inderdaad voor 20 miljoen. En dit is blijkbaar dus, als je de berichtgever mag geloven, iemand voor één seizoen huren voor 6 miljoen. Ja, dit is inderdaad ook wel een soort van een aanval. Toch op PSV en Ajax is er alles aan gelegen om inderdaad kampioen te gaan worden.
0: Jordi Cruijff gaat echt all-in.
2: En dat is hem. Het is echt een soort van een all-in. Want je hebt al die spits gehaald voor 20 miljoen. En dan gooi je deze ook nog eens erbij. En
3: twee totaal andere spitsen dan wel. Hè? Dat maakt het natuurlijk. Deze jongen is bijna 2 meter en super fysiek. En Marcos Leonardo is toch meer een wat frivolere targetman, zal ik maar zeggen.
2: Zeker, en zo kwam die ook over. Ja. Wat frivoler inderdaad, wat kleiner, wat balvaardiger. Ja. Ja, je zou ze misschien ook samen kunnen laten spelen. Alleen die Arrokodare is ook echt een puntspeler.
0: Ja. Nou ja, en je hebt natuurlijk wel twee goede spitsen nodig. PSV heeft ook Peppi en Plea. Dus in die zin is het ook niet zo gek. En Til inderdaad.
2: En vergeet Til niet.
0: En Ajax heeft ook, niet ineens. Hij was er al. Zijn naam was natuurlijk al bekend doordat hij naar Real Madrid zou gaan, maar wat niet doorging door de keuring. Maar Ouazane, die is wel behoorlijk op de deur aan het tikken.
2: Ja, die actie vorige week tegen Vojvodina, dat die.
0: Ja, bij de 4-1, de 1-4.
2: Echt geweldig. Ja, en dit weekend tegen Burnley trouwens ook weer.
3: Die kapbeweging tegen Burnley?
0: Aan de zijlijn.
2: Dat deed hij maar tegen Vojvodina toen bij de 1-4. Toen kreeg hij die bal op de 16. Toen ging hij achter zijn stand met links. Twee geleden het bos in. Toen gaf hij even een heel mooi assistje. Nou, die. Net als bij PSV, Amir Bouhamdi hadden we. Maar Ouazane bij Ajax zag er ook echt goed uit. En dat heb je toch ook wel weer zin om naar het seizoen te gaan kijken. Dus Steur vertrekt als talent. En Ouazane naar aanleiding van deze week. Ja, die klopt eigenlijk op de deur en die laat zich zien.
3: En geen jong talent meer, verre van zelfs. Maar ik vond het wel opvallend. En volgens mij zit er naast me nog iemand die dat heeft... met het zien van Daley Blind.
2: Ja.
3: Op de vierpositie. Ik moet eerlijk zeggen, er waren heel veel sceptici. Ik was er wel eentje van. Maar tot nu toe in die wedstrijd tegen Vojvodina viel dat ook weer op.
0: Ja, appeltje eitje.
1: Ja, maar dit is ook wel een beetje wat die voorrondes Conference League doen. Het is wel, eigenlijk is het best wel lekker, toch? Ja. Om dat te spelen. Want je speelt dus een paar van die wedstrijden tegen ploegen. Het is wel om het echie. Ja. Het zijn wel tegen ploegen dat je eigenlijk altijd wel wint. Zeker over twee wedstrijden.
0: Je kan een keertje in Finland verliezen tegen Tampere.
1: Precies, maar dan win je thuis met 5-0. En dan, ja, weet je, dan ziet het er ook wel weer... Ja. Denk je ook, dus het zorgt altijd wel voor een soort positiviteit. Ik vond dat wel... Dani de Wit zei dat volgens mij ergens in een interview afgelopen week. Die zei dat hij het nu wel mist, eigenlijk, die voorronde wedstrijden. Ja. Dat is altijd wel lekker is. Dan ben je een beetje aan het trainen, en je oefenwedstrijden. Nee, je moet gewoon meteen om het echie. Ja. Dus volgens mij brengt het best wel veel goed, die voorronde.
0: En positiviteit.
1: Positiviteit. Ja. Iedereen blinkt een beetje uit tegen zo'n ploeg uit Servië. En zorg voor een lekker gevoel als je straks begint aan de
0: Eredivisie. Voor Europa League is wel wat anders voor Twente.
1: Ja, dat is echt een ander level.
0: Supporters van Enschede moeten even uitkijken, hè, donderdag.
1: Nou, dat is wel een van de meest vervelende uitwedstrijden die ik heb meegemaakt bij AZ in Europa. Was inderdaad wel Ferencvaros uit. Waar toen een stel als stewards vermomde hooligans het uitvak inkwamen. En echt heel erg huis hielden. Echt wel fans met flinke verwondingen. En dat schijnt daar, we hadden toen een vraag gemaakt... dat schijnt daar wel eens vaker voor te komen. Dus ik hoop dat de Twente-fans in ieder geval blijft bespaard.
0: Ik zal mijn helm meenemen naar Boedapest.
1: Ja, gaat die kant op, ja.
2: Ga je à la Bennett in het supportersvak zitten dan?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het wordt 37 graden, dus dat komt vast helemaal goed. En wat Feyenoord betreft, Teun, Reed in de belangstelling van Nottingham Forest... dat is daar op dit moment het meest opvallende.
3: Ja, maar Feyenoord wil hem echt niet laten gaan.
0: Wordt misschien wel de aanvoerder ook.
3: Ja, en Zegiel, die daar heel goed doet. Ja. Ik moet zeggen, een beetje opportunistisch van me, maar ik heb een training van Feyenoord gezien waar Nacho Ferri alle ballen erin schoot.
0: Kijk.
3: Dus daar verwacht ik dan ook weer heel veel van. Dus ben benieuwd. En ik ben ook benieuwd of Van Houten zijn positie gaat behouden. Want dat is natuurlijk een aankoop. Maar met Zegiel, Targalin, Valente, dan heb je Stijn natuurlijk ook nog. Ben ik benieuwd of hij als controleur blijft staan, of dat we hem na een paar speelrondes misschien daar al een wijziging in zien bij Van Bronckhorst. Ja. De keuze het over.
2: Ja. En even nog de laatste credits aan Van Persie dan, hè? Want die mogen als
0: Shaquille
2: van
0: Persie.
3: Shaquille, ja.
2: Maar ook al die kopbal van de week. En nu ook weer deze goal.
0: Ja.
2: Ik verwacht toch dat hij basisspeler gaat worden dit jaar. Shaquille van Persie.
0: Dat zou wel leuk zijn. Ja.
2: 15 plus.
0: Ik krijg er wel weer zin in het nieuwe seizoen. Volgende week, aanstaande zondag, begint het soort van echt. En de week daarna begint natuurlijk de Keukenkampioenenvisie en Vriendenloterij Eredivisie. Dank jullie wel. Dank je wel, Danny. Dank je wel, Jeroen. Tot snel. Doeg.

0: Je luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Gros-Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopelklaverpolder 2 kilometer file. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De AD Voetbal Podcast.
3: Dusan Tadic is gek op de Eredivisie. Via Groningen naar Twente, vanuit Engeland naar Ajax. En in de nadagen van zijn carrière keert hij toch weer terug. Dit keer bij het ambitieuze NEC.
2: Etienne Verhoef.
3: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 28 juli met Frank Mollema. Nou, dat is toch best opmerkelijk, Frank. Tadic terug naar NEC. Of had je deze nog zien aankomen ergens de afgelopen maanden?
4: Nee, ik zag hem niet aankomen. Natuurlijk, in het geruchtencircuit ging zijn naam al behoorlijk rond. Maar ik zag hem niet aankomen. Wel een hele mooie transfer. Afwachten hij nog kan met zijn 37 jaar. Komt van de competitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik moet bekennen dat ik
3: niet dagelijks kijk.
4: Om erachter te komen wat hij nog kan. Zag ik wel in de statistieken dat hij 12 assists heeft gegeven afgelopen competitie. En nog een handvol assists in andere competities. Maar wat hij nog kan, ben benieuwd. Samen met het andere routinier, Thierry Linssen. Dus dat wordt wat leuk.
3: Ja, wat dat betreft is het een beetje de tijd ook van, los van de jonge talenten, dat ook de routiniers de Eredivisie weer vinden. Blind bij Ajax, Tadić nu bij NEC natuurlijk. Past wel een beetje erbij, toch? Aan de ene kant jong talent en aan de andere kant wat ervaren rotten erbij zetten.
4: Ja, dat wordt allemaal gezien als een goede mix. En wat me ook wel opvalt is dat 35 jaar niet meer per se de eindleeftijd is. Dat je dan met pensioen moet. En je ziet nu spelers die ruim over de 35 zijn en nog steeds meedoen. En Blind ook. En Tadić nu ook met 37. En het ultieme voorbeeld is Messi en ook Ronaldo natuurlijk. Dus je kan je carrière nog flink rekken naar je 35ste.
3: Ja, is dit nou de stunttransfer van deze zomer al of nog niet van NEC?
4: Ja, ik denk dat Tadić qua naam natuurlijk wel de grootste is. Ja, dat kan niet anders. En NEC heeft er wel een handje van ook, natuurlijk. Hè, met in het verleden Sillissen en Lasse Schöne.
3: Ja.
4: Was van Ed Cabaretto nog verder verleden. Dat is ook hartstikke leuk. Dus de NEC heeft daar wel een handje van.
3: Gaat later deze week nog over hebben trouwens. In de week dat Ajax tegen zijn oude club speelde. Twee oude clubs tegen elkaar. Vojvodina speelt deze week nog tegen elkaar in de voorronde van de Conference League. Hij haastte zich nog wel bij te zeggen, Tadić, toen hij werd gepresenteerd in Nijmegen, hoe belangrijk Ajax voor hem was. Hè? Dat hij daar een hele bijzondere band mee had. Dat de Ajaxiden dat vooral niet moesten vergeten. Dat was eigenlijk de boodschap nog die hij erbij gaf.
4: Ja, kan ik ook wel voorstellen, omdat hij zijn grootste succes heeft gehaald bij Ajax. Dus wat dat betreft geef ik hem ook groot gelijk. Ja. Dat de Ajax-supporters die niet als een belediging moeten zien of zo, dat erachter zit.
3: Ja, deze zomermaanden, deze zomerperiode, gaan we ook een beetje soort van pezen door de provincie met onze watchers door het hele land heen. Jij bent voor AD Sportwereld de watcher van Groningen, Heerenveen en Cambuur. Je hebt een breed pakket daar in het noorden van het land. En om maar eens even die clubs langs te gaan, te beginnen met FC Groningen. Is daar nu veel veranderd in jouw beeld ten opzichte van vorig seizoen?
4: Niet super veel. Ze zijn natuurlijk Dijans kwijtgeraakt terug naar Ajax. En Younes Taha terug naar Twente. Dat waren basisspelers, goede basisspelers natuurlijk. Ja, dat lijkt wel meer weg te gaan aan het eind van de competitie. Eetje en Vaas, iets vonden we op de nominatie om te vertrekken. Maar Schoning is erin geslaagd om hem te behouden met een contractverlenging. Werd ook aan Tom van Bergen getrokken vanuit AZ. Maar volgens nog blijft hij ook bij Groningen.
3: Want die deal met AZ is wel voorlopig van de baan, hè? Lees ik overal.
4: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, Schoning wil hem niet kwijt voor het bedrag dat AZ biedt. Ergens begrijp ik het ook wel van FC Groningen. Want Tom van Bergen is een speler met erg veel potentie. 9 goals gemaakt vorige competitie. En als je ziet de kansen die hij nog gemist heeft, dan zit er nog heel veel meer rek in. Vooral als je dat in ogenschouw neemt, dan begrijp je wel dat deze Groningen denkt, laat hem nog een jaartje bij ons spelen. Dan kan hij misschien 15 maken, of misschien zelfs meer. En dan gaat hij nog voor veel meer geld weg. Die gedachtegang begrijp ik goed van FC Groningen. Aan de andere kant, Tom van Bergen mist echt de mooiste kansen. Dus de vraag is, zit het recht in dat hij veel gaat scoren? Dan moet je je afvragen, want dan zo'n compilatie maken van de kansen die hij gemist heeft. En dan denk je, hoe krijg je ze mis?
3: Ik heb bij hem altijd het gevoel dat hij vaak eerder wordt beoordeeld, niet zozeer op de doelpunten, maar vooral op de werkethiek die hij in de wedstrijd gooit en de meters die hij maakt, en ook de vuile meters, zoals dat dan vaak noemen, die hij maakt. Hij is wel de ideale spits als je wil druk zetten eigenlijk.
4: Ik denk ook dat in de Eredivisie er weinig spelers zijn die dat beter kunnen dan Tom Verbergen. En daar zet zoveel energie in, zoveel venijn in en ook motivatie om dat goed te doen. Dat is gewoon zijn sterkste kwaliteit. En ook rondom het middenveld voetballen, het wegkorten, wegdraaien, het vervelend zijn voor verdedigers, dat beheerst hij gewoon. Maar zolang die 16 in de buurt komt, ja, dan zie je zijn beperkingen. En dan is het gewoon nog niet het niveau van een linkerrijtje Eredivisie. Op al die andere vlakken is hij echt top. Gaat hij die andere dingen ook ontwikkelen, ja, dan kan het echt een hele mooie speler geworden. En dus daar zit gewoon heel veel potentie in. En zijn plafond is niet SC Groningen. Daar ben ik wel van overtuigd.
3: Nee, en dan wordt hij dus waarschijnlijk ook, wordt er dan gekeken naar die data. En daar vallen die statistieken in op. En dan zeggen technisch directeuren vaak, dat is een speler die alle voorwaarden heeft. Hè? Want hij maakt dan ook nog 9 doelpunten. Maar vooral in de meters die hij maakt, en de korte sprints die hij maakt, daar zit dan de voorwaarden in die zij interessant vinden voor een aanvaller.
4: Ja, precies. Dan gaat het over sprintmeters en high-intensity runs. En je kent die termen wel. Ja. En ik denk dat Tom Verbergen daarin gewoon echt een topper is voor Eredivisie begrippen. Dus wat dat betreft begrijp ik AZ wel dat zij hem hoog op een lijstje hebben staan. En er zit gewoon echt gewoon veel potentie in die jongen.
3: Ja, hij bleef in ieder geval. Tigo Land is ook weer teruggekeerd naar Groningen. PSV heeft er nog een jaartje uitgeleend. Steyr Racing die revalideert op dit moment van een zware blessure. Dus die zal voorlopig nog niet terug zijn. Wie is dan eigenlijk de aanvoerder bij Groningen komend seizoen?
4: Ja, dat is onlangs bekendgemaakt. Dat is Tijmen Blokzijl. Die is dan de aanvoerder zolang Steyr Racing terug is. Dus Steyr Racing blijft gewoon aanvoerder. Maar zolang hij geblesseerd is, dan, dat is nog wel even. Dat is zeker nog wel een half jaar, verwacht ik. Is Tijmen Blokzijl de aanvoerder? Is daar volgens de keuze van Okina enerzijds wel, omdat Blokzijl is misschien nog wat een bleue jongen, maar ontwikkelt zich er wel heel goed in. Nu kun je zeggen, hij wordt steeds beter in de coaching. Ook leiderschapskwaliteiten zitten wel in hem. En misschien door hem aanvoeren te maken, trek je dat nog meer eruit. Dus ik denk dat het ook een manier is van Okien om hem te prikkelen, om bepaalde kwaliteiten nog meer te ontwikkelen. Het is een hele rustige jongen, een hele verstandige jongen. Hij zal nooit rare dingen zeggen. In de interviews, na afloop die erbij komen kijken. Ja, ik denk niet dat de meest spannende interviews gaan worden, maar wel gewoon met de verstandige teksten van Blokzijl.
3: We hadden het net over Van Berg, hè, met de kansen die hij kreeg afgelopen seizoen, die ook gemist werden. Als je dan toch een beetje kijkt naar dit Groningen, wie moet hem bedienen van een juiste voorzet komend seizoen Van Bergen?
4: Goeie vraag, want daar haal je veel assists weg. En dan heb je daarnaast nog David van Werf. Nou, dan ook nog een jonge jongen. Gaat met vallen en opstaan. Nou, hij wisselt goede wedstrijden af met slechte wedstrijden. Ja, en dan kom je eigenlijk wel op het belangrijkste minpuntje van SC Groningen. Dat zijn toch wel echt de zijkanten. Ik vind dat het centrum aardig staat. Maar wil je van de vleugels iets creëren, ja, dan vraag je je toch af, wie gaat die individuele actie maken? Wie gaat die beslissende voorzet geven? En ja, als je daarover gaat nadenken, dan kom je toch tot de conclusie dat Groningen niet echt die spelers heeft. Iemand met een schaar, met een goede dribbel die langskomt, de achterlijn haalt. Ja, die speler heeft SC Groningen niet. Die speler heeft SC Groningen ook vorig seizoen niet gehad. De hoop is een beetje gevestigd op een jong talent van 17 jaar, Ryan Metu. Maar ja, die kunnen ook net kijken. Je kunt ook niet van hem daarvan wonderen verwachten. Dat is denk ik toch wel even een zwak punt voor Groningen. Dat, ze worden altijd geroemd om de sprintmeters, om de intensiteit. En dat het echt zwaar is om tegen SC Groningen te voetballen. Want ze lopen je gewoon kapot. Tegelijkertijd is het gewoon de creativiteit in aanvallend opzicht. Ja, dat is zoeken. En dat was al een probleem van langere tijd bij SC Groningen.
3: Ja, daarmee wordt het aanvalspel natuurlijk niet heel verrassend als je geen verrassende vleugelspelers hebt die nog wat kunnen doen.
4: Nee, dat klopt. En dan moet je natuurlijk hebben van een goed positiespel, goede passing, hoog tempo.
3: Scorende spits.
4: Dat zijn toch elementen waar Groningen mee worstelt. En dat wordt nog een uitdaging voor de komende maand om dat op de rit te krijgen. En ik ben benieuwd daarmee welke konijn hij had over het.
3: Maar Moallag heeft dus nu vooral in zijn scoutingsapparaat vooral gezegd, jongens, ik wil links en rechts buiten en het liefst allebei. En misschien ook nog wat aanvallers op de backpositie, dat we in ieder geval iemand kunnen hebben die een voorzet kan geven.
4: Zeker een speler voor de linkerkant of de rechterkant, dat zou zeer welkom zijn. Een linksback hebben ze toevallig vorige week gehaald. Een jongen van Trent Sint, van de club van Jurling. ik ken hem niet, dus ik heb ook geen idee wat we daarvan kunnen verwachten. Daarnaast kan Groningen ook wel een centrale verdediger nog gebruiken, aangezien Dies Jansen weg is en daar nog geen vervanger voor is. Malcolm Yeng, in Rotterdam wel bekend, die werd in het werd genoemd. Ook een jongen die veel geblesseerd is geweest, bij Feyenoord nauwelijks gezien. Speelde wel één wedstrijd voor Feyenoord in de competitie, en dat was toevallig tegen FC Groningen. Nou, volgens mij maakt hij daarin wel een redelijke indruk. Maar ja, dat is een jongen met een blessureverleden. Dus ook afwachten of dat iets kan opleveren.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Heerenveen kende best een aardig seizoen vorig jaar. Sloop een beetje in het geweld dat er bovenin en dan die strijd om plek 2 allemaal gaande was. Langzaam richting die plekken voor de play-offs. Een beetje terug naar waar ze het liefste willen staan. Linker rijtje, meedoen Europees voetbal. Maar die zijn toch wel wat spelers kwijtgeraakt. En vooral dat middenveld, dat wordt wel een uitdaging, toch? Om dat weer te herstellen.
4: Ja, Joris Overeem is natuurlijk weggegaan naar FC Utrecht. En ik denk dat wel echt een hele grote aanlating is. Voor een club als Heerenveen Groningen, voor de middenmoot, subtopclubs, is het gewoon erg lastig om een verdedigende middenvelder te hebben die en de ballen kan afpakken en gewoon voetballend heel sterk is. Joris Overeem heeft vorig seizoen laten zien dat hij dat beheerste. Zie maar eens zo'n speler weer terug te halen. En zeker ook met de ervaring die voor Overeem heeft. Ik geef het je te doen als technisch directeur, want dat is zo makkelijk nog niet. En er komt bij voor Heerenveen dat ook aan Marcus Linde, ook een erg fraaie speler. Hij heeft een mooie dribbel op het middenveld. Ja, ook daar aan wat getrokken. Braga heeft interesse in hem. Die hebben er ook miljoenen voor over. Ja, en dan vallen er toch twee belangrijke spelers uit het succesvolle vorige seizoen weg. Als dat doorgaat, ook van Linde. Hetzelfde geldt voor Johan Hansma van Heerenveen als voor Moallag bij FC Groningen. Ja. Je moet aan de bak.
3: Want is dat een beetje de rekening die ze gepresenteerd krijgen voor een succesvol vorig seizoen, dat ineens die spelers toch gaan opvallen? Want als je met Van Overeem en Linde zo'n wedstrijd speelt rond plek 12, 13... dan val je natuurlijk minder snel op.
4: Er komt erbij dat het gewoon echt oprecht goede spelers zijn. En ik denk als je rond plek 14, 15 speelt en je blinkt uit, dan valt het ook wel op. Daar twijfel ik niet aan. Dan heb je natuurlijk ook nog Trensko voorin, die heeft het ook goed gedaan vorig seizoen. Misschien kan daar nog wel wat belangstelling voor was komt. Zeker omdat hij ook zich in de kijkreeks verveelt van het Deense helftal. Omdat je zo'n goed seizoen hebt, kunnen die spelers ook zich meer laten zien. Dus dat daagt er zeker aan bij. Meer dan bij FC Groningen staan die spelers van Heerenveen in het belang stellen. Is het afwachten wat van het succesvolle vorig seizoen nog overblijft.
3: Ja, het kan de zomer zijn dat Hansma echt flink aan de bak moet de komende weken nog om weer allerlei nieuwe spelers overal vandaan te toveren, zodra de transfers doorgaan.
4: Ja, nou ja, hij is al een gang. Heel recent heeft hij nog een speler aangetrokken. Een Franse aanvaller met een hele mooie naam. Is Laura Machine. Dus, ja.
3: Zo doepen de machine, of niet?
4: Ja, nou ja, de grappenmakers, de woordkunstenaars kunnen hiermee aan de slag. En zeker in de wetenschap dat Heerenveen eerder een linksback heeft aangetrokken met de naam Darling Bladi. De romantici kunnen aan de bak hiermee. Dus wat dat betreft heeft Hansma al goede dingen gedaan.
3: Nee, Hansma heeft natuurlijk, toen hij bij Almere zat ook al, is hij ook op de Franse Tour gegaan in de tijd. En dat blijft toch een beetje volhouden, toch? Hè? Die Ligue 2 of de derde divisie in Frankrijk is toch nog wel een pool waar je nog wat iets uit kan halen her en der.
4: Ja, nou ja, uit Maxence Rivera heeft hij natuurlijk ook opgehaald. Dat bleek een schot in de roos. In hoeverre dat echt bewust beleid is, durf ik niet te zeggen. Maar deze Darling Bladi, die ze eerder hebben aangetrokken, die komt overigens van Real Betis. Mm-hmm. Daar speelde hij vorig seizoen in het B-team. Maar hij speelde daarvoor wel bij Saint-Étienne. Dus, en toevallig met Maxence Rivera. Dus die markt lijkt Hansma redelijk in kaart te hebben. Ja,
3: klopt. Ja, precies. Heerenveen, dus nog een beetje in angst te beven of de sterspelers weggehaald worden van het afgelopen seizoen. Dan hebben we nog de promovendus, Cambuur Leeuwarden. Als ik die zou mogen beschrijven, een aantal spelers kiezen nu voor het avontuur. Hè, want ze zijn gepromoveerd en denken misschien moet ik daar een ander avontuur aan gaan. Bijvoorbeeld op Bali. En dan zitten er een aantal groeibriljanten in. Wat weegt nu zwaarder? Dat die groeibriljanten er nog zijn of dat die spelers het avontuur hebben gekozen op Bali? Wat denk jij? Wat weegt zwaarder?
4: Je hebt van het succesvolle Cambuur is het geraamte eigenlijk al weg. Diemers is weg, Van der Sander, Balk, Ferra, Sjeestrand. Ja, dat zijn allemaal waren allemaal goede spelers van vorig seizoen. Ze zijn allemaal weggegaan. Aan de andere kant een pareltje achterin. Buijs, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die is er nog wel. Verder moet Cambuur bouwen aan een nieuw elftal. En ja, ook dat is nog een uitdaging. En ja, ze zullen niet de enige zijn in de Eredivisie die hiermee kant. Dat je een paar weken voor de start van de Eredivisie misschien nog niet helemaal klaar bent. Dus ja, op een Cambuur verwacht ik nog wel nodig dat dat gaat gebeuren komende weken.
3: En hoeveel budget is daar dan voor? Want we lezen overal de afgelopen maanden al dat er enorme schuld is bij Cambuur Leeuwarden. Mede te danken aan het nieuwe stadion dat er is. Hoe staat het ervoor eigenlijk met die schuld?
4: Ja, dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Cambuur heeft flink wat schulden opgebouwd door het bouwen van het nieuwe stadion. Nou, er waren destijds wat tegenvallers. De coronacrisis brak uit. Daardoor stegen de bouwkosten ook. Alle langlopende en kortlopende schulden bij elkaar opgeteld gingen bij het vorige jaarverslag om 45 miljoen euro aan schuld dat ze hebben.
3: Oh, is niks.
4: Ja, en dat geld moet natuurlijk terugbetaald worden aan onder meer de gemeente. En je hebt de geldverstrekker Pieter Kooi, die moet ook terugbetaald worden. Cambuur heeft een negatief eigen vermogen. Vorig seizoen ook een operationeel tekort. Het komt er simpelweg op neer dat Cambuur moet gaan zorgen dat ze het geld gaan aflossen. En dat zorgt er dan weer voor dat de lasten omlaag gaan. Aflossen doe je door spelers te verkopen of door ervoor te zorgen dat de uitgaven lager zijn dan je inkomsten, ook zonder de transfers. Dat zit natuurlijk op gespannen voet met je spelersbudget. Kan je die omhoog gooien, ja of nee? En kan je daarmee eredivisie proof zijn? Nou, daar zit de uitdaging voor de komende tijd voor de nieuwe algemeen directeur, Jesse Bergsma. Op zijn eigen LinkedIn-pagina zegt hij in ieder geval dat hij een sterke staat van dienst heeft op het gebied van budgetdiscipline en financieel herstel. Nou, wat dat betreft zit hij bij Cambuur goed. Ja, Cambuur moest ook in juni nog een financieel herstelplan indienen bij de KNVB. En ook Pieter Kooi moest daarvoor weer garant staan voor een miljoen bedrag. En dat, ja, dat geeft wel aan dat de financiële zorgen bij Cambuur nog lang niet erbij zijn. En de nieuwe algemeen directeur moet flink aan de bak om te voorkomen dat de financiële problemen dan gaan doorwerken op de positieve sportieve prestaties.
3: Want aan de ene kant zit natuurlijk de enorme hypotheek op het stadion, hè, want dat is gebouwd, dat kost geld. En aan de andere kant zit ook nog wat er vorig jaar ook naar buiten kwam, kortlopende schulden die eigenlijk aan het einde van het seizoen betaald hadden moeten worden of afgelost hadden moeten worden aan onder andere Kooi of andere financiers. En daar was eigenlijk het geld niet voor. Dus die lening moet dan weer omgezet worden in langetermijnleningen eigenlijk, zodat je iets meer lucht gaat krijgen. Maar ja, dan gaat de rente en dat soort dingen komt er allemaal bij kijken natuurlijk.
4: Ja, klopt. Daarom is het zo belangrijk om die lasten omlaag te krijgen. Hè. Dan krijg je daarin wat meer lucht. En het moeilijke hierin is dat je eigenlijk wil doorinvesteren in je selectie. En daarmee een stabiele speler kunt worden in de Eredivisie. Dat kan dan wel gaan schuren. Dus ik ben benieuwd wat Cambuur kan. En hoe ze deze twee dingen willen gaan rijmen. Met de financiële uitdagingen en de sportieve ambities. Dat is natuurlijk wel iets wat mis kan gaan. En waardoor je ook snel weer terug gaat naar de keukenkampioendivisie.
3: Ja, ze openen natuurlijk het seizoen, hè, tegen Excelsior. Dacht dat gelijk voor mij een mooi moment om even naar het stadion te gaan kijken. Want ik had al wat luisteraars die hadden gezegd, kom langs. Want het was er nooit geweest, het nieuwe stadion. Zeker de moeite waard, denk ik. Dus dat zal vast wel daar gaan gebeuren. En met een nieuwe trainer bij Cambuur op de bank. Johan Plat is de nieuwe trainer. Was de oud-assistent van Dick Schreuder. En de vorige trainer, Henk de Jong, is dan weer de assistent van Plat. Dat gaat natuurlijk ook een leuke dynamiek worden dit seizoen. Dat snap je ook wel, natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk. Iedereen gaat kijken naar Henk de Jong, of hij het wil of niet. Hij wil liefst lekker in de Luwte werken. Maar ja, Henk de Jong is Henk de Jong en het boegbeeld van Cambuur. En het wordt natuurlijk vooral interessant op het moment dat het slecht gaat. Hè. Gaat het publiek aan schreeuwen om Henk de Jong of houden ze zich gekoest en blijven ze achter Johan Plat staan. Daar ben ik heel benieuwd naar. Henk de Jong heeft zich voorgenomen om niet meer in de media te verschijnen. Maar ik zag toch nog een reportage afgelopen weekend bij Omroep Friesland. Daar wilde hij nog wel een uitzondering voor maken. En toen zei hij ook van, ja, ik ben trainer en dan ga ik altijd staan. Zodat ik wil het overbrengen aan de jongens, aan de spelers. Maar nu moet hij blijven zitten.
3: Ja.
4: Dus ja, ik ben benieuwd of het gaat lukken.
3: Hey, en die Plat, hè, want die komt natuurlijk van Castellón, waar die met Dick Schreuder heeft gewerkt. En Dick Schreuder kennen we bij NEC, waar we net begonnen deze podcast, om het cirkeltje maar weer rond te maken van het aanvallende voetbal. Hè. Het vol aanvallen en veel intensiteit en veel meters. Is dat iets wat Plat ook wil gaan doen met Cambuur?
4: We weten natuurlijk nog wel heel erg weinig van Johan Plat. Dus we moeten doen met wat hij zelf heeft aangekondigd. Nou, wat hij zegt is dat hij aanvallend voetbal wil. Hij wil energie in de wedstrijd brengen. Hij wil connectie in het publiek creëren. En ook al spelen ze in de Eredivisie en misschien in het rechterrijkje, ze willen op de helft van tegenstander gaan spelen, kansen creëren. Veel acties rondom het doel van de tegenstander. Ja, nou ja, het zijn bekende teksten die je hoort aan het begin van het seizoen. En ja, ik ben toch wel echt nieuwsgierig in hoeverre dat in de praktijk ook gaat zijn. En hij krijgt complimenten van me als dat lukt.
3: Ja, ja, zeker ook omdat Dick Schreuder eigenlijk al weken roept. Ja, het seizoen is eigenlijk de voorbereiding. Het is eigenlijk een valse start, want we zijn wel in voorbereiding. Maar ik heb nog niet de spelers die ik wil hebben. En ik moet zo meteen competitie en voorronde Champions League gaan spelen. Als jij nu zegt, ja, bij Cambuur zijn ze ook eigenlijk nog lang niet klaar met die selectie. Ja, dan komen die spelers binnen. Maar als ze in dit voetbal mee moeten, hebben ze ook nog een paar weken nodig natuurlijk om op dat niveau te zijn wat nodig is conditioneel om het spel te spelen.
4: Nou is het zo dat ze natuurlijk al heel wat weken aan de gang zijn en flink wat oefenwedstrijden in de benen hebben. Dus voor Cambuur heeft het een wat langere aanloop dan NEC. Dus wat je hoort bij Cambuur is dat ze steeds fitter worden, steeds sterker worden. En dat wel minimaal is, dat je in ieder geval niet conditioneel wedstrijden verliest. Wat je nu hoort is dat ze daar ook goede stappen in zetten. Afgelopen weekend ook van Utrecht gewonnen een oefenwedstrijd. Dat die misschien ook wel vertrouwen in dat ze het wel kunnen. Mm-hmm. Maar tegen Excelsior is meteen een goede graadmeter. De eerste competitiewedstrijd. Want ik vond vorig seizoen dat Excelsior daar ook wel in uitblonk. In de fitheid, in intensiteit brengen en in goed kunnen afjagen. Dus meteen een hele mooie graadmeter. En misschien hoop dat ik niet beledig meteen een degradatie duel.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Wij gaan voor Europees voetbal dit jaar, hè? Komen we vast wel op terug. Ja, deze. Ja. Nee, is een van de ploegen, dat is natuurlijk strijd onderin. En nou, gelijk degradatieduel is gelijk zo zwart-wit, toch? Ik bedoel,
4: ja, klopt, zeker.
3: Laten we zeggen dat het voor beide ploegen een belangrijk openingsduel is die de toon kan zetten voor het seizoen.
4: 6 punten duel, wil je die er al oppakken?
3: Oh, dat vind ik wel heel vroeg, hoor, voor de eerste wedstrijd. Ja. Jij?
4: Ja, niks.
3: Ja, nou, laat maar eens kijken. Frank, je weet dat je ook verplicht bent als je de AD Voetbal Podcast doet. Zo in de hoofdrol. Dat je één ding wel moet doen. En dat weet je, dat is de vraag van vandaag.
6: De vraag van vandaag.
3: Dit was de vraag van Rick gisteren in de podcast. Die gaan we eerst even beantwoorden.
7: Dinsdagavond is de Lichtstad Derby. En leuk als morgen in de AD Voetbal Podcast daar wat aandacht voor is. Er is een mooi Eindhovense evenement. Elk jaar spelen FC Eindhoven en PSV tegen elkaar. 1 keer per jaar, niet meer in de Eredivisie. Maar wel gewoon vriendschappelijk. Dat is een traditie in juli. Wanneer was de laatste keer dat FC Eindhoven die wedstrijd won?
3: Ja, wanneer was de laatste keer dat FC Eindhoven die wedstrijd won van PSV en daarmee met de Lichtstad Derby bokaal naar huis ging?
4: Ja, vind je het erg als ik niet elk seizoen de Lichtstad Derby dat in detail heb gevolgd?
3: Maar vanavond ga je natuurlijk wel kijken nu je dit hebt gehoord. Maar dan nog, je mag ook een gok doen hoor. Dat is ook prima.
4: Ja, ik kan me wel iets vaags herinneren dat Eindhoven ergens in de laatste 10 jaar wel een keer gewonnen heeft. Maar dat zou dan ergens tussen 2015 en 2021 of zo gebeurd moeten zijn. En welk jaar dat dan is, dan moet ik echt gokken. Dan zeg ik 2019.
3: Oeh, ik zeg, je gaat ergens in de afgelopen 10 jaar een keer. Je gaat nu terug naar exact 10 jaar geleden. Dan was je goed geweest. 2016 was het, toen ze met 1-0 wonnen door het doelpunt van Mart Lieder. Merle Kuiper, bij deze, de eervolle vermelding is voor jou. Een van de vele goede eervolle vermeldingen. Overigens kreeg ik nog een bericht van Olivier Gruit. Die zei, juli 2012, de eerste wedstrijd die ik naar PSV ging met mijn moeder. Sindsdien ben ik fan, sinds die dag. Maar ja, het was niet het goede antwoord. Maar Olivier, wel een leuk verhaal erbij. Maar het ging in ieder geval om 2016. En de eervolle vermelding, die is dus voor Merle. Dan mag jij, Frank, de vraag van morgen neerleggen.
4: Waar ik dan wel heel erg benieuwd naar ben, is wat de omstandigheden waren dat PSV verloor van Eindhoven. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
3: Rick zei, dat seizoen verloren ze en werden ze volgens mij ook derde in de competitie. Dat was gelijk een voorbode voor een heel slecht seizoen. Dus de Lichtstad Derby verliezen is vaak voor PSV een voorbode voor een slecht seizoen, zei Rick.
4: Oké. Ja, dus, nou, dan ik ga van Eindhoven weer terug naar het noorden. Ja, het Kooi Stadion, dat is natuurlijk een nieuw stadion voor de Eredivisie. Ik denk dat heel veel mensen dat stadion daar nog nooit zijn geweest. Ik zou zeker aanraden om naartoe te gaan, want ik vind het een erg mooi stadion. Een Engels voelend stadion met saaie tribunes. Natuurlijk in elke hoek 4 lichtmasten. Dat zijn niet zomaar lichtmasten. Het zijn lichtmasten met een speciaal ontwerp. En dan kom ik bij de vraag. Welk dier zie je in de lichtmasten van Cambuur?
3: Schitterend.
4: En nou zal heel Leeuwarden en misschien heel Friesland het ook wel weten. Ik denk dat het voor een hele moeilijke vraag is. Dus Wietse Dijkstra mag niet meedoen.
3: Nee.
4: Maar buiten Friesland denk ik dat het misschien toch nog wel even tot hoop breken slijt.
3: Nou zeker, ik ben heel benieuwd. Kom erop als je dit weet. En je kan het doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer via Instagram, @AD Voetbalpodcast. Als jij weet welk dier in de lichtmasten van het nieuwe stadion van Cambuur te zien is. En het is ook echt te zien. Het is niet dat je het in je hoofd erin kan zien, dat je het erin kan zien zoals de wolken, maar je kan het echt zien, hè, erin.
4: Ja, je moet het, als je het weet, dan zie je het. Als je het niet weet, dan denk je, oh, wat een ontwerp dat net wat anders is. maar als je het weet, zie je het.
3: Ja. Okay. Nou, kom erop met je antwoorden. Je kan ze doorgeven via de bekende kanalen. Morgen het antwoord in deze podcast. Morgen Fabian van der Pol. Blikken we onder andere, praten we met hem over Ajax. Want dat volgt hij deze week en allerlei andere zaken. Dus dat morgen allemaal in deze podcast. Frank, dank je wel. En ik wens je alvast een mooie dag.
4: Ik wens je hetzelfde.
8: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere op de A1 richting Apeldoorn eentje. Vanuit Amsterdam vielen vanaf Hoevelaken tot aan Barneveld 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Er is 1 rijstrook dicht. Verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Ongeveer een kwartier vertraging vanaf knooppunt Zonzeel. En hierdoor oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voordat je bij knooppunt Klaverpolder de A16 op kunt, 2 kilometer en ongeveer 20 minuten in de file.
11: Het station met de meeste en beste hits.
12: Codezone FM.

0: keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen, omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa, dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, aansluitend een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoopend Klaverpolder.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

you might know of the original sin. You might know how

You might know of the original.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag zonnig met in het binnenland hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 24 graden in het Waddengebied tot lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind zoekt de oosthoek op en in de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen wordt het volop zomers met in het noorden nog wat hoge bewolking. In de middag tikt de thermometer bij weinig wind uit het zuidwesten de 28 graden op de stranden aan tot 35 graden plaatselijk in Brabant en Limburg. Ook op donderdag is het behoorlijk warm. Bij een westenwind wordt het in het binnenland 30 tot 35 graden. Aan de kust is het iets koeler. We krijgen met een mix van zon, wolken en een plaatselijke bui te maken. Op vrijdag waait de wind uit het westen en wordt het koeler dan de voorgaande dagen met 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het zuidoosten en oosten. Net zoals op donderdag wisselen zon, wolken en een plaatselijke bui elkaar af. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen. Onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld een kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij Bavel in Brabant op de A58 vanuit Tilburg. Ben je onderweg richting Breda? Hou dan rekening met 20 minuten vertraging. Die file begint bij Tilburg. En een ongeluk op de N366. In beide richtingen is de weg daar dicht, ter hoogte van Ter Apel.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische Staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door

0: een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen bij Nijkerk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De file begint bij knooppunt Hoevelaken en is 10 minuten lang. De rechterrijstrook is dicht. Verder is ook druk voor de Duitse grenscontroles, onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staat te zijn. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan wat drukker te worden onderweg. In totaal zitten we nu op de 60 kilometer. Meerdere plekken vallen op. Allereerst de Duitse grenscontrole op de A12. Vanaf knooppunt Ouddijk nu 20 minuten vertraging. Dan de Moerdijkbrug en de bijbehorende wegwerkzaamheden wanneer je onderweg bent richting Rotterdam. Op de A16 vanuit Breda vielen vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer 10 minuten. De A17 vanuit Roosendaal, daar is het druk. Daar heb je voor knooppunt Klaverpolder nu een kwartier extra. Ten slotte nog wegwerkzaamheden op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor Blaricum 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. La.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkerstraat afgezet.

0: een paar files. Onder andere op de A12 richting Duitsland. Voor de Duitse grenscontroles een kwartier vertraging. Ook voor de Moerdijkbrug is het druk in de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag zonnig met in het binnenland hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 24 graden in het Waddengebied tot lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind zoekt de oosthoek op en in de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen wordt het volop zomers met in het noorden nog wat hoge bewolking. In de middag tikt de thermometer bij weinig wind uit het zuidwesten de 28 graden op de stranden aan tot 35 graden plaatselijk in Brabant en Limburg. Ook op donderdag is het behoorlijk warm. Bij een westenwind wordt het in het binnenland 30 tot 35 graden. Aan de kust is het iets koeler. We krijgen met een mix van zon, wolken en een plaatselijke bui te maken. Op vrijdag waait de wind uit het westen en wordt het koeler dan de voorgaande dagen met 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het zuidoosten en oosten. Net zoals op donderdag wisselen zon, wolken en een plaatselijke bui elkaar af. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de Keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Er is vanavond nauwelijks bewolking en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het helder en droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Overdag is er volop zon. Het wordt 's middags 29 graden in het noordwesten en 35 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. Donderdag in het zuiden waarschijnlijk ook nog temperaturen boven de 30 graden en veel zon. Vrijdag is dat ook zo en dan is er een kleine kans op een bui. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags 25 tot 29 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Sex is art.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer, maar nog wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vannacht 3 uur duren.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten twee personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Eenmaal aan is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
1: Goldenzone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goldenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.